0: God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
2: God Radio, je radio leeft weer.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: My name is Jenna Boings with Jenna Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
12: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We hebben een geweldige les behandeld, voorgaande les, over de goddelijke drie-eenheid. Geweldig gewoon om gewoon duidelijk voor ogen te zien gewoon wat de taak van ieder is. Hè? Dus God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wat voor sommige mensen zo lastig is om te begrijpen. En voor mij was het ook lastig om te begrijpen totdat ik me erin ben gaan verdiepen. Totdat ik ben gaan bekijken, opzoeken. En gewoon machtig mooie dingen heb ontdekt. En dus ik ben daar enorm door gezegend. En in deze les, waar we het vandaag over gaan hebben, is een veel besproken onderwerp, zou ik bijna kunnen zeggen, of thema. Bij sommige mensen is dat heel lastig. Voor sommige mensen is het heel beangstigend. Sommige mensen maken zich er ernstig zorgen over. Sommige mensen leven een leven lang in angst, zeg maar. Of dat wel of niet zo is. En nou ja, weet je, voordat ik op zaken vooruit ga lopen, wil ik gewoon gaan openen met gebed. En ik ben heel blij dat je weer luistert. Dat je weer van de partij bent. En ik hoop dat je hier ook enorm door gezegend gaat worden. Het woord van God is geweldig, halleluja. En het geeft ons zoveel inzicht en zoveel openbaringen. Halleluja. Vader God, dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij zijn in u. En dank u wel, Vader, dat u zo groot bent en zo liefdevol bent en zoveel compassie hebt en zoveel bewogenheid hebt, Vader. Dank u wel dat u zo'n genadevolle God bent, Heer. Die ons niet doet naar onze ongerechtigheden, Vader. Die ons niet afrekent op onze fouten en falen, maar die ons doet naar het offer van Koning Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, want u bent een alwetend, almachtige, oneindig grote God. En u bent ook onze Vader. Het is gewoon fantastisch en het is te hoog, te breed, te wijd, te diep. Het is bijna niet te grijpen. Maar u bent fantastisch, Heer. En ik wil u dan ook eren, loven en prijzen voor uw woord en voor deze studie ook. En voor alle mensen die luisteren. Vader, dat ze gezegend mogen worden, dat ze inzichten mogen krijgen en dat ze uw liefde mogen proeven in alles, Vader. Want u bent liefde, God is liefde, staat er in uw woord. Ik hou zoveel van u, Vader, en ik dank u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, so, les 2.2. De titel is voor altijd gered. Of ik zou eigenlijk willen zeggen, eens gered, altijd gered, zeg maar. En ik wil gewoon gaan kijken naar die vraag die bij vele gelovigen speelt. Deze vraag speelt bij veel gelovigen. Ben ik eens gered, altijd gered? Of kan ik mijn redding weer verliezen? En het is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk dat mensen dit denken. En ik ga dingen zeggen, maar ik ga ze ook onderbouwen vanuit het woord. Er zijn namelijk heel veel gelovigen die leven in onzekerheid aangaande hun redding. En die leven in angst. hebben niet de geloofzekerheid dat ze voor eens en voor altijd behouden zijn. Ik heb verhalen gehoord van mensen. Mensen en ouders die doodsbang waren op hun sterfbed. Omdat ze niet zeker wisten of ze wel of niet behouden waren. Weet je, en dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat is gewoon verschrikkelijk. Weet je, en het feit dat mensen dat hebben, dat komt voort uit het feit dat er veel is onderwezen. Dat het behouden van onze redding afhankelijk is van onze goede werken. Of dat het is afhankelijk of het van het wel of niet begaan van zonde, bijvoorbeeld. Maar weet je, laatst hoorde ik iets en mijn haren gingen gewoon recht overeind staan. Want het is gewoon geen waarheid. Het is gewoon niet waarheid, zeg maar. En er werd gezegd dat als jij geen zielen wint voor koning Jezus, dat je dan je redding kunt verliezen. Ja, sorry, maar dat is gewoon geen waarheid. Dat is gewoon geen waarheid. Ja, en het klopt dat we geroepen zijn om vrucht te dragen. En het klopt dat we geroepen zijn om onszelf te vermenigvuldigen. En het klopt dat we geroepen zijn om het licht te zijn in de wereld en het zout van de aarde. Weet je, en dat als we geen vruchten dragen, ja, weet je, dan wat heb je dan gedaan eigenlijk met hetgene wat God je gegeven heeft in genade? Wat heb je dan eigenlijk gedaan, weet je, met zijn gaven, weet je, met je redding als. Dus ik ben het ermee eens

dat wanneer je even niet binnen de lijntjes wandelt, of wanneer je een misstap begaat, je alsnog verloren kunt gaan. En dat betekent dus dat er helemaal geen geloofszekerheid is. En dat is een vreselijke manier van leven en dat is een vreselijke manier van geloven. Maar de vraag is, van waar baseren zij die dat prediken op? En waar geloven ze, en waar komt deze overtuiging nu eigenlijk vandaan? En dat is wel belangrijk, omdat ze hebben het ergens vandaan. En ze zijn er heilig van overtuigd dat dat klopt, zeg maar. En dus ik wil even gaan kijken van, joh, wat zegt het woord er dan over? Want het gaat niet om wat ik denk of wat ik ervan vind. Want wat ik denk en wat ik vind is helemaal niet belangrijk. Weet je, maar het gaat erom, wat zegt het woord erover? Nou, ik ga met jullie een aantal bijbelteksten gebruiken die behoorlijk heftig zijn. Zeg maar, en waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben, omdat ze het niet helemaal begrijpen. Dus, maar daarvoor zijn deze lessen, zodat we het uit kunnen leggen. Amen. En we gaan beginnen om te lezen vanuit 1 Korinthe 6 vers 10. En daar staat, dwaal niet, uitroepteken. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wauw, dat is best wel heftig. Paulus spreekt er ook een keertje over in de Galatenbrief, Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, dat is toch best wel duidelijke taal. Best duidelijke taal, best heftig ook gewoon. Mensen die zulke dingen doen, die beërven het koninkrijk van God niet. Nou, we moeten even gaan kijken naar de grondtekst. Het doen, hier zo, die zulke dingen doen, hè, in het Grieks is dat het woord praso. En praso wil zeggen iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijven praktiseren. Dus als jij iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijft praktiseren. Met andere woorden, ik doe dit en ik vind het normaal. Ik voel me er niet schuldig over. Ik heb er geen moeite mee. Ik lig er geen seconde wakker van. Het is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Het maakt niet uit. Weet je, ik heb helemaal niet de behoefte om vruchten te dragen. Ik heb helemaal niet de behoefte om geen zonde te begaan. Ik heb helemaal geen behoefte om in de wil van de Vader te wandelen. Het maakt me allemaal niet uit. Ik lig er niet wakker van. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is wie ik ben. You better accept me, want dit is wie ik ben. This is me. Nou, maar lieve mensen, dit kan toch nooit over. Dit is toch dit kan onmogelijk over een wedergeboren geestvervuld kind van God gaan. Dit kan onmogelijk over iemand gaan die Jezus heeft aangenomen als een Heer en Verlosser. Die een ontmoeting heeft gehad met de levende God. Wiens zonden afgewassen zijn. Die een nieuwe schepping geworden is. Die opnieuw geboren is geworden. Die heilig, puur en smetteloos voor God geplaatst wordt. Die zijn natuur totaal veranderd is. En daardoor hij heel veel dingen gewoon van nature niet meer wil. Want hij was van nature een kind des torens. Maar nu is hij van nature een kind van de levende God geworden. Halleluja. En dus dat kan nooit over hem gaan. Die twee teksten die we net gelezen hebben, kunnen nooit over een wedergeboren christen gaan. Nooit. Die wordt niet wakker in de ochtend te zeggen van, nou, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want daar heb ik gewoon zin in. Ik ben toch onder de genade. Het maakt toch allemaal niet uit. Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus hey, go for it. Niemand, geen enkele wederom geboren christen die echt een wedergeboren christen is. Geen enkele wedergeboren christen die gaat willens en wetens, bewust, met volle overgave, in zonde leven. Of die wil absoluut geen vruchten dragen voor koning Jezus. Die wil absoluut geen verschil maken voor koning Jezus. Geen enkele wederom geboren christen heeft dat. Sorry, ik word daar echt fel over, omdat het gewoon onmogelijk gewoon is. Het is onmogelijk als jij wederom geboren bent. Dan wil je in de wil van de Vader lopen. Dan wil je niet meer zondigen. En dan wil je vruchten dragen. Dat is wat je wil, omdat je van hem houdt en omdat je natuur is veranderd. Je hebt zijn natuur gekregen. Je hebt de natuur van Christus gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. En God, het is Christus die in jou leeft en hij wil die dingen. Simpel. Nou, dat wil niet zeggen dat je nooit geen fouten maakt. Dat wil niet zeggen dat het misschien moeilijk is om vruchten te dragen. Misschien vind je het doodeng om iets te doen voor koning Jezus of wat dan ook. Weet je, er kan van allerlei redenen zijn en ga zo maar door, zeg maar. Maar je doet het niet, je gaat niet bewust dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Dat is onmogelijk. Het is schriftuurlijk onmogelijk. We gaan even kijken in 1 Johannes 3 vers 9.

0: tegen. Want weet je, ik wilde toch eventjes... Ik ga er nog eens een keertje over spreken, denk ik. In een van mijn studies. Of ik heb er waarschijnlijk al over gesproken in de eerste. Zeg maar, dat we dood zijn voor de zonde. 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9, daar staat... Even kijken hoor. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Zie je, als jij werkelijk wederom geboren bent, als jij werkelijk een nieuwe schepping bent, kun jij niet zondigen vanuit jouw nieuwe mens. Kun jij niet zondigen vanuit wie jij bent in jouw wederom geboren geest. Is onmogelijk, schriftuurlijk onmogelijk. En jouw nieuwe mens wil niet zondigen, wil niet buiten de wil van God leven, wil niet dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Maar je hebt ook nog vlees. En we maken fouten. We gaan op ons bek. En op het moment dat je dat doet, realiseer je meteen... Hey, dit is helemaal niet wie ik ben. Dat is helemaal niet wat ik wil. Je voelt je de rot over. Je geweten klaagt je aan. Waarom? Omdat het niet meer is wie je bent. Het is niet meer van nature. Je doet het niet meer willens en wetens. Het is onmogelijk. Sorry, het is onmogelijk. Dus wat zegt Paulus hier nu echt? En in welke context worden deze dingen gesproken waarin hij dit spreekt? In de Korinthebrief, daar spreekt Paulus tegen mensen die onderling enorm veel strijd hebben. Ze klagen elkaar aan, ze slepen elkaar voor de wereldse rechtbank. Ze gedragen zich onbehoorlijk, onrechtvaardig. En weet je, en ze doen gewoon, ze gaan met elkaar om op een manier die gewoon niet past bij wie we zijn in Christus. En onrechtvaardigen, dat zijn zij die nog in hun zonde zijn en in de duisternis wandelen zonder Christus, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. Dus zij gedragen zich onbehoorlijk en onrechtvaardig. En Paulus geeft aan, hey, onrechtvaardigen, dat zijn mensen die dus nog in de duisternis zijn en die nog in hun zonde leven, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. En zo gedragen jullie je nu. Hij tikt ze op hun vingers. Dat is wat hij hier doet. Dan zegt hij dan ook in de volgende tekst in 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Onrechtvaardigen die beërven het koninkrijk van God niet. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet zien. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan. Onrechtvaardigen. Maar je bent niet onrechtvaardig. Hallo? Ik zeg, je bent niet onrechtvaardig. Dus om in het koninkrijk van God te kunnen komen, moet je rechtvaardig zijn met de rechtvaardiging die uit God is. En als jij zonder Christus bent, kun jij die nooit verkrijgen. Maar jij bent niet zonder Christus, halleluja. Je bent niet zonder Christus. Nou, Paulus gaat verder in vers 11, daar zegt hij in Korinthe 6 vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Wat zijn we wel geweest? Onrechtvaardig, zondaars. Wij zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. He, dus hij zegt, jullie waren onrechtvaardig, maar nu zijn jullie schoongewassen door het bloed van koning Jezus. 1 Johannes 1 vers 7. Jullie zijn geheiligd door het bad van de wedergeboorte. Titus 3 vers 5. En jullie zijn gerechtvaardigd door genade uit geloof. Romeinen 3 vers 22 en 23. Wij zijn rechtvaardigd door ons geloof. We worden niet rechtvaardigd door onze prestaties. We worden niet rechtvaardigd door het houden van de wet. We worden niet rechtvaardigd omdat we vruchten dragen voor koning Jezus. Nee, we worden rechtvaardig omdat Jezus voor ons betaald heeft. Hij heeft het voor ons volbracht en hij heeft in zichzelf één nieuwe mens geschapen en wij worden door geloof in de genade van koning Jezus worden wij gerechtvaardigd voor God, de enige rechtvaardiging die ik nodig heb om te verschijnen voor de koning der koningen en de heren, mijn majesteit, halleluja. Die genade heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Die genade heeft mij gerechtvaardigd. Ik ben nu rechtvaardig. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben rechtvaardig in Christus Jezus en dat pakt helemaal niets en niemand mij nooit meer af. Nooit meer. Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, jij bent nu een rechtvaardig kind van God. En omdat je rechtvaardig bent, doe je die dingen niet meer die je voorheen deed. Je wandelt niet meer zo, je handelt niet meer zo. Want dat is niet meer wie jij bent. Dat is niet jouw nieuwe natuur in Christus Jezus. Als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Ja, dus Paulus waarschuwt ze daarvoor. Wandel niet meer zo, je bent niet meer zo. Je hoeft niet meer zo te wandelen. Ik meen dat in Romeinen 8 vers 12 staat dat wij aan het vlees niet meer verplicht zijn om naar het vlees te leven. Dus we hoeven er niet meer naar te leven. Dus hij tikt ze op de vingers. Hey, doe dat nou niet, man. Die dingen passen niet meer bij jou. Dat hoort bij die onrechtvaardigen. En die onrechtvaardigen die erven het koninkrijk van God niet. Maar jij bent niet onrechtvaardig, je bent rechtvaardig. Gedraag je dan ook zo. Dat is wat hij probeert over te brengen. En in de brief Galaten benadert hij in feite exact hetzelfde. Hij wil dat zij begrijpen dat ze elkaar moeten liefhebben als zichzelf. Hij wil dat ze dat gaan zien. Weet je, dus geen misgun, geen jaloezie, geen haat, geen nijd en geen bittere afgunst en dergelijke zaken. Dat, weet je, ik ga even snel met je naar Efeze. Sorry, ik wil niet prediken. Ik ben les aan het geven. Ik besef het me. Maar in Efeze. In Efeze. Oh, maar dit is zo ongelooflijk mooi. Hij zegt: zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest zoals u geroepen bent tot één hoop van je roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door u allen en in u allen is. Weet je, laten we die band van de vrede bewaren. Stoppen mee om elkaar te behandelen zoals jullie elkaar behandelen. Stoppen met elkaar om te gaan zoals jullie met elkaar omgaan. We zijn één lichaam. Wandel de roeping waarmee je geroepen bent waardig uit. Dat is wat Paulus zegt. Geen afgunst, geen haat, geen nijd. Lieve mensen, wij moeten elkaar gaan zien naar de geest. Naar wie je bent in Christus. 2 Korinthe 5 en 16 hebben het daarover. Lees het maar na. Maar wij zijn in de vrijheid gezet door Christus. En daarom moeten wij ons niet meer gedragen naar onze oude mens in de werken van het vlees. Want dat zou gewoon dom zijn als we dat zouden doen. Jij bent rechtvaardig, dus wandel dan ook rechtvaardig. He, dus wandel overeenkomstig wie je nu bent in Christus. Johannes de Doper zegt, weet je, brengt vruchten voort overeenkomstig je bekering. Weet je, en dat is gewoon normaal dat je dat doet. Want dat is als je echt bekeerd bent en opnieuw geboren bent, dan wil je dat ook. Dat wil je dat ook, dat is geen moeten, dat is gewoon willen. Mensen die leven zonder God, zonder de rechtvaardiging die in Christus is, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wandel daarom naar de geest en je zult de werken van het vlees niet meer volbrengen. Galaten 5 vers 16. Er wordt niet gezegd dat wanneer jij die dingen doet als kind van God, je alsnog verloren gaat. Dat wordt hier niet gezegd. Het spreekt over mensen die zonder God op deze wijze leven. Die zonder God op deze wijze leven. Zij kunnen het koninkrijk van God niet beërven, omdat hun ongerechtigheid hun hiervan weerhoudt. Je kunt niet op basis van je eigen werken, prestaties en weet ik wat allemaal, rechtvaardig voor God verschijnen. Omdat je naast al die dingen ook nog al je andere onzin en troep hebt van je ellendige, zondige staat. Maar wanneer je eenmaal gerechtvaardigd bent in Christus Jezus, ja, dan hoef je niet meer te wandelen overeenkomstig de dingen van deze wereld, van de geest van de ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. We hoeven niet meer overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht te wandelen. We kunnen nu gewoon wandelen overeenkomstig wie we nu zijn in Christus Jezus. Dat was een mond vol, maar je hebt hem alsnog kunnen volgen, hoop ik. Kijk, lieve mensen, veel voor gelovigen die in de werken van het vlees bewegen, omdat ze gewoon nog fouten maken, kunnen deze tekst van het niet beërven van het Koninkrijk van God interpreteren als dat zij niet de zegen van het koninkrijk ervaren in hun leven op het moment dat zij in de benoemde werken van het vlees bewegen. Snap je dat? Dus je kunt, wanneer je in de werken van het vlees beweegt, denken dat kun jij niet de zegen ervaren die jij wel zou ervaren wanneer je wel wandelt in de geest. Wanneer je wel wandelt in de dingen van het koninkrijk van God. Weet je, maar Je moet niet denken dat jij dan niet het koninkrijk van God beërft omdat jij nog fouten maakt of wat dan ook. Want dat is gewoon geen waarheid. Wij zijn nu rechtvaardig voor God en rechtvaardig betekent onschuldig. Jij bent onschuldig voor God. Ik ben onschuldig voor God. Dikaio. Dat is wat onschuldig betekent. Dikaio betekent rechtvaardig. Ja, dus we waren kataklima te veroordelen. Er was verdoemenis. Vanwege onze zonde natuur, vanwege de zonde die we hadden begaan in ons leven, vanwege onze gevallen natuur. En omdat we klima hadden gedaan, misdaad hadden gedaan, we hadden gezondigd, was de kataklima, dat is de straf die volgt op klima. Maar in Christus Jezus zijn wij nu gerechtvaardigd en geheiligd door zijn bloed. En daarom zijn wij nu rechtvaardig verklaard, onschuldig verklaard, dikaio verklaard. Dus jij staat voor eens en voor altijd onschuldig voor het aangezicht van God, als had je nog nooit gezondigd. Jezus bracht namelijk eeuwige verlossing voor ons tot stand. Niet tijdelijke verlossing. Niet voorwaardelijke verlossing. Nee, eeuwige verlossing. En dat kunnen we lezen in Hebreeën 9 vers 12. Dus daar gaan we ook even naartoe. Hebreeën 9 vers 12. In Hebreeën 9 vers 12 staat. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing. Niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing. En Gods gaven en Gods roeping zijn onberouwelijk. Romeinen 11, 29. Als hij jou geroepen heeft, dan is dat eens en voor altijd. Zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk, lieve mensen. Hij heeft er geen spijt van. Het is niet zo dat God jou vandaag een nieuwe schepping maakt, je zondennatuur bij je wegneemt en dan zodra jij dan weer de fout ingaat, dat hij dan zegt van hey, geef die smetteloze natuur maar weer terug en hier heb jij je oude zondennatuur weer terug. Nee, zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk. Net zo goed als dat jij niets kan doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, zo kan jij ook niets doen om de rechtvaardigheid die jij hebt ontvangen door geloof uit genade weer te verliezen. Het is schriftuurlijk onmogelijk, lieve broeder of zuster. Jij was een zondaar met een zondennatuur en daardoor leefde jij in zonde. En er was niets wat jij kon doen om van die zondennatuur af te komen. En net zo goed kun jij nu als wedergeboren rechtvaardige nieuwe schepping ook niets meer doen om ook nog van die nieuwe zondevrije natuur af te komen. Dat is de andere kant van de medaille. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen. Nou, je mag geloven wat je wil geloven, maar ik geloof dit. En ik heb gewoon mijn geloofzekerheid. Ik ben gewoon behouden. No matter what. Ja, ik geef... Mijn hele leven heb ik op het altaar gelegd. En ik ga 100% voor koning Jezus vol gas. Weet je, maar dat heeft niets te maken met mijn behouden. Ik ben al behouden. Al zou ik de hele dag op de bank gaan liggen en Netflixen. Dan ben ik nog steeds behouden. En ja, we zijn geroepen om vruchten te dragen. Begrijp niet verkeerd. Die moet je ook dragen. Het is geweldig als je dat doet, want daarin wordt God verheerlijkt. Maar wel of geen vruchten dragen voegt niks toe aan de rechtvaardiging die je hebt ontvangen door genade uit geloof. Hallo? Probeer dat nou alsjeblieft te begrijpen. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen, lieve mensen. Die oude mens is mors dood. En ook al kun je soms nog fouten maken in een zondeleven. En ook al is zonde zeer slecht en schadelijk voor jou. God ziet jou voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd heilig, smetteloos en rechtvaardig. Voor altijd. Oké, Johan, ik kan je tot zover volgen. Maar hoe zit het dan met die volgende Bijbeltekst? In Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. Hoe zit het dan daarmee? Nou, laten we die eens gaan lezen. Daar staat... Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dit wordt zo vaak gebruikt door mensen. En dan gaan mijn haren recht overeind staan. Maar je moet het goed lezen. Deze tekst spreekt over een persoon die in de volheid van God gewandeld heeft. Dat is iemand die vol van de Heilige Geest is geweest. Die het bovennatuurlijk heeft geproefd. Wonderen en tekenen. De doden opgewekt. De demonen uitgedreven. Zieken genezen. Hij is geworteld in het woord van God. Heeft kennis van het woord van God. Heeft een levende relatie. Een intimiteit met God. En is helemaal in die volheid. Dit spreekt over een volwassen christen. Over een christen die tot volwassenheid is gekomen. En het zegt dat het nagenoeg onmogelijk is. Dat iemand die zo ver is geweest. Dat het onmogelijk is dat als zo iemand afvallig wordt, dat hij dan weer opnieuw tot bekering zou komen. Dat het onmogelijk is. Maar weet je, het is nagenoeg onmogelijk dat iemand die in die volheid en in die volwassenheid heeft gewandeld, die in die dingen heeft gewandeld, die gewandeld heeft, die verlicht is geweest, die de hemelse gaven geproefd heeft, die deelgenoot is geweest van de Heilige Geest, die het goede woord van God geproefd heeft en de krachten van de komende wereld. Voor zo iemand is het nagenoeg onmogelijk om Jezus te verwerpen. Dat hij Jezus ooit zou verwerpen. Onmogelijk. Als je van zijn goedheid en zijn genade en zijn liefde... Dat is gewoon onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk. Het is gewoon niet realistisch. Het is niet realistisch. Maar stel dat zo iemand wel tot een punt komt in zijn leven om zijn geloof te verwerpen. Bijvoorbeeld, hij is iemand verloren en begrijpt niet waarom. Hij heeft ervoor geloofd en de genezing is niet gekomen of whatever. Wat de reden ook is. Stel dat iemand zo zwaar teleurgesteld is en zo boos is. Dat hij God verwerpt. Hè, dat hij zijn geloof zou verwerpen. Dan is dat een weloverwogen en zeer bewuste keuze om dat te doen. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Want dat is niet wat er staat. Dat lezen we wel zo, maar dat is niet wat er staat. Het is niet zo dat Jezus hem dan niet meer aanvaardt. Als hij boos is geweest en weg is gelopen en heeft gezegd, laat maar zitten, ik hoef het niet meer en zoek het maar uit. Nee, er staat dat zo iemand niet meer valt te bekeren. Hij wil zelf niet meer. Als je zo ver bent gekomen dat jij hem, van wie je verlicht bent geweest, zijn gaaf hebt geproefd, de bovennatuurlijke dingen hebt meegemaakt, het goede woord van God hebt ontvangen en al die dingen, die volwassen christen. Als hij zo ver komt dat hij zich afwendt van zijn geloof en zijn geloof verwerpt, dan is dat een wel overwogen en zeer bewuste keuze. En hij valt dan niet meer te bekeren, want hij wil zelf niet meer. Hij heeft het zelf verworpen. Dat is wat er in die tekst staat. En hetzelfde staat ook in Hebreeën 10 vers 29. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Iemand die dat doet, die zo ver afgezakt is, wat bijna nagenoeg onmogelijk is, maar iemand die zo ver afgezakt is, zeg maar, die valt niet meer te bekeren. Die valt gewoon niet meer te bekeren. Want je moet wel heel ver weg zijn. Wil je zo'n keuze maken nadat je zo ver bent gekomen met de Heer? Het is zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. Die kans is zeer onwaarschijnlijk. Maar lieve mensen, lieve broeder of zuster, dit gaat niet over jou. Over iemand die een keer boos is op God. Die een keer teleurgesteld is. Iemand die een keer domme dingen zegt. Iemand die een keer vanuit pijn en emotie dingen roept en die hij eigenlijk niet meent. Of iemand die een keer afglijdt of een misstap begaat. Die in zonde is gevallen. Zo iemand is niet meteen zijn redding kwijt of daardoor afvallig. Weet je, dit is, ik bedoel, come on man, ik maak ook fouten. Ik doe echt niet alles perfect. Iemand die beweert dat hij alles perfect doet is gewoon een leugenaar. Weet je, en een leugen is ook een zonde, amen. Maar ik bedoel, ik maak ook fouten. Ik heb ook mijn strijd. Ik heb ook soms mijn mindere momenten. Mijn minder glorieuze momenten. Ik zit ook wel eens in mijn vlees. Met name in het verkeer. Weet je, ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn dingen soms. Hey, maar weet je, mijn hart is dat ik God wil dienen. En dat ik volmaakt in zijn wil wandelen. Ik wil vruchten dragen. Ik wil verschil maken. Ik wil het licht zijn in de wereld. Maar dat ben ik niet altijd. Weet je, en toch houdt hij van mij. En toch ben ik zijn zoon. En toch raak ik mijn redding nooit meer kwijt, lieve mensen. Dit gaat over iemand die Jezus op een intieme wijze heeft leren kennen. Die zijn liefde, genade en goedheid heeft geproefd. En het is gewoon nagenoeg ondenkbaar dat hij zijn Heer en Verlosser dan ooit zelfbewust zou verwerpen. Het is onmogelijk. Sorry, ik kan het gewoon, dat kan je gewoon bijna niet bevatten. Maar voor jou, met de dingen die ik net benoemde. Hè, dat je gewoon een keer een fout hebt gemaakt of boos bent geworden. Of weet ik wat dingen hebt geroepen die je net wil roepen. Of weet ik veel, afgeleid of whatever. Zeg maar. Er is niets wat jij kunt doen om jouw redding te verspelen. Anders dan dat we in deze les hebben behandeld aangaande iemand die een volwassen geworden is in Christus en dan die keuze maakt wat nagenoeg ondenkbaar is. Niets, zeg maar. Weet je, er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God, in Romeinen 8. Jezus zegt in Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Niemand kan jou uit de hand van de levende God rukken. Jij bent van hem, jij behoort hem toe. Want Christus is jou gaan kopen met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En heeft je als koning en priester voor de levende God gesteld. Halleluja. Niemand kan je uit zijn hand rukken. Niemand. 1 Johannes 5 vers 11 zegt, en dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van onze God. Halleluja. Jij mag de geloofszekerheid hebben dat wanneer jij opnieuw geboren bent, dat jij voor eens en voor altijd gered bent. Jij bent een kind van de levende God en de duivel en zijn trawanten kunnen daar niets meer aan doen. Halleluja. Kunnen daar niets meer aan doen. Dat is de geloofszekerheid die jij mag hebben. Tenzij, wat nagenoeg ondenkbaar is, je die volwassen christen bent die ik net beschreven heb, die teksten beschrijven, ja, en dan willens en wetens en bewust de levende God die je zo lief heeft met zijn onvoorwaardelijke liefde zou verwerpen. Is gewoon, ik kan je niet bij. Daar kan je niet bij met je pet. Dat is onmogelijk. Maar zo iemand valt niet meer te bekeren. God houdt nog steeds van hem, maar hij valt niet meer te bekeren. Dat was zijn keuze. Maar jij kunt jouw redding niet verliezen door fouten, falen, misstappen, miskleunen en weet ik wat allemaal. God staat altijd met zijn armen wagenwijd open voor jou, omdat je thuis kunt komen. Als jij die verloren zoon bent, hij staat met zijn armen wagenwijd open. Niet om je te veroordelen, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar dat de wereld door hem behouden zou worden. God heeft je lief en staat met zijn armen wagenwijd open. Hij zegt, kom thuis mijn zoon. Kom thuis mijn dochter. Maakt niet uit wat de reden is waarom je bent afgegleden. Maakt niet uit wat de reden is waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Waarom je in je vlees zat of waarom het even tegen zat of waarom je boos op me geweest bent. Dat maakt niet uit. Kom thuis. Bekeer je en kom thuis. Je bent mijn geliefde kind. Ik heb je lief. Alles wat van mij is, is van jou. Jij bent bij mij. Jij hoort bij mij. Jij bent van mijn koninkrijk. Jij bent mijn erfgenaam. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter en wie ik een welbehagen heb. Kom gewoon thuis. Ik ben niet boos. Ik oordeel jou niet. Alle oordeel is op Christus gelegd. Ik heb je lief. Maar kom thuis. Kom gewoon thuis. Jij bent van mij. En niemand, nobody, nada, zero, niemand kan jou uit mijn hand rukken. Dat is wat God zegt. Wauw, powerful man. Dat is gewoon powerful. En iedereen die er anders over denkt, hey, ik zegen je en ik heb je lief. Als je in Christus bent, ik heb je lief. Je bent mijn broeder, mijn zuster. Ik zegen je, maar ik ben het niet met je eens. Want anders zouden we er allebei naast zitten. Amen. Eens gered, altijd gered. Dat is wat ik geloof en dat is wat het woord mij leert. En iedereen mag geloven wat hij wil. Verandert niets aan mijn liefde voor jou. Verandert niets aan Gods liefde voor jou. Weet je, maar dit is wat ik geloof. Amen. En ik vind het prettig om dit te geloven, want dat geeft me geloofzekerheid. Halleluja. God bless you. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions and we're now into the last teaching in this set. I've got 4 teachings in my CD and DVD set. We're now into the 4th one entitled Identity in Christ. I have this in book form, CD, DVD form, and we're offering an entire package with related teaching all about how to harness your emotions. Let me just say that the last week or so I've been teaching on self-esteem versus Christ esteem. And I didn't count them all, but I would suspect there's 50 or more scriptures that I used just going through scripture showing that pride, arrogance, haughtiness, and all of these kind of things are spoken against. And yet they are actually embraced and promoted. And our concept of self-esteem and always feeling good about ourselves is something that is heavily promoted today, and it doesn't square with Scripture. So I've shown the problem here, and I've shown that what we should do is exalt God in us and who we are in Him. We need to change identity. Here's another way of saying this, that the Christian life is not a changed life, but an exchanged life. Now, that's important. It's not a changed life, but it's an exchanged life. In other words, many people try and just change their actions and change their thoughts and emotions, thinking that that's what Christianity is all about. But true Christianity, when you make a commitment to the Lord, boom, you become a brand new creature at that moment on the inside. You exchange your dead, sinful nature for a godly nature that is imparted unto you, imputed unto you by God. And the rest of the Christian life is learning how to unwrap that, how to release it, how to draw it up out of you. And ultimately, yes, it does change your actions and your emotions and your thoughts. But instantly you're changed when you make Jesus your Lord in the Spirit. And the rest of the life isn't trying to get change to come to you. It's releasing what has already been put on the inside of you. Some people may not even see the significance of what I've just said. To you, it may seem like, what's the difference? A huge difference. Huge, huge difference. And so what I want to do, I've talked about that we need to esteem who we are in Christ instead of looking and trying to esteem this old flesh, this physical, natural part of us. So what I want to do now for the rest of this series is just to talk about, all right, who are you in Christ? What do you have? If we're supposed to esteem Christ in us, the hope of glory, Colossians 1:27, well then, what does that mean? What does it look like? What do we have in Christ? Let me start with this verse out of Philemon chapter 1. This is Paul writing to a friend of his, Philemon, and he prays a prayer for him, and I'm just breaking right into the midst of this prayer. But in Philemon chapter 1, verse 6, it says, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Boy, that's a mouthful right there. This is powerful. The Lord used this verse in my life in a super significant way. It still just really ministers to me. But when I first got really turned on to the Lord, I realized that He was huge. He was bigger than I had ever thought. I encountered God, which I haven't got time to give you that testimony, but I encountered God beyond my understanding. It wasn't in a natural way. It was totally supernatural. God revealed Himself to me, and I instantly knew that God was awesome. I knew that He was much bigger than I had ever thought or experienced. And yet, I didn't know how to get from where I was to where God wanted me to be, to where I could reflect Him and manifest Him. And there was a frustration that just, even though I had been inspired and I had a brand new goal, my whole purpose in living had changed. God had raised my sights, raised my goals tremendously. Even though that was good, at the same time, it was frustrating because where I was so far from where I knew that I was supposed to be and where God was leading me, that I was just frustrated. How do I get from here to there? And I mean, this was a big deal to me. I don't know if I'm communicating it properly, but if you could understand what I'm saying, most people, I think, are right there. You know that God has more than what you're experiencing. You don't doubt that. You don't believe that God's wanting you to live right where you are. You know that you could be living in a greater manifestation of God's blessing and power. But yet, how to get from where you are to where you know you're supposed to be? How do you do this? Man, this is a key. God gave this to me, and it just set me on fire. He says the communication, the word communication just means that you are transferring something. Right now, I'm communicating with you. I'm taking things that God has put in my heart, and I'm transferring them to you. I'm releasing them. I'm sharing them with you. I'm communicating them with you. So this is talking about the communication, or you could say the release, the transferal of your faith will become effectual by what? Most people, the way most people live this is by, oh, praying and, oh, God, give me more. God, give me more faith. God, touch me. Do this. Give me a blessing. Give me more power. Give me more something. We're always asking God for more. But this says that the communication, the release, transferal of your faith becomes effectual. That means it begins to work. By what? Not asking for more, but acknowledging what you have, that good thing which is in you in Christ Jesus. It's not by asking for more, pleading with God, praying longer, being holier, or doing something. It's by acknowledging what you already have in Christ Jesus. And when the Lord showed me these verses, it changed my whole focus. Before, I was just begging and pleading with God, oh God, touch me. Oh God, do something new. Pour out your power. Do this. And I was always begging God to give me something. And instead, the Lord changed my whole focus and my whole direction. And instead of asking God for more, I began to start learning what I already had in Christ Jesus. And I began to discover what God had already done in my life. And I tell you, it has revolutionized me. That was around 1969 or 70 when the Lord gave me this passage of Scripture, changed my focus. I began to start getting a revelation of what I call spirit, soul, and body, what happened to me when I got born again. And that has now been, 45 years? And you know what? I'm still learning. I've never exhausted it. It gave me a direction, a focus for my life that 45 years later, I'm still seeking the Lord. I'm still learning. I've learned a lot, but I've still got a lot to learn. What I don't know would fill volumes. What I do know will fill 50 books that I've written and materials, but what I don't know would fill volumes. And I'm still learning. And this changed my life. And brothers and sisters, this is what every one of us need. Instead of looking at what we don't have, we need to look at what we do have in Christ. And so what I want to do on this program and throughout the rest of this series is to sit here and just begin to start sharing with you some of the things that I discovered about who I am in Christ, what God has done on the inside of me. And if you are like I was, which I believe that the vast majority of Christians do not have a clear understanding of what God has done on the inside of them. This says that the communication of your faith becomes effectual by the acknowledging of every good thing in you in Christ Jesus. If I was talking to you person to person, if you were sitting on the other side of this table from me, and I said, all right, write down all of the good things that are in you. And if I was to just ask you to do that, I think it would be really revealing what you wrote down. There are some of you that wouldn't be able to write down anything. You'd think, well, there isn't any good thing in me. You're so upset with yourself and all of this that you may not have anything. Others might write down that, oh, you're a very outgoing person, you're a caring person, and you might write down some things. But you know what? Truthfully, most people, if you were sitting here at this table and responding personally to me, you would write down characteristics about your physical body or your soulish, mental, emotional part. Very few people, without me giving you direction and kind of priming you and showing you what I'm talking about, would sit down and write about who they are in Christ. They wouldn't write down what Jesus has done for them. They would write down things that they have been doing for Jesus and write those down as those good things. That's not what this is talking about. First of all, let me address this. For those of you who say, well, there is no good thing in me, let me turn over and read this out of Romans chapter 7. This is the Apostle Paul talking, and some of you may have thought of this verse. But in verse 18, for I know that in me, parentheses, that is, in my flesh, parentheses, dwelleth no good thing. And some of you may have thought of this verse when I said, you're supposed to acknowledge those good things that are in you. Somebody says, well, there isn't any good thing in me. There's a couple of ways that you could arrive at that conclusion. First of all, you just have done something really bad. You've messed up. You've ruined your marriage. You've ruined your job. Maybe you've got a terminal disease and you're needing care and you aren't contributing. You just have to be waited on and taken care of. And because of that, you're bummed out. You may have lost your job or whatever. And so you arrive at this conclusion that in you there's no good thing because you failed in some area. Well, see, again, you are missing the truth that that physical existence that you live is not the real you. The real you is a spirit being on the inside. And I'm going to spend a lot of time in the next few days trying to show you what God has put on the inside of you. And regardless of what you're going through in your natural physical existence, if you've made Jesus your Lord, you are absolutely awesome on the inside. And I know some of you don't feel that way. Well, no, in me, there's no good thing. That's not true. And then there's some people that arrive at that conclusion because they're religious and they've been taught from religion against thinking anything good about themselves. That's the way that I was. You know, I used all of these scriptures that I went through for the last 3 or 4 days, and it talks about pride and exalting yourself, and you've got to deny yourself and take up your cross. You got to hate your own life in comparison to your devotion to God. And all of these type of scriptures, religion has used those to beat people down and think that you can't think anything good about you. There's no good thing in you. And some people say, well, isn't that what Paul said? No. Look at this again in verse 18. I know that in me, and then he puts a parenthesis, that is, in my flesh dwells no good things. If he would have just said that in me dwells no good thing, that would not have been true. Because when you get born again, God is in you. And I guarantee you, God's awesome. Your born again spirit is awesome. It would have been incorrect for Paul to say that in me there dwells no good thing. It's incorrect for you to say that in you dwells no good thing. That's not true. If you've been born again, you've got God Almighty living on the inside of you, and you've got a born again, recreated spirit that is equal in power and in authority and in knowledge and in all of the fruit of the Spirit, etc., to Jesus. It's been recreated. It is His Spirit sent into your heart. And I guarantee you, on the inside of you is something that is absolutely awesome. So what was Paul saying? He said that in me, that is, in my flesh, dwells no good thing. The word flesh isn't talking about just your skin, your epidermis, but the scriptural term flesh is referring to your physical body and your mental, emotional part, what the Bible calls the soul, your body and soul realm. In that alone, there dwells no good thing. Now again, this is offensive to a lot of people that are really into self-esteem because they take pride on how beautiful they are. You know, not all of us are beautiful people. I've, you know, never been considered a beautiful person. I'm not maybe the ugliest, but, you know, I've just been average in everything I ever do. And I've never considered myself to be special in the physical, natural realm. Some people do. Some people are just these, you know, picture-perfect people. Everything's perfect. Some of you, your mental ability is just awesome. Everything you do is with excellence. But did you know in that part of you, there is no good thing? And some of you take offense at that because you really pride yourself. You esteem and glorify your looks, your accomplishments. You've got doctor's degrees. You got all of these things. But if you were to compare this with the Apostle Paul in Philippians chapter 3 was the most learned, educated man of the day. He was awesome. He had the equivalent of multiple doctor's degrees. And yet over in Philippians chapter 3, let me just turn over and read some of this. He said that he wouldn't have ever spoken this way on his own. He wouldn't have exalted himself. But since people were criticizing him, he says, I'll show you what I've accomplished in the flesh. And he listed all of his accomplishments, and he basically was a greater Pharisee. He was better at everything than any of them were. But then he said this in verse 7, Philippians 3, 7, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ. Again, Paul was probably one of the most educated men of his day, and he said, all of these doctor's degree, all of my recognition, all of my accomplishments are like dung. You know, that's an old English polite way of referring to some things that I won't use the terminology today, but you can fill in the blank. I mean, this was an offensive term. You know, today we take our dung and frame it and put it on a wall so that everybody can see that you've got this doctor's degree. You know, I'm not saying that you can't do that. If you are practicing medicine, you need to have a doctor's degree to prove that you've been through the school and you know what you're doing. I'm not saying you shouldn't do it, but I'm saying that Paul would have taken that and said, that's like dung. That's just like taking a cow patty and framing it and putting it on your wall. That's the way that Paul looked at it. And I know that this is offensive to a lot of people because you take much, much pride in your physical looks and appearance, your physical strength, your accomplishments, the trophies that you've won. You take much satisfaction in all of your mental accomplishments and all of these kind of things. But you know, the scripture says, don't let the rich man glory in his riches. Don't let the mighty man glory in his might. Don't let anybody glory in anything except this, that they understand and know me. That's all that we are supposed to glory in. And if you are glorying in yourself and in your accomplishments and all of the things that you've done, and you expect people to somehow or another treat you special because you've done this, because you've got this degree, then you know what? You are not like the Apostle Paul. Paul said it's just all dung. I count it but dung so that I may know Christ. And this is what he's referring to when he said over here in Romans chapter 7, for I know that in me, that's just in my physical body, in my physical accomplishments, my mental ability, my understanding, my personality, all of these kind of things, in just the physical and the soulish realm, there dwells no good thing. But Paul is also the one that said in Colossians chapter 1, verse 27, that he was seeking to make known among the Gentiles the riches of the glory of this mystery, which is Christ in us, the hope of glory. Paul knew that in himself, all of his accomplishments, mental and emotional, were like dung compared to what he had in Christ. Paul wasn't living from the physical realm. He was living out of the spirit man. Galatians chapter 2, verse 20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. The secret to Paul's life was that he was dead to himself. He was dead to this flesh. He didn't exalt and esteem the flesh. It was not self-esteem, but he was esteeming Christ in him. He was living through Christ. He was letting Christ live through him. He was drawing on Christ's ability. You know, I'm going to be sharing these things in more detail as we go through this, but it was a major change in my life when I quit trying to have faith in God and believe God for things. And when I realized that God lived in me and he had already given me faith, and I just needed to learn and respond, cooperate with the faith that he gave me. It's not my faith in him, it's his faith in me. Matter of fact, Paul said that in that verse that I've already quoted. He says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. He didn't say, I'm living by faith in the Son of God. He said, I'm living by the faith of the Son of God. Huge difference. Huge difference. See, when you talk about, I've got faith in God, well, your faith may be strong or weak or whatever, but if it's God's faith, if it's the faith of the Son of God, you know that Jesus is perfect. And you know that Jesus' faith is complete and it's sufficient. And if you start using his faith, then you should expect to see supernatural results. There's a difference between a human faith in God and God's faith living in you. See, this is what I said earlier about it's not a changed life, it's an exchanged life. And this is what the very first verse I used, Philemon chapter 1, verse 6, where it says, the communication, the release of your faith becomes effectual. How? By acknowledging these good things in you. I've already got the faith of Jesus on the inside of me. This changed my life when I saw that. You know, the very first teaching I ever put out on tape, on a reel-to-reel tape, was entitled The Faith of God, and it was based on what I'm talking about right here, that I have the faith of the Son of God, not just faith in the Son of God, but God gave me his faith. And when I realized that and quit trying to believe in him, but I started believing what he had already done and started using his faith and acting like he told me to act, it changed the results. I started seeing blind eyes open, people raised from the dead, miracles happen. There's a difference when you live from who you are in Christ. And this is the part that we're supposed to esteem. Did you know I do not esteem myself? I don't hate myself. But I'm aware that, you know, I am not a silver vessel. I am not the sharpest knife in the drawer. God could have called somebody who was much better equipped to do what I'm doing. I am not the perfect person. The thing that I've got going for me is that I know I'm not perfect. I've humbled myself. I depend upon God, probably more so than a lot of people who have great talents and abilities and they could do it on their own. I can't do anything on my own. I was an introvert, couldn't look at a person in the face, and now I'm talking to millions and millions and millions of people right now. That is beyond me. And this is the only reason that God is using me is because I've humbled myself and I'm dependent upon him and God flows through me. I'm living out of his ability. And this is what I'm trying to share with you, that instead of you trying to live for God, you need to get out of the way and let God live through you. And before you can do that, you've got to find out what he's done. You've got to find out what power he's placed on the inside of you. You need to find out who you are in Christ. You need a new identity. And then you need to start living and esteeming who you are in Christ and what he's done for you and who you are in him and what you can do through Christ not what you can do for Christ in your physical, natural self. See, to me, self-esteem is all about self. Christ's esteem is all about Jesus and my born-again self in Him. And I'm telling you, I believe that this is where it's at.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Verder met deel 2. En dan gaan we dus nog

0: drie redenen behandelen. Over gebed en daarna 7 verschillende soorten gebed. Daar kunnen we wat sneller doorheen. Het is gewoon belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn. 1 Johannes 3 vers 22. 1 Johannes 3 vers 22. Daar staat dit. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Doen wat hem welgevallig is. En we gaan ook even Jacobus 4 vers 2 lezen. En daarna Marcus 11, vers 25. We hebben daar straks vers 24 gelezen. Eerst Jacobus 4, vers 2. Daar staat namelijk, dus net in die tekst 1 Johannes 3, vers 22, ook even het laatste, waar de Bijbel zegt, wij krijgen wat we ook maar bidden, als we doen wat hem wel gevallig is. En dan staat hier in Jacobus 4, vers 2, u verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U benijdt anderen. U beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en u voert strijd. U krijgt niet omdat u niet bidt. Gaat ook over gebed in Marcus 11. Na vers 24, je hoeft het misschien niet op te zoeken, waar staat alles wat je bidt en begeert, gelooft dat je het ontvangen zult. Daar staat er en. Nou, als er en staat, moet je altijd vragen waarom staat er en. Dat betekent dat het gedeelte daarvoor nog niet afgelopen is. En wat? Naast het geloven dat we het ontvangen zult. En als je dan staat te bidden, en je hebt dus je geloof aan het gebruiken, dan zegt hij, vergeef dan ook mensen. Als je iets tegen iemand hebt. Want uw Vader in de hemel, opdat ook uw Vader in de hemel u vergeeft. Nou, dit zijn een aantal dingen. Alleen wat God van ons vraagt, God wil al onze gebeden beantwoorden, maar God is op zoek naar mensen die een levensstijl hebben die hem wel gevallig is. En dat betekent dat we mensen vergeven. Dat we geen ruzie maken, dat we niet allemaal aan het strijden zijn, dat we geen vleeselijk leven leven, maar een geestelijk leven. We ontvangen niet door allerlei ruzie, vleeselijkheid en onvergevingsgezindheid. Dit staat er in 1 Petrus 3 vers 7. En dit is ook een hele krachtige tekst. 1 Petrus 3 vers 7 tot 12 over gebed, want hier zie je datzelfde. Dat je niet ontvangt van God als je een vleeselijk leven leidt met allemaal ruzie, onvergevingsgezindheid en allemaal dingen. Want dan moet je eerst je leven op orde brengen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen, met je vrouw. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Zie je dat? Daarom moet je geen ruzie maken met je vrouw, sowieso niet. Maar onder andere omdat dan je gebeden verhinderd worden. Ten slotte, en dan gaat hij eigenlijk daarop door, wees eensgezind. Heb medeleven, heb broeders lief, wees barmhartig, wees vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, geen lasten met lasten. Maar zegen, want daar bent u voor geroepen, opdat u ook de zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, moet zijn tong weerhouden van het kwaad, zijn lippen van het spreken van het bedrog, zich afkeren van het kwaad en het goede doen, vrede zoeken en dat najagen. Zie je dat? Het gaat allemaal over geen vleeselijke levensstijl. Niet ruzieën, allerlei discussies en allerlei, wat je ook heel veel nog bij christenen ziet. En dan staat vers 12, want, waarom niet? Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. En al die dingen horen niet bij het leven van een rechtvaardige. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dus al deze teksten leren ons iets over een leven. Leven vol van de geest, van het karakter van Jezus. Gaat er niet om dat je perfect bent. Gaat het niet om. Het gaat erom dat je probeert te leven naar de geest. Wandelt in de vrucht van de geest. Mensen vergeeft. Dat je op Jezus wil lijken. Dat je doet wat hem wel gevallig is. En dan zegt Jezus, vraag wat je maar wilt. Hij zegt niet, als je perfect bent, vraag wat je maar wilt. Maar wel, dat je leeft wat hem wel gevallig is. Dat we gewoon leven wat hem wel gevallig is. Dat we het karakter van Christus laten zien. En dit is wel heftig van sommige mensen. Maar we moeten wel beseffen dat We gaan even 1 Samuel 2 vers 30. Want dit is een tekst die is wel heftig, maar wel goed om eens gelezen te hebben. 1 Samuel 2 vers 30. En als je hem gevonden hebt, dan mag je prijs de Heer roepen. Heeft iedereen hem? In 1 Samuel 2 vers 30, daar staat: daarom spreekt de Heere, de God van Israël, het gaat over Eli die niet doet wat God hem gezegd had. Ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heer, er is bij mij geen sprake van. Want wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. God zegt hier, als mensen mij eren. En eren betekent ook belangrijk vinden en hoogachten en luisteren. Wat zegt God dan? Wat doet hij daarmee? Zal ik hun eren? Zo. Zal ik hun eren? Maar God zegt ook, wie mij verachten, wie mij niet belangrijk vinden, wie niet naar mij luisteren, daarvan zegt God, maar die veracht ik ook. Daarom zegt Petrus net, de ogen van de Heer of zijn oren zijn neigen naar het gebed van de rechtvaardigen. En ik heb dit op een bijzondere manier geleerd. En misschien, sommigen van jullie kennen misschien het verhaal, maar toen ik jeugdleider was en op een gegeven moment had ik geen auto, maar ik kreeg een profetie, God gaat je een auto geven. Ik vertel het hele verhaal nog wel een keer, het is een heel grappig verhaal. Maar op een gegeven moment kreeg ik echt een autocadeau. En ik was zo ontzettend dankbaar. En ik weet nog, ik zat te bidden en ik zei, Heer, dank u voor de auto, dank u voor de auto, dank u voor de auto. En God zei, nee, ik bedank jou. En ik dacht, nou, dat past niet even helemaal in mijn theologie. Ik zeg, sorry Heer. En God zei, Johannes 12, vers 26. En ik had geen idee wat er stond. En ik ging naar Johannes 12, vers 26. En ik zal hem voorlezen. En daar staat dit. Johannes 12, vers 26. Daar staat, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En ik was altijd bezig om God te dienen, jeugdwerker, alleen ik had nooit geen geld voor een auto. Ik had alleen een Thomas, ze noemden mij apostel Thomas. Want ik moest overal op mijn Thomas heen. Dus ik was altijd apostel Thomas. Maar op een gegeven moment kreeg ik die auto en ik was zo dankbaar. En ik zei, Heer, maar God zei, nee, ik bedank jou voor alles wat je doet. En toen gaf God me deze tekst. Als iemand mij dient, zal de Vader hem ook eren. Dus zorg dat je levensstijl gewoon welgevallig is met God. Amen. Reden nummer 6. Wanneer ontvangen we niet? Als jij niet bereid bent om aan anderen te geven waar je zelf om vraagt. Als je niet bereid bent om aan anderen te geven waar je God zelf om vraagt. Denk niet dat God aan jou geeft wat jij zelf niet aan anderen wil geven. Nou, dit is nogal heftig voor sommige mensen, maar Jezus, we hebben hem al gelezen, Marcus 11, vers 24 en 25, zegt hij, vraag wat je maar wil in geloof, je zal het ontvangen. En vergeef iedereen, opdat uw Vader in de hemel ook u vergeeft. Toch? Dat staat er. Maar andere woorden, Jezus zegt, als jij niet bereid bent anderen te vergeven, waarom zou God jou dan wel vergeven? Daarom is vergeving zo belangrijk. Want dat is het grootste in het hart van God. En Jezus vertelt er zelf een hele gelijkenis over in Matteüs hoofdstuk 18. Waar hij vertelt een heel bekend verhaal van die man die dan een schuld heeft. En dan komt hij bij zijn schuldeiser. En hij had bij wijze van spreken een schuld van tientallen of honderden miljoenen. En zijn schuldeiser zegt dan, weet je wat? Ik scheld het je kwijt. Ik scheld het je kwijt, je bent vrij. En die man gaat terug, hij is blij dat hij vrij is van zijn schuld. En dan komt hij iemand tegen die hem nog, bij wijze van spreken, 5 euro verschuldigd is. En die vraagt hem om kwijtschelding. En dan wordt hij boos en zegt hij, kwijtschelding, kwijtschelding. En dan leert Jezus ons iets. In die gelijkenis over vergeving, dan zegt hij, als wij niet bereid zijn om anderen te vergeven, vergeeft God ons ook niet. We hebben allemaal zoveel genade ontvangen. We hebben allemaal zoveel vergeving ontvangen. En het is nooit de bedoeling dat je dat voor jezelf houdt. Maar als jij vergeven bent, vergeef alle anderen. En als jij niet bereid bent om te delen wat je zelf ontvangen hebt, dan geeft God het je ook niet. En dat gaat dus over vergeving, maar ook over financiën. De Bijbel zegt, wie karig zaait, zal karig oogsten. 2 Korinthe 9 vers 6. Dus wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Dan zegt hij, wie veel zaait, zal veel oogsten. Nou, wie niet zaait, zal ook niet oogsten. Kijk, het is, sommige christenen hopen dat er staat oogsten en zaaien. Die willen eerst oogsten. Nee, de Bijbel zegt, het is zaaien en oogsten. Je moet eerst geven voordat je gaat ontvangen. En als jij niet bereid bent om te geven, ga je ook niet ontvangen. Jezus zegt, geef en je zal gegeven worden. Dus als wij niet bereid zijn om te geven, dan gaat God het ook niet aan ons geven. Hetzelfde zie je met barmhartigheid. Lucas 6, vers 37. Oordeel niet en je zal niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en je zal niet veroordeeld worden. Laat los en je zal losgelaten worden. Het betekent met, het begint met, jij laat los. En dan ga je losgelaten worden. En in die context zegt hij, geef en aan u zal gegeven worden. Maar het heeft te maken met oordelen, veroordelen, loslaten, geven, barmhartigheid, liefde. Dus wees altijd bereid om aan anderen te geven wat jij van God vraagt. Als jij voorziening van God vraagt, wees bereid om het te delen met anderen. Als jij vergeving aan God vraagt, ben je bereid om vergeving te delen met anderen. Mensen die jou iets aangedaan hebben. En anders maakten wij al een aantal keer duidelijk dat God het ons ook niet geeft. En de allerlaatste reden die ik aan wil halen is als we een verkeerd motief hebben. Gaan we naar Jacobus hoofdstuk 4 vers 3. Jacobus hoofdstuk 4 vers 3. Ik ga hier één getuigenis over vertellen. Maar Jacobus 4 vers 3, daar staat... En als u bidt, ontvangt u niets. Nou, Jezus zei, als je bidt, ontvang je iets. Toch? Ieder die bidt, ontvangt. Maar Jacobus zegt hier, als je bidt, ontvang je niets. Nou, zeker willen weten, wat is er aan de hand? Hoe gingen we van iets naar niets? We moeten van niets naar iets. Niet van iets naar niets. Als u bidt, ontvangt u niets. Gelukkig staat er ook bij, omdat u verkeerd bidt. Dus wanneer ontvangen wij niet? Als we... verkeerd bidden. Dus kan je verkeerd bidden? Ja, je kan verkeerd bidden. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nou, en daarvoor, vanaf vers 1, gaat het over strijd, conflicten, ruzie, jaloezie, al die dingen. En te midden van die hele wanorde en ruzie en strijd, proberen ze ook nog te bidden. En waarschijnlijk zelfs waar ze ruzie om maken, ook nog door gebed te krijgen. In sommige gemeenten is dat hetzelfde. Dan is iedereen aan het bidden over wie de oudste mag worden bijvoorbeeld. En ellebogen werken en de een afkraken achter zijn rug om. En ook nog bidden, Heer, maak mij oudste. Maar hij zegt, je krijgt er niet, want je bidt verkeerd. En als je bidt, dan bid je met verkeerde dingen in je hart. Dus je motief moet zuiver zijn. Waarom wil je iets? Waarom wil je iets? Waarom wil je iets? En een prachtige getuigenis, als je hem nooit hebt gehoord, is Dan Moeller. Als je hem intypt, marriage testimony van Dan Moeller op YouTube, krijg je zijn verhaal over zijn huwelijk. En het verhaal is eigenlijk dat hij, zijn vrouw was een christen. En hij niet, hij leefde helemaal zonder God. En op een gegeven moment wilde hij scheiden. En zijn hele huwelijk was helemaal kapot. En zijn vrouw wilde ook scheiden. Ze hadden knallende ruzie. Ze spraken niet eens meer met elkaar. En op een gegeven moment ontvangt hij Christus. Hij komt tot geloof. En zijn vrouw was al christen. En maar hij zei, ja schat, ik ben tot geloof gekomen. En zijn vrouw zegt, donder op, vuile hypocriet. Want nou denk je zeker dat als jij snel verchristen wordt, dat ik bij je blijf en dit en dat. En die wilde hem niet, die wilde hem helemaal niet meer zien. Dus hij in zijn wandel met God, hij begon te bidden voor zijn huwelijk. En het hele ding is, dat op een gegeven moment zijn vrouw had al jarenlang gebeden voor het huwelijk. Al jarenlang dat het gered zou worden. En... zijn vrouw vertelt op een gegeven moment ook dat verhaal, dat zij zegt, op een gegeven moment, ze zag ergens van, het is echt, het is geen smoesje. Hij is echt met God bezig, maar er was zoveel gebeurd. En op een dag staat die vrouw, vertelt, ik stond voor de spiegel. En ik zei van Heer, maar waarom heeft u al die jaren lang niet mijn gebed verhoord? En God zei, je bad met een verkeerd motief. Want zij bad jarenlang, Heer, laat hem tot geloof komen, laat hem tot geloof komen. Maar waarom wilde ze graag dat hij tot geloof kwam? Niet zodat hij Christus zou leren kennen, maar zodat zij weer een gelukkig huwelijk zou hebben. Niet zodat haar man gered zou worden, maar zodat hun leven voor iedereen er weer gelukkig uitzag. En ze zich niet hoefde te schamen over de situatie waar ze in zat. En eigenlijk was ze met een helemaal verkeerd motief aan het bidden voor de redding van iemand anders. Niet dat ze zonde zou vergeven worden, niet dat hij in de hemel zou komen, maar zodat haar leven er beter van zou worden. En God corrigeerde haar. En ze bekeerde zich ervan. En dan een tijd later komt hij tot geloof. Maar ze moest de houding veranderen. En daarom is het soms heel goed, waarom bidden we ergens voor? Wat is je motief terwijl je ergens voor bidt? Amen? Dus God wil onze gebeden verhoren. Maar wij moeten actie ondernemen. We moeten bidden naar zijn wil. In geloof. Niet snel opgeven. Niet in allerlei vleeselijkheid wandelen. Bereid zijn om anderen te geven wat we zelf vragen. En het juiste motief hebben. En dan zegt Jezus, ieder die bidt, ontvangt. Amen? Ieder die bidt. Hierdoor gezegend alvast door dit stuk over gebed. Ja? Oké, dan wil ik het kort nog hebben over verschillende soorten gebed. Verschillende soorten gebed. En we gaan even lezen Efeze 6 vers 18. Daar staat, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed. En andere vertalingen, bijvoorbeeld de NIV en anderen zeggen met alle soorten gebed. En smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding en smeking voor de heiligen. Met allerlei soorten gebed. Nou, wat belangrijk is, is er zijn verschillende soorten gebed. En we moeten weten, welke soort gebed passen we wanneer toe? Alles is gebed, maar het zijn verschillende soorten gebed. En elke soort heeft zijn eigen regels, zou je kunnen zeggen. Heeft zijn eigen regels. Kijk, hetzelfde met sporten. Je hebt allerlei verschillende balsporten. Maar het heeft allemaal zijn eigen regels. Je hebt volleybal, handbal, voetbal, hockey. Het is allemaal een balsport. Maar als je met voetbal de bal in je handen pakt en begint te rennen, telt je punt niet. Amen? Dus we moeten weten, wat zijn de regels waar we voor aan het bidden zijn? Nou, de verschillende soorten gebed. Een van de gebedssoorten is voorbeden. Is voorbeden. Filippenzen 4 vers 6 en 7 staat dat. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Voorbeden. Nou, de Bijbel geeft heel wat teksten over voorbeden. Maar voorbeden is dus je bent niet aan het bidden voor jezelf, maar je bent aan het bidden voor een ander. Of voor je kerk, of voor je dorp, of voor je stad, of voor je land. Je bent aan het bidden voor een ander. En een van de voorbeelden die ik al gaf als jeugdleider, dat we waren heel veel voorbeden aan het doen, maar we deden niet de actie die erbij hoorde. En dus werkte het niet. En toen we dat wel gingen doen, begon God te werken. Nou, voorbeden betekent niet, wat sommigen denken met smeken aan Heer, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Heer, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hij blieft, om het zo maar even te zeggen. Hij wil het heel graag. Bijvoorbeeld als we aan bidden zijn voor opwekking en mensen die tot geloof komen. Dat blieft hij heel erg. Maar hij is aan het zoeken voor mensen die dat doorbidden en daarop gaan staan en Gods woord proclameren over de situatie. En dat in de geestelijke wereld daar een strijd wordt gestreden. En dus het is niet alleen maar smeken, maar het is ook je geloof gebruiken. Nou, waar kunnen we voorbeden voor doen? Efeze 6 vers 18, die tekst die we net lazen. Terwijl we bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest, daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking bid voor alle heiligen. Voor alle heiligen. Dat zijn niet de heiligen uit de katholieke kerk. Heilige Antonius, heilige weet ik voor wie. Nee, dat zijn de gelovigen. Die worden de heiligen genoemd. Die zijn geheiligd in Christus Jezus. Dus als Paulus het heeft over voorbeden in Efeze 6 vers 18, zegt hij, bid voor alle gelovigen. Bid voor alle gelovigen. Dus een gedeelte van jouw gebedstijd zou moeten bestaan uit het bidden voor andere gelovigen. Nou, er zijn er verschillende dingen die je kan bidden. En laten we eens even naar Colossenzen 1 gaan. Daar lezen we namelijk een gebed wat Paulus bidt voor de gelovigen. En Efeze 1 vers 17 ook. Die hebben we een aantal keer aangehaald dit jaar. Maar we gaan even naar Colossenzen. Daar zien we namelijk wat Paulus bidt voor de gelovigen. En dit is ook iets wat jij kan bidden. Voor je eigen leven. Of voor mensen die je kent. Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden. Zie ja, hij is aan het bidden. En te smeken. Nou, waar is hij dan voor aan het smeken? Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, dat is een gebed die we kunnen bidden voor heel veel gelovigen. Toch? En voor heel veel kerken, voor iedereen. Dit hebben we allemaal nodig, dit heb ik nodig. Dit is wat ik dagelijks bid. Heer, vervul me met de kennis van uw wil. Geef me wijsheid, geef me inzicht. Zodat u wandelt op een wijze die de Heere waardig is. Heer, we bidden voor die mensen. Dat ze zullen wandelen op een wijze die u waardig is. Dat ze u in alles zullen behagen, zegt hij. Hem in alles behaagt. Dat is jammer voor aan het bidden. Dat ze in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Terwijl ze met alle kracht bekrachtigd worden. Nou, dat zijn gebeden om te bidden voor mensen. Heer, we bidden dat ze vervuld worden met uw wil. Met de kennis van uw wil. Met wijsheid, met inzicht. Dat ze wandelen op een manier die u waardig is. Dat ze volop vrucht gaan dragen. Dat ze de kracht van God op hun leven komt. Dat is bidden voor mensen. Dat is wat Paulus bad voor mensen. Dat is wat we bidden voor de heiligen. Dat is wat we bidden voor de mensen om ons heen op Bijbelschool. Op de mensen in onze gemeente. De vrienden die we hebben. Dit is wat we bidden. Efeze 1 vers 17. Hoef je niet op te lezen. Sowieso hoef ik hem niet op te lezen, want ik ken hem uit mijn hoofd. Omdat ik hem zo vaak bid. Voor mezelf en voor anderen. Maar dan zegt Paulus, ik buig mijn knieën voor onze Heer Jezus Christus en de Vader van de Heerlijkheid. En ik bid. Ik bid dat de ogen van hun hart opengaan. Dat ze een geest van wijsheid en openbaring zullen ontvangen. Dat ze een heilige geest van wijsheid en openbaring zullen ontvangen. Dan bidt hij en hij zegt, ik bid dat ze zullen zien hoe groot de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis die ze gegeven is. In andere woorden, Jezus gestorven aan het kruis. Hij heeft een hele rijke erfenis achtergelaten. En ik bid dat ze het gaan zien, dat ze het gaan pakken, dat ze niks laten liggen. En dan zegt hij, en ik bid dat ze zullen zien hoe groot de overweldigende kracht is die werkzaam is in ze. Dezelfde kracht die werkzaam was toen Christus opstond uit de dood. En dat ze gaan zien dat Christus is gegeven aan de gemeente, dat alles onder hun voeten is. Dat is Paulus aan het bidden voor de heiligen. En dat is wat wij mogen bidden. Over kerken. Heer, laat ze zien hoe groot de erfenis is die ze hebben. Dat ze niks laten liggen. Dat ze zullen zien hoe groot de kracht is die aan ze gegeven is. Dat zijn allemaal gebeden die je kan bidden voor de heiligen en ook voor je eigen leven. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Colossenzen 4 vers 12. Lezen we ook een gebed wat Paulus bidt. Is dat handig om te weten? Ja. Amen. Wauw, deze is ook zo mooi, mensen. Natuurlijk, want het staat in de Bijbel. Dit is krachtig hoor. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus. En die altijd voor u strijdt in de gebeden. Opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Wauw, daar was hij altijd voor aan het bidden voor die gemeentes. Heer, laat ze volmaakt en volkomen vaststaan in uw wil. Efeze 3, nog zo'n schitterend gebed. Daar bidt Paulus, deze gaan we niet helemaal lezen, maar daar bidt hij dat ze de volle diepte kunnen begrijpen. De lengte, de breedte en de diepte van Christus en de liefde van Christus zouden kennen, bidt hij. Even kijken, hebben we nog een... Efeze 6 vers 19. Efeze 6 vers 19 is ook zo'n schitterende. Efeze 6, daar doet Paulus namelijk een oproep voor gebed. Efeze 6, vers 19, daar zegt hij, bid ook voor mij, opdat het woord mij gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dus Paulus bidt dat de woorden van God in zijn mond zullen zijn om aan iedereen te vertellen dat Jezus Heer is, dat hij altijd de wijsheid heeft om dat te doen. In een andere brief zegt Paulus, bid ook voor mij dat mijn open deur wordt gegeven. Het zijn allemaal dingen waar we voor bidden. Jezus zei, bid voor arbeiders in de oogst. Het zijn allemaal dingen waar we voor bidden. Heer, zend arbeiders in de oogst. Laat ze arbeiders worden. Geef ze open deuren. Leg uw woorden in hun mond. Allemaal dingen waar we voorbeden kunnen doen. Voor de heiligen. Voorbeden voor de heiligen. Dat was Colossenzen 4 vers 3. Bid voor open deuren. Om het evangelie te prediken. Dus dat is iets waar we voor bidden. Iets anders waar je voor kan bidden, zijn uitstortingen van de Heilige Geest. Zacharia 10 vers 1. Vraag de Heer om regen ten tijde van regen. Bid voor de regen van God. Voor uitstortingen van God. Voor bewegingen van God. Zoals Evan Roberts in Wales. Heer, raak ons door stad aan. Raak onze stad aan. Raak onze stad aan. En binnen 2 maanden kwamen er 100.000 mensen tot geloof. Hij was dag en nacht aan het bidden. Was voorbeden aan het doen voor die opwekking. Nou, iets anders waar we voor bidden. 1 Timotheus 2 vers 1.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vruchtdragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vruchtdragen nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: 1 Timotheus 2 vers 1. Belangrijk dat er in Nederland weer gebedsscholen komen. Mensen leren bidden. Wat zijn de gebedsdiensten? Ze zijn de minst populaire diensten in de kerk, maar horen de meest krachtige diensten te zijn. Ze zeggen wel eens op de zondagochtenddienst zie je hoe populair de kerk is en op de gebedsdienst zie je hoe populair Christus is. Amen of au. In ieder geval, 1 Timotheus 2 vers 1. Ik roep er dan voor alles op toe dat de smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Zie, hij noemt verschillende soorten gebed op. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leven. In alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Die wil dat alle mensen zalig worden en kennis van de waarheid komen. Dus een van de dingen waar we voor bidden is voor de overheid. Het is de verantwoordelijkheid voor christenen om te bidden voor een overheid. En met alle respect, maar heel veel christenen bidden niet voor een overheid. Die zeiken maar een overheid af. Maar de opdracht is bid voor de overheid. Bid voor mensen die hoog geplaatst zijn. Bid voor alle koningen. Bid voor ze. En ik geloof dat we kunnen bidden voor wijsheid. Dat er mannen en vrouwen van God komen. Maar ook dat we tegen bepaalde dingen kunnen bidden. Want soms zie je christenen aan de andere kant omslaan. En die durven ze alleen maar lief over een bol te aaien. Heer, we bidden voor wijsheid voor die persoon. Nou, misschien moet die persoon er helemaal niet zitten. En het is een getuigenis van een... Ik moest in Bulgarije spreken. En, dat is zwaar communistisch geweest. En een... Echt een duivels regime zat erop, waar alle geloof uit de samenleving werd gehaald. En die voorganger van die kerk, die leefde midden in die tijd van vervolging. En hij zegt, op dat plein, voor dat stadhuis, kwamen we iedere keer stiekem samen met christenen. Maar dan waren we aan het bidden. En hij zei, een van de dingen die hij vertelde, hij zei heel lang, waren we aan het bidden voor wijsheid en kracht. Maar op een gegeven moment zei hij, begonnen we die communistische geest te binden die erachter zat. En dat duivelse bolwerk wat erachter zat. En uiteindelijk zijn ze heel snel vrijgekomen van communisme. Dus je kan voor dingen bidden, maar je kan ook je gebed gebruiken tegen dingen. Als je weet dat iets tegen de wil van God ingaat. Maar bidden voor overheid. En bidden dat, en dit is ook wel grappig, dus even een zijstapje, maar ik was in Amerika, ik denk in 2015 of zo dat ik daar moest spreken. Was de eerste keer dat ik er ging spreken, of 2016, ik weet niet meer precies. En het waren net de verkiezingen tussen Trump en Clinton. En in Nederland is het not done als voorgangers iets over politiek zeggen. Toch? Daar begint je voorganger nooit over. Die zegt echt niet op wie jij moet stemmen. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte daar in die kerk. Dat ging er flink op, maar die voorganger bepaalde op wie jij moest stemmen. En ik zal niet alle woorden herhalen, maar in ieder geval, het was duidelijk op wie ze niet moesten stemmen. Maar, en als Nederlanders zijn we dat helemaal niet gewend. En ik zeg, en ik geloof ook niet, iedereen heeft zijn eigen recht om te stemmen, daar gaat het niet om. Maar in de Bijbel zie je wel dat God constant mannen en vrouwen opricht, die zelfs koningen confronteren en politieke leiders confronteren. Het kostte Johannes de Doper zijn kop. Maar was de profeet van God en riep het uit voor gerechtigheid en bekering. En zelfs toen Herodes iets deed wat er niet naar zijn zin was, ging hij naar hem toe en hij confronteerde mee. Hij zei, je leeft in zonde, je moet je bekeren. En dat is ook wat we nodig hebben in Nederland. Mannen en vrouwen van God die ook inspreken op dat soort dingen. En dat we niet alles slikken. Maar dat de mannen en vrouwen van God en profeten op beginnen te staan. En soms gaan we veel te snel en veel te makkelijk mee. Op een gegeven moment wilde Herodes, die wilde iets van Jezus. En op een gegeven moment kwamen ze zeggen, ja, Herodes zegt dit of dat. En Jezus zei, joh, ga die vos maar vertellen dat we dat niet gaan doen. Dat was de boodschap van Jezus. Mijn punt is, ik geloof ook dat we daar invloed op uit kunnen oefenen. En dat daar ook mannen en vrouwen van God moeten komen die daar het woord van de Heer spreken. Amen. We bidden voor de ongelovigen. Want Timotheus zegt, bid voor alle mensen. Nou, wat we kunnen bidden voor ongelovigen is bijvoorbeeld dat het licht van het evangelie gaat schijnen in hun hart. Want de Bijbel zegt, er ligt een bedekking op. Er ligt een sluier op in 1 Korinthe 2. En dat is natuurlijk logisch als je erover nadenkt. Want als je Jezus echt leert kennen, wil iedereen hem kennen. Als je echt weet wie die is, wijst niemand hem af. Amen. Ik hoorde de laatste getuigenis van een ex-satanist. Hij zat heel hoog in het satanisme. Een hoge priester van Satan. En hij was op een bijzondere manier tot geloof gekomen. Schitterend verhaal. Hij zei, joh, de meeste christenen, ze beseffen niet eens hoeveel genade er is. Toen ik Satan diende, en op een gegeven moment gaf Satan hem opdracht. Satan verscheen aan hem in zijn huiskamer. En dan gaf Satan hem opdrachten. Om mensen te vervloeken, te vermoorden, de meest bizarre dingen. Hij zei, in één keer wilde ik niet luisteren. En bam, hij maakte me blind. En hij zegt, maar als christenen niet luisteren naar hun God, het enige wat ze krijgen is genade, barmhartigheid en liefde. Ze hebben geen idee hoe goed de God is. En op een gegeven moment had iemand hem veel geld betaald om iemand te vermoorden. Dat is even een zijspoortje, maar wel interessant. Iemand had hem veel geld betaald om iemand te vermoorden. En niet te diep op de rituelen ingaan, maar hij wilde binnen 21 dagen die persoon dood hebben. Dus hij had een kist gekocht, een doodskist met 21 zwarte kaarsen eromheen. En iedere dag was die persoon aan het vervloeken. En het werkte echt. Hij heeft meerdere mensen op die manier vermoord. En hij had op een gegeven moment was hij bij kaars 21 en er gebeurde niks. Die persoon liep maar door. Hij ging door. En Satan verscheen hem. Zij stopte mee. Hij zei, hoezo? Ik heb een opdracht. Nee, je kan die persoon niet vermoorden. En hij zei, hoezo niet? Ik kan iedereen vermoorden. En hij kreeg een discussie met Satan. Maar uiteindelijk zei Satan tegen hem, stop ermee. Die persoon is een christen en nu stop je. En haar God beschermt haar. Stop ermee. En hij moest zich terugtrekken. En dat was het moment dat hij besefte, er is iemand krachtiger dan degene waar ik altijd mee samenwerk. Maar christenen ontvangen genade en barmhartigheid. Amen. Maar we moeten bidden voor ongelovigen, omdat de God van deze wereld de Satan hun ogen verblind heeft. En mensen zijn verblind met allerlei leugens en pijn. En het moet eraf komen, zodat het woord van God hun harten kan raken. Dus we bidden daarvoor dat die versluiering van mensen afgaat. We bidden voor arbeiders in de oogst, dat mensen op hun pad komen. We bidden ook voor vrijmoedigheid om het evangelie te prediken. Baden ze in handelingen voor. Heer, geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om te prediken. Ondanks alle dreigementen en tegenstand. Allemaal gebeden, zodat mensen tot geloof gaan komen. Dat wij ook gebruikt worden als instrument daarvoor. Open deuren om te prediken, Colossenzen 4 vers 3. Het gaat je verbazen als je gewoon 's morgens opstaat en zegt... Heer, breng vandaag iemand op mijn pad en geef me een open deur om te getuigen. Als je dat doet, de een naar de andere deur gaat over. Mensen beginnen er zelf voor. En God gaat allemaal mensen op je pad brengen die er gewoon klaar voor zijn. Dat werkt echt. Heer, geef hem vandaag iemand die makkelijk, die we gewoon makkelijk vissen. Daar houden we van, Heer. Ja. Open deur om te prediken. Dus dat is voorbeden. Dat is één soort van gebed. De andere soort van gebed is het gebed van geloof. Daar hebben we het over gehad, dus hoef ik het niet meer echt over te hebben. Maar het gebed van geloof. Dus voor je genezing zegt de Bijbel nooit dat je voorbeden hoeft te doen. Wat heeft Jezus al de prijs voor betaald? Dat ontvang je door een gebed van geloof. Hoef je ook niet voor te smeken. Smekingen wordt altijd gebruikt in combinatie met voorbeden. Maar je hoeft niet te smeken voor iets wat God heel graag wil geven, wat al je recht is, wat jij erom moet ontvangen in geloof. Dus dat is het gebed van geloof. Nou, dat was Marcus 11, vers 24. En Jacobus 5 spreekt er natuurlijk ook over. Het gebed van geloof. Het geloofgebed zal de zieke oprichten. Het gebed van geloof. En een schitterend verhaal wat ik hoorde was van een weduwe. Die had weinig geld. En haar huis lekte. En het regende dan ook binnen. En op een gegeven moment was niemand die er kon helpen. Ze had geen geld voor een loodgieter. En ze las in de Bijbel dat de Bijbel zegt dat God zorgt voor de weduwe en de wezen. En dat God zal voor ze zorgen. Dus gewoon in geloof zegt Heer. U zorgt voor mij. Ik geloof wat u zegt. Wilt u mijn dak repareren? Amen. Op dat moment was het dak gerepareerd. Gewoon een simpel gebed van geloof. Simpel gebed van geloof. Amen. Kan onze God dat doen? Amen. Amen. Nummer 3 is een gebed van toewijding. Een gebed van toewijding. Dit is het enige gebed waar als het uw wil is in voorkomt. Het enige gebed. Lucas 22 vers 42. Lucas 22, vers 42. Dit is in de hof van Gethsemane. Daar zegt Jezus, Vader, als u wil, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, Jezus komt hier op een punt in zijn leven dat hij ziet waar hij voor staat en het is heel heftig. En dan bidt hij, is dit echt de wil van God? Als het mogelijk is, laat het ook niet gebeuren. Maar uiteindelijk, wat maakt God hem duidelijk? Ja, dit is mijn wil. En dan bidt hij er niet meer voor. Het gebed van toewijding is een gebed waarin jij richting zoekt van God. Heer, is dit uw wil? Maar als God spreekt, doe je wat hij zegt. Of het is een gebed van toewijding en dat kan. Weet je, Heer, als het uw wil is dat ik als zendeling naar Oezbekistan ga, dan zal ik gaan. Maar ik heb wel uw wil nodig. Ik moet weten wat uw wil is. En over dat soort dingen kan je het gebed van toewijding bidden. Dat is niet voor genezing, dat is niet voor voorbeden, maar is om de wil van God te ontdekken voor je leven. Of te laten weten aan God dat je ergens toe bereid bent. Dat je ergens toe bereid bent. Dus in mijn geval was het zo dat ik was geraakt door het boek van David Wilkerson en Kruis in de Asfaltjungle. En ken je misschien wel over... die heel veel van die gasten bereikte. En ik had het er s'avonds gehad over iemand, echt jaren geleden. En ik fietste s'avonds heel laat naar huis. En ik zei op de fiets, Heer, als u mij kunt gebruiken om in deze omgeving jongeren te bereiken, doe dat dan. Doe dat dan. Als u dat kan, doe het dan. Als u dat wil, doe dat dan. En een week later werd ik gebeld of dat ik jeugdleider wilde worden. En uiteindelijk hebben we honderden jongeren kunnen bereiken met het evangelie. Maar het begon gewoon met een gebed van toewijding. Heer, hier ben ik, gebruik mij. Hier ben ik, zend mij. Maar toen ik wist dat het de wil van God was, toen die deur open ging, hoefde ik dat niet iedere keer te bidden. Ik heb het gewoon gedaan totdat God zei, het seizoen is klaar. Ik heb iets anders. En toen sprak God over frontrunners. Maar het is een gebed van toewijding. En dat is dus het enige gebed waar als het uw wil is. Als uw wil in voorkomt. Een ander gebed is een gebed om je zorgen op de Heer te werpen. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor u. Dus in gebed, Als je je zorgen maakt over dingen, dan geef je ze aan God. En dan kan je gewoon zeggen, Heer, hier maak ik me zorgen over, maar u zorgt voor mij. Dus ik werp mijn zorgen op de Heer, ik werp ze op u, u zorgt voor mij, dat zegt u in uw woord. Dus ik maak me geen zorgen meer. Hierover maak ik me geen zorgen meer, het ligt bij u. Dit is zo ontzettend krachtig, want zoveel mensen maken zich zorgen. Zeker in deze tijd waarin we nu leven met wat er nu aan de hand is. Ik heb honderden christenen gezien die zich zorgen maken, zorgen maken, zorgen maken, zorgen maken. Wat als en wat als en wat als is zorgen maken. Jezus zegt in Matthäus 6, van zeg niet wat moeten we eten, wat moeten we drinken. Uw hemelse vader zorgt voor u. Dus als je je zorgen maakt, dan geef je ze aan de Heer. En dan laat je ze daar ook. Want sommige christenen geven ze aan de Heer, maar na een minuut halen ze het weer terug. Zeggen ze, sorry, ik heb het toch nog even nodig. Wacht even, ik ben nog niet helemaal klaar met zorgen maken. Ja, Heer, wat als en wat als en wat als. Oh nee, ik werp het aan de Heer. Heer, hier zijn mijn zorgen. 10 minuten later belt de buurvrouw op. Hoe gaat het met jullie? Zegt ze, wacht even, ik moet even mijn zorgen terughalen bij de Heer. Want ik heb ze daar toch even nodig in dit zorgensprek. Zeg, ja, ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik maak me zorgen en ik weet het niet. Het is soms net een afhaalloket iedere keer, waar alles weer ingeleverd wordt en afgehaald wordt. Maar de Bijbel zegt, je werpt ze op de Heer en dan laat je ze. Je gaat ze niet telkens terughalen. Hij zorgt voor je. Jouw leven is in zijn hand. Maak je geen zorgen. Dat is gewoon een opdracht. Maak je geen zorgen. Dat is een opdracht. Dat is een gebod. Maak je geen zorgen. Maak je ze geen zorgen. Amen. Een andere soort gebed is eenparig gebed. Eenparig gebed. Gezamenlijk bidden voor dingen. Matthäus 18, vers 18 en 19 en 20. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam ben gekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Als ze eenstemmig of eenparig verlangen. Dus dit is eenparig bidden. Je bidt samen met anderen ergens voor. Nou, wat is heel belangrijk hier? Het is eenparig. En in het Grieks staat eigenlijk het woord symfonie. Dus het gaat helemaal in elkaar op. Het wordt één geheel. Dus als het gaat om eenparig bidden, samen bidden, is het heel belangrijk dat je afstemt waar bid je voor. En dat klinkt heel logisch, maar dat is het soms niet. Want soms als je erachter komt met genezing, dat is een verhaal van Smith Wigglesworth, hij werd gebeld, broeder zus en zo, ligt op sterven, wil je komen om voor hem te bidden? Hij nam twee broeders mee uit de kerk om voor hem te bidden en die man van die vrouw stond, of voor mij was het een vrouw die op sterven lag of een man, ik weet niet meer. En eerst begint die man te bidden. Heer, wilt u de veilig thuis laten? Hij zegt, stop. Wacht even. Nou, die ander, bid jij maar. Heer, wilt u de arts wijzet? Weet je, en op een gegeven moment waren ze allemaal daarvoor aan bidden. Hij zei, Heer, laat ze stoppen in Jezus' naam. Hij bad eerst dat die mens zijn mond ging houden. En hij bad voor genezing. En er was meteen genezing. Maar waarom is dit zo belangrijk? Omdat sommigen zeggen, we hebben met z'n allen gebeden. Ja, misschien heeft de helft zitten bidden dat hij naar huis gaat. De andere helft heeft zitten bidden voor de dokter. Waarvoor heb je gebeden? Dat is wel een belangrijke hoor. Soms zeggen, ja, in de kerk is ook met z'n allen voor gebeden. Ja, dat de artsen wijsheid zouden hebben. Nou, en dat is prachtig. En het is ook mooi en belangrijk dat de artsen wijsheid hebben. Maar ik geloof ook dat we wat anders kunnen doen. Yes. Want toen de Melaatse naar Jezus kwam, zei Jezus niet, ik bid even dat Lucas zo wijsheid krijgt. En ze juist de methode uit de kist haalt. Nee, hij legt de handen op, hij genas ze. Dus het is heel belangrijk, als je ergens voor gaat bidden, waarvoor sta je precies in geloof? Stem het af. Ook in Handelingen 4 zien we, ze waren één paar gaan bidden. Handelingen 1, één paar gaan bidden. En zeker als je een gezamenlijk probleem hebt, ga gezamenlijk bidden. Ga gezamenlijk bidden. Zo krachtig. Ooit hadden we een campagne. We deden ergens een campagne voor heel veel jongeren. En de zaal begon al vol te komen. En mijn assistent eigenlijk voor die avond die alles regelde, die kwam naar me toe. En die zei, ik moet nu weg. Mijn moeder heeft net gebeld. Oma die gaat sterven zo meteen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Ik moet weg om afscheid te nemen. Ik dacht, nou, dat komt niet zo heel handig uit. Het is onze grote visavond. We zijn vanavond campagne aan het houden. Dus ik zei, nou, wacht even, niet zo snel. Ik zeg, wil je dat je oma vanavond overlijdt? Ze zei, nee, natuurlijk niet. Ik zei, nee, ik ook niet. Ik zeg, dus dan gaan we ons geloof gebruiken. Dus ik pakte die tekst en zeg, kijk, als we wat dan ook eenparig verlangen, zal God het doen. Ik zeg, geloven nu op dit moment dat je oma geneest? Ja, zei ze, dat is een goed idee. Dus we pakten elkaar zijn handen. Ik zeg, Heer, op dit moment, in de naam van Jezus. En we binden die ziekte, we draaien het om, er komt genezing op dit moment, we stemmen het in. U zegt in uw woord, als wij het verlangen, doet u het in Jezus' naam. Amen. En 3 minuten later werd ze geweld. We snappen niet wat er aan de hand is. Mijn oma is helemaal omgekeerd. En ze is helemaal genezen. Eenparig bidden. Hetzelfde. Afstemmen waarvoor staan we in geloof. Waar geloven we God voor? Eenparig bidden. Nummer 6. En hier gaan we het heel kort over hebben. Maar dat is bidden in de geest. En we hebben allemaal het boek over tongentaal. Wat we ergens lezen dit jaar. Maar bidden in de Heilige Geest. Wie heeft het al gelezen? Zeer, bijna iedereen heeft het al gelezen. Maar ik heb een heel boek geschreven over tongentaal. 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bidden in de geest. Terwijl je met alle gebed bidt in de geest. Dus tongentaal is een soort van bidden. En kan van alles doen, leg ik ook uit in mijn boek. Het kan geestelijke strijd zijn. Het kan voorbeden zijn. Het kan van alles zijn. Maar eigenlijk iedere keer als je bidt, kan je gewoon bidden in tongentaal. En ik doe het heel vaak voordat ik überhaupt gewoon met mijn eigen verstand ga bidden. Paulus zegt, ik bid met mijn geest en met mijn verstand. Maar altijd als ik begin te bidden, begin ik eerst in tongentaal. En dan begin ik gewoon thuis en zeg, Heer, dank u wel voor deze dag. En dan begin ik, iskalonda, kabandi, riskonda, lanaganda. En dan begin ik in tongentaal. Waarom? Het is de taal van de geest. En ik wil mijn geest afstemmen. Ik wil even afstemmen op de geest. Even die geestelijke wereld. De geheimenissen bidden tot God. En je afstemmen op de geest van God. En vervolgens versta je veel makkelijker zijn stem, word je veel gevoeliger. Dus bidden in tongentaal, bidden in de geest is een soort gebed. En de laatste, wat er ook bij hoort, wat een hele grote is, is het gebed van lofprijs of dankzegging. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden met God. Filippenzen 4 vers 6, met dankzegging. En het mooie is, dan staat erachter, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken. Maar wanneer gebeurt dat? Als je God dankzegt, als je God lofprijst. Het is zo krachtig om thuis en... Niet iedereen doet dit altijd, maar gewoon als je thuis gaat bidden, gewoon ook gewoon je handen in de lucht te steken en God beginnen te aanbidden. En gewoon beginnen mee te zingen. En gewoon God groot te maken. En gewoon te denken, Jezus, ik hou van u. U bent groot, u bent mooi, u bent prachtig, u bent wonderschoon. En als je dat 20 minuten doet, dan zegt wel heel de vrede van God, de vrede van Christus vult heel je gedachten. Want het nou is, soms zijn we zo druk aan het rennen met alles wat er gebeurt en wat er gebeurd is en dit en dat. Dat als we aan bidden zijn, we allemaal voep, voep, voep, voep, allemaal 100 gedachten hebben. Maar als we eerst gewoon eens 20 minuten de Heer aanbidden en hem danken, en als helemaal richt op hem, dan vult de vrede van Christus je hele hoofd. En dan wordt het zo makkelijk om zijn stem te verstaan, in de tegenwoordigheid te zijn. En dan kan je uren bidden, want de aanwezigheid van God is er. Maar het heeft te maken met lofprijs en dankzegging. Zeg, dank u, u bent groot, ik dank u. En met dat je je dankbaarheid uit naar hem, gebeurt er iets. Je richt je compleet op God. Daarom zegt de Bijbel, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. En zijn voorhoven met lofzang. For thanksgiving, zegt de Engelse vertaling. Je gaat zijn tegenwoordigheid binnen. Danken richt je op Gods grootheid. En danken is ook geloof. Want zeker als je God dankt voor dingen die nog niet eens gebeurd zijn. Dat is gewoon geloof. Daarom is niet janken, maar danken. Amen. Niet janken, maar danken. En ik zeg dit nu wat, misschien wat bot. Daar ben ik ook goed in, zulke gaven. Maar danken is zo'n grote sleutel naar emotionele herstel en genezing. En ook als er dingen gebeuren die heftig zijn of die heftige dingen kunnen gebeuren. En soms zijn we geneigd om te janken, maar als we eerst eens God gaan danken. En stel dat zelfs een dierbaar iemand uit je omgeving overlijdt. Het is zo'n grote sleutel naar de troost van God. Omdat je kan, bij wijze van spreken, en nogmaals, verdriet is ook goed en op zijn plek. Maar je kunt heel lang janken dat we iemand verloren zijn. Maar begin eerst eens te danken voor alle jaren die je samen hebt gehad. De impact die zijn persoon op je leven heeft gehad. De tijd. En je hele hart wordt vervuld met de tegenwoordigheid van God. En dat verandert hele situaties. Dat is zo'n sleutel naar de troost van God. En om zelfs heftige dingen te verwerken. Gewoon dankbaarheid. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Heer, dank u voor de dagen die we hebben gehad. Dank u voor dit. Dank u voor dat. Dank u voor... En dat verandert alles. Dat verandert alles. Amen. Dus dat zijn 7 soorten gebed. Zo, het gaat over 7 redenen waarom gebed niet voor wordt. En 7 soorten gebed. En de volgende keer gaan we het hebben over bidden en vasten. Die combinatie, wat dat doet. Maar gaat dit je helpen in je gebedsleven? Amen. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
2: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact?
9: God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. We zijn bezig met het algehele onderwerp genaamd capaciteit bouwen. En deze week heb ik de aandacht meer gelegd op toename in financiële capaciteit. Onze hoofdtekst natuurlijk is in Johannes 16, vers 12. Het zegt nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. En ik zei dat vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. En de tiende en de offers is Gods gegeven manier aan zijn kinderen voor toename in financiële capaciteit. En ik had gezegd dat de tiende is het tiende deel van alles wat je lichaam binnenkrijgt als geld, zeg maar. Het tiende deel. En het is Gods deel van alles wat je binnenkrijgt. En het tiende begon ook bij Adam. De principe eigenlijk, de principe van de tiende begon ook bij Adam. En als je denkt van, hè? Dan moet je even terugluisteren. Als je van God weet, luistert, die kan naar Spotify gaan, Dagelijks Brood. Kan je volgens mij maandag, dinsdag, woensdag, donderdag beluisteren. Het principe begon al bij Adam, de tiende. En we zagen dat Abraham gaf een tiende aan Melchizedek. En Melchizedek was een priester van God, een hoge priester. Melchizedek was dus een priester van God, niet naar de lijn van Aaron, oké? En Jezus is in het Nieuw Testament een priester naar de orde van Melchizedek. Oké? Dat betekent dus, Jezus ontvangt nog steeds zijn tiende. Hebreeën 7 hebben wij gelezen, Hebreeën 7 vers 1 tot 4 en vers 15 tot en met vers 17, oké? We kunnen dat nog één keer verlezen. Hebreeën 7 vanaf vers 1 tot en met 4 zegt het volgende. Het zegt, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij aldus de vertaling van zijn naam koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseind. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie artsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Zie je dat dus? Hij zegt hier heel duidelijk, hij zegt zonder vader, zonder moeder. Dus we zien dat Melchizedek was niet zomaar een mens. Oké? En de Bijbel zegt nu dat Jezus is een priester geworden, een hoge priester, naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek ontving een tiende van Abraham. Dat betekent dus dat Jezus, als hij in dat orde is, ontvangt hij nog steeds zijn tiende. En de naam van Melchizedek eigenlijk zegt het al, de koning van gerechtigheid en de koning van vrede. Wie is de koning van gerechtigheid? God. Wie is de koning van vrede? God. Oké? Nou, veel mensen hebben gezegd dat was Jezus voordat hij in een fysieke gedaante was gekomen naar de aarde. Maar ik geloof dat dat de Heilige Geest was, Melchizedek. Maar daar kan ik nu niet op ingaan, dat is voor een volgende keer. Ik geloof dat dat de Heilige Geest was. Want als we kijken naar wie Jezus was, er was geen Jezus in de hemel voordat hij op aarde kwam. Hij was het woord. Hoor maar heel goed, hij was het woord van God. Het woord dat alles had geschapen. Het woord had geen vorm. Het woord en God zijn één. Johannes gebruikt het woord, in het begin was het woord. Voor een reden, logos. Oké? Als ik ga doen over wie is Jezus. Volgens mij ben ik met een boek bezig. Wie is Jezus? Dan wil ik eigenlijk jou op ingaan, dieper op ingaan. Wie is Jezus? Het woord. Het woord is zo belangrijk. Wie is Jezus? Hij is het woord van God voordat hij op de aarde was gekomen. Het woord in Johannes 1, vers 14. Het woord was vlees geworden. En dat is wie wij Jezus noemen. Het woord werd mens. Dat is wie wij Jezus noemen. En hetzelfde woord heeft alles al gecreëerd vanaf het begin. Dus we hebben het vandaag niet over wie is Jezus. Maar we kijken naar de tiende. Oké, naar de orde van Melchizedek. Jezus is een hoge priester die nog steeds zijn tiende ontvangt. Oké? Nou, laten we doorgaan naar de resultaten van de tiende. Waar we aan begonnen zijn gisteren. Ik zei nummer 1.

0: God zei hier in Malachi 10 dat de vensters van de hemel zullen opengaan. Nummer 2, en de zegen over u zal uitgegoten worden. En nummer 3, dan zegt hij, nummer 3, dus nummer 3 resultaat van de tiende, oké? Okay? Overvloed is dat. Overvloed. Want hij zegt, zodat er geen scheuren genoeg zullen zijn. Dus met andere woorden, je kan niet, je hebt te weinig plekken om te ontvangen wat je nodig hebt. Meer dan overvloed. Weet je, ik heb geleerd dat wanneer God jou zegent, hij zegent jou altijd in wat? In overvloed. Niet een beetje. Weet je, wij wonen in Nederland, oké? Okay? En bij sommige mensen, als je bij hun thuis gaat eten, ze geven jou een koekje en dan zetten ze de hele pak terug van de koekje terug in de kast. Maar terwijl bij andere mensen, wanneer je daar gaat eten, de hele pak koekje is op tafel. Eet zoveel als je wil. Of sommigen, ze scheppen het eten op en dan de pan blijft in de keuken. Zodat je niet meer hoeft te eten. Maar sommigen leggen de pan op tafel, eet zoveel als je wilt. Nou, dat is overvloed. Nou, de Heere, wanneer die ons zegent, zegent hij ons altijd in overvloed. Johannes 10, vers 10 zegt, de dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat gij leven zou hebben. Leven in overvloed. Leven in wat? Overvloed. Overvloedig leven. Dat is waarom Jezus was gekomen. Zodat je zou leven in overvloed. Dus God zegent altijd in overvloed. Nou, nummer 4. Dus nummer 1 was, de venster van de hemel zullen geopend worden. Dat is ideeën, inzicht en gunst zullen jou volgen. Nummer 2. De zegen zou uitgegoten worden over je leven. Al de geestelijke zegeningen die in de geestelijke wereld is, wordt fysiek gemanifesteerd in jouw leven. Oké, okay, we praten over het resultaat van die tiende, oké? Okay? Nummer 3 is overvloed. Je zou overvloedig, rijkelijk, meer dan overvloed hebben. Nummer 4 is de bestraffing van de kaalvreter. Hij zegt in Malachi 3, vers 11, ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen. Nou, wat is de kaalvreter? De kaalvreter, als je kijkt geestelijk, is dat ding die alles opeet wat je ontvangt. Weet je hebt sommige mensen, ze verdienen geld, maar aan het eind van de maand is het geld niet genoeg. Weet je, we hebben de spreekwoord die zegt, een gat in je zak. Dus met andere woorden, je krijgt geld in je zak, maar het lekt weer weg. Of een gat in de emmer. Je kan de emmer vol proppen met water, maar binnen no time zal het water helemaal weer verspild zijn of weg zijn. Dus de kaalvreter is dat ding die geestelijk alles wordt opeten. Het is zijn geest. Joël de profeet sprak je over in het boek van Joël 2. Joël 2 zegt, wees niet bevreed, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen vrucht, wijnstokken en de wijn en de vijgenbomen geven hun opbrengst. En dan zegt in vers 25, ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhanen, de jonge sprinkhanen, de zwermsprinkhanen en de treksprinkhanen hebben opgegeten. Er zijn geestelijke insecten, want dit zijn allemaal insecten, maar geestelijke dieren, geestelijke dingen, die zorgen ervoor dat mensen het nooit overvloedig hebben. Dat is de kalfreter. Je werkt, gezegend, maar nooit meer dan genoeg. Of zelfs soms niet eens genoeg. Waarom? De kalfreter is geestelijk aan het werken om van jouw dingen te vreten. Om jouw zegen op te vreten. En de Heer zegt, wanneer jij jouw tiende geeft, zegt hij. Hij zegt, ik zal de kaalvreter ter wille van u bestraffen. Ik zal de kaalvreter van u ter wille van u bestraffen. De kaalvreter zal ik bestraffen omwille van u. Omwille van u zal ik de kaalvreter bestraffen. Dat is zo belangrijk. Dus de tiende doet dingen geestelijk wat jij niet ziet. Je hoeft er niet over te gaan argumenteren. Dit is Gods woord. En ik heb ook laten zien dat Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. Dus de tiende die wij geven in het Nieuwe Testament heeft niks te maken met de wet van Aaron of van Mozes. De wet van Mozes. En naar de lijn van de Levieten. Het heeft te maken met Melchizedek. Een priester naar de orde van Melchizedek. Oké? En dat is Jezus. Hij ontvangt nog steeds zijn tiende. En nummer 5. De vruchten van je werk zal beschermd worden. God zegt in Maleachi 3, vers 11, zegt hij, ik zal ter wille van u de kalfvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet gegronden richt. En de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heer van de legermachten. Dus jouw vruchten zullen beschermd zijn. Wanneer je een tiende geeft eigenlijk, je beschermt jouw werk, jouw vruchten, de vruchten van jouw werk. Als je de Bijbel zegt, ergens in 1 Korinthe of 2 Korinthe, dat de eersteling, die heiligt de rest. De 10% heiligt de rest van de 90%. Oké? Het heiligt, het beschermt de rest van de 90%. Dus de 10% die je aan God geeft, is een bescherming van de 90%. Zodat je werk van je handen zullen voortvloeien. En zullen gezegend zijn, zullen bloeien. Amen. Er zijn genoeg redenen waarom je tiende aan de Heer geeft. Er zijn meer dan genoeg redenen. Maar dit zijn 5 simpelen. En eigenlijk als je doorgaat, is er nog een 6e. Hij zegt, alle heidenen zullen u gelukkig prijzen. Mensen zullen zien dat je gezegend bent. Het is niet jij die zegt, nu ik ben gezegend. Mensen zullen zien dat je gezegend bent. Dus dit zijn allemaal gevolgen van de tiende. Mensen om je heen zullen zeggen, wauw, waarom ben je zo gezegend? Man, you are next level. You are so blessed. Blessed beyond description. Blessed beyond understanding. Ze zullen niet eens weten van, hè, hoe komt het? Wij doen hetzelfde werk. Maar het lijkt alsof jij meer ontvangt dan mij. Waarom? Omdat jij nogmaals, nummer 1, de venster van de hemel is over je heen open gegaan. Je hebt nieuwe inzichten ontvangen. Waardoor je dingen, je doet extra dingen. Je doet wat? Extra dingen. Hij zegt dus, de fans van de hemel zullen opengaan. Dus de nummer 6. Mensen zullen jou gezegend zien. Want je zult een aangename land zijn, zegt de Heer van de legermachten. Dus jij, als je familie, je gezin, zou aangenaam zijn. Oké? Okay? Jouw eigen territorium zou aangenaam zijn. Dit is zo belangrijk. Oké? Okay? Dus de tiende, ik weet niet wat ik over meer moet zeggen. Het is van God. Want we zien in het Nieuw Testament. Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. Oké? Okay? Hij is een priester naar de orde van Melchizedek. En Jezus, Melchizedek, had geen begin, had geen eind. Dus tot vandaag de dag ontvangt hij zijn tiende. Dus als we gewoon alles samenvatten over de tiende, we zeggen toename in financiële capaciteit. We kijken naar de tiende, is de tiende deel van alles wat God jou geeft. Het is Gods deel. En het is de principe, eigenlijk de principe van de tiende begon al bij Adam. En de tiende was als eerste gegeven door Abraham aan Melchizedek. Oké, okay, nou, laten we kijken naar de offers. De offer is een gave die mensen geven als een vorm van aanbidding aan God. Want we praten over toename in financiële capaciteit, oké? Okay? En de tiende en de offer zijn Gods geordeende manieren, zijn Gods gegeven manieren om ons te doen toenemen in financiële capaciteit, oké? Okay? Nou, het is een vorm van aanbidding van God met je financiën. Het is een manier van dankzegging. In Marcus 12... lezen wij hier iets erover, over de vrouw die de Heer aanbad met haar offer. Marcus 12, vers 41. Het zegt, en Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist. Zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En vele rijken wierpen veel in. En er kwam een arme weduwe die 2 kleine munten in wierp. Dat is een kwadrans. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in het schatkist geworpen heeft. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze geeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Dus zie je dus dat de offer, Jezus was daar. Jezus kijkt naar de offers die wij geven. Tot vandaag de dag. Als hij op aarde toen bij de offerkist was gaan zitten. Vandaag de dag doet hij het ook in de kerk. Tijdens het offergeving. Vandaag doen we natuurlijk meer met QR-code of online geven. De geest van God zit te kijken. Wat jij geeft. Je denkt van, maar dat is een beetje de. Ja, hij doet het. Hij deed het ook toen hij op aarde was. Hij is hetzelfde gisteren, vandaag en in de eeuwigheid. Het is een vorm van aanbidding. Wat is het doel van de offer? Het doel van de offer is om God te aanbidden. En God te danken. De tiende is wat anders. De tiende is van God. Daar hebben we over gehad. Oké? Maar de offer, de doel van de offer is om God te aanbidden. En om God te danken. En wat doet de offer? Het is het aardse geld die naar je toe komt. Voor de troon van God brengen. Als een vorm van aanbidding. Het is een zoete geur. Het is een incense. Een zoete geur. Een wierook. Die voor God komt. Dat is de offer. Okay, het komt als een wierook. Weet je, de Bijbel zei tegen Cornelius in Handelingen 10. 10 vanaf vers 1. Hij zegt, Cornelius. De engel zei tegen Cornelius, uw gaven, uw gebed en uw liefdegaven zijn als gedachtenis. Zijn als een wierook opgestegen naar God. Het is opgestegen naar God. Uw gebed en uw gaven. Dus de offer is een aanbidding. Puur aanbidding. We aanbidden God door te zingen, door te bidden. Maar we aanbidden God door onze offers te geven. Het is met eerbied. Je geeft God je offer met eerbied. Nou, dit is dus de les over de onderwijs over toename in financiële capaciteit door onze tiendes en door onze geven. Nou, ik zou je eigenlijk adviseren om alles terug te luisteren, oké? Via Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube, Church Nation TV. En ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En het is alweer weekend en zondag is weer kerkdienst. Mis je kerkdienst niet. Wij zitten zelf aan de Laan van Oversteen, nummer 6 in Rijswijk. Als je geen kerk hebt en je woont in de buurt van Den Haag, omgeving, kom naar ons toe. Je bent van harte welkom in de naam van Jezus. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. Heb een gezegende weekend. En mis je kerkdienst niet. God zegen.
1: Wordt u gezegend met Dagelijks Brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag beginnen we de eerste van 365 overdenkingen waarin ik je elke dag wil bemoedigen met een boodschap van hoop. En vandaag is dat vers 23 uit Psalm 50, waar God tegen je zegt: alleen met dankbaarheid eer je mij. Alleen zo zul je mijn hulp ervaren. Wist je dat er duizenden onderzoeken zijn gedaan naar wat mensen gelukkig maakt? En wist je dat dankbaarheid er telkens weer uitspringt? Een dankbare houding heeft een groot effect op je gezondheid, je geluksgevoel en je relaties. Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat ook nog eens gelukkiger in het leven. Geluk schijnt dus niet af te hangen van je rijkdom of je mogelijkheden, maar van de mate waarin je dankbaar bent en waardeert wat je hebt. In het Bijbelvers van vandaag zegt God dat je hem eert met je dankbaarheid en dat je door hem te danken zijn hulp zult ervaren. Door de jaren heen is dankbaarheid voor mij een levensstijl geworden. Elk gebed begin ik door God te danken voor wie hij is, voor wat hij heeft gedaan en hoe hij in alles heeft voorzien wat ik nodig heb. Door hem te danken besef ik dat zijn liefde en trouw elke dag nieuw is. Door hem te danken weet ik dat ik elke dag opnieuw zijn hulp mag ervaren. Dankbaarheid opent de deur van ons hart om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Dankbaarheid opent onze ogen voor de hand van God die ons leidt. Dankbaarheid vergroot ons vertrouwen in God die doet wat hij belooft. En dankbaarheid verruimt ons hart om meer van God te ontvangen. Wist je trouwens dat van alle offers in de tempel God alleen het dankoffer aan jou teruggaf? Een dankoffer eindigde altijd in een vrolijke maaltijd om de vriendschap tussen God en jou te vieren. Letterlijk betekent het Hebreeuwse woord voor dankoffer vriendschappen. Als jij God een dankoffer brengt, vier je je vriendschap met Hem. Je zult gaan ervaren dat je door God te danken de deur van je hart opent, waardoor jij zijn tegenwoordigheid zult ervaren.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
7: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen, maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Luweza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdomeling kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden, begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharden. En u hebt verdragen om mijns naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5 vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest. Luister, Heer, wie nu zegt, Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart. Vervul me met uw heilige geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Radio staat aan.
9: Derek Prince Ministries Nederland.
10: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Robin Prijs. En je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een uitzending van Derek Prince Ministries. Met daar vanzelfsprekend ook het onderwijs van Derek Prince. In de komende 3 weken gaan wij stilstaan bij een heel nieuw onderwerp. En dat is namelijk het feit dat God, zeker in deze eindtijd, de hemel en de aarde zal doen gaan schudden. Met natuurlijk de vraag of wij klaar zijn voor wat er gaat komen. En de vraag hoe wij daarop gaan reageren. Derek Prince heeft daar een aantal hele mooie, heldere en scherpe Bijbels onderbouwde dingen over gezegd. En die wil ik graag met je gaan delen in de komende 3 weken. In deze eerste aflevering gaan we nadenken over het thema Dagen van benauwdheid en oordeel.

0: When Jesus is coming back, what it means to me is that the world is going to be a better place.
1: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
2: There will be peace and no more fighting.
3: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
4: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
5: And Lord knows that we could use some healing right now.
6: He's going to come and make everything better.
7: Because there will be no more hate in this world.
8: Everyone is just going to rejoice in the joy.
9: I cannot wait until that day.
10: What a glorious day that will be.
11: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
12: Celebrate. Jesus is coming back.
13: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
14: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
15: De komende drie weken gaan we nadenken over wat de Bijbel ons vertelt over de stem van God die de aarde deed en doet beven. Dit staat in Hebreeën 12, vers 25 tot en met 29. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een manier, op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. En dan moeten we kort teruggaan naar het gedeelte waaruit deze woorden geciteerd zijn. Namelijk Haggai 2, vers 6. Ik lees ze om een bijzondere reden. Haggai 2, vers 6 en het begin van vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten: nog eenmaal, over een korte tijd, zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. En hij voegt eraan toe wat niet precies in Hebreeën wordt vermeld: ik zal alle volken doen beven. Dus God zegt: ik zal de hemel en de aarde doen beven, de zee, het droge, en ik zal alle volken doen beven. Dat is een ontzagwekkend thema om over na te denken. Onze verbeelding kan nauwelijks bevatten wat er allemaal bij betrokken is wanneer die uitspraak werkelijkheid wordt. Dat hemel en aarde, de zee, het droge en alle volken zullen worden geschud door de kracht van God. Voordat ik verder ga op dit thema, wil ik u graag een vraag stellen die gebaseerd is op de schrift. En u hoeft niet hardop te antwoorden. Gelooft u in het oordeel van God? Want naar mijn ervaring, als ik rondreis en veel christenen ontmoet op verschillende plaatsen en veel conferenties en bijeenkomsten bijwoon, wordt er tegenwoordig op de meeste plaatsen heel, heel weinig gezegd over het oordeel van God. De houding lijkt bijna te zijn: nou ja, het is niet prettig om over Gods oordeel te spreken, laten we dat pijnlijke onderwerp vermijden. Sterker nog, ik denk dat veel christenen eigenlijk bijna aarzelingen hebben om God als rechter voor te stellen. Alsof dat mensen zou beledigen of bang maken. Alsof we hen het evangelie niet kunnen laten horen als we spreken over Gods oordeel. In Johannes 16, vers 8 zei Jezus: wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij de wereld overtuigen van drie dingen: van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zoals ik het zie, zijn dat de drie eeuwige, onveranderlijke werkelijkheden waarop alle ware godsdienst gebaseerd is: zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we vragen wat zonde is, dan zegt de schrift dat alle ongerechtigheid zonde is. Er zijn dus in elke handeling en in elk leven maar twee mogelijkheden: zonde of gerechtigheid. En als iets niet rechtvaardig is, dan is het zondig. Op een bepaalde manier is het eenvoudig om zonde te definiëren. Als mij gevraagd zou worden wat krom is, hoef ik alleen maar een rechte lijn omhoog te houden en te zeggen: alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is krom. Zo is het ook met gerechtigheid en zonde. God heeft een lijn van gerechtigheid opgericht. En dat is Jezus. Alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is zonde. En op basis van hoe wij geleefd hebben, hetzij in zonde, hetzij in gerechtigheid, zullen wij het oordeel van God onder ogen moeten zien. Er is één afspraak die ieder van ons onvermijdelijk zal nakomen: het oordeel van God. Niet één van ons kan daaraan ontkomen. Er zijn twee verschillende oordelen: het oordeel tot veroordeling en een oordeel voor hen die Jezus hebben aangenomen en voor hem hebben geleefd. Een beoordeling van loon. Maar ieder van ons zal voor Gods oordeel staan. Ik denk dat het dwaas is te leven alsof dat niet zo is. En ik denk dat het in zekere zin onrechtvaardig is tegenover ongelovigen om hen niet te confronteren met de realiteit van Gods oordeel.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, helpt u mij om mijzelf volledig door u te laten onderwijzen. Maakt u mij diep bewust, Heere, dat u, die de hemel en de aarde hebt gemaakt, mijn schepper en mijn redder bent, maar bovendien ook mijn rechter. Help mij mijn leven voortdurend te bouwen op Jezus de rots. Help mij, Heer, om voortdurend uw genade vast te houden in diepe dankbaarheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.

0: niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

Welkom bij een nieuw uur op God Radio. Later dit uur hoor je op God Radio een bijzonder interview met Janet Boines uit de Verenigde Staten. Zij is vandaag in Almere voor de Called Out-conferentie en spreekt maandag ook bij Caris Bible College. Robin Prijs sprak met haar over geloof, identiteit, herstel en de hoop die er is in Jezus Christus. Blijf erbij.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner?

0: geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: You know, Satan doesn't want us to be happy. De duivel wil niet dat wij blij zijn. Daar heeft hij een hekel aan. If you are in a position, als jij in een positie zit waar je gebukt gaat, dan is joy en dansen, daar ga je zo die strijd mee aan. En het is geen gevoel.
1: It's not a feeling.
0: It's not a feeling. But you kunt door die joy niet op te peppen.
1: You don't need to rile yourself up.
0: But just realize,
1: from the inside out, the joy is flowing.
0: And my pastor heeft me ooit geleerd.
1: My pastor taught me
0: that als er inderdaad die moeilijke situaties komen,
1: when you have hardship,
0: dan doet hij een dansje.
1: He does a dance.
0: En ik ben geen Afrikaanse, maar ik zal.
1: I'm not African.
0: Ik zal nadoen wat hij dan doet.
1: But I'll act like he did.
0: So everything is in control, right?
1: No, everything is in control.
0: Because Jesus is overwinner.
1: Because Jesus is victorious.
0: And the duivel heeft niks te zeggen.
1: The devil has no say in it.
0: Dus kies je eigen dansje.
1: Oh, pick your move.
0: Het is niet zomaar leuk.

0: als we aanbidden, dan zeggen we tegen Jezus, we say it to Jesus, dan zeggen we tegen Jezus dat we van hem houden.
1: That we love him.
2: Love him.
0: Dat we van hem houden.
2: That we love him.
0: En dat hij onze Heer is.
2: That he's our Lord.
0: En dat is het mooiste wat hij van ons als cadeau kan krijgen.
2: And that's the most beautiful gift he can receive from
0: dat
2: us.
0: Dat we tegen hem zeggen, Heer, u bent mijn Heer.
2: We tell him, Lord, you are my Lord.
0: U alleen.
2: You alone.
0: U alleen bent mijn Heer.
2: You alone are my Lord.

0: een liefdesliedje.
1: As a love song.
0: En ik schreeuwde net heel hard.
1: And I was singing loudly.
0: Dat was misschien niet mooi.
1: Might not have sounded as beautiful.
0: Maar het kwam vanuit mijn tenen.
1: But it was from the bottom of my feet.
0: Want ik hou zoveel van Jezus.
1: Because I love Jesus so much.
0: En tegelijkertijd niet alleen ik hou zoveel van Jezus.
1: At the same time, it's not just loving Jesus.
0: Maar als ik zeg, Jezus, u bent Heer.
1: But when I'm saying, Jesus, you are Lord.
0: Dan moeten alle andere machten buigen.
1: All the other powers must bow.
0: Die denken dat ze Heer zijn.
1: They think they are Lord.
0: Maar zij zijn geen Heer.
1: But they are not.
0: Er is maar één Heer der Heeren.
1: One Lord of Lords.
0: Er is maar één Koning der Koningen.
1: One King of Kings.
0: Er is maar één Heer der Heeren.
1: One Lord of Lords.
0: Er is maar één Koning der
1: Koningen.
0: Er is maar

0: Father, we thank you this moment. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: You may be seated for a few seconds. Give the Lord a clap of praise. Give the Lord a clap of praise.
1: Geef de Heer een klap op.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: I just want to share something short before Pastor Kayanja comes and takes over.
1: Ik wil iets kort delen voordat Pastor Kayanja komt en het overneemt.
0: Halleluja. Halleluja.
1: Halleluja.
0: I love it when you talk back to me. Halleluja.
1: Terugpraat. Halleluja.
0: Just go with me quickly to the book of 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, verse 6.
1: Laten we zelfs naar 2 Corinthians hoofdstuk 9, vers 6 gaan.
0: 2 Corinthians chapter 9, verse 6.
1: 2 Corinthians 9, vers 6.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: And it says, but this I say unto you.
1: En er staat dit.
0: He who sows sparingly
1: wie karig zaait,
0: will reap sparingly.
1: Zal ook karig oogsten.
0: And wie who sows bountifully
1: wie zegenrijk zaait,
0: will reap bountifully.
1: Zal ook zegenrijk
0: and
1: oogsten.
0: Verse 10.
1: Vers 10.
0: Verse 10. Now then it says, now may he who supplies seed to the sower
1: hij nu die de zaaier zaait,
0: and bread for food
1: verschaft, mogen ook brood
0: supply and multiply the seed that you have sown and increase the fruits of your righteousness.
1: Tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid.
0: I just want to share something short with you just for 5 minutes.
1: Kort met je delen, 5 minuten.
0: About the seed.
1: Over de zaad.
0: The seed, the power of the seed.
1: De kracht van het zaad.
0: You know, the Bible says, he who sows sparingly shall reap sparingly.
1: De Bijbel zegt, wie karig zaait, zal karig oogsten.
0: And who, he who sows bountifully shall reap bountifully.
1: En hij die zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten.
0: And the seed is one of the most important things that God has given to humanity.
1: De zaad is een van de belangrijkste dingen die God aan de mensen.
0: Everybody heeft. Started as a seed.
1: Iedereen is als zaad begonnen.
0: I said, everybody here started as a seed.
1: Iedereen hier is als zaad begonnen.
0: Because once upon a time,
1: op een dag, ooit,
0: once upon a time, your mama and your papa came together.
1: Kwamen jouw vader en moeder samen.
0: And your papa gave the seed to your mama.
1: En je vader gaf het zaad aan je moeder.
0: And now you are a grown-up human being.
1: En nu ben je een volwassen mens.
0: How are you here today?
1: Bent u hier vandaag?
0: So everybody, we all started with a seed.
1: Ieder van jullie is begonnen met een zaad.
0: You know, all the big trees you're seeing.
1: Alle grote bomen om je
0: all
1: heen.
0: The mango tree, alle the ananas, the pineapple. Ananas is Dutch. The pineapple tree, the orange trees.
1: Sinaasappelbomen.
0: It all started with a seed.
1: Begonnen met een zaad.
0: Now, the Bible is speaking here as our offerings as a seed.
1: En de Bijbel spreekt over ons offer als zaad.
0: It says, he who gives seed to the sower. Verse 9.
1: Say,
0: he who gives seed to the sower. Verse 9.
1: Hij
0: he who gives seed to the sower.
1: Verschaft.
0: And bread to the eater.
1: En brood
0: aan de eter.
1: Aan de eter.
0: Er zijn. There are two kinds of people.
1: Er zijn twee soorten mensen.
0: One is a sower.
1: Eén is een zaaier.
0: One is the eater.
1: Eén is de eter.
0: Which group are you?
1: Welk deel ben
0: jij? Some people always say, Lord, I need a breakthrough.
1: Zeggen, Heer, ik heb een doorbraak nodig.
0: Just okay. You need 1,000 euros,
1: Heer,
0: for example, okay? Lord, I need this 1,000 euros.
1: Heer, ik heb 1,000 euro.
0: I need it. I need it right now.
1: Ik heb het nu nodig.
0: Now, then you are eater. You're not a sower.
1: Als je het eet, ben je geen zaaier.
0: No. Then you are an eater.
1: Dan ben je een eter.
0: You're not a sower. Why? If you need 1,000, you should ask God for 2,000.
1: Maar als je 2,000 wilt.
0: No. If als je 1,000 nodig hebt, moet je vragen om 2,000.
1: Maar als je 1,000 nodig hebt, dan moet je vragen om 2,000.
0: If you need 1,000, you should ask for 2,000.
1: Als je 1,000 nodig hebt, vraag voor 2,000.
0: Why?
1: Waarom?
0: Because after you have eaten the 1,000 you need for your need.
1: Want nadat je de 1,000 hebt gegeten.
0: You have the seed to sow for the next need that you need.
1: Zaad om te zaaien voor de volgende nood.
0: Most of our believers, brothers and sisters.
1: De meeste gelovende, beleidende broeders en zusters.
0: We are more in the first category. They're all good.
1: In het eerste categorie, het is allemaal
0: okay. It's all good because
1: okay.
0: God will always supply your needs.
1: God zal altijd in je nodig.
0: He says, my God shall supply all your needs. According to his riches. In glory through Christ Jesus.
1: In glorie in Christus.
0: But there's another way you can live.
1: Maar er is nog een manier om te leven.
0: That you can say, I want to be a sower.
1: Maar je kan zeggen, ik wil een zaaier zijn.
0: I don't just want to be an eater.
1: Ik wil niet alleen een eter.
0: Why? When you are a sower, you always have enough to sow.
1: Heb je altijd genoeg om ook te
0: zaaien. You won't be praying for every need again. again. Because God has supplied you seed.
1: God heeft jouw zaad
0: verzorgd. So when you see this planted, it will always bring forth results. Now I always tell this to the church.
1: Ik zeg het altijd tegen de gemeente.
0: I said, just say for example.
1: Bijvoorbeeld.
0: Okay, you have a farmer.
1: Je hebt een boer.
0: And the farmer goes to the farm.
1: En boer gaat naar de boerderij.
0: And he says.
1: En hij zegt.
0: Oh Lord.
1: Oh Heer.
0: Thank you for giving me many fruits.
1: Dank u voor vele vruchten.
0: Thank you for blessing my farm.
1: Dank u dat u mijn boerderij.
0: But he never puts a seed on the ground. Now he can fast for 50 days.
1: Hij kan voor 50 dagen.
0: He can fast for 100 days.
1: Hij kan voor 100 dagen.
0: He can fast maybe for 50 years.
1: Hij kan voor 50 jaar vasten.
0: Nothing will come out of the ground.
1: Niets zal uit de grond.
0: Now this is what some of us.
1: En dit is hoe sommigen van ons.
0: I've been doing.
1: Het doen.
0: We are praying. Oh Lord, give me financial breakthrough. Give me
1: patron
0: this. Give me breakthrough that. But what is your seed on the ground? If you read in Genesis chapter 1, he said he made the trees and everything.
1: Hij heeft de bomen gemaakt.
0: And then in chapter 2, he said there was not yet any tree.
1: Zegt dat er nog geen bomen waren.
0: Because the Lord had not yet allowed it to rain.
1: Omdat de Heer nog geen regen heeft gegeven.
0: Now, rain will only come
1: regen komt alleen
0: when there's seed on the ground.
1: Wanneer er zaad op de grond in de grond.
0: Let me say it better. Rain is only important and useful.
1: Doet er alleen maar toe.
0: When there's a seed on the ground.
1: Als er zaad in de grond zit.
0: When there's no seed on the ground.
1: Als er geen zaad in de grond zit.
0: Rain can come.
1: Kan regen komen.
0: But there's nothing for it to do.
1: Maar er is niets om te bewerkstelligen.
0: Now, most of the times.
1: Meestal.
0: We are in the presence of God.
1: Hebben we de
0: tegenwoordigheid. And the Holy Ghost is like rain.
1: En de Heilige Geest is als
0: the Holy Ghost is like rain.
1: De Heilige Geest is regen.
0: Are you here today?
1: Bent u hier vandaag?
0: He's like rain.
1: Hij is als regen.
0: He comes.
1: Hij komt.
0: And you jump and you know you feel blessed.
1: En je voelt je gezegend.
0: But then you go home.
1: Maar dan ga je naar huis.
0: And after maybe a few months.
1: En misschien een paar maanden.
0: You have still not seen a significant change.
1: Zie je niet een significant.
0: Why? What was the seed that you had planted on the ground?
1: Zaad dat je gezaaid hebt in de grond.
0: How is it here today?
1: Bent u nog hier voor mij?
0: It says it gives seed to the sower.
1: Hij geeft zaad aan de zaaier.
0: So those who are sowers,
1: zij die zaaien,
0: they will always have seed.
1: Zullen altijd zaad.
0: They will not just have their needs.
1: Zullen niet alleen hun noden.
0: They will have their needs.
1: Zullen hun behoeften.
0: And they will
1: hebben,
0: have even extra,
1: extra
0: so that they can always be sowing seeds.
1: Altijd zaad kunnen zaaien.
0: Because when there's seed on the ground,
1: als er zaad in de grond
0: it will
1: zit,
0: always bring forth results. One of the most important aspects of the seed is that the seed is just the beginning. Jesus was the seed. Now look around the whole world today. There are billions of Christians because there was a seed sown. God gave his only begotten son. He said, for God so loved the world that he gave his only begotten son. God gave us God gave us a seed. And now look around the world. That seed is still speaking.
1: En het zaad spreekt.
0: Every time you give an offering to the
1: elk
0: Lord.
1: Dat je een offer aan
0: this
1: de Heer
0: is not
1: geeft.
0: To make you give an offering. No, I'm just giving you spiritual principles.
1: Principes.
0: Offerings is a seed. And there are different kinds of offerings. You have praise offerings. But I'm talking today about financial offerings.
1: Maar ik heb het nu over financiële offers.
0: And no, look around this place.
1: Kijk naar deze plek.
0: This is not free.
1: Is niet gratis.
0: I know in Dutch we like gratis.
1: Ik weet het Nederlands, we love free.
0: In Dutch you say gratis.
1: In Dutch you say gratis.
0: We love gratis.
1: We houden van gratis.
0: If you say gratis, that place is packed.
1: If you say free, the place is full.
0: Then they'll do 1+1, it's free. You buy one, you get one for free.
1: 1+1, je krijgt er nog een derde.
0: Now that's the mentality that is in our culture.
1: Dat is onze cultuur.
0: Everything for free.
1: Alles gratis.
0: But when you go to a shop, you don't say it's free.
1: Als je naar de winkel gaat, zeg je niet het is gratis.
0: Who have ever gone to the shop? You went to, we call it Albert Heijn, and you took your groceries, and you said I paid. No. If you walk away, they will catch you, and you go to prison. Are you following me?
1: Volg je mij?
0: The seed is just the beginning. Everything you give to God,
1: you
0: said, verse 10, said God is able to multiply.
1: In staat, bij machten.
0: Every grace.
1: Bij
0: not just some grace. He said he who supplies and is able to multiply. He's able to increase the grace.
1: He's
0: able to give you every form of grace.
1: Elke vorm van genade.
0: He will make it grow.
1: Hij zal het laten toenemen.
0: In the name of the Lord Jesus Christ. Now, a seed also, it connects you to God. He's soft. He's low.
1: Okay.
0: The seed.
1: De zaad.
0: Connects you to God.
1: Verbind je aan God.
0: What does that mean?
1: Wat betekent dit?
0: No, the Bible says.
1: De Bijbel zegt.
0: Jesus said.
1: Jezus
0: zei. Pray that the Lord of the harvest.
1: Bid naar de Heer van de oogst.
0: Will send more laborers into his harvest.
1: Meer arbeiders in de oogst brengt.
0: Now, what happens with harvest?
1: Wat gebeurt er met oogst?
0: There's a seed that has already been planted.
1: Is een zaad dat al gezaaid?
0: When there's a seed planted,
1: als er een zaad
0: the load of the harvest is compulsory.
1: Van de oogst moeten.
0: Okay, he's compulsory to make sure that there's harvest.
1: Hij zal moeten zorgen voor oogst.
0: Everything you give to the Lord,
1: alles wat je aan de Heer geeft,
0: the Lord sees it.
1: Dat ziet de Heer.
0: You're not here.
1: U bent er
0: niet. He said, everything you give to the Lord,
1: wat je aan de Heer geeft,
0: the Lord sees it.
1: Ziet de Heer.
0: Are you here today?
1: Bent u hier
0: and
1: vandaag?
0: The seed also
1: en het zaad ook,
0: is a creation law. It's a law in creation.
1: Het is een scheppingswet.
0: It's a law in creation.
1: Het is een scheppingswet.
0: When you sow,
1: wanneer je zaait,
0: you shall reap.
1: Zal je oogsten.
0: If you sow love,
1: wanneer je liefde zaait,
0: you shall reap love.
1: Zal je liefde oogsten.
0: If you sow kindness,
1: wanneer je vriendschappelijkheid,
0: you shall reap kindness.
1: Zal je vriendschappelijkheid.
0: If you sow thankfulness,
1: als je dankbaarheid zaait,
0: you shall reap thankfulness.
1: Zal je dankbaarheid.
0: If you sow hatred,
1: als je haat zaait,
0: you might reap hatred.
1: Zal je haat kunnen oogsten.
0: If you sow financial seed,
1: als je financiële zaad,
0: you reap financial harvest. The law, the seed is a law in creation.
1: Zaad is een wet, in principe in de schepping.
0: Everything you sow,
1: alles wat je zaait,
0: is what you reap.
1: Is wat je oogst.
0: Everything you put on
1: alles
0: the ground
1: wat je in de grond stopt,
0: is what comes out.
1: Is wat
0: if you sow hope,
1: als je hoop zaait,
0: you shall reap hope.
1: Zal je hoop
0: if you sow faith,
1: als je geloof zaait,
0: you shall reap faith.
1: Zal je geloof oogsten.
0: Anything you sow,
1: alles wat gezaait,
0: you shall reap.
1: Zal je oogsten.
0: And I know
1: en ik weet
0: that everybody here,
1: dat
0: you are sowing good things in your life in Jesus' name.
1: Bent, in Jezus naam.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And also,
1: ook dit,
0: a seed
1: een zaad,
0: is a bewijs.
1: It's a proof.
0: It's a proof.
1: It's a bewijs
0: of your faith.
1: Van uw geloof.
0: Is it by faith?
1: Bij geloof, door geloof.
0: Abraham. Sorry, not Abraham. Abel.
1: Abel.
0: Abel. Sowed.
1: Zaaide.
0: A more excellent offering. He gave a more excellent offering.
1: Een meer excellente offer.
0: Than his brother Cain.
1: Dan zijn broer Cain.
0: And God accepted his offering.
1: God accepteerde zijn offer.
0: Because by faith.
1: Want door geloof.
0: He sowed the best he could do.
1: Zaaide hij het beste wat hij kon.
0: Read it in book of Hebrews chapter 11.
1: Lees het in Hebreeën 11.
0: In Genesis you can't really see why.
1: In Genesis zie je niet waarom.
0: Because God said I have accepted this one. I have not accepted this one. But you couldn't really see why.
1: Je zag niet waarom.
0: But in the book of Hebrews 11. He said Abel sowed a more, he gave a more excellent offering.
1: Een hogere offer, een excellente offer.
0: Why? Because Abel knew.
1: Waarom? Want Abel wist.
0: God is my God.
1: God is mijn
0: and
1: God.
0: I will give him my best.
1: Ik zal hem mijn beste deel geven.
0: Cain was just like a it was so familiar with God. Oh God.
1: Amicaal met God.
0: I will just give you.
1: Zei,
0: just
1: je
0: yeah, take something.
1: Geven.
0: Yeah, you know. You know now. The, you know
1: ontvang
0: just
1: yeah,
0: this. Take, hier, take the offering.
1: Yeah, go.
0: No, but Abel gave him.
1: Maar
0: he was diligent.
1: Hij was.
0: Hebrews 11.
1: Hij was ijverig. Hebreeën 11.
0: I think it's in verse 4.
1: Ik dacht in vers 4.
0: Verse 4. Yeah, verse 4.
1: Vers 4.
0: Then Abel saw the more excellent sacrifice. He gave a more excellent sacrifice.
1: Offer.
0: Than Cain.
1: Dan Cain.
0: And God accepted his offering.
1: En God accepteerde zijn offer.
0: A seed
1: zaad
0: is a proof of your faith.
1: Is het bewijs van jouw geloof.
0: Every time we give offering to
1: elke
0: God,
1: keer als we aan God offeren,
0: is a proof of our faith.
1: Is het bewijs
0: because,
1: van ons geloof.
0: Because just think, just if we think normally.
1: We denken even op een normale manier.
0: We say we are giving to God.
1: We geven
0: where's
1: aan
0: God?
1: God? Waar is God?
0: Oh, I'm giving to God.
1: Ik geef aan God.
0: Are you seeing him here?
1: Zie hem hier?
0: We know he's here. We know spiritually. But I'm just trying to make you think just
1: maar
0: naturally.
1: Wil je nalaten denken, de
0: natuurlijke. Oh, okay, we're going to give offering to God.
1: Okay, we geven een offer aan God.
0: Where is he?
1: Okay, waar is hij dan?
0: But it's when you give an offering,
1: maar hij zegt, geef een offer.
0: It's faith.
1: In geloof.
0: Because you believe.
1: Want je gelooft.
0: That he is receiving it.
1: Dat hij het aan ontvangen.
0: Because you've read in the scriptures.
1: Want je hebt het woord van God gelezen.
0: So even though you're not seeing
1: dus
0: anything,
1: zie je niks,
0: you just believe.
1: Je gelooft
0: that alleen. If I give my offering,
1: als ik mijn offer geef,
0: God is going to receive
1: God
0: it.
1: Het ontvangen.
0: Thank you, Jesus.
1: Dank u, Jezus.
0: Thank you, Jesus.
1: Dank u, Jezus.
0: Then you give your offering.
1: Je geeft je offer.
0: Because you can't see him
1: waarom?
0: Here.
1: Want je kan hem niet zien.
0: So naturally,
1: natuurlijk.
0: It's how should I say?
1: Is het gewoon
0: naturally it's like what is going on.
1: Natuurlijk denk je, wat
0: that's
1: is
0: why
1: nou?
0: Natural people
1: daarom, natuurlijk denkende
0: can't understand
1: kunnen niet begrijpen
0: that you are giving offerings to giving your money to God.
1: Aan God geeft.
0: You're giving tithes to
1: dat
0: God.
1: Tijd aan
0: say,
1: God geeft.
0: Why are you giving him 10% of your money?
1: Geeft. Waarom geef je een tiende?
0: But they are giving the we say belasting this.
1: Maar we zeggen this like the it's taxes.
0: They're giving the taxes more than 40%.
1: Belasting meer dan
0: 40%. And they're complaining
1: geeft.
0: That you're giving 10% to God.
1: Jou, dat je 10%
0: ah,
1: God
0: come
1: geeft.
0: On. Come on. And they are not receiving anything back. But the Bible has told us that once we sow, we shall reap. Am I preaching to somebody today? A seed is a proof of your faith.
1: Is het bewijs van je geloof.
0: Just say we're going to take the offering now.
1: Wanneer we het offer ophalen.
0: Say okay, give to the Lord.
1: Okay, geef aan de
0: now you're coming to the front. You put it in the thing, or you're doing online.
1: Je doet het online.
0: But how are you sure you're giving to God? Faith.
1: Geloof.
0: And once you take a step of faith,
1: je een stap van geloof
0: you're giving already. It's already faith.
1: Dan is het al
0: because
1: geloof.
0: Where is he?
1: Want waar is hij?
0: Geloof is, sorry, faith is what we can't see.
1: Geloof is wat we niet kunnen zien.
0: But we are convinced on the inside.
1: We overtuigd
0: and that's why we do it.
1: Now
0: say,
1: okay,
0: lift up your hands to God, pray.
1: Ik zeg, doe je hand omhoog, bid.
0: Okay, we do like this.
1: Okay, we doen zo.
0: What does this have to do with God?
1: Wat heeft dit te maken met
0: but
1: God?
0: We have read in the Bible that if we lift up our hands, it's like
1: hebben.
0: An evening sacrifice.
1: Alsof een
0: so anytime you pray,
1: elke keer als je
0: anytime
1: bid,
0: you lift up your hands to worship, anytime you give your offerings, is a proof of your faith. Everything we do,
1: alles wat wij doen,
0: is faith.
1: Is geloof.
0: It says, without faith,
1: hij staat zonder geloof,
0: it is impossible to please God.
1: Behagen.
0: Are you following me?
1: Volg je mij?
0: Are you following me?
1: Volg je mij?
0: I didn't want to talk this long,
1: ik wil niet zo lang
0: but
1: spreken.
0: I feel I'm talking even more. Somebody is being stirred up in your heart.
1: Because, hart you know,
0: see, I grew up here. I'm a Dutch. I'm Dutch. I'm fully Dutch. Ik ben gewoon Nederlands.
1: I'm just Dutch.
0: You know, and ik weet de cultuur.
1: And I know the culture.
0: Ik weet de cultuur.
1: I know the culture.
0: Oh, niet zoveel praten over offers, om dat, ja. Maar mensen gaan elke dag uit eten. €100 misschien twee. En niemand klaagt.
1: No,
0: maar wanneer het komt naar God toe,
1: oh, God,
0: maar waarom moet ze offers nemen in de kerk? Dat is een religieuze geest.
1: That's a religious spirit.
0: That's a religious spirit.
1: Dat is een religieuze geest.
0: That's a religious spirit.
1: Religieuze geest.
0: You use your money for all other things. You go to concert, everything. But you well, giving to God, you start complaining.
1: Maar bij het geven aan God begin je te klagen.
0: Not you. You're all givers in Jesus' name. Oh, you're not clapping, so you're not giver. I say you're all givers in Jesus' name.
1: Allemaal givers in Jesus' name.
0: I know. I'm from here, so I know.
1: Ik weet het, ik weet het.
0: I know.
1: Ik snap het.
0: But once we come to discover,
1: maar wanneer we gaan ontdekken,
0: that is the will of God.
1: Dat het de wil van God is.
0: Jesus said it's more blessed
1: zei,
0: to give.
1: Het is meer gezegend om te geven
0: than to receive.
1: Dan om te ontvangen.
0: Why?
1: Waarom?
0: Receiving
1: ontvangen
0: is something of your emotion.
1: Is iets vanuit je emotie.
0: If I give you 1 million right now,
1: miljoen geven,
0: you will jump up and down and you will run and you will. That is emotions.
1: Dat is emotioneel.
0: If I call you and tell you, hey,
1: bel, zeg,
0: I'm going to give you 100,000 right now,
1: 100,000 nu geven.
0: You will jump and you will spring jump and you will run around.
1: Dan ren je rondjes,
0: and then I call you back.
1: Dan bel ik je terug.
0: I said it was a joke.
1: Zei ik was een grap.
0: You are sad.
1: Ik ben je verdrietig.
0: Emotion.
1: Emotioneel.
0: But giving
1: maar geven
0: is spiritual.
1: Is geestelijk.
0: Every time you give,
1: elke keer dat je geeft,
0: something is being taken out of
1: wordt
0: you.
1: Wordt iets uit jou getrokken.
0: That's why Jesus says.
1: Daarom zei Jezus.
0: It is more blessed
1: is meer,
0: to give.
1: Het is gezegend.
0: Than to receive.
1: Om te geven dan te ontvangen.
0: That's why when God sent His only begotten Son,
1: zijn enige zoon gaf,
0: that showed us
1: dat ons heeft laten
0: that God
1: zien,
0: really loved us.
1: God echt van ons hield.
0: Every time we give to God,
1: is elke keer dat wij geven
0: we are,
1: aan God.
0: It's one of the ways, not only one of the ways, to say, Lord, thank you.
1: Te zeggen, God, dank u.
0: I love you.
1: Ik hou van
0: thank you.
1: Dank u wel
0: for your offerings.
1: Voor uw offers.
0: Thank you.
1: Dank u
0: for your sacrifices.
1: Voor uw offer voor
0: amen.
1: Mij.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I want to give you a chance.
1: Ik wil u een kans geven.
0: He said, God loves a cheerful giver.
1: God houdt van een vrijmoedige gever.
0: So, dus als je niet blijmoedig bent, je hoeft niet te geven. Houd het in je zak.
1: If you're not happily giving, keep it in your pocket.
0: Don't worry, we're not here for you. We're not here for, no, he loves a cheerful giver. I want to give you the opportunity to prepare an offering for the Lord. On your chairs you can see a card with all different kinds of information. If you're watching online for God on God Radio, I want to welcome the God Radio listeners. Those listening on God Radio, God bless you. You can give by going to the website www.missionhollandwonder.nl. MissionHollandWonder.nl if you are watching on God Radio, or you can go to WordEvangelismMission.com. And if you're sitting here, you can on your chair you have a card. You have all ways you can give. If you have Dutch bank account, PayPal, a credit card, it's all in there. Even a USD account. If you're giving through a USD account,
1: Amerikaanse dollars hebt in je account.
0: If you're giving physically,
1: als je fysiek geeft,
0: you can come to the front.
1: Kan je naar voren komen.
0: There is the offering box.
1: Daar is een doos.
0: And as you have given, then I will pray after you have given.
1: En nadat je gegeven hebt, zal ik bidden.
0: You know, normally we pray. pray before people give.
1: Normaal bidden we voordat mensen geven.
0: But one day the Holy Spirit told me, why are you praying before people give?
1: Waarom bid je voordat
0: mensen geven? Pray after that they have given.
1: Nadat ze
0: gegeven. Why?
1: Waarom?
0: Because after they have given,
1: nadat ze gegeven hebben,
0: that is when you offer it up to me.
1: Is wanneer jouw offer
0: naar mij. I will receive it. Because the priest brings the offering to the Lord. So if you're giving physically, you can come to the front. If you're doing online, you can check on your chair. And if you're on God Radio,
1: online,
0: watching on God Radio or online, it's on the screen.
1: God Radio, op je
0: and
1: scherm,
0: if you're on God Radio, you can go to missionhollandwonder.nl and then you can find all the information over there. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: As the people are giving, give us a nice giving song so they can come happily. They can dance and give. Hallelujah.
1: Samen kunnen genieten terwijl we ons offer geven.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Pastor Kayanja is almost coming in.
1: Pastor Kayanja is er bijna.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you.
1: Vader,
0: we thank you,
1: we danken u
0: for the seed
1: voor het zaad
0: that has been sown.
1: Dat gezaaid is.
0: And Lord, your word says,
1: Heer, uw woord zegt,
0: you give seed to the sower.
1: U geeft zaad aan de zaaier.
0: And I pray,
1: en ik bid,
0: just lift up your hands to the Lord if you're sitting where you're sitting. Just lift
1: Doe
0: up your hands to the Lord.
1: Waar je zit.
0: Just lift up your hands to the Lord. Father, every seed that has
1: Vader,
0: been sown,
1: elk zaad dat is gezaaid,
0: we bring it before your holy presence.
1: Voor uw heilige aanwezigheid.
0: Lord, may he be multiplied.
1: Heer, zal het vermenigvuldigd.
0: May you multiply it.
1: Zult u het vermenigvuldigd.
0: 30-fold.
1: 20 maal.
0: 30-voudig.
1: 30-voudig.
0: 60-fold.
1: 60-voudig.
0: 100-fold.
1: 100-voudig.
0: May this seed not come back empty.
1: Dat het zaad niet ledig terugkeren.
0: In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.
1: Dank u, Heilige Geest.
0: Oh, you are the provider of all our needs.
1: Van al onze noden.
0: Oh, you provide for all our needs.
1: Al onze noden.
0: We shall never lack.
1: We zullen nooit tekort komen.
0: Because in you is abundance.
1: In u is rijkdom.
0: Because you have said in your word, I have come that you may have life. Life abundantly. Lord, we lift as your priest, I lift up the offering to you. Accept it as a living sacrifice. Accept it as a sweet smelling savor. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up as we just worship for a few minutes as Pastor Kayanja is coming in.

0: Just lift up your hands to the Lord and give Him praise.
1: Doe je alle handen omhoog naar de Heer.
0: Father, we thank you.
1: Vader, we danken u.
0: You are awesome.
1: U bent geweldig.
0: You are wonderful.
1: U bent wonderbaarlijk.
0: We bless your name.
1: We zegenen uw naam.
0: We bless your name.
1: We zegenen uw naam.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Somebody clap your hands to Jesus.
1: Geef een klapoffer naar de Heer.
0: You may be seated.
1: U mag plaatsnemen.
0: You may be seated.
1: U mag plaatsnemen.
0: Thank you so much. Thank you for the worship.
1: Dank u voor de aanbidding.
0: I want those of you, how many of you are not here yesterday?
1: Hoeveel van jullie waren niet gisteren?
0: In the morning.
1: Gisterochtend.
0: Okay. We're gonna do a little recap.
1: We gaan even een samenvatting doen.
0: We're gonna do a little recap.
1: We gaan een kleine samenvatting doen.
0: Of what we studied yesterday.
1: Van wat we gisteren begonnen zijn.
0: About what does Europe need?
1: Over wat heeft Europa nodig?
0: Vis-à-vis what does Europe want?
1: Oftewel, wat wil Europa?
0: So we need to separate the two.
1: Dus we moeten die twee uit elkaar halen.
0: When you want,
1: wat je wil,
0: it means you are entitled.
1: Betekent dat het jouw recht is, dat je.
0: You are entitled. I must want. I want this. I want
1: ik
0: that.
1: Ik wil dit. Ik wil dat.
0: We all here want a beautiful, a dream car.
1: Wij willen allemaal een droomauto.
0: Don't we?
1: Toch?
0: Lamborghini.
1: Lamborghini.
0: Aston Martin.
1: Aston Martin.
0: We all want it.
1: We willen allemaal zoiets.
0: Eh?
1: Toch?
0: We want to live in those beautiful houses I saw when you come from the airport.
1: Mooie huizen wonen waar je toen je van het vliegveld afkwam.
0: I think there must be 20 million euros.
1: 20 miljoen euro ongeveer zijn.
0: We all want that.
1: Dat willen we toch allemaal?
0: But I don't need it.
1: Maar ik heb het niet nodig.
0: I don't need it.
1: Ik heb het niet nodig.
0: So there's a difference between wants and needs.
1: Het verschil tussen willen en nodig hebben.
0: So what does Europe need?
1: Wat heeft
0: now?
1: Europa nodig op dit moment?
0: Because I've come to realize.
1: Want ik ben me gaan beseffen
0: that

0: your voice will come out better.
1: Okay.
0: Okay. So, he's going to be a good preacher.
1: Praise God.
0: I had to learn. Yeah. And I learned by the best. I learned how to hold my microphone by the best.
1: Ik heb lessen gegeven van de beste.
0: T.L. Osborne.
1: T.L. Osborne.
0: He was the best.
1: Hij was de beste.
0: So I learned.
1: Dus ik heb er van hem geleerd.
0: I learned how to hold my microphone. I learned
1: how
0: to control my voice.
1: Hoe ik mijn stem moest beheersen.
0: Not by university.
1: Niet door de universiteit.
0: But by anointing.
1: Maar door de zalving.
0: I learned not to shout at people.
1: Ik heb geleerd om niet te roepen naar mensen.
0: But to talk to them.
1: Maar om naar ze te spreken.
0: That's why we need to conduct here a school of ministry.
1: Daarom moeten wij hier een school van bediening voeren.
0: A school of the Holy Spirit.
1: School van de Heilige Geest.
0: Because you. There are certain things you never learn from school.
1: Sommige dingen leer je niet op school.
0: But you learn by the Holy Spirit.
1: Je leert het van de Heilige Geest.
0: So, God supplied. Secondly,
1: dus God voorziet. Ten tweede,
0: you have to understand this.
1: Je moet dit begrijpen.
0: God is Jesus. God is not poor.
1: God is niet arm.
0: What Europe needs
1: Wat
0: to
1: Europa
0: know.
1: Moet weten.
0: God is not poor.
1: God is niet arm.
0: Even Jesus is not poor.
1: Zelfs Jezus is niet arm.
0: He became poor.
1: Hij werd arm.
0: That we might become rich.
1: Zodat wij rijk konden worden.
0: He wasn't poor.
1: Maar hij was niet arm.
0: And he became poor.
1: Hij werd arm.
0: That we might become rich.
1: Opdat wij rijk zouden worden.
0: So you have to. Europe needs to know that.
1: En Europa moet dit weten.
0: Europe needs to know that.
1: Europa moet dit weten.
0: So there are certain things Europe needs to know.
1: And
0: we took a study. Please put lower down.
1: Gisteren.
0: We okay. Lower down. Good. We don't want reverb and feedbacks.
1: Ik hoef de effecten niet.
0: We took a study on Dr. Luke.
1: We begonnen over bij Dr. Lucas.
0: Yesterday.
1: Gisteren.
0: And that's where I want us to go.
1: Dat is waar ik weer verder wil gaan.
0: In the book of Acts.
1: In Handelingen.
0: Chapter 1.
1: Hoofdstuk 1.
0: Book of Acts chapter 1.
1: Handelingen hoofdstuk 1.
0: Dr. Luke.
1: Dr. Lucas.
0: Wrote. The book of Acts
1: schreef het boek Handelingen
0: for one guy.
1: Voor één persoon.
0: His name was Theo.
1: Zijn naam was Theo.
0: His name was Theo.
1: Zijn naam was Theo.
0: And that is the guy he was ministering to.
1: En dat was de persoon die hij aan het bedienen was.
0: And so he wrote everything to the guy called Theo.
1: Dus hij schreef alles naar deze ene
0: man. Now Theo was like a king.
1: En Theo was een soort koning.
0: In fact he was a king.
1: Hij was eigenlijk
0: was very wealthy.
1: Als erg rijk,
0: very positioned,
1: erg gepositioneerd.
0: The whole world rotated on him.
1: De hele wereld draaide om hem heen.
0: He was a man who was sponsoring research.
1: Hij was iemand die onderzoek financierde.
0: In some of the areas of medicine.
1: Sommige gebieden van medicijnen.
0: In areas of business.
1: Gebieden van onderneming.
0: Theo was like a king.
1: Theo was een koning.
0: Was a ruler.
1: Hij was een heerser.
0: But he desired to know more about Jesus.
1: Maar hij verlangde ernaar om meer van Jezus te weten.
0: Because he could see miracles.
1: Want hij zag wonderen.
0: Which were done by ordinary people.
1: Die door de normaalste mensen gedaan
0: who
1: werden.
0: Had no money,
1: die geen geld hadden.
0: Who had no education,
1: die geen onderwijs hadden.
0: But they were living a life.
1: Dus ze leefden een leven.
0: Exemplary.
1: Die voorbeeldig was.
0: Impressive.
1: Die meer dan voorbeeldig was.
0: These are people who are coming.
1: Dit zijn mensen die kwamen.
0: From all over the world.
1: Over de hele wereld.
0: To listen to a man like Peter.
1: Om te luisteren naar een man zoals Petrus.
0: Who was not a philosopher.
1: Die geen filosoof was.
0: And Theo was so impressed.
1: Theo was zo onder de indruk.
0: And so he said, how can I know more?
1: Dus hij zei, hoe kan ik meer hiervan te weten
0: so
1: komen?
0: So Dr. Luke.
1: Dr. Lucas.
0: Took a study.
1: Gaf een studie.
0: Because he's the one who wrote the book of Acts.
1: Want hij is degene die Handelingen schreef.
0: So look to your Bibles to look.
1: Dus ga naar je Bijbel, pak je
0: to
1: Bijbel.
0: Acts. Go to Acts
1: ga
0: chapter
1: naar Handelingen.
0: One. Let's go to Acts chapter 1.
1: Handelingen 1.
0: Oké. Okay. I know that one is not Dr. Luke.
1: Ik weet dat dat niet Dr. Lucas is.
0: That, that,

0: Hello? Hello?
1: Yes.
0: Hello? Can someone turn this one a little bit for me?
1: Kan iemand deze even omdraaien voor mij?
0: Yeah. Are you on or they cut you off? So this way is off, huh?
1: Deze staat uit, hè?
0: Start a little bit. Yeah, that's good.
1: Dat is goed.
0: Can you hear me over there?
1: Kunt u mij verstaan?
0: Can you hear me?
1: Kunt u mij verstaan?
0: The moment you came in this conference.
1: Het moment dat je deze conferentie binnenkwam.
0: I have the right to slap you.
1: Heb ik het recht om jou een tik te geven?
0: So if you don't respond.
1: Dus als je niet reageert.
0: And you see me coming towards
1: en
0: you.
1: En je ziet me naar me toe komen.
0: Get ready.
1: Bereid je voor.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Prijs de Heer.
0: Do you turn something for him, so that he doesn't have to. You can hear very well. Amen. Father, we thank you that you will release the anointing of God as we communicate, Lord, to your people in Jesus' name. Amen. When you walk through interpreters, each one of them has got a different degree of anointing.
1: Elk heeft net een andere salving.
0: So you have to bring them up to what is going on. Otherwise you can struggle all service. Acts chapter 1, please. Let's go to Acts chapter 1.
1: Handelingen 1.
0: Now, Dr. Lucas is laboring to do certain things.
1: Is aan het werken om het een en ander te doen.
0: Is laboring to communicate.
1: Hij is aan het handelen.
0: You must understand.
1: Communiceren, je moet begrijpen.
0: That he is writing to what is needed.
1: Dat hij schrijft naar wat er nodig is.
0: He is speaking to what is needed.
1: Hij heeft het over wat er nodig is.
0: And he is targeting one person.
1: En hij is op één persoon gericht.
0: Who is an influencer? Today you hear the word influencer.
1: Tegenwoordig hoor je dat woord.
0: Who can be able to influence?
1: Wie kan beïnvloeden?
0: And this guy called Theo.
1: En deze man Theo
0: was a great influencer.
1: Was een grote beïnvloeder.
0: I told the people yesterday.
1: Ik zei tegen de mensen gisteren.
0: That at this age now.
1: Deze leeftijd nu.
0: We have a great ministry.
1: We hebben een grote bediening.
0: They will show you the pictures.
1: Zullen u de afbeeldingen laten zien?
0: Just every Wednesday.
1: Elke woensdag.
0: Tens of thousands of people come to pray on Wednesday.
1: Bidden op een woensdag.
0: And the church is in overflow.
1: En de kerk heeft een overflowzaal.
0: We are in overflow.
1: We hebben veel te veel.
0: And the service begins at 6 p.m.
1: En de dienst begint om 6 uur.
0: And it ends at 3 in the morning.
1: En het eindigt om 3 uur 's nachts.
0: So we have 3,000 churches.
1: We hebben 3,000 kerken.
0: As our affiliates, as our branches.
1: Als onze aftakkingen.
0: But.
1: Maar.
0: At this time,
1: op dit moment,
0: if God calls me,
1: als God mij roept,
0: to pastor Elon Musk,
1: om Elon Musk te herinneren,
0: Bezos,
1: Jeff Bezos,
0: Bill Gates, I'll leave the whole big church to Pastor Jessica and I'll pastor these three.
1: Zal ik de grote kerk aan Pastor Jessica overlaten en hen herderen?
0: I said, you pastor these people.
1: Ik zei, u kunt deze
0: with your children. Me, I'm going for these three.
1: Ik ga voor deze drie.
0: Amen.
1: Amen.
0: I need my three Theos.
1: Ik heb mijn drie Theos nodig.
0: I need these three.
1: Ik heb die
0: so
1: drie
0: each
1: nodig.
0: One of us in life,
1: dus ieder van ons in het leven,
0: we want the Theo.
1: We willen de Theo.
0: We need the Theophilus.
1: We hebben de Theophilus nodig.
0: In life.
1: In het leven.
0: You need them.
1: U heeft hen nodig.
0: It may be one or two or three.
1: 1, 2 of 3.
0: But I'm praying that this year,
1: ik bid dat dit jaar,
0: God will bring you a Theo.
1: God jou een Theo zal brengen.
0: Okay. So here Dr. Luke is writing
1: dus op deze plek schrijft
0: specifically
1: Lucas,
0: to this guy.
1: Naar deze man.
0: And this is what he said.
1: En dit is wat hij zei.
0: The former account I made, O Theophilus.
1: Het eerste boek dat ik gemaakt heb, O Theophilus.
0: Of all that Jesus began.
1: Over alles wat Jezus begon is.
0: To do and teach.
1: Te doen en te onderwijzen.
0: Until the day to which he was taken up.
1: Tot op de dag waarop hij opgenomen is.
0: After he threw the Holy Spirit
1: door de Heilige Geest
0: had given commandments of to apostles whom he had chosen,
1: opdrachten had gegeven,
0: to whom he also presented himself alive. So in other words, he said,
1: in andere woorden zegt hij,
0: the former account I give you,
1: het vorige boek dat ik heb geschreven,
0: O Theophilus. Now, what is the former account?
1: Wat is het vorige boek?
0: The former account is in Luke chapter 1.
1: Is Lucas 1.
0: Luke chapter 1.
1: Lucas 1.
0: Where he was writing to this guy.
1: Dat hij daar hem schreef.
0: About the account of Jesus.
1: Over.
0: Now is writing chapter 2.
1: Het geschiedenis van Jezus. Nu schrijft
0: after
1: hij
0: Jesus
1: twee,
0: had died and rose
1: Jezus
0: again.
1: Overleden was en opgestaan had.
0: So child of God, this is where we are.
1: Kind van God, dit is waar we zijn.
0: That what does Europe need?
1: Wat heeft Europa nodig?
0: You don't need another conference.
1: Je hebt niet nog een conferentie.
0: You
1: nodig.
0: Don't need another denomination.
1: Je hebt nog een denominatie.
0: You don't
1: nodig.
0: Need another move.
1: Je hebt nog een beweging nodig.
0: There are certain things we need to talk about.
1: Er zijn bepaalde dingen waar we
0: that
1: over
0: Europe
1: hebben,
0: needs today.
1: Dat Europa vandaag nodig heeft.
0: I know you want big churches.
1: Ik weet dat je grote kerken wil.
0: I know you want big ministries.
1: Ik weet dat je grote bedieningen wil.
0: I know you want to great whatever.
1: Ik weet dat je grote.
0: But there are specific things.
1: Wat er ook wil, maar
0: that I want us to look at today.
1: Waar ik naar wil kijken vandaag.
0: That will help a move of God.
1: Dat de beweging van God zal helpen.
0: All the people have come here in this country
1: alle
0: as migrants.
1: Die hier naartoe zijn gekomen als migranten.
0: They are here to receive Jesus.
1: Ze zijn hier om Jezus te ontvangen.
0: They are here to be revived.
1: Ze zijn hier om opgewekt te worden.
0: They are here to be transformed.
1: Ze zijn hier om getransformeerd te worden.
0: So that they can go back.
1: Zodat ze terug kunnen.
0: And change their nations.
1: En hun naties kunnen veranderen.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: So we need a new mindset.
1: Ze hebben een andere mindset nodig.
0: We need a new approach.
1: Een nieuwe behandeling nodig.
0: We need a strategic plan.
1: Een strategische plan.
0: We need something.
1: We hebben iets nodig.
0: That is going to work.
1: Dat gaat werken.
0: And where are we going to find that?
1: En waar gaan we dat vinden?
0: Where are we going to find that?
1: Waar gaan we dit vinden?
0: What do I need to do now?
1: Wat moet ik nu doen?
0: We all want to be there.
1: We willen allemaal
0: we all want to do our own thing.
1: We willen allemaal ons ding doen.
0: But what does Europe need?
1: Maar wat heeft Europa nodig?
0: What does Netherlands
1: wat
0: need?
1: Wat heeft Nederland nodig?
0: And this is what he talks about.
1: En dit is waar hij het over heeft.
0: He talks to this guy.
1: Spreekt.
0: Verse 1.
1: Vers 1.
0: Look, verse 1.
1: Lucas 1.
0: Please remove the reverb.
1: Haal het effect ervan.
0: My brother, remove the reverb.
1: Mijn broer.
0: Let's just settle. Let's just settle.
1: We houden het rustig.
0: He said, inasmuch as many have taken in a hand.
1: Hij staat aangezien velen ter hand genomen
0: to
1: hebben.
0: To set in order. In other words, so many are trying.
1: Zo velen proberen.
0: So many are trying.
1: Andere woorden, zo velen proberen.
0: Coming up with a new move, coming up with a new plan, coming up with a new this, coming up with. We are trying.
1: Proberen.
0: We are trying.
1: We proberen.
0: And look, Dr. Luke is telling us.
1: Dr. Lucas vertelt
0: ons. He said, as so many, much. In fact, not just many, as much.
1: Velen, echt veel.
0: As many have taken in hand
1: genomen hebben,
0: to set in order
1: een verslag op te stellen,
0: a narrative of those things
1: van de dingen,
0: which have been fulfilled
1: die onder ons
0: among us,
1: volkomen zekerheid hebben.
0: Just as those who from the beginning
1: zoals zij die van het begin af,
0: were eyewitnesses
1: ooggetuigen,
0: and ministers of the word,
1: en dienaren van het woord,
0: deliver them to us,
1: zijn geweest aan ons overgeleverd
0: it
1: hebben.
0: Seemed good to me also,
1: heeft het ook mij goed gedaan.
0: Having had a perfect understanding.
1: Alles van voren af nauwkeurig.
0: So what we need
1: dus wat wij nodig hebben
0: in Europe, is to have a perfect understanding.
1: Onderzocht te hebben.
0: This is not the first time.
1: Dit is niet de eerste keer.
0: Europe is receiving the gospel of Jesus Christ.
1: Europa het evangelie van Jezus Christus ontvangt.
0: This is not the first time.
1: Dit is niet de eerste keer.
0: No.
1: Nee.
0: And this is not the last time.
1: En dit zal ook niet de laatste keer zijn.
0: So we need to have a perfect
1: ze hebben een nauwkeurig
0: understanding.
1: Begrip nodig.
0: Someone say perfect.
1: Iemand zegt perfect.
0: Understanding.
1: Begrip nodig.
0: Say it again.
1: Zeg nog een keer. Een perfect begrip.
0: Come on, say it again.
1: Zeg het weer. Perfect begrip.
0: If you don't say it well, you're not going to have lunch.
1: Als je het goed doet, zal je geen lunch krijgen.
0: Amen. 1, 2, 3, go.
1: 1, 2, 3. Perfect begrip.
0: Understanding. Okay, now when we look at the word perfect,
1: als we naar het woord perfect kijken,
0: then we have to go back in the word.
1: We moeten terug naar het woord.
0: We need to go back in the word.
1: We moeten terug in het woord.
0: To look at who is a perfect.
1: Om te zien wie perfect
0: is. So when
1: is.
0: They talk about perfect,
1: als we het hebben over perfectie,
0: they are talking about
1: dan gaat het over
0: a person.
1: Een persoon.
0: When they talk about understanding,
1: als het gaat over begrip,
0: they are talking about a companion.
1: Gaat het over een metgezel.
0: Of wisdom.
1: Van wijsheid.
0: Get wisdom.
1: Krijg
0: wisdom
1: wijsheid.
0: Is a principal thing.
1: Wijsheid is het eerste.
0: And in all you're getting,
1: en wanneer je dat krijgt,
0: get understanding.
1: Krijg begrip.
0: So understanding.
1: Dus begrip.
0: Is not a common thing.
1: Het is niet iets algemeens.
0: Not a common sense thing.
1: Het is niet iets algemeens.
0: It is a companion of
1: het is
0: wisdom.
1: Een metgezel van wijsheid.
0: Huh?
1: Mm-hmm.
0: Is a what?
1: Is een wat?
0: Is a what?
1: Een wat?
0: Understanding is a what?
1: Begrip is wat?
0: A companion of wisdom.
1: Van wijsheid.
0: Of wisdom.
1: Van wijsheid.
0: And how do you get wisdom?
1: Hoe ontvang je wijsheid?
0: How do you get wisdom?
1: Hoe ontvang je wijsheid?
0: How do you get wisdom?
1: Hoe verkrijg je wijsheid?
0: You get wisdom from God.
1: Krijg je uit van God.
0: If anybody lacks wisdom, let him ask.
1: Wijsheid tekort komt, laat het hem vragen.
0: So in other words, we get wisdom from God.
1: We verkrijgen wijsheid van God.
0: We get wisdom through prayer.
1: We krijgen wijsheid door gebed.
0: Solomon, how did he get wisdom?
1: Solomon, hoe heeft hij wijsheid gekregen?
0: How did he get wisdom?
1: Hoe heeft hij het gekregen?
0: He brought a sacrifice.
1: Hij bracht een offer.
0: He brought a sacrifice.
1: Hij bracht een offer.
0: 1,000 bullocks.
1: 1,000 runderen.
0: In those days.
1: In die dagen.
0: Now, how do we get wisdom
1: hoe
0: today?
1: Hoe krijgen wij wijsheid vandaag?
0: How do we get wisdom
1: hoe
0: today?
1: Hoe krijgen wij wijsheid vandaag?
0: We must have a sacrifice.
1: Wij moeten een offer hebben.
0: Which is better than Solomon.
1: Dat is beter dan Salomo.
0: And the sacrifice is Jesus.
1: Het offer is Jezus.
0: So we need Jesus.
1: Wij hebben Jezus nodig.
0: In order to get understanding.
1: Om begrip
0: in order
1: te krijgen,
0: to get wisdom.
1: Om wijsheid te krijgen.
0: Oh, come on.
1: Kom op.
0: Revelation chapter 5.
1: Openbaring hoofdstuk 5.
0: Revelation chapter 5.
1: Openbaring hoofdstuk 5.
0: Are you ready?
1: Bent u er klaar voor?
0: There's life in the word.
1: Er zit leven in het woord.
0: Okay. There's life in the word.
1: Er zit leven in het woord.
0: So Revelation chapter 5.
1: Dus Openbaring hoofdstuk 5.
0: So I want you to tell you where you can find wisdom.
1: Ik wil je vertellen waar je wijsheid vindt.
0: Do you need wisdom?
1: Heb je wijsheid nodig?
0: Because once you get wisdom,
1: wanneer je wijsheid verkrijgt,
0: you're gonna get understanding.
1: Zul je begrip krijgen.
0: When you get wisdom,
1: als je wijsheid
0: you're gonna
1: krijgt,
0: get understanding.
1: Dan zul je begrip verkrijgen.
0: When I got my wife,
1: als ik mijn vrouw, toen ik mijn vrouw ontving,
0: I got twins.
1: Kreeg ik een tweeling.
0: It's part of the package.
1: Deel van het pakket.
0: I feel like slapping you.
1: Ik heb zin om je een tik te geven.
0: So when you get a wife, you're gonna get children.
1: Krijgen, je kinderen krijgen.
0: The Bible says when you get a wife,
1: zegt,
0: you get
1: krijgt,
0: a good thing.
1: Krijg je iets goeds.
0: And you obtain favor. So if you
1: gunst.
0: Want favor,
1: dus als jij gunst
0: get
1: wil,
0: a wife.
1: Krijg een vrouw.
0: Oh, come on somebody, you're not ready for me.
1: Je bent hier niet klaar voor.
0: That's what God says.
1: Dat is wat God zegt.
0: That's what the word
1: Dat
0: says.
1: Wat het woord zegt.
0: In other words,
1: in andere woorden,
0: favor,
1: gunst,
0: is a companion,
1: is een metgezel,
0: of a good thing,
1: van iets goeds.
0: Huh?
1: Huh?
0: People are busy say, pray for me to get favor.
1: Mensen
0: no, get a good thing.
1: Geef me gunst. Nee, krijg iets goeds.
0: Get a good thing.
1: Verkrijg iets goeds.
0: Get a good thing.
1: Verkrijg iets goeds.
0: A good thing is what you find.
1: Iets goeds is wat je vindt.
0: You find a good thing.
1: Je verkrijgt iets goeds.
0: You have to find. It's hidden.
1: Het is verborgen.
0: It's hidden. It's not on the surface.
1: Het is niet op de
0: It's not simple.
1: Het is niet simpel.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Are you with me?
1: Bent u met mij?
0: Okay. Now, so how do I get wisdom?
1: Dus hoe verkrijg ik wijsheid?
0: Revelation 5.
1: Openbaringen 5.
0: He said, and I had a voice.
1: En ik zag,
0: worthy is the lamb that was slain.
1: Heilig is het lam dat is geslacht.
0: To receive.
1: Om te ontvangen.
0: Revelation 5, please.
1: Openbaringen 5, alstublieft.
0: I'm rushing. You know, my Bible is very old.
1: Weet u, mijn Bijbel is heel oud.
0: So the pages are tied with each other.
1: De pagina's zitten aan elkaar vast.
0: If you really want to find out.
1: Als u echt wil weten.
0: Somebody's life which is
1: leven,
0: together. If you find someone's life which is together,
1: als je weet hoe iemands leven in elkaar zit,
0: look at the Bible.
1: Kijk naar uw Bijbel.
0: If the Bible is brand new,
1: als de Bijbel gloednieuw is,
0: the life is falling apart.
1: Dan valt het leven uit elkaar.
0: If the Bible is falling apart,
1: als de Bijbel uit elkaar valt,
0: the life is okay.
1: Dan is hun leven goed.
0: That's how you judge life.
1: Zo kunt u het leven
0: So Revelation oordelen. Chapter 5.
1: Dus Openbaringen 5.
0: And look at verse.
1: En kijk naar vers.
0: Verse 12.
1: Vers 12.
0: Yeah, verse 12.
1: Vers 12.
0: It says, saying with a loud voice.
1: Hij staat met een luide stem.
0: Worthy is the lamb.
1: Het lam
0: geslacht. The lamb is a sacrifice.
1: Het lam is het offer.
0: Who was slain?
1: Die het geslacht is.
0: Or given to us.
1: Die ons
0: to receive
1: is,
0: power.
1: Om kracht te ontvangen.
0: And riches.
1: En rijkdom.
0: and wisdom.
1: Wijsheid.
0: So today,
1: dus vandaag,
0: we don't take 1,000 bullocks,
1: nemen we geen 1,000 runderen,
0: but we take a better sacrifice,
1: maar we nemen een beter offer,
0: which is Jesus Christ.
1: Wat Jezus Christus is.
0: So in order for us to get understanding,
1: dus voor ons om begrip te ontvangen,
0: we have to get wisdom.
1: Moeten we wijsheid verkrijgen.
0: And wisdom comes through sacrifice.
1: De wijsheid komt door offer
0: of Jesus Christ.
1: Van Jezus
0: Christus. We believe in Jesus.
1: We geloven in Jezus.
0: What he did for us.
1: Wat hij voor ons deed.
0: The price he paid for us.
1: De prijs die hij betaald.
0: That he is our redeemer.
1: En hij is onze
0: so the central message
1: verlosser. En het boodschap
0: the central message Europe need
1: Europa nodig
0: is about what Jesus did for us.
1: Jezus voor ons heeft gedaan.
0: It is about Jesus.
1: Het gaat over Jezus.
0: A perfect understanding
1: een perfect begrip
0: will come. Remember, perfect is a person.
1: Nou, perfectie is een persoon.
0: Oh no.
1: Oh.
0: Okay, let's go back to Luke chapter 1.
1: We gaan terug naar Lucas 1.
0: Let's go back to Luke chapter 1. We're going to find perfect. Now we've discovered wisdom.
1: We gaan perfectie terugvinden.
0: Wisdom is about with Jesus.
1: Wijsheid hebben ontdekt. Dat is met
0: with
1: Jezus.
0: A sacrifice.
1: Met het offer.
0: Now rush to Luke chapter 1.
1: Ga snel naar Lucas 1.
0: I hope I'll go quickly.
1: Ik hoop dat ik snel kan gaan.
0: Luke chapter 1.
1: Lucas 1.
0: And verse 5.
1: Verse 5.
0: There was in the days of Herod,
1: in de dagen van Herodes,
0: the king of Judea,
1: de koning van Judea,
0: a certain priest,
1: was er een priester,
0: named Zacharias,
1: Zacharias,
0: of the division of Abijah,
1: van de afdeling van Abia.
0: His wife was of the daughter of Aaron,
1: zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron,
0: and her name was Elizabeth,
1: haar naam was Elizabeth,
0: and they were both righteous,
1: ze waren beide rechtvaardig,
0: before God,
1: voor God,
0: walking in all the commandments,
1: onberispelijk,
0: and ordinance of the Lord,
1: volgens alle geboden en verordeningen,
0: blameless,
1: van de Heere,
0: but they had no child,
1: maar ze hadden geen kind,
0: because Elizabeth was barren,
1: omdat Elizabeth onvruchtbaar,
0: and they were both well advanced. In other words, they were perfect.
1: Andere woorden, ze waren volmaakt.
0: Okay, let's go to Job chapter 1.
1: We gaan naar Job vers 1.
0: So that we can discover that perfect is a person.
1: We kunnen ontdekken dat perfectie een persoon is.
0: Perfect is human.
1: Perfectie is menselijk.
0: You hear the English word say, no one is perfect.
1: Ik weet wel die gezegde, niemand is perfect.
0: That is British.
1: Dat is Brits.
0: Not Bible.
1: Niet Bijbels.
0: Oh, you didn't hear what I just said.
1: Je hebt het niet gehoord.
0: That is British, not Bible.
1: Dat is Brits, niet Bijbels.
0: The Bible said.
1: De Bijbel zegt.
0: Man can be perfect.
1: Dat de mens volmaakt kan zijn.
0: Job chapter 1.
1: Job 1.
0: Oh boy. Say, I need this.
1: Zeg, ik heb dit nodig.
0: Come on, come on, come on, come on. Say, I need this.
1: Zeg, ik heb dit nodig.
0: Okay, Job chapter 1, are you there?
1: Job 1, ben je er?
0: The Bible said there was a man.
1: De Bijbel zegt, er was een man.
0: There was a man called Job.
1: Er was een man, zijn naam was Job.
0: Have you found it?
1: Heb je het gevonden?
0: Job chapter 1.
1: Job hoofdstuk 1.
0: Yeah, come on, go ahead and read.
1: Yes, er was een man in het land van Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.
0: The Bible said this man was perfect.
1: De Bijbel zegt hij was volmaakt.
0: So when they talk about perfect,
1: ze hebt over volmaaktheid.
0: It's not a divine thing.
1: Is het niet iets goddelijks?
0: It is human.
1: Het is menselijk.
0: So this is what Europe needs.
1: Dus dit is wat Europa nodig heeft.
0: We need men.
1: We hebben mensen nodig.
0: And we need Jesus.
1: En we hebben Jezus nodig.
0: We need men of Jesus.
1: We hebben mensen van Jezus nodig.
0: Because Jesus brings wisdom.
1: Want Jezus brengt wijsheid.
0: And wisdom brings understanding.
1: En wijsheid brengt begrip.
0: So the word perfect understanding
1: perfect begrip
0: is bringing the humanity and divinity.
1: Betekent het natuurlijke, het menselijke en het goddelijke.
0: We need people.
1: We hebben mensen nodig.
0: Who are going to operate in the supernatural.
1: Die gaan handelen in het bovennatuurlijke.
0: We need people.
1: We hebben mensen nodig.
0: Human.
1: Mensen.
0: Non-superhuman.
1: Niet supermensen.
0: Non-spooky human.
1: Niet vreemde, spooky mensen.
0: No, we need people.
1: Nee, we hebben mensen.
0: Real people.
1: Echte mensen.
0: But they are
1: maar
0: real divine.
1: Ze zijn echt goddelijk van aard.
0: We need human beings.
1: We hebben mensen nodig.
0: Who are anointed.
1: Die meer weten.
0: Amen.
1: Amen.
0: We need people.
1: We hebben mensen nodig.
0: With six senses.
1: Met een zesde zintuig.
0: But maar, they have a seventh sense.
1: Maar ook een zevende zintuig.
0: The power of God is in them.
1: De kracht van God zit in hen.
0: When they arrive,
1: wanneer zij aankomen,
0: devils leave.
1: Vertrekken demonen.
0: Confusion disappear.
1: Verwarring verdwijnt.
0: Are you hearing what I'm saying?
1: Hoor je wat ik zeg?
0: They are real.
1: Ze zijn echt.
0: We don't want people who are not real.
1: We willen geen mensen die niet echt zijn.
0: Those are ghosts.
1: Dat zijn geesten.
0: Look at the person next to you.
1: Kijk naar de persoon naast je.
0: I said, are you real?
1: Ik zeg, ben je echt?
0: Say again, say, are you real?
1: Ben je authentiek?
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: There are too many fake people.
1: Er zijn te veel neppe mensen.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: There are too many fake people.
1: Er zijn te veel neppe mensen.
0: We want real people.
1: Wij willen echte mensen.
0: Europe needs
1: Europa
0: real human beings.
1: Mensen nodig.
0: But divinely anointed.
1: Goddelijk gezalfd zijn.
0: Divinely anointed.
1: Gezalfd zijn.
0: Men and women
1: mensen,
0: of God.
1: Mannen, vrouwen van God.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And listen.
1: Luister.
0: These are not many.
1: Dit zijn niet veel.
0: Many are called.
1: Velen zijn geroepen.
0: But the chosen are few.
1: Maar de gekozen zijn weinig.
0: Tell the person next to you.
1: Kijk naar de persoon naast je.
0: You look that you are called.
1: Je ziet eruit als geroepen.
0: You look like you are called.
1: Je ziet eruit als geroepen.
0: But me.
1: Maar ik.
0: I was chosen.
1: Ik ben uitverkoren.
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: Tell the person next to you.
1: Kijk naar de persoon naast je.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: People look at Europe.
1: Mensen
0: they say Europe
1: Europa.
0: Is very tough.
1: Europa
0: no.
1: is moeilijk.
0: No.
1: Nee.
0: If you are called to change Europe.
1: Ben om Europa te veranderen.
0: It is easy. This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I'm chosen for this.
1: Gekozen, uitverkoren.
0: Oh, come on. I'm chosen for this.
1: Uitverkoren hiervoor.
0: I'm chosen for such a time like this.
1: Yeah.
0: I'm chosen for this.
1: Verkoren voor deze tijd.
0: I'm chosen.
1: Ik ben uitverkoren.
0: Sit down.
1: Ga maar weer zitten.
0: I remember I went to America in 1983.
1: Ik kan me herinneren, ik ben in
0: 1983. I landed and I spent a night with the homeless people.
1: Ik ben verbleven met dakloze
0: in
1: mensen
0: San Diego,
1: in San Diego, California.
0: I spent a night with the homeless people.
1: Ik heb een nacht met daklozen.
0: And that night.
1: En die nacht.
0: With a homeless house, they served pizza.
1: Bij de daklozen gaven ze pizza's.
0: Now I'm from Africa.
1: Nee, ik kom uit Afrika.
0: We don't have Pizza Hut.
1: We hebben geen Pizza Hut.
0: So they brought the stuff.
1: Dus ze deden dat.
0: It looked nice.
1: Het zag er goed uit, die pizza.
0: But let me tell you,
1: maar laat me je dit zeggen.
0: It tasted plastic.
1: Het smaakte naar plastic.
0: I said, what is this?
1: Dus wat is dit?
0: Oh, the homeless people were saying, hey, pizza,
1: all the
0: pizza.
1: Zeiden, oh, pizza, pizza.
0: Put it in my mouth.
1: Zet het in mijn mond.
0: We don't eat cheese in Africa.
1: We eten geen kaas in Afrika.
0: It's terrible.
1: Het is verschrikkelijk.
0: I ate it, put it back.
1: Ik at het en ik stopte het weer terug.
0: I said, can I have real food?
1: Kan ik echt eten krijgen?
0: Because it was not easy but for me.
1: Het was niet makkelijk voor mij.
0: I didn't know it.
1: Ik wist er niets van.
0: But as I tried.
1: Maar toen ik het ging proberen,
0: now you bring the pizza, you'll see.
1: Nu moet je maar eens pizza brengen.
0: It is easy.
1: Het is makkelijk.
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: It is hard right now.
1: Het is nu moeilijk.
0: But Europe.
1: Maar in Europa.
0: Is easy.
1: Is het makkelijk.
0: Glory to God.
1: Gloria God.
0: Europe is easy.
1: Europa is makkelijk.
0: Here you don't have witches.
1: Hier heb je geen heksen.
0: Here you have Harry Potter.
1: Hier heb je Harry Potter.
0: Moving with a broom.
1: Die met een bezemsteel beweegt.
0: The witches in Africa are real.
1: De heksen in Afrika zijn echt.
0: And if we can defeat the witches in Africa.
1: Als we de heksen in Afrika kunnen verdelgen.
0: Oh, the Harry Potter broom witches
1: Potter
0: will just disappear.
1: Stop.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: Oh, glory to God. So we are chosen for this.
1: We zijn uitverkoren hiervoor.
0: Hallelujah. We are chosen for this.
1: Wij zijn uitverkoren hiervoor.
0: So Europe needs
1: Europa
0: people
1: heeft mensen nodig.
0: Who have got a divine touch.
1: Die een goddelijke aanraking nodig hebben.
0: Who have got a divine touch.
1: Die een goddelijke aanraking hebben.
0: So that's why perfect is human.
1: Om deze reden is perfectie menselijk.
0: God said.
1: God zei.
0: Be ye perfect.
1: Wees perfect.
0: Because I am perfect.
1: Want ik ben perfect.
0: That's what God said. Be
1: God.
0: Perfect.
1: Wees perfect.
0: I am. Why?
1: Want
0: because
1: ben,
0: he made
1: waarom?
0: You in his
1: hij
0: image.
1: Jou naar zijn evenbeeld
0: in the
1: geschapen.
0: Likeness of God.
1: Zijn beeld geschapen.
0: I know many of you look like your grandparents.
1: Ik weet dat velen van jullie op grootouders leiden.
0: But beyond your grandparents,
1: maar verder dan jouw grootouders,
0: there is a divine God.
1: Is er een goddelijke God.
0: There is a mighty God.
1: Is er een machtige God.
0: Somebody say amen.
1: Iemand zegt amen.
0: There is a mighty God.
1: Er is een machtige God.
0: There is a God who created you.
1: Er is een God die jou geschapen
0: heeft. That's why child of God.
1: Daarom ben ik een kind van God.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk voor mij.
0: We just have to have a perfect understanding.
1: We hebben alleen een nauwkeurig begrip nodig.
0: A perfect understanding.
1: Een perfect begrip.
0: So how do I get a perfect understanding?
1: Hoe verkrijg ik een perfect begrip?
0: Acts chapter 1.
1: Handelingen 1.
0: We go back to Acts chapter 1.
1: Gaan terug naar Handelingen 1.
0: First of all,
1: ten eerste,
0: understanding comes from Jesus. Everything is Jesus.
1: Komt van Jezus.
0: Our
1: komt
0: message
1: Jezus.
0: Should be Jesus.
1: Onze boodschap zou Jezus moeten zijn.
0: And listen to this.
1: En luister hierna.
0: I want you to, in your life,
1: ik wil dat jij in jouw leven,
0: go and download Morris Chapman records.
1: Morris Chapman platen gaat downloaden.
0: Morris Chapman is a generation of Morris Cerullo, T.L. Osborne, or Roberts.
1: Komt uit de generatie van T.L. Osborne en Roberts.
0: I'm not putting down any music.
1: Ik wil geen muziek slecht praten.
0: But I want you to go back.
1: Maar ik wil dat je teruggaat.
0: And listen.
1: En luistert.
0: To those worship records.
1: Naar die aanbiddingsplaten.
0: Of the 60s.
1: Van de jaren 60.
0: Of the 70s.
1: Van de jaren 70.
0: You will see a big difference
1: een
0: between
1: groot
0: ours.
1: Verschil zien.
0: You will see a big difference.
1: Je zal een groot verschil zien.
0: And yet the Bible said.
1: Toch zegt het woord van God.
0: He inhabits.
1: Dat hij vertroont.
0: He dwells.
1: Hij verblijft.
0: He lives.
1: Hij leeft.
0: He stays.
1: Hij blijft.
0: In the praises.
1: In de aanbidding.
0: Of his people.
1: Van zijn volk.
0: Have you ever asked yourself?
1: Heb je ooit gevraagd?
0: Why don't we have the presence of God?
1: Waarom hebben wij de tegenwoordigheid van God niet?
0: Like somewhere else.
1: Ergens anders.
0: It's because.
1: Dat is omdat.
0: When he comes.
1: Wanneer hij komt.
0: He can't settle down.
1: Kan hij niet plaatsnemen.
0: The story of the dove.
1: Het verhaal van de duif.
0: In the days of Noah.
1: In de dagen van Noah.
0: It was first released.
1: Het was eerst gezonden.
0: It went out.
1: Het ging naar buiten.
0: Then it came back.
1: En het kwam terug.
0: In the ark.
1: In het ark.
0: Because there was no place for it.
1: Er was geen plek ervoor.
0: Out there.
1: Daar buiten.
0: 7 days later.
1: 7 dagen later.
0: They released it. Now remember, 7.
1: Herinner je 7?
0: Is when God rests.
1: Wanneer God rust.
0: 6 is when He's creating.
1: 7 is wanneer die.
0: 7 is when He rests.
1: 7 is wanneer die rust.
0: The Holy Spirit.
1: De Heilige Geest.
0: He's there in creation.
1: Hij is daar in de schepping.
0: But also He comes to rest.
1: Maar Hij komt ook om te rusten.
0: The Bible said.
1: De Bijbel zegt.
0: Then they released Him.
1: Toen zetten ze het vrij.
0: And He came back and brought a leaf.
1: En Hij kwam terug met een blad.
0: And Noah realized that water was rescending.
1: Besefte zich dat het water al aan het vlieden was.
0: Then after 7 days.
1: En na 7 dagen.
0: He released it.
1: Heeft het weer vrijgezet.
0: It never came back.
1: En het kwam nooit meer terug.
0: That dove went.
1: Die duif ging.
0: From the time of Noah.
1: Uit de tijd van Noah.
0: It had rested on no man.
1: Had het op niemand gerust.
0: Until Jesus came.
1: Tot Jezus kwam.
0: And rested on him.
1: En hij rustte op hem.
0: People of God, you have to understand.
1: U moet begrijpen.
0: The reason why.
1: De reden waarom.
0: Europe, you are not having the Holy Spirit.
1: Europa,
0: resting.
1: De Heilige Geest niet hebt rusten.
0: He has no dwelling place.
1: Hij heeft geen verblijfplaats.
0: And the dwelling place.
1: En die verblijfplaats.
0: Is not a building.
1: Is niet een gebouw.
0: Is worship.
1: Het is aanbidding.
0: Oh, I hope you're hearing what
1: I'm
0: saying.
1: Ik hoop dat je mij hoort.
0: So when you listen to the music,
1: dus wanneer je naar het muziek luistert,
0: which was there,
1: wat toen was,
0: and the music we have today,
1: het muziek dat we nu hebben,
0: is good.
1: It's okay.
0: It's wonderful.
1: Het is mooi.
0: But he can't rest.
1: Maar hij kan niet rusten.
0: I'm talking about the Holy Spirit.
1: Ik heb het over de Heilige Geest.
0: He can't rest.
1: Hij kan er niet op rusten.
0: Because it's a want music.
1: Want het is een willen muziek.
0: It's a music of want.
1: Het is het muziek van willen.
0: Not need.
1: Niet nodig hebben.
0: Have you ever visited the hymns?
1: Bent u ooit naar de oude psalmen gegaan?
0: Have you ever read the lyrics in the hymns?
1: Heeft u wel eens die woorden bestudeerd die daarin zitten?
0: Those hymns.
1: Die hymnes.
0: Were marching orders.
1: Die waren marcheerorders.
0: Of a marching troops.
1: Van marcherende troepen.
0: They were for missions.
1: For zending.
0: Onward Christian
1: soldiers.
0: Marching us to war. It was send missionaries.
1: Het was zendelingen.
0: Send missionaries.
1: Send zendelingen.
0: And it went and conquered nations.
1: En het ging en het veroverde landen.
0: A guy,
1: a mens,
0: got saved.
1: Werd gered.
0: He was a slave trader.
1: Hij was een slavendrijver.
0: Which was the greatest sin Europe has ever committed?
1: Wat de grootste zonde is die Europa ooit heeft uitgevoerd?
0: Was to turn the image of God into slaves.
1: Was omdat de gelijkenis van God slaaf te maken.
0: That is the biggest sin Europe ever committed.
1: Die Europa ooit heeft
0: was
1: gedaan.
0: To turn human beings
1: is om de mens
0: into slaves.
1: In slaven te maken.
0: Instead of turning slaves
1: om slaven
0: into human beings.
1: In plaats van slaven mensen.
0: Because Jesus came to set the captives free.
1: Want Jezus kwam de slaven vrijzetten.
0: And Europe was a Christian
1: Europa als christelijke
0: Christian continent. That turned
1: op dat moment
0: slaves into more slaves.
1: Werd slaven meer slaven.
0: But a man wrote a song.
1: Een man schreef
0: Amen.
1: Een hymne.
0: Zing grace. How sweet. It doesn't matter whether you were a murderer,
1: maar die uit
0: whether
1: moordena,
0: you were a killer, whether you were in Europe,
1: in Europa,
0: or America,
1: of Amerika,
0: or Arab world,
1: of in de Arabische,
0: or Africa,
1: of Afrika.
0: When you sing it,
1: wanneer je dat zingt,
0: you see the amazing grace.
1: Dan zie je de geweldige genade.
0: That song was written long time ago.
1: Dit is lang geleden geschreven.
0: But it's still effective.
1: Het is nog steeds effectief.
0: It's still effective.
1: Het is nog steeds effectief.
0: It brings tears in your eyes. Het
1: brengt tranen in je ogen.
0: You feel the presence of God.
1: Je voelt de tegenwoordigheid van God.
0: God inhabits.
1: God verblijft.
0: The praises.
1: De aanbidding.
0: Of his people.
1: Van zijn volk.
0: People did not write songs.
1: Mensen schreven niet nummers.
0: To be famous.
1: Om bekend te raken.
0: Today.
1: Vandaag.
0: They wrote songs.
1: Schrijven ze liederen.
0: To be convicted.
1: Om overtuigd te worden.
0: They wrote songs.
1: Ze schreven liederen.
0: For people to be convicted.
1: Voor mensen om overtuigd.
0: Because the Holy Spirit.
1: Want de Heilige
0: Geest. Does three things.
1: Doet drie dingen.
0: Number one.
1: Nummer 1.
0: He helps the word of God to land.
1: Hij helpt om het woord van God krachtig te laten landen.
0: Religion,
1: religie,
0: makes the word of God
1: zorgt dat het woord van God
0: to land softly,
1: zacht landt.
0: Religion,
1: religie,
0: makes the word of God
1: zorgt
0: land softly,
1: het woord van God maar zachtjes landt.
0: Holy Spirit,
1: de Heilige Geest,
0: makes the word of God
1: zorgt dat het woord van God
0: land powerfully,
1: krachtig landt.
0: Therefore, number
1: vandaar,
0: two,
1: nummer twee.
0: He helps to convict the world.
1: Hij helpt om de wereld te overtuigen
0: of sin.
1: Van de zonde.
0: You and I cannot convict the world of sin.
1: U en ik kunnen de wereld niet overtuigen van zonde.
0: I can preach about hell.
1: Ik kan over de hel prediken.
0: And I can actually bring hell close to you.
1: En ik kan de hel heel dicht bij je brengen.
0: But it will never convict you.
1: Maar hij zal je nooit overtuigen.
0: You cannot convince hell that it's hell.
1: De hel niet overtuigen dat het hel is.
0: I can't convince you that you're a Frenchman.
1: Ik kan u niet overtuigen dat u Frans bent. U bent Frans.
0: That's what really. If you are preaching hell to a person in hell, you will never convince him more than that.
1: Als je hel predikt naar iemand die hel heet, dan zul je hem nooit meer overtuigen.
0: You can't market a hamburger a hamburger. It's already a hamburger.
1: Een hamburger geen hamburger maken. Het is al een hamburger.
0: But the Holy Spirit,
1: maar de Heilige Geest,
0: convicts the world of
1: overtuigt
0: sin.
1: De wereld van zonde.
0: We can't.
1: Dat kunnen wij niet.
0: That's why we need the Holy Spirit.
1: Om die reden hebben wij de Heilige Geest nodig.
0: We need the Holy Spirit.
1: Wij hebben de Heilige Geest nodig.
0: The third thing is.
1: Het derde is dit.
0: He takes from Jesus.
1: Hij neemt van Jezus.
0: And gives us.
1: En geeft het aan ons.
0: He takes from Jesus
1: van Jezus
0: and gives us.
1: En geeft het aan ons.
0: He takes from Jesus,
1: Jezus
0: and gives you.
1: Geeft aan u.
0: Oh hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Because you are chosen.
1: U bent uitverkoren.
0: He's going to take from Jesus,
1: neemt van Jezus
0: and give you.
1: Geeft het aan u.
0: And give me.
1: En geeft het aan mij.
0: that the works Jesus did, I'm going to do an even greater works. Why? Because the Holy Spirit is upon me. Get ready to walk on water.
1: Wees voorbereid om op water te lopen.
0: Get ready to raise the dead.
1: Wees voorbereid om de doden op te
0: leggen. You are chosen for this.
1: Uitverkoren voor die reden.
0: So child of God, that's why.
1: Kind van God, vandaar.
0: We need the Holy Spirit.
1: Hebben de Heilige Geest nodig.
0: To stay.
1: Om te blijven.
0: To stay.
1: Om te blijven.
0: Perfect.
1: Perfect.
0: Understanding.
1: Begrip.
0: Perfect.
1: Perfect.
0: Understanding.
1: Begrip.
0: So how do I get to that level?
1: Hoe kom ik tot dat niveau?
0: Luke chapter 1.
1: Lucas 1.
0: No, Acts chapter 1.
1: Handelingen 1.
0: The second writing of a letter to Theo.
1: Het tweede geschiedschrift naar Theo.
0: Look at the person next to you.
1: Kijk naar de persoon die naast je is.
0: And said, are you my Theo?
1: En zegt, ben jij mijn Theo?
0: Tell him and say, you better leave me.
1: Zeg tegen hem. Laat
0: say, leave the chair next to me.
1: Laat het stoel.
0: My Theo is about to arrive.
1: Laat hij met rust. Mijn Theo.
0: Say, I don't want you to be near me.
1: Ik wil niet dat je bij mij in de buurt
0: if
1: bent.
0: You're not my Theo.
1: Als je niet mijn Theo bent.
0: And when God gives us time, we shall discover what do Theo do? What does Theo do?
1: Wanneer God ons tijd heeft, zullen we ontdekken.
0: Who is your Theo?
1: Wie is jouw Theo? Wat doet hij eigenlijk?
0: But let's look at verse 1.
1: Maar laten we naar vers 1 kijken.
0: Acts chapter 1, verse 1.
1: Hoofdstuk 1:1.
0: The former count I made. O Theophilus.
1: Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus.
0: Of all that Jesus began.
1: Over alles wat Jezus begonnen
0: was
1: is.
0: Was to do
1: te doen
0: and to teach.
1: En te onderwijzen.
0: So in other words.
1: In andere woorden.
0: We go back to what Jesus began to do.
1: We gaan terug naar wat God Jezus
0: now,
1: heeft
0: Jesus
1: begonnen.
0: Now Jesus came 2000 years
1: Jezus
0: ago.
1: Jezus kwam 2000 jaar geleden.
0: Which means the word of God and the relationship go all the way from Adam.
1: Dat het woord van God in de relatie helemaal vanaf Adam kwam.
0: All the way from Adam.
1: Helemaal van Adam.
0: We talked about Moses.
1: We hebben het over Moses
0: gehad. That when Jesus rose from the dead,
1: toen Jezus uit de doden opstond,
0: he began with Moses.
1: Begon hij met Moses.
0: People of God, this is the perfect
1: mensen van God,
0: understanding.
1: Dit is het perfecte begrip.
0: And I always tell people.
1: Ik vertel het altijd tegen mensen.
0: That if you don't go to Africa, you don't go to heaven.
1: Als je niet naar Afrika bent geweest, ga je niet naar de hemel.
0: And people think I'm joking.
1: De mensen denken dat ik een grap maak.
0: I'm not joking.
1: Maar ik maak geen grap.
0: It's in the Bible.
1: Het staat in de Bijbel.
0: Even Jesus.
1: Zelfs Jezus.
0: Had to make a journey to Africa.
1: Moest een reis naar Afrika maken.
0: So you who have never been to Africa.
1: U die nog niet naar Afrika bent geweest.
0: Forget about heaven.
1: Vergeet het van de hemel.
0: But the truth of the matter is,
1: maar de waarheid is dit.
0: There is something to learn about Africa.
1: Er is iets om uit Afrika te leren.
0: There is something to learn about Africa.
1: Er is iets om te leren uit Afrika.
0: And I'm going to give you three things.
1: En ik zal je drie dingen geven.
0: Number one.
1: Nummer 1.
0: The River Nile. The River Nile.
1: De rivier de Nijl.
0: The River Nile.
1: Rivier de Nijl.
0: It is the only river.
1: Het is het enige rivier.
0: That goes north.
1: Die naar het noorden stroomt.
0: All rivers go south.
1: Alle rivieren gaan naar het zuiden.
0: Because it's easy to flow south.
1: Het is makkelijk om naar het zuiden
0: the
1: te gaan.
0: Nile river
1: maar een,
0: is the only river that goes north.
1: De Nijlrivier is de enige rivier die naar het noorden
0: gaat. It goes against the normacy.
1: Het gaat naar boven.
0: That's why Moses was saved on the Nile.
1: En daarom ging
0: Jesus
1: in de
0: Nijl. Came and drank the water of the Nile. Egypt has no other water apart
1: Egypte
0: from the Nile.
1: Egypte heeft geen andere water dan de Nijl.
0: So Jesus was in Egypt.
1: Jezus kwam naar Egypte.
0: For 6 years.
1: Voor 6 jaar.
0: He drank water.
1: Hij dronk water.
0: For 6 years.
1: Voor 6 jaar.
0: And he never paid the bill.
1: En hij betaalde nooit de rekening.
0: Okay. That's for another day.
1: Dat is voor een andere dag.
0: Okay. But listen to this.
1: Maar luister hiernaar.
0: In other words, the Church of Jesus Christ.
1: Andere woorden.
0: What is amazing about the River Nile?
1: Wat geweldig is van de rivier
0: everywhere
1: de
0: Nijl, it reaches.
1: Overal waar het bereikt.
0: The sources in Uganda. But when it goes to Sudan,
1: de bron is in Uganda,
0: it splits into two, the Blue Nile and the White Nile.
1: In Sudan splits het naar de Blauwe Nijl
0: then
1: en de Witte Nijl.
0: Then they all merge together as they come to Ethiopia.
1: En dan komen ze in Ethiopië weer samen.
0: And then it gains more power.
1: En dan krijgt het meer kracht.
0: And then it goes and push water unto Egypt.
1: Duwt het water naar Egypte.
0: So in other words, the Church
1: andere
0: of Jesus,
1: woorden, de kerk van Jezus,
0: begins small,
1: begint klein.
0: But as it moves on,
1: terwijl het verder gaat,
0: it will gain power.
1: Zal het kracht toenemen.
0: It will gain power.
1: Zal het in kracht toenemen.
0: Then it reaches and splits into two.
1: Wanneer het in tweeën splits,
0: male and female,
1: mannelijk en vrouwelijk,
0: in order to join together,
1: om samen te komen,
0: to be one,
1: om één te worden,
0: to push until the north,
1: om door te duwen naar het noorden.
0: So the Church of Jesus Christ,
1: dus de kerk van Jezus Christus,
0: is the only organization,
1: is de enige organisatie
0: that goes against the tide,
1: die tegen de stroming ingaat.
0: The tide of religion,
1: de stroming van
0: the
1: religie,
0: the tide of tradition,
1: de stroming van traditie.
0: It's not a flow.
1: Het is niet zo.
0: The Nile River is not here to flow.
1: De Nile River is
0: is here to break records.
1: Dingen door
0: to break against the tide.
1: Tegen de stroming in te gaan.
0: Oh, come on, somebody shout hallelujah. That's one thing to learn.
1: Eén ding om te weten.
0: So we are not called to do the easy thing.
1: Dus we zijn niet geroepen om het makkelijker te doen.
0: It's not here to do the easy thing.
1: We zijn niet geroepen om het makkelijker te doen.
0: Because it's easy for you to be a traditionalist.
1: Het is makkelijk om een traditioneel
0: to be
1: te zijn.
0: To be a naturalist.
1: Om naturalist te
0: zijn. In order to flow with everybody.
1: Om met iedereen mee te
0: No, the Church of Jesus Christ is here to upset people.
1: Is om
0: if you thought we were going to be liked by people, no, they're going to hate you because of Jesus, because of being a Holy Spirit people. Are you hearing what I'm saying? For you marching for Jesus, they're not going to like you. No. But that's what we are called to do. You go against the tide.
1: Tegen de stroming in.
0: Another thing to find about
1: andere,
0: Africa,
1: om te vinden in Afrika,
0: which is great to learn,
1: wat er geweldig is om te leren.
0: God called the children of Israel.
1: God riep de kinderen van Israël.
0: Abraham, Isaac and Jacob.
1: Abraham, Isaac en Jacob.
0: And he sent them.
1: En hij zond hen.
0: You know, it's by Jacob.
1: Weet je, bij Jacob.
0: Listen, from Abraham.
1: Vanaf Abraham.
0: Abraham lived 175.
1: Leefde 100.
0: Which means that's 100 years.
1: 57 jaar.
0: Ever since God spoke to Abraham. Genesis 12.
1: In Genesis 12.
0: He said, "You'll be mighty."
1: Staat u zult machtig.
0: Make a nation.
1: En een natie zijn.
0: But for 100 years.
1: Maar voor 100 jaar.
0: Israel was only. Listen to this.
1: Israel.
0: Israel
1: alleen,
0: was only.
1: Alleen.
0: Two people.
1: Twee mensen.
0: For 100 years.
1: Voor 100 jaar.
0: Abraham.
1: Abraham.
0: And Isaac.
1: En Isaac.
0: Abraham died.
1: Abraham stierf.
0: Isaac grew up.
1: Isaac groeide op.
0: Got married.
1: Werd getrouwd.
0: Had two sons.
1: Had twee zonen.
0: Esau and Jacob.
1: Esau en Jacob.
0: That's another 100 years.
1: Dat is nog 100 jaar.
0: After 200 years.
1: Na 200 jaar.
0: The family was about 7 or 8 people.
1: Was de familie iets van 7 of 8 mensen.
0: They were not growing.
1: Ze groeiden niet.
0: So from Jacob.
1: Dus vanaf Jacob.
0: To Joseph.
1: Tot Jozef.
0: Another 100 years.
1: Nog 100 jaar.
0: They were less than 70.
1: Minder dan 70.
0: When they came to Egypt.
1: Toen ze in Egypte kwamen.
0: 70 people.
1: 70 mensen.
0: When they came to Egypt.
1: Toen ze naar Egypte kwamen.
0: So for 300 years.
1: Voor 300 jaar.
0: There were only 70.
1: Waren er maar 70.
0: They stayed in Egypt.
1: Ze leefden in Egypte.
0: For 430 years.
1: 430 jaar.
0: And they left Egypt when they were 2 million people.
1: Ze vertrokken Egypte met 2 miljoen.
0: So one thing to know.
1: Eén ding om te leren.
0: About Africa.
1: Over Afrika.
0: Africa will grow Israel.
1: Afrika zal Israël laten groeien.
0: Africa.
1: Afrika
0: will grow God's people.
1: Zal Gods volk doen toenemen.
0: They came as shepherds.
1: Ze kwamen als herders.
0: They left when they were skilled.
1: Ze vertrokken vaardig.
0: Because God, Pharaoh asked Joseph.
1: Want Farao zei tegen Jozef.
0: Even from the time of Abraham.
1: Jozef zelfs toen de tijd van Abraham.
0: When Abraham came.
1: Toen Abraham kwam.
0: He came a hungry man.
1: Kwam als een hongerig man.
0: Hungry.
1: Hongerig.
0: He left loaded.
1: Hij vertrok.
0: He left with a lot of wealth.
1: Hij vertrok vol rijkdom.
0: Africa has never been a beggar.
1: Afrika is nooit een bedelaar geweest.
0: Africa was always giving.
1: Afrika was altijd aan het geven.
0: Blessed Abraham.
1: Zegende Abraham.
0: Queen Sheba blessed Israel, Solomon.
1: Queen Sheba zegende koning Salomon.
0: I don't know why Africa became poor all
1: of a sudden. Ik weet niet wanneer Afrika arm is geworden.
0: That's for another day.
1: Dat is voor een andere dag.
0: But this is what I want you to understand.
1: Maar dit is wat ik wil dat je begrijpt.
0: That the position, what we learn from Africa.
1: Wat we leren hier.
0: That's why even Jesus came.
1: Zelfs toen Jezus kwam.
0: God could not send his son to Europe.
1: God kon zijn zoon niet naar Europa sturen.
0: Sorry, Europe.
1: Sorry, Europa.
0: God did not say, my son.
1: God stuurde niet zijn zoon.
0: These people want to kill my son.
1: Ze willen mijn zoon vermoorden.
0: He didn't send him to Europe.
1: Hij stuurde hem niet naar Europa.
0: He sent him to Africa.
1: Hij stuurde hem naar Afrika.
0: Because he knew.
1: Want hij wist.
0: Africans will keep him.
1: Afrikanen hem zouden bewaren.
0: And grow him.
1: En hem zouden groeien.
0: And send him back
1: alive. Toesturen, levend.
0: Oh, come on, somebody.
1: Kom op, iemand.
0: So Africa is here.
1: So Africa is here.
0: To help you Europe grow.
1: Om Europa te helpen groeien.
0: Okay. And of course we did.
1: En natuurlijk deden we dat.
0: Europe will not be where it is.
1: Europa zou niet zijn waar het is.
0: If Africa never contributed to Europe.
1: Als Afrika niet had bijgedragen eraan.
0: That's for another day.
1: Dat is voor een andere dag.
0: Let's stick to the perfect understanding.
1: We zullen blijven bij het perfecte begrip.
0: So therefore.
1: Dus vandaar.
0: Listen to this.
1: Luister hiernaar.
0: Therefore.
1: Vandaar.
0: What do we learn from Africa?
1: Wat hebben we geleerd uit Afrika?
0: That Africa has something to offer.
1: Dat Afrika iets te bieden heeft.
0: To the church.
1: Aan de kerk.
0: Today the largest church.
1: Vandaag is de grootste kerk.
0: In the world.
1: In de hele wereld.
0: Is in Africa.
1: In Afrika.
0: If you don't believe me,
1: als je me niet gelooft,
0: you come in September.
1: Kom in september.
0: You see.
1: Zul je het zien?
0: So therefore.
1: Dus vandaar.
0: We understand.
1: Begrijpen wij.
0: We understand.
1: Begrijpen wij.
0: I was with the president of Israel.
1: Ik was met de president van Israël.
0: Last year. They invited me to Israel.
1: Die nodigde mij
0: And
1: uit
0: I
1: naar
0: saw
1: Israël.
0: Them Jeremiah 33.
1: En ik
0: 37.
1: Zag...
0: That when the Chaldeans
1: toen de Chaldeeën
0: came to attack Jerusalem,
1: Jeruzalem kwamen aanvallen,
0: the army of Pharaoh came,
1: kwam het leger van Farao
0: and drove them out,
1: en verdreef hen.
0: When they heard that the army of Pharaoh was coming,
1: toen ze hoorden dat het leger van Farao kwam uit Egypte,
0: the Chaldeans left Jeruzalem.
1: Betrokken de Chaldeeën
0: Jeruzalem. So I told them, he said,
1: nu.
0: When the whole world does not want to stand with Israel.
1: Met de hele wereld niet met hem staat.
0: Africa is ready to stand
1: staat
0: with Israel.
1: Afrika klaar om met Israël te staan.
0: I said, you don't have to worry about Europe.
1: Is dat je hoeft geen zorgen te maken over Europa.
0: They can stop supporting you.
1: Ze kunnen je stoppen met steunen.
0: Africa will stand with you.
1: Afrika zal met u staan.
0: Because we have more in common.
1: Want we hebben meer gemeen
0: with Israel.
1: Met Israël.
0: Than anybody else.
1: Dan wie dan ook.
0: So the church in Europe,
1: dus de kerk in Europa,
0: must stand with Israel.
1: Moet met Israël staan.
0: Must stand with Israel.
1: Moet met Israël staan.
0: For many reasons.
1: Voor vele redenen.
0: The God you believe in.
1: De God waarin jij gelooft.
0: The Jesus you are believing in.
1: De Jezus waar jij in gelooft.
0: The Jesus in your heart.
1: De Jezus in jouw hart.
0: Is a Jew.
1: Is een Jood.
0: Like the Muslims.
1: Zoals de moslims.
0: Their God is Arab.
1: Zij zijn Arabisch geboren.
0: Mohammed is Arab.
1: Mohammed is Arabisch.
0: You think they can allow you to destroy Mecca?
1: Denk je dat ze gaan toestaan dat jij Mecca vernietigt?
0: Huh?
1: Huh?
0: You think they can allow you to destroy Mecca?
1: Denk je dat ze jou toestaan om Mecca te vernietigen?
0: Mecca is their place.
1: Mecca is hun plek.
0: Like Jerusalem is our place.
1: Net als Jeruzalem onze plek is. Amen.
0: Where will you go?
1: Waar zou jij gaan?
0: And tell the people.
1: En de mensen vertellen.
0: The God of the Bible.
1: De God van de Bijbel.
0: This is the land of the Bible.
1: Dit is het land van de Bijbel.
0: As they have the land, the land of the Quran.
1: Zoals zij het land van de Koran hebben.
0: Where is the land of your Bible?
1: Wat is het land van jouw Bijbel?
0: Okay, you're not ready for me.
2: Yeah. Oh.
0: You go to India.
1: Je gaat naar India.
0: And their God.
1: En hun God.
0: Is in India.
1: Is in India.
0: The Hindus, their God is in India.
1: De Hindus, hun God is in India.
0: You go and capture India.
1: Ga India overnemen.
0: And destroy their gods.
1: En kijk. Vernietig hun God.
0: You never have again chicken curry.
1: Je hebt nooit meer chicken curry.
0: Are you hearing what I'm saying?
1: Hoor je wat ik zeg?
0: So you can't.
1: Dus je kan het niet.
0: The Bible we believe has our God landed on us.
1: De Bijbel waarin we geloven, onze God.
0: When you talk about Nazareth, it's there. When you talk about Capernaum, it's there. When you talk about Galilee, it's there.
1: Galilea is daar.
0: Our Bible is more real.
1: Onze Bijbel is meer echt.
0: Because it has places where it is.
1: Omdat je ziet wat die plekken er zijn.
0: A perfect understanding.
1: Een perfect begrip.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, the church in Europe.
1: Dus de kerk in Europa.
0: Must pray for the peace of Jerusalem.
1: Moet bidden voor de vrede van Jeruzalem.
0: These are the most things believed among us.
1: Dit zijn de dingen.
0: And Jesus grew up in Nazareth.
1: Jezus groeide op in Nazareth.
0: And he was crucified.
1: En hij was gekruisigd.
0: At Calvary.
1: Op Golgotha.
0: At the place of the skull. If you go there now.
1: Als je daar nu naartoe zou gaan.
0: The rock has a skull in it.
1: Heeft de rots een spleet erin.
0: The tomb is empty.
1: Het graf is leeg.
0: Oh boy. Perfect understanding.
1: Perfect begrip.
0: You know the difference between Christianity and other religions?
1: Weet je het verschil tussen het christendom en andere religies?
0: I have no problem with our religions.
1: Ik heb
0: That's
1: geen probleem
0: people's
1: met
0: belief.
1: Religies.
0: Let the people believe what they want
1: Laat
0: to believe.
1: Laat ze geloven wat ze geloven.
0: The difference between Christianity and other religions.
1: Het verschil tussen christendom en andere religies
0: is that
1: is het volgende.
0: Jesus is alive.
1: Jezus leeft.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: Don't ask me about other guys.
1: Vraag me niet over anderen.
0: I'm talking about mine.
1: Ik heb het over die van mij.
0: Me, I don't know about your God.
1: Ik weet niet hoe het met
0: I'm
1: jouw
0: talking
1: God
0: about
1: zit,
0: my God.
1: Maar ik praat over mijn God.
0: He is alive.
1: Hij leeft.
0: And I can prove it.
1: En ik kan het bewijzen.
0: Oh ja, yeah, I can prove it
1: ik
0: to you.
1: Ik kan het bewijzen.
0: In over 81 nations of the world, I have proved it.
1: 81 landen
0: that he is alive.
1: Heb ik bewezen dat hij leeft.
0: I have proved it. Among the sick.
1: En ik ben onder
0: among
1: de zieken
0: the
1: geweest.
0: Sinners,
1: onder de zondaars
0: among
1: geweest.
0: The dying,
1: onder de sterven.
0: Among the poor.
1: Onder de armen.
0: I am a living testimony.
1: Ik ben levende getuigenis.
0: That he is alive.
1: Dat hij leeft.
0: I was born stuttering.
1: Ik ben stotterend geboren.
0: When he came to me,
1: toen ze naar mij toe
0: at the age of 17,
1: toen ik 17
0: my stuttering
1: was,
0: left.
1: Mijn stotteren was weg.
0: Every single day,
1: elke dag opnieuw,
0: I see a miracle.
1: Zie ik een wonder.
0: Which proves me I cannot do miracles.
1: Wat mij bewijst, ik kan geen wonderen doen.
0: My hands.
1: Mijn handen.
0: Know how to eat bananas.
1: Weet hoe ze bananen moeten eten.
0: But not to do miracles.
1: Maar niet hoe ze wonderen.
0: But his hand.
1: Maar zijn hand.
0: I'm talking about Jesus.
1: Over Jezus.
0: Will perform miracles. Ja, I know that.
1: Doen.
0: So he's alive.
1: Dus hij leeft.
0: He's alive.
1: Hij leeft.
0: He's alive.
1: Hij leeft.
0: Yeah. So the perfect understanding.
1: Perfect begrip.
0: You know the good thing about understanding.
1: Weet je het mooie van begrip?
0: It's not about knowledge.
1: Het gaat niet over kennis.
0: It's about understanding.
1: Het gaat over begrip.
0: You know, let me show you the difference between knowledge and understanding.
1: Laat me het even vertellen als je het begrijpt.
0: Knowledge.
1: Kennis.
0: Is how to bake a bread.
1: Is hoe je een brood moet bakken.
0: Understanding.
1: Begrip
0: is how to eat the bread.
1: Is hoe je het brood moet eten.
0: That's the difference between knowledge and understanding.
1: Weet je, dat is kennis en begrip.
0: Understanding is very easy.
1: Begrip is makkelijk.
0: Even if, unless you are blind.
1: Tenzij je blind bent.
0: But if your eyes are open.
1: Maar als je ogen open zijn.
0: You may not know how to bake bread.
1: Zul je weten, niet weten,
0: you may not know how to bake a cake.
1: Je zal eens weten hoe je een cake moet bakken.
0: But you'll understand how to eat it.
1: Maar je begrijpt hoe je het moet eten.
0: I love understanding better than
1: ik
0: knowledge.
1: Ik houd van begrip meer dan van kennis.
0: Understanding is very easy.
1: Begrip is heel makkelijk, heel simpel.
0: Because you just have to watch those who are eating.
1: Je moet gewoon kijken naar degene die eten.
0: En zeg
1: oké.
0: They get a bread.
1: En brood pakken
0: the
1: ze.
0: Bread jam.
1: En die jam pakken ze.
0: The bread butter.
1: Het is doen boter.
0: What else?
1: Wat nog meer?
0: If you want a sandwich, it's.
1: Wil je een sandwich? Een boterham?
0: Anybody can work at McDonald's.
1: Iedereen kan bij McDonald's werken.
0: But I don't know what's in McDonald's.
1: Maar
0: I don't know how to make a burger.
1: Maar ik weet niet hoe ik een tas moet maken.
0: I don't know what they put in there.
1: Ik weet niet wat ze erin zetten.
0: I don't know what the Indians do how to make a chicken curry.
1: Oh, die Indiase mensen curry maken.
0: But to eat chicken curry?
1: Maar om Indiase curry te eten?
0: Try me today.
1: Probeer vandaag maar.
0: So I love understanding.
1: Ik hou van begrip.
0: People of God, God is not calling us to be philosophers. He's not calling us to be brain trusts of theology. No, he said, do you understand? Do you understand that God gave his son? His son gave us the Holy Spirit and we are the chosen generation. Oh, come on somebody. Hallelujah.
1: Hallelujah.

0: Long life. Victory life.
1: Overwinning leven.
0: Say, all things are mine.
1: Alle dingen zijn van mij.
0: Stay down. So how do I get into a perfect understanding?
1: Hoe verkrijg ik perfect begrip?
0: How do I get a perfect understanding?
1: Hoe verkrijg ik dat begrip?
0: This is what he said.
1: Dit is wat er staat.
0: He's through the Holy Spirit.
1: Het is door de Heilige Geest.
0: It is through the Holy Spirit.
1: Het is door de Heilige Geest.
0: The church in Europe needs the Holy Spirit. We need to understand.
1: We moeten begrijpen.
0: The Holy Spirit.
1: Wat de Heilige Geest is. Wie de Heilige Geest.
0: Every say holy.
1: Iemand zegt heilig.
0: Spirit.
1: Spirit.
0: The Bible says God is a spirit.
1: And God is
0: holy.
1: En God is heilig.
0: When you add holy,
1: als je heilig,
0: which is God,
1: wat God is,
0: and the Spirit,
1: en de Geest,
0: which is God,
1: wat God is,
0: you get the Holy Spirit.
1: Dan krijg je de Heilige Geest.
0: So the Holy Spirit,
1: dus de Heilige Geest,
0: is not a grandson of God.
1: Is niet een kleinzoon van God.
0: Because people think,
1: maar sommige mensen zeggen,
0: God the Father,
1: God the Father,
0: God the Son,
1: God the Zoon,
0: and God the Holy Spirit, which means they think the Holy Spirit is a grandson.
1: Dus ze doen alsof dat de Heilige Geest een kleinzoon is.
0: The Holy Spirit is God Himself.
1: De Heilige Geest is God zelf.
0: You know when God,
1: weet u, toen God
0: wanted you to remember Him,
1: wil dat u een herinnering brengt,
0: He gave the Word.
1: Dan geeft hij het woord.
0: He gave the Bible.
1: Dan geeft hij de Bijbel.
0: He gave Jesus.
1: Hij gaf Jezus.
0: And when he gave Jesus,
1: toen gaf hij Jezus.
0: Jesus gave us his life.
1: Jezus gaf hem ons zijn leven.
0: But when God,
1: maar toen God
0: wanted to stay with you,
1: bij u wilde zijn,
0: he gave us the Holy Spirit.
1: Gaf hij u de Heilige Geest.
0: So the Holy Spirit,
1: dus de Heilige Geest,
0: is God himself.
1: Is God zelf.
0: In you.
1: In u.
0: So you cannot live without him.
1: Dus je kunt niet zonder hem vertrekken.
0: You cannot function without.
1: Je kunt niet leven of werken zonder hem.
0: There's nothing you can do without him.
1: Er is niets wat u zonder hem kunt doen.
0: Says through the Holy Spirit.
1: Het staat door
0: even
1: de Heilige
0: Jesus
1: Geest.
0: Had to go through the Holy
1: in
0: Spirit.
1: In Jezus door de Heilige Geest.
0: The Holy Spirit is the power of God.
1: De Heilige Geest is de kracht van God.
0: You shall receive power.
1: U zult kracht ontvangen.
0: When the Holy Spirit,
1: wanneer de Heilige Geest
0: has come upon you,
1: op u gekomen is.
0: The reason why the church is weak.
1: De reden waarom
0: in Europe,
1: de kerk zwak is.
0: The church in Europe.
1: In Europe
0: must understand.
1: De kerk in Europa moet begrijpen.
0: Get away from this user-friendly.
1: Ga van deze gebruiksvriendelijke dingen vandaan.
0: You need the power of God.
1: Je hebt de kracht van God nodig.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: People come to you.
1: Mensen komen tot Europa.
0: Netherlands is a very well educated society.
1: Nederland is een goed onderwezen land.
0: It's a well advanced society.
1: Goed onderwezen
0: people coming maatschappij. Out with the inventions.
1: Mensen komen terug met uitvindingen.
0: People claim the water.
1: Mensen pakken het water.
0: In Netherlands they push the water
1: in Nederland
0: off.
1: Duwen ze het water.
0: This is not a simple country.
1: Het is niet een simpel land.
0: This is a country that lives and based on science.
1: Het is een land dat gebaseerd is op wetenschap.
0: But do you know?
1: Maar u weet.
0: Science is in God.
1: Dat wetenschap in God is.
0: Science is not against God.
1: Wetenschap is niet tegen God.
0: Oh, Daniel chapter 1.
1: Oh, Daniel hoofdstuk 1.
0: Look there. Daniel chapter 1.
1: Daniel hoofdstuk 1.
0: And verse 5.
1: Vers 5.
0: Nebuchadnezzar is asking.
1: Nebuchadnezzar vraagt.
0: Go to church.
1: Ga naar de kerk.
0: Go to the synagogue.
1: Ga naar de synagoge.
0: Go to Israel.
1: Ga naar Israël.
0: And get me young people.
1: En geef mij jonge mensen.
0: Who understand science.
1: Die wetenschap begrijpen.
0: Daniel 5. Daniel 1:5.
1: Daniel 1:5.
0: Come on. People of God. Who told you that there's no science in church?
1: Wie heeft gezegd dat er geen wetenschap in de kerk is?
0: You know, the church must come to a perfect understanding.
1: De kerk moet tot een perfect begrip
0: that
1: komen.
0: That science is not against God.
1: Dat wetenschap niet tegen God.
0: Science is to prove God.
1: Wetenschap bewijst God.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Science is oh boy.
1: Come on.
0: He made the sun.
1: Hij maakte de zon.
0: So that you can have solar light.
1: Zodat jij zonlicht kan hebben.
0: God creates systems.
1: God creëert systemen.
0: The ecosystem.
1: Het ecosysteem.
0: The solar system.
1: Het zonnestelsel.
0: The human system.
1: Het menselijk stelsel.
0: Man is a system.
1: Mens is een stelsel.
0: You see, the church.
1: Dus de kerk
0: has failed to understand.
1: Begrijpt niet.
0: That's why when you find someone who is very scientific,
1: waarom, wanneer je iemand wetenschappelijk
0: you think he has no place in the kingdom.
1: Denk dat hij geen plek heeft in het koninkrijk van God.
0: We have not even reached the level.
1: We hebben niet eens het niveau bereikt.
0: Of the Holy Ghost science.
1: Van de Heilige Geest wetenschap.
0: We are still struggling with the human science.
1: We hebben
0: science.
1: Nog steeds moeite met menselijke wetenschap.
0: Philip.
1: Philippus.
0: Flew.
1: Vloog.
0: With no wings.
1: Zonder vleugels.
0: Huh? We have not yet reached that level.
1: We hebben dat niveau nog niet eens bereikt.
0: Like I'm here.
1: Zoals ik hier ben.
0: And the Spirit said.
1: En de Geest zegt.
0: Go and meet the King.
1: Ga de koning ontmoeten.
0: Of Netherlands.
1: Van Nederland.
0: And I have nobody to take me.
1: Ik heb niemand om me te brengen.
0: And I just.
1: En ik ga.
0: And I land in the compound.
1: Ik land zijn
0: of the palace.
1: Gebouw van zijn paleis.
0: And say hi, Your Majesty.
1: Hey, Majesteit.
0: That's exactly what happened to Moses.
1: Dat is precies wat er met Mozes gebeurde.
0: The Bible said, and Moses met Pharaoh at the River Nile.
1: De Bijbel zegt dat Moses
0: how did he meet
1: Pharaoh aan de rivier Nijl heeft ontmoet. Hoe?
0: Who made the appointment?
1: Wie maakte de afspraak?
0: God said, I've made you a god before
1: God
0: Pharaoh.
1: Zei, ik heb u als een god
0: literally
1: gemaakt,
0: Moses
1: gesteld.
0: Created everything he used.
1: Moses creëerde alles wat hij gebruikte.
0: The flies.
1: De vliegen.
0: The hailstorm.
1: De hagelstorm.
0: Moses made them.
1: Moses maakte het.
0: He touched the water and it became blood.
1: Hij raakte het water aan en het werd zwart.
0: Not for a moment.
1: Niet voor één moment.
0: But for 3 days.
1: Maar voor 3 dagen.
0: He brought darkness.
1: Hij bracht duisternis.
0: On Egypt.
1: Voor Egypte.
0: For 3 days.
1: Voor 3 dagen.
0: He told the Nile River.
1: Hij zei tegen de rivier Nijl.
0: You all know how frogs grow.
1: Je weet hoe kikkers groeien.
0: They come from eggs.
1: Ze komen uit eieren.
0: Tadpole. And they grow. Moses reduced the ecosystem of animals.
1: Heeft de ecosysteem van dieren.
0: And he said, I want you now.
1: En hij zei, ik wil het
0: not
1: nu.
0: As eggs.
1: Niet als
0: not
1: eieren,
0: as tadpole,
1: niet als kikkeldril,
0: I want you as frogs.
1: Maar ik wil je als kikkers.
0: Within seconds,
1: binnen seconden.
0: All the whole land was full of frogs.
1: Was het hele land vol met kikkers.
0: And he told Pharaoh.
1: En hij zei tegen Farao.
0: When do you want them to go?
1: Wanneer wil je dat ze gaan?
0: Pharaoh said tomorrow.
1: Farao zei morgen.
0: We have not even reached that level.
1: We hebben dat niveau niet eens bereikt.
0: And you are still struggling with the human science.
1: En je hebt nog moeite met menselijke wetenschap.
0: People said,
1: mensen zeiden,
0: this is where I laugh at people.
1: Dit is waarom ik mensen uitlach soms.
0: Man has discovered AI.
1: Iemand heeft AI ontdekt.
0: No, you have copied AI.
1: U heeft AI gekopieerd.
0: From Noah.
1: Van Noah.
0: God spoke to
1: God
0: Noah.
1: Sprak tot Noah.
0: And he said,
1: en hij zei,
0: I want you to build an ark.
1: Ik wil dat u een ark bouwt.
0: This height.
1: Deze hoogte.
0: This height.
1: Deze lengte.
0: That height.
1: Deze breedte.
0: Where was the book?
1: Waar was het boek?
0: Pages and pen had not been invented.
1: Papier en pennen waren toen nog niet gemaakt.
0: Where did Noah write?
1: Waar heeft Noah het opgeschreven?
0: AI.
1: AI.
0: Not artificial intelligence.
1: Niet artificiële intelligentie.
0: Anointing intelligence.
1: Gezalfde intelligentie.
0: You guys, you are off.
1: Het probleem is dit.
0: We have not even accepted.
1: We zijn niet alleen. We hebben nog niet
0: geaccepteerd. The human science.
1: De wetenschap.
0: How can we understand the things of divine science?
1: Van goddelijke wetenschap begrijpen.
0: Divine abilities.
1: Goddelijke.
0: Because science is just ability.
1: Vaardigheden. Want wetenschap is
0: to solve a problem.
1: Om een probleem op te lossen.
0: That's what science is.
1: Dat is wetenschap.
0: The human ability to solve a problem.
1: Menselijke vaardigheid om problemen op te lossen.
0: Listen.
1: Luister.
0: We all know Moses died.
1: We weten allemaal dat Moses overleed.
0: Okay. God spoke to Moses.
1: Okay, God sprak tot Moses.
0: I can see Moses was from Egypt.
1: Ja, Moses
0: and
1: kwam
0: Egypt,
1: uit Egypte.
0: Was a center of civilization.
1: En Egypte
0: so
1: was
0: Egypt
1: een...
0: knew The Egyptians are the one who founded the papyrus where they made paper. So I could understand Moses could probably have written.
1: Dus ik kan me voorstellen,
0: but you tell me,
1: dat hij heeft geschreven.
0: How do you write
1: maar vertel me,
0: things that you did not see?
1: Hoe schrijf je dingen die je niet ziet?
0: From the book of Genesis,
1: uit het boek van Genesis,
0: these five Pentateuch, these five books.
1: Deze vijf boeken,
0: how did Moses write the whole story?
1: Hoe schreef Moses het hele verhaal?
0: Of all God creating,
1: van hoe God schiep,
0: when God is talking to you,
1: toen God
0: the human mind,
1: de menselijke
0: the human memory is not a computer. We tend to forget, but Moses never forgot anything. He wrote five books. How do you do that? Unless there is a capability, a divine capability of a memory that will never erase, never forget. Do you know that God created man with a memory?
1: Weet u dat God mens schiep met een herinnering?
0: And out of human memory,
1: uit het menselijk
0: we create a computer memory.
1: Hebben wij een computergeheugen gemaakt.
0: But you glorify man and never glorify God who created you.
1: U geeft niet de glorie aan God die u heeft gemaakt.
0: We put emphasis
1: we zetten nadruk
0: on man's work,
1: op het werk van de mens.
0: Not on divine work.
1: Niet op het goddelijke.
0: We have no idea.
1: We hebben geen idee.
0: People talk about.
1: Mensen hebben het over.
0: We've discovered now skiing.
1: Skiën ontdekt.
0: Water skiing.
1: Water skiën.
0: Jesus did that.
1: Jezus
0: 2000 years ago. Jesus did that 2000 years ago.
1: Jezus deed dat 2000 jaar geleden.
0: On water.
1: Op water.
0: There is a power.
1: Er is een kracht.
0: As a church, there is a power.
1: Ik zei kerk, er is een kracht.
0: There is a divine power.
1: Er is een goddelijke kracht.
0: Called the Holy Spirit.
1: De Heilige Geest.
0: Oh, it's about to come upon you.
1: Het zal op u komen.
0: We just have to have a perfect understanding of the Holy Spirit.
1: Van de Heilige Geest.
0: A perfect understanding
1: begrip
0: of the Holy Spirit.
1: Van de Heilige Geest.
0: That when he comes upon
1: dat wanneer hij op u komt,
0: things change.
1: Dingen veranderen.
0: Jezus had no TikTok.
1: Had geen TikTok.
0: Had no AI.
1: Had geen AI.
0: Had nothing.
1: Had niks.
0: But the Bible said,
1: maar de Bijbel zegt,
0: and multitudes followed him.
1: Een veelvoud aan mensen volgde hem.
0: And they had
1: en zij hadden
0: that he was in the
1: ze
0: house.
1: Hoorden dat hij daar was.
0: And multitudes came.
1: En een menigte kwam.
0: In those days,
1: in die dagen,
0: people were not densely populated.
1: Was het niet een dichtbevolkt gebied?
0: How did they know?
1: Hoe zouden ze het moeten weten?
0: There is a divine power.
1: Er is een goddelijke kracht.
0: That can start drawing people.
1: Die mensen ver,
0: where he is.
1: Waar hij is.
0: The problem,
1: het probleem,
0: we are not preaching him.
1: Is we prediken niet hem.
0: We are preaching seven ways of how to overcome.
1: We prediken zeven manieren om te overwinnen.
0: And Jesus said, I am the way.
1: En Jezus zei, ik
0: I
1: ben
0: am
1: de
0: the
1: weg.
0: Truth.
1: Ik ben de waarheid.
0: I am the life.
1: Ik ben het leven.
0: You talk about me.
1: Als je het hebt over mij.
0: I'll bring life.
1: Dan breng ik leven.
0: I'll bring ways.
1: Dan breng ik manieren.
0: Oh, come on, somebody.
1: Iemand.
0: We are preaching. We are now. We want to be motivated.
1: We willen gemotiveerd zijn.
0: We want motivational speak.
1: We willen motivatie ontvangen.
0: In fact, the books you have bought.
1: Weet je, de boeken die
0: it's
1: je
0: good to buy books.
1: Het zijn goed om boeken te kopen. Goed
0: because the Bible said Daniel.
1: Maar de Bijbel
0: Daniel understood
1: Daniel
0: by the way of books.
1: Begreep boeken.
0: Daniel understood
1: Daniel begreep
0: by the way of books.
1: Door boeken heen.
0: Which books?
1: Welke boeken?
0: The 66 books.
1: De 66 boeken.
0: I'm telling you.
1: Ik vertel het je.
0: There is wisdom in the Bible.
1: Er zit wijsheid in de Bijbel.
0: There is how to eat good food in the Bible.
1: Hoe je goed eten moet eten.
0: Everything you look in life.
1: Alles wat je in het leven
0: is in the Bible.
1: Zit in de Bijbel.
0: What to eat, what not to
1: eten,
0: eat.
1: Wat niet
0: how
1: eten.
0: To dress,
1: wat
0: not what to
1: kleden,
0: dress.
1: Hoe je niet moet kleden.
0: How to build a house,
1: hoe je
0: not to build
1: bouwen,
0: a house.
1: Hoe je niet een huis bouwen.
0: How to live longer,
1: hoe lang
0: how to
1: leven,
0: die quick.
1: Hoe stijl
0: it is all in the Bible.
1: Staat in de Bijbel.
0: You betrayed
1: u bent getreden.
0: Your Lord. You'll hang yourself. Suicide is in the Bible.
1: Zelfmoord zit zelfs in de Bijbel.
0: If you want to die quick,
1: als je snel wil sterven,
0: suicide.
1: Zelfmoord.
0: If you want to live longer,
1: als je langer wil leven,
0: Jesus.
1: Jezus. Amen.
0: Faith in God. I mean, everything is in the Bible.
1: Alles staat in de Bijbel.
0: Everything is in the Bible.
1: Alles staat in de Bijbel.
0: If you want to be poor,
1: als je arm wil zijn,
0: is in the Bible.
1: Staat het in de Bijbel.
0: If you want to be rich,
1: als je rijk wil zijn,
0: is in the Bible.
1: Staat het in de Bijbel.
0: So what does Europe need?
1: Dus wat heeft Europa nodig?
0: A perfect understanding.
1: Een perfect begrip.
0: A perfect understanding
1: of
0: scriptures.
1: Begrip van geschriften.
0: Do you know why I hate poverty?
1: Weet je waarom ik iets haat?
0: It's in the Bible.
1: Het staat in de Bijbel.
0: I hate poverty
1: with a passion. Armoede met een passie.
0: And nobody will convince me.
1: En niemand kan mij overtuigen
0: that poverty is good.
1: Dat armoede goed is.
0: Because poverty is bad.
1: Dat armoede is slecht.
0: Poverty is evil.
1: Armoede is kwaadaardig.
0: And poverty
1: en armoede
0: is a result of sin.
1: Is het gevolg van zonde.
0: Je zegt pastor.
1: Je zegt pastor.
0: You mean all the poor people are sinners? Yes.
1: Wilt u zeggen dat armoedige mensen zondaars zijn? Ja.
0: Because the Bible clearly says.
1: De Bijbel zegt duidelijk.
0: I will not put upon you.
1: Ik zal niet op u
0: plaatsen. The diseases I put upon the Egyptians.
1: De ziektes die ik op Egypte
0: heb. And this blessing shall follow you.
1: En deze zullen jou volgen.
0: Deuteronomy 28. He said, if you hearken to the voice of the Lord your God, and you do diligently as I command you this day, these curses will not follow you. And one of the curses is poverty.
1: Een van die vloeken is armoede.
0: The blessing of the Lord maketh rich.
1: Van de Heer maakt rijk.
0: And he adds no sorrow to it.
1: En hij voegt er geen zwoegen aan toe.
0: Poverty makes people sorrowful.
1: Armoede maakt mensen verdrietig.
0: You know who is someone who's sorrowful?
1: Ken je iemand die verdrietig is, die droevig is?
0: Someone looking like this.
1: Iemand die zo kijkt.
0: The joy of the Lord is your strength.
1: De vreugde van de Heer is jouw kracht.
0: Poverty is so bad.
1: Armoede is zo slecht.
0: Because it makes your righteousness.
1: Omdat het uw rechtvaardigheid.
0: A joke.
1: Een grap maakt.
0: The Bible talks about the story of a rich man.
1: De Bijbel heeft het over de rijke man.
0: And Lazarus.
1: En Lazarus.
0: Lazarus was poor.
1: Lazarus was arm.
0: He had nothing to eat.
1: Hij had niks om te eten.
0: He had wounds.
1: Hij had
0: wounds.
1: Wonden.
0: Dogs could come and lick his wounds.
1: Honden kwamen zijn wonden likken.
0: What kind of life is that?
1: Wat voor leven is dat?
0: The man is holy.
1: De man is heilig.
0: The man is righteous.
1: De man is rechtvaardig.
0: The man worship God.
1: De man
0: is not
1: God.
0: A witch.
1: Hij is geen heks.
0: The Bible say he died.
1: De Bijbel zegt hij stierf.
0: And he went straight in the bosom of Abraham.
1: En hij kwam in de boezem van Abraham.
0: And the rich man also died.
1: En de rijke man.
0: And that is where I start hating poverty.
1: En dat is toen ik armoede begon te
0: haten. Who died first?
1: Wie stierf eerst?
0: The righteous.
1: De rechtvaardige.
0: Died fast.
1: Stierf eerst.
0: And the wicked.
1: En de kwaadaardige.
0: A rich wicked.
1: Een rijke kwaadaardige.
0: Lived longer.
1: Leefde langer.
0: Than a righteous man.
1: Dan een rechtvaardig.
0: A righteous poor man.
1: Een rechtvaardig
0: and yet the Bible said.
1: Dan zegt de
0: with
1: Bijbel,
0: long life.
1: Met lang leven.
0: He will satisfy you.
1: Zal u verzadigen.
0: How comes that this man
1: hoe
0: died?
1: Hoe kan het dat deze man stierf?
0: Poverty.
1: Armoede.
0: And the Bible said.
1: En de Bijbel zegt.
0: Apostel Moses. That when he died, he went to the bosom of Abraham.
1: Dat toen hij stierf,
0: the rich man went straight to hell.
1: Maar wie ging naar de hel? Wie ging naar de boezem?
0: And that's what religion said. You see, don't be rich.
1: Oh, wees niet
0: rijk. You'll go to hell.
1: Dan ga je naar de hel.
0: No, that's not perfect understanding
1: dat is niet
0: of scripture.
1: Begrip van
0: this is the perfect understanding of that scripture.
1: Van die vers.
0: The man went to hell.
1: Die man ging naar de hel.
0: And he stood in hell.
1: And in the hell.
0: And he called heaven.
1: Hoorde hij de hemel.
0: He called heaven.
1: Hij belde de hemel.
0: Where did he get the number?
1: Toen kreeg hij, wanneer kreeg hij het nummer?
0: Don't joke with rich people.
1: Maak geen grap met rijke mensen.
0: They have a way of buying themselves out.
1: Ze hebben een manier om zichzelf eruit te kopen.
0: The man was in hell.
1: De man was in de hel.
0: And he called heaven.
1: En hij belde de hemel.
0: Kring, kring, kring, kring.
1: Kring, kring.
0: Can I talk to God, please?
1: Kan ik met God spreken, alstublieft?
0: I don't know why God listened to rich people.
1: Ik weet waarom God naar rijke
0: and never
1: mensen
0: poor
1: luistert.
0: People.
1: En niet naar arme mensen.
0: And God say hello.
1: God say hello.
0: This is God.
1: Dit is God.
0: Can I help you?
1: Kan ik je helpen?
0: He said, God.
1: Hij zei God.
0: It's too hot here.
1: Het is te heet hier.
0: I'm not used to this.
1: Ik ben het niet gewend.
0: I used to live in an air-conditioned house.
1: Ik leefde in een air-conditioned huis.
0: Now I'm thirsty.
1: En nu ben ik aan het vasten.
0: I used to have people serve me.
1: Ik mensen nodig die me bedienen.
0: With iced water.
1: Met ijswater.
0: Now I understand.
1: Nou, ik begrijp.
0: That there's that guy called Lazarus.
1: Dat er deze man Lazarus.
0: Who used to come at my door begging.
1: Naar mijn deur kwam en ik kwam bedelen.
0: Checked in yesterday.
1: En hij heeft bij u ingeboekt gisteren.
0: Can you send him back?
1: Kunt u hem terugsturen?
0: To come here in hell.
1: Om hier in de hel.
0: And quench my thirst.
1: En mijn dorst te lessen.
0: So that he can dip his little finger.
1: Als hij zijn kleine vinger.
0: I don't care whether it's full of wounds.
1: Ik weet niet of het. Ik weet,
0: in maar, water and quench
1: ik
0: me.
1: Ik weet niet of het vol met wonden is, maar laat hem komen.
0: What?
1: Wat?
0: I have made it to heaven. You want me to come back?
1: Ik ben naar de hemel gegaan.
0: And serve you in hell.
1: Je wilt dat ik naar de hel
0: because
1: kom
0: you are
1: dienen,
0: rich.
1: Omdat jij rijk bent.
0: I hate poverty.
1: Ik haat armoede.
0: And you know what God said?
1: Weet je wat God zei?
0: He didn't say.
1: Hij zei niet.
0: Shut up.
1: Hou je mond.
0: He said, "Oh my dear."
1: Hij zei, oh.
0: It's impossible.
1: Mijn lieverd, het kan
0: because not because he can I can't send him back.
1: Niet omdat ik hem weer terug.
0: He said there is a ridge between us and you.
1: Er zit een kloof tussen u en ik.
0: Otherwise I will send him back.
1: Anders had ik hem gestuurd.
0: Otherwise God was going to answer that prayer of
1: anders
0: the wicked man
1: zou God
0: because
1: het
0: he's rich.
1: Van de kwartaardige verhoren.
0: I hate poverty.
1: Rijk was. Ik haat armoede.
0: I hate poverty.
1: Ik haat armoede. Amen.
0: And you know what he did?
1: Weet wat hij deed?
0: The rich man did not stop there.
1: De rijke man stopte daar.
0: He said, "Okay, I know he cannot come to me.
1: Ik weet dat hij naar mij kan komen.
0: But I have a brother.
1: Maar ik heb een broer.
0: And relatives.
1: En ik heb
0: and children.
1: En kinderen.
0: I don't want them to come to hell.
1: Ik wil niet dat zij naar de hel gaan.
0: Still send Lazarus.
1: Dus stuur Lazarus.
0: Back on earth.
1: Terug naar de aarde.
0: To preach to them.
1: Om tot hen te prediken.
0: And God did not say no.
1: En God die zei nee.
0: He told Lazarus.
1: Hij zei tegen Lazarus.
0: Go back.
1: Ga terug.
0: In a place of your wounds.
1: En in plaats van je wonden.
0: And preach to his family.
1: Predik voor jij, naar
0: why?
1: Zijn familieleden. Waarom?
0: No, because he was righteous.
1: Niet omdat hij rechtvaardig was.
0: Because he was rich.
1: Omdat hij rijk was.
0: The Bible said when Jesus died.
1: De Bijbel zei toen Jezus
0: stierf. A rich man.
1: Een rijke man.
0: Ask for his body.
1: Betaalde voor zijn begraafkosten.
0: Peter in all his righteousness.
1: Petrus in al zijn rechtvaardigheid.
0: With all his keys of the kingdom.
1: En met al de sleutels
0: in his hands.
1: In zijn handen.
0: He could not ask for the body.
1: Kon niet voor het lichaam vragen.
0: But a rich man.
1: Maar een rijke man.
0: I hate poverty.
1: Ik haat armoede.
0: Even when you've made it to heaven.
1: Zelfs als je de hemel hebt bereikt.
0: The rich can call you out.
1: Kan de rijke jou terugroepen.
0: I don't like poverty.
1: Ik hou niet van armoede.
0: I don't like poverty.
1: Ik mag armoede niet.
0: Poverty reduces humanity to zero.
1: Armoede vermindert je menselijkheid naar nul.
0: The woman with an issue of blood.
1: De vrouw met de bloedvloeiende vrouw.
0: She suffered for 12 years.
1: Ze lijden voor 12 jaar.
0: By hands of doctors.
1: Aan de hand van doktoren.
0: Because she could afford her medical bills.
1: Omdat ze haar rekeningen niet kon betalen.
0: She would have died in the first day.
1: Ze was gestorven.
0: In the first year.
1: Ze zou in het eerste jaar
0: but
1: gestorven.
0: Because she was a very rich woman.
1: Maar omdat ze erg rijk was.
0: She sustained her medical bills.
1: En ze kon blijven betalen.
0: For 12 years.
1: Voor 12 jaar.
0: Until a miracle came.
1: Tot het wonder kwam.
0: You know?
1: Weet u?
0: Zacchaeus.
1: Zacchaeus
0: was a rich man.
1: Was een rijke man.
0: He climbed a tree.
1: Hij klom in een boom.
0: In order to draw attention to Jesus.
1: Zodat hij de aandacht van Jezus kon trekken.
0: The Bible tells us
1: de Bijbel
0: he, was a, he was a very short man.
1: Hij was een kleine man.
0: So how did he climb?
1: Dus hoe klom hij?
0: How did he climb?
1: Hoe klom hij?
0: A sycamore tree is very tall tree.
1: A sycamore
0: the branches are up there.
1: It's a hill hole.
0: How did he go there?
1: Hoe kwam hij daar?
0: He had tall, poor men.
1: Een grote, arme man.
0: To lift him up.
1: Om hem op te tillen.
0: And Jesus said.
1: En Jezus zei.
0: Zacchaeus.
1: Zacchaeus.
0: You're gonna fall and kill yourself.
1: Je gaat vallen en je gaat jezelf doden.
0: Please come down.
1: Kom alsjeblieft naar beneden.
0: I'm coming to your house.
1: En ik ga naar jouw huis toe.
0: And Jesus.
1: En Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Came to the house of Lazarus.
1: Ging het huis.
0: I believe there was some holy man.
1: En ik geloof dat er een heilige man.
0: On the street.
1: Op het straat.
0: Jesus never entered into their home.
1: Jezus ging zijn huis niet binnen.
0: Because Een
1: van de dingen die Jezus kwam doen
0: was to destroy poverty.
1: Was om armoede vernietigen.
0: Revelation chapter 5.
1: Openbaringen 5.
0: I'll finish with this.
1: Ik zal hiermee afronden.
0: Revelation chapter 5.
1: Openbaringen 5.
0: Revelation chapter 5.
1: Openbaringen 5.
0: And verse 8. Now when he had taken the scroll,
1: en toen het boek
0: the four living creatures and the 20 elders fell down before the throne.
1: Ouderlingen zich voor het lam neer.
0: Each having a harp and golden vials full of incense,
1: en gouden schalen voor
0: which are the prayers of the saints.
1: Dit zijn de gebeden van de heiligen.
0: And they sang a new song,
1: en zongen een nieuw lied,
0: saying,
1: en zeiden,
0: Jesus, you are worthy,
1: Jesus, u bent het waard,
0: to take the scroll,
1: om de boekrol te nemen,
0: and to open its seals,
1: en zijn zegels te openen.
0: For you were slain,
1: want u bent geslacht,
0: and have redeemed us to God,
1: en hebt ons voor God gekocht,
0: by your blood,
1: met uw bloed,
0: out of every tribe,
1: uit elk stam,
0: and tongue,
1: taal,
0: and people,
1: volk,
0: and nation,
1: en natie,
0: and have made us kings,
1: voor ons,
0: and priests,
1: God gemaakt,
0: to our God,
1: tot koningen,
0: and we shall reign,
1: en wij zullen
0: on earth,
1: als koningen regeren.
0: Then I looked and I heard,
1: en ik zag en hoorde,
0: the voice of many angels,
1: van vele engelen,
0: around the throne,
1: rondom de troon,
0: the living creatures,
1: van de dieren,
0: and the elders,
1: en van de ouderlingen,
0: and the we are 10,000 times 1,000 and 1,000 of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Number two, riches. Jesus was slain,
1: was geslacht,
0: in order to get what the devil had stolen from us.
1: Om te krijgen wat de duivel van ons gestolen had.
0: And Galatians chapter 13.
1: Galaten 13.
0: And verse 13 and 14.
1: Vers 13-14.
0: It says Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Christus heeft ons verlost.
0: Having become a curse for us. Galatians 3.
1: En hij is als vloek
0: geworden. 13-14.
1: 13-14.
0: So that the blessing of Abraham,
1: dus de zegen van Abraham
0: might come to the Gentiles.
1: Tot de heidenen mocht komen.
0: People of God.
1: Mensen, volk van God.
0: One of the things Jesus died for.
1: God verstierf.
0: They are seven.
1: Jezus verstierf, zijn
0: they
1: zeven.
0: Are seven.
1: Dat zijn zeven.
0: They are seven things.
1: Zeven dingen.
0: One of it
1: Eén daarvan
0: is to give you power.
1: Is om u kracht te geven.
0: And you shall receive power
1: en u zult kracht ontvangen
0: when the Holy Spirit
1: de
0: has come upon you.
1: Op u is gekomen.
0: Number two,
1: nummer twee,
0: to receive riches.
1: Is om rijkdom
0: when
1: krijgen.
0: You believe that he became poor,
1: gelooft,
0: that you may become
1: geworden,
0: rich.
1: Dat jij rijk op
0: number
1: worden.
0: Three,
1: nummer drie,
0: wisdom.
1: Wijsheid.
0: When you accept the sacrifice,
1: als je de offer accepteert,
0: then wisdom will come to you. When you ask for it in Jesus' name. Then number three
1: nummer
0: is
1: vier,
0: strength.
1: Kracht.
0: The joy of your salvation.
1: De vreugde van jouw
0: that's why David in Psalms 51,
1: daarom in Psalm
0: he says, restore unto me the joy of salvation. The people of God who are born again, filled with the Holy Spirit, we must be the most joyous one. Oh, glory to God. We must be the most joyous one. Hallelujah. So when there is a match for Jesus, you come out. I say you come out. You make a big banner. You march in the street. You shout, Jesus is Lord. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Jesus came to give us the joy.
1: Kwam om ons vreugde te geven.
0: Look at the person next to you.
1: Kijk naar de persoon die naast
0: je. And say from today.
1: Zeg van vandaag.
0: Never look like the Netherland weather.
1: Kijk nooit meer zoals het Nederlands weer.
0: Today sunshine in the evening.
1: Regen,
0: it's very cold.
1: Zon, regen, ander moment.
0: Greater is he that is in you.
1: Groter is hij die
0: glory
1: in jou is.
0: To God, hallelujah.
1: Gloria God.
0: In Jesus' mighty name.
1: Hallelujah, Jezus' machtige naam.
0: Number three.
1: Nummer drie.
0: Honor.
1: Eer.
0: Honor.
1: Eer.
0: You are honorable.
1: U bent eervol.
0: Sit down.
1: Ga maar zitten.
0: You see that gift.
1: Weet je dat cadeau?
0: Number 5 or 6.
1: Nummer 5.
0: Of honor. Of honor. is what causes your prayers to be answered.
1: Is wat uw gebeden laat verhoren.
0: If you thought God is going to answer your prayer,
1: als je dacht dat God jouw gebeden
0: He answers your prayer because you are honorable.
1: Hij antwoordt uw gebeden omdat u eervol bent.
0: The Bible said, and Jabez was more honorable than his brethren.
1: En de Bijbel zegt dat Jabez meer eervol was.
0: And he prayed.
1: En hij bad.
0: And God answered him.
1: En God verhoorde zijn gebed.
0: Jesus died.
1: Jezus stierf.
0: That you become honorable.
1: Opdat jij eervol zou kunnen zijn.
0: You become honorable.
1: Om eervol te worden.
0: Then it's a glory.
1: Dat is een glorie, een heerlijkheid.
0: God supplies your needs according to His riches and glory.
1: God voorziet aan jouw noden naar zijn rijkdom.
0: According to your riches and glory.
1: Naar zijn rijkdom in glorie, zijn heerlijkheid.
0: The glory of God is heaven's bank.
1: Is de hemelse bankrekening.
0: The glory of the Lord
1: is van de Heer,
0: heaven's bank.
1: Is de hemelse bank.
0: God supplies your
1: God
0: needs.
1: God voorziet jouw noden.
0: From His glory.
1: Van uit zijn glorie.
0: And then blessings.
1: En zegeningen.
0: Now listen.
1: Zegeningen.
0: God changed the life of Abraham.
1: God veranderde het leven van Abraham.
0: By one of the seven.
1: Er één van deze zeven.
0: One.
1: Eén
0: of the seven.
1: Van de zeven.
0: Blessing.
1: Zegen.
0: Is it Abraham? I'll bless you. All that Abraham did was because of one of the seven.
1: Eén van deze zeven.
0: Now we
1: have
0: all the seven.
1: Hebben alle zeven.
0: Abraham's life changed
1: Abraham's leven
0: because of one of the seven.
1: Eén van de zeven.
0: We
1: have
0: all the seven.
1: Hebben alle zeven.
0: So he talked about.
1: Dus hij.
0: Let me finish this. Acts 1. I'm finishing. 2 minutes.
1: 2 minutes.
0: I'll be done. 2 minutes.
1: 2 minutes.
0: Because you look hungry.
1: Want je ziet er hongerig uit.
0: You've started looking like the Netherlands weather.
1: Je begon te kijken als het Nederlands weer.
0: I want to get out of here quickly. Before you change on me.
1: Voordat je gedrag verandert richting mij.
0: Now listen to this.
1: Luister hiernaar.
0: He says here.
1: Er staat hier.
0: And given commandments to the apostles.
1: En hen een opdracht geven.
0: So what makes an apostle?
1: Dus wat maakt een apostel?
0: The commandments of Jesus.
1: Het bevel van Jezus.
0: An apostle or evangelist or preacher.
1: Een apostel, evangelist, prediker.
0: Is not a title.
1: Is niet een titel.
0: Is a position.
1: Het is een positie.
0: It's a status.
1: Het is een status.
0: It's obedience.
1: Het is gehoorzaamheid.
0: To the commandments.
1: Aan het bevel.
0: Jesus gave commandments.
1: Gaf bevelen.
0: I know there are commandments of the Ten Commandments.
1: Ik weet de tien
0: but they are Jesus' commandments.
1: Maar je hebt Jezus geboden.
0: And which are these Jesus' commandments?
1: En wat zijn Jezus' geboden?
0: There are seven.
1: Dat zijn er zeven.
0: Number one.
1: Nummer 1.
0: Go to the upper room.
1: Ga naar de boven.
0: You shall receive power.
1: En je zal kracht
0: ontvangen. It says stay until you receive the power.
1: Totdat je de kracht
0: remain ontvangt. Until you receive
1: verblijf
0: the power.
1: Verblijf
0: commandment
1: de
0: number
1: krijgt.
0: One.
1: Nummer
0: you must receive
1: u
0: the power. And how do you
1: ontvangen.
0: Get the power?
1: En hoe ontvang je die kracht?
0: You get the whole power by the Holy
1: krijg
0: Spirit.
1: Door de Heilige Geest.
0: So you must receive the
1: je
0: Holy Spirit.
1: De Heilige Geest.
0: That's commandment number one.
1: Dat is nummer
0: 1. I must receive the Holy Spirit.
1: Je moet de Heilige Geest ontvangen.
0: I must have the
1: ik
0: Holy
1: moet
0: Spirit.
1: De Heilige Geest
0: it is
1: hebben.
0: A must.
1: Het is een moeten.
0: It's a commandment.
1: Het is een gebod.
0: If you are going to change
1: als
0: Europe,
1: u Europa gaat
0: you
1: veranderen,
0: need the Holy
1: heeft
0: Spirit.
1: U de Heilige Geest nodig.
0: I say you need
1: dan
0: the Holy
1: heeft
0: Spirit.
1: U de Heilige Geest nodig.
0: You need the Holy Spirit.
1: U heeft de Heilige Geest nodig.
0: You must have the power.
1: U heeft de Heilige
0: you
1: Geest.
0: Are powerless. I am powerless.
1: Nodig. Je hebt het nodig.
0: I am powerless. I'm like everybody else.
1: Ik ben zoals ieder ander.
0: Until the Holy Spirit
1: tot
0: shows up.
1: De Heilige Geest komt.
0: Your difference.
1: Dat verschil.
0: Is not in the money you have.
1: Is niet in het geld dat je hebt.
0: Is not even in the age.
1: Is niet eens het leeftijd.
0: Is not whom you marry.
1: Is niet wie je trouwt.
0: Is not where you sleep.
1: Is niet waar je slaapt.
0: Is the demonstration of the power.
1: Het is de demonstratie van kracht.
0: It's the demonstration of the
1: het
0: power.
1: Is de demonstratie
0: that's commandment
1: kracht.
0: Number one.
1: Dat is
0: you must receive
1: een.
0: Power.
1: Je moet
0: then you
1: ontvangen.
0: Will be my witnesses.
1: Dan zul je mijn
0: so commandment
1: zijn.
0: Number two.
1: Nummer twee.
0: Without power you cannot be a witness.
1: Zonder kracht kan je geen getuige zijn.
0: You're not even qualified to talk about Jesus.
1: Je kan niet eens gekwalificeerd
0: because they're going to challenge you and say prove to us.
1: Want ze zullen zeggen bewijs maar.
0: So you need
1: dus,
0: to be a witness
1: je moet een getuige
0: for Jesus.
1: Zijn van Jezus.
0: You need to be a witness
1: je
0: for Jesus.
1: Je moet een getuige zijn voor Jezus.
0: In other words, there is a court of public opinion.
1: Met andere woorden, er is een rechtbank
0: going
1: van de
0: on every
1: opinie.
0: Day.
1: Van
0: whom
1: dag.
0: Should we believe?
1: Wie moeten we geloven?
0: Is Islam the God? Is Christianity the God?
1: God?
0: Is this Pentecostal
1: is
0: the right thing?
1: Is
0: this Catholic, Anglican?
1: Pinksterkerk het goed?
0: You know,
1: Katholiek
0: Lutheran?
1: Goed? Lutherist,
0: Calvinist. I mean,
1: Calvinist.
0: What is what?
1: Wat is wat?
0: You are a witness.
1: U bent getuige.
0: That Jesus is the answer.
1: Dat Jezus het antwoord is.
0: For the world today.
1: Voor de wereld.
0: Above him there's no other.
1: Boven hem is niemand.
0: Jesus is Lord.
1: Is Heer.
0: You are a witness.
1: Je bent een getuige.
0: In other words, you've tested his power.
1: Andere woorden, je hebt zijn kracht.
0: You've tested his glory. You know how he works.
1: Je weet hoe hij werkt.
0: Let me give you an advice.
1: Laat me nog advies geven.
0: If you go to any restaurant.
1: Als je naar een restaurant toe gaat.
0: You go to any hotel.
1: Je gaat naar ieder hotel.
0: Where they sell good food.
1: Waar ze goed eten verkopen.
0: I mean good food.
1: En ik heb het over goed eten.
0: You don't have to look at the menu.
1: Hoef je niet naar het menu te kijken.
0: Look at the chef.
1: Kijk naar de chef.
0: You didn't hear what I just said. Because if he doesn't test his food,
1: als hij het eten niet proeft,
0: what makes his food good?
1: Wat maakt zijn eten dan goed?
0: We are the chef.
1: Wij hebben een chef-kok.
0: Who cook food which we never test?
1: Die eten voorbereidt die we nooit proeven.
0: If you go to a dentist,
1: als je naar een tandarts gaat.
0: And he's only remaining with three teeth. Run for your life.
1: Drie tanden. Ren voor je leven.
0: Run for your life.
1: Ren voor je leven.
0: People of God.
1: Het woord van God.
0: We are witnesses.
1: Daar zijn we getuigen van.
0: We've tested it.
1: We hebben het geproefd.
0: We know it works.
1: We weten dat het werkt.
0: So which means
1: dat betekent
0: we are a life of examples.
1: Dat we voorbeeldige levens hebben.
0: You are the living Bible.
1: Jij bent het levend woord.
0: You are the living gospel.
1: Je bent het levende.
0: People must see it on you.
1: Mensen moeten het op jou kunnen zien.
0: People must see it on you.
1: Mensen
0: I'm not saying
1: op je kunnen
0: go
1: zien.
0: And buy expensive
1: ik zeg
0: clothes.
1: Niet, koop dure kleding.
0: No.
1: Nee.
0: You don't need that.
1: Nee, dat heb je niet nodig.
0: But there is a clothes you're gonna put on.
1: Maar er zijn klederen die je aan zal trekken.
0: Oh boy.
1: Hallelujah.
0: Let me tell you something.
1: Laat me iets vertellen.
0: It was until Jesus died.
1: Het was tot Jezus stierf.
0: That we knew his clothes was expensive.
1: Dat we wisten dat zijn kleding duur was.
0: But during the day,
1: maar gedurende de dag,
0: a woman touched it,
1: raakte een vrouw het aan,
0: and she got healed,
1: en ze werd genezen.
0: And I think the news spread.
1: En ik denk dat het nieuws zich verspreidde.
0: The news spread.
1: Het nieuws verspreidde.
0: That there's something in those clothes.
1: Dat er iets in die kleding zat.
0: That's why the Romans.
1: Daarom.
0: Who came? You know, soldiers are wounded. They have wounds.
1: Die Romeinen,
0: they go to
1: wonden.
0: War.
1: Ze gaan naar de
0: they
1: oorlog.
0: Go everywhere.
1: Ze gaan
0: so as they were handling Jesus,
1: terwijl ze Jezus
0: and they were beating him,
1: en hem aan het slaan
0: and they took off his clothes,
1: en zijn kleden uittrokken.
0: One soldier
1: was één
0: soldaat, who had been wounded in his arm,
1: die gewond was in zijn arm,
0: or he had a wound,
1: of hij had een wond.
0: When he touched Jesus' clothes,
1: toen hij Jezus kleding
0: as they were about to crucify him,
1: terwijl hij hem ging kruisen,
0: the wound disappeared.
1: Verdween die wond.
0: The scar disappeared.
1: Verdween dat litteken.
0: They fought for that clothes.
1: Hij vocht voor die kleding.
0: People are about to fight for your poor clothes.
1: Mensen zullen voor jouw kleding
0: because
1: vechten.
0: It has the anointing.
1: Omdat het een zalving
0: in
1: draagt.
0: Other words, the anointing is touchable.
1: Omdat als het
0: the anointing is tangible.
1: Is,
0: the anointing is people will feel it.
1: Mensen die het kunnen aanvoelen.
0: You know, there's that joy.
1: Weet je, is die vreugde.
0: When you come among the people of God,
1: de mensen van God bent,
0: you find it on the entrance.
1: Vind je het
0: you find it among the children. You see it.
1: Kinderen. Je ziet
0: you
1: het.
0: See the joy.
1: Je ziet die vreugde.
0: I'm telling you.
1: Tot. Ik zeg het je.
0: We can't look as though we've come to a dentist.
1: We kunnen niet eruit zien alsof we naar de tandarts toe gaan.
0: When you come to the house of God,
1: je gaat naar het huis van de Heer.
0: You must have the banana smile.
1: Je moet die bananen glimlach hebben.
0: From ear to ear.
1: Van oor tot oor.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I know people here in Netherlands.
1: Ik weet dat mensen hier in Nederland
0: are very serious.
1: Heel serieus zijn.
0: Now let me tell you.
1: Maar laat me je dit vertellen.
0: You're like Germans.
1: Net als de Duitsers.
0: Jimmy over there.
1: Jimmy over daar.
0: Of course the Germans are serious.
1: Natuurlijk zijn
0: they look serious.
1: Ze kijken heel serieus.
0: Because they were bombed by a world war, you know.
1: Ze zijn gebombardeerd in de oorlog.
0: If the whole world bombs you,
1: als de hele wereld jou bombardeert,
0: you will look like this.
1: Dan kijk je ook zo.
0: The joy of the Lord is your strength.
1: De vreugde van de Heer is jouw.
0: Listen.
1: Luister.
0: Forced joy is better than genuine depression.
1: Geforceerde vreugde is beter dan echte depressie.
0: Forced joy is better than genuine depression.
1: Geforceerde vreugde is beter dan echte depressie.
0: I rather force myself to be happy.
1: Ik forceer mezelf liever om blij te zijn.
0: Even when things are bad news.
1: Zelfs als er slecht nieuws is.
0: You're gonna laugh about it.
1: Dan ga je erover lachen.
0: Because you have already overcome.
1: Omdat je het zal overwinnen.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: Amen.
1: Amen.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: Can we get these people tonight? We get them pizza.
1: Kunnen we deze mensen vanavond pizza geven?
0: Let's get them pizza everywhere.
1: Iedereen pizza.
0: So that they smile better.
1: Zodat ze beter lachen.
0: Glory to God. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So.
1: Dus.
0: He said, "You're gonna be my witness."
1: Dus hij staat, je zult mijn getuige zijn.
0: You're gonna be my witness.
1: Je zult mijn getuige zijn.
0: You're gonna be my witness.
1: Je zult mijn getuige zijn.
0: And lastly.
1: En tenslotte.
0: He said. He had chosen to whom he also presented himself alive.
1: Hij had gekozen.
0: After his suffering.
1: Na zijn
0: to
1: lijden,
0: many infallible proofs,
1: vele,
0: being seen by
1: tekenen,
0: many
1: gezien door vele,
0: during 40 days,
1: door 40
0: and
1: dagen,
0: speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
1: Over de dingen van het koninkrijk van de hemel.
0: And being assembled together, en, verse 4,
1: toen ze samen
0: with them,
1: waren,
0: he commanded them not to depart from Jerusalem,
1: zei hij, om niet uit
0: but
1: Jerusalem
0: to wait
1: te
0: for
1: gaan,
0: the promise of the Father,
1: maar te wachten op de
0: which
1: van de Vader.
0: He had, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not so many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to
1: Israel?
0: And he said to them, it is not for you to know the times of season which the Father has put in his own authority. But you shall receive power. Oh, yes, put in his power. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So in other words, they were looking for season and times. And many people in Europe are saying, is this the time we're going to see revival? When are we? Is this a season? And he comes up and said, no.
1: Nee.
0: Seasons and times
1: tijden en seizoenen
0: are in authority or the power
1: zijn in de kracht
0: of the Holy Spirit.
1: Van de Heilige Geest.
0: You get the Holy Spirit.
1: U ontvangt de Heilige Geest.
0: You determine your time.
1: U bepaalt die tijd.
0: You determine your season.
1: En die bepaalt jouw seizoen.
0: You determine your time and you determine your season.
1: Je bepaalt jouw seizoen en
0: people
1: tijd.
0: Of God,
1: mensen van God,
0: what time is it?
1: Wat tijd is het?
0: This is the time of receiving the power.
1: Tijd van de kracht ontvangen.
0: This is the time of receiving the Holy Spirit. This is the time of determining the seasons.
1: Dit is de tijd van het bepalen van de tijd.
0: A season is either winter, spring,
1: lente,
0: autumn,
1: herfst,
0: or summer.
1: Of zomer.
0: But I've come to realize
1: maar ik heb me beseft
0: the weather can change.
1: Dat het weer kan veranderen.
0: El Niño can send rain
1: er kan regen
0: or send
1: komen,
0: a drought for a whole year.
1: Of een droogte voor een heel jaar komen.
0: We saw it in Karamoja.
1: We zagen het in Cambodja.
0: For 2 years,
1: voor 2 jaar,
0: there was no rain there.
1: Was er geen regen daar.
0: And the locusts came.
1: En toen kwamen de sprinkhanen.
0: And they ate everything that was left.
1: Alles opgegeten wat over was.
0: And the people started dying.
1: En de mensen begonnen te sterven.
0: But when we went there,
1: maar toen we er naartoe,
0: because of the Holy Spirit,
1: door de Heilige Geest,
0: we changed the weather.
1: Veranderden we het weer.
0: We changed the weather.
1: Veranderden we het weer.
0: We brought a season of planting,
1: een
0: season of harvesting, a season of food.
1: Het seizoen van voedsel.
0: Child of God, the Holy Spirit,
1: de Heilige Geest,
0: has the power
1: de kracht
0: to change your times
1: jouw tijd te
0: and your seasons.
1: En jouw seizoen te veranderen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You can change your times and you can change your season.
1: En je seizoenen veranderen.
0: It's not the time.
1: Het is niet de tijd.
0: It's not the season.
1: Het is niet dat seizoen.
0: It's the power.
1: Het is de kracht.
0: When you have the power,
1: als je de kracht hebt,
0: anytime,
1: elke tijd,
0: like the British used to say,
1: zoals de Britten dat zeiden,
0: anytime is tea time.
1: Elke tijd is theetijd.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And the Chinese copied the British.
1: Hebben dat gekopieerd?
0: Anytime you go to a Chinese
1: elke
0: home,
1: plek in een Chinese
0: is tea.
1: Thuis is thee.
0: Is tea.
1: Thee.
0: Is tea.
1: Theetijd.
0: Whether dinner or lunchtime or evening,
1: avondeten,
0: tea.
1: Lunch.
0: Tea.
1: Thee.
0: Tea.
1: Thee.
0: Tea. I think in Netherlands here, the Americans took it to another level.
1: De Amerikanen
0: anytime in America is coffee time.
1: Tijd in Amerika is coffee tijd.
0: Hallelujah. Yes. Anytime.
1: Elke tijd.
0: Do you want a coffee?
1: Wil je koffie?
0: Whether it's hot or cold.
1: Heet,
0: do you want a coffee?
1: Wil je koffie?
0: Or iced tea?
1: Of wil je iced
0: I went
1: tea?
0: To America.
1: Ik ging naar Amerika.
0: I am from Africa.
1: Ik kom uit Amerika.
0: The British destroyed us.
1: De Britten hebben ons vernietigd.
0: We drink tea.
1: We drinken thee.
0: Here's what happened.
1: Weet je wat er gebeurd
0: is? I said I want tea.
1: Ik zei ik wil thee.
0: They brought me iced tea.
1: Ze brachten iced tea.
0: I said.
1: Ik zei.
0: What is this?
1: Wat is dit nou weer?
0: They said that's tea.
1: Ze zeiden thee.
0: I said what tea?
1: Ik zei wat voor thee?
0: I said I want something hot.
1: Ik wil iets heets.
0: With milk.
1: Met melk.
0: I want something hot.
1: Ik wil iets heets.
0: Not this stuff.
1: Niet dit spul.
0: Then they brought the tea.
1: Toen brachten ze die thee.
0: Oh my God. The tea was very weak.
1: De thee was heel slap.
0: And then they brought cold milk.
1: En toen gaven ze koude melk.
0: I said you guys get out of here.
1: Ga hier weg joh.
0: This is not how we drink tea.
1: Dit is niet hoe we thee drinken.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: You determine your season.
1: U bepaalt het seizoen.
0: You're gonna determine your season.
1: U gaat uw seizoen bepalen.
0: You're gonna determine your time.
1: U gaat uw timing bepalen.
0: Somebody said, this is my time.
1: Iemand zegt dit is mijn tijd.
0: This is my season.
1: Dit is mijn seizoen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You see, when the power of God is here, this is what Europe needs.
1: Dit is wat Europa nodig heeft.
0: Not you telling us.
1: Niet u die iets zegt.
0: It is summer.
1: Het is zomer.
0: No.
1: Nee.
0: Throughout the year, we're gonna have revival. Throughout the year, we're gonna raise the dead.
1: Wanneer?
0: Throughout the year, we're gonna change the nation. Throughout the year, we're gonna be the head and not the tail. You don't determine our time. You don't determine our season.
1: We gaan het seizoen bepalen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Power of God.
1: De kracht van God
0: is what determines your time.
1: Is wat uw timing bepaalt.
0: Is what determines your season.
1: Is wat uw seizoen bepaalt.
0: You shall receive power.
1: U zult kracht ontvangen.
0: Because everything has been locked in power.
1: Alles is in kracht te vinden.
0: Sit down, please.
1: Ga alsjeblieft zitten.
0: I don't know who has power in Netherlands.
1: Ik weet niet wie kracht in Nederland heeft.
0: But I know the royal family has power.
1: Maar ik weet dat de koninklijke familie macht heeft.
0: And if they want to eat anything,
1: en als ze wat dan ook zouden willen eten,
0: they will have it.
1: Dan zullen ze het krijgen.
0: Anytime.
1: Elk tijdstip.
0: I have been in president's palaces.
1: Ik ben in
0: I
1: paleizen geweest.
0: In royal palaces.
1: Ik ben in koninklijke paleizen
0: recently,
1: geweest.
0: We were invited at Mar-a-Lago.
1: Recentelijk waren we naar Mar-a-Lago gegaan.
0: The private home of President Trump.
1: De privé thuis van
0: we
1: president
0: went there.
1: Trump. We zijn gegaan.
0: My goodness.
1: Mijn hemel.
0: The salad we ate.
1: De salade die we aten.
0: Everything in there was imported.
1: Alles wat daarin zat was belangrijk. Was geïmporteerd.
0: That plate alone.
1: Alleen dat bord.
0: Was like $300 of salad.
1: Zo'n €300 aan salade.
0: You eat on it, they remove it. They bring another cutter,
1: ervan,
0: they serve
1: weg.
0: You. Then they brought the beef. It was from Japan. Then they brought the drink.
1: Japan.
0: Then they brought the things.
1: Drinken.
0: Then the cornbread.
1: Toen het brood.
0: I said, this is how people live.
1: Ik zei, dit is hoe mensen leven.
0: But I'm a child of God.
1: Maar ik ben een kind van God.
0: And I'm struggling.
1: En ik heb moeite.
0: Mm-mm. You know what?
1: Weet u wat?
0: They told us whatever you want.
1: Ze zeiden wat u maar wilt.
0: Anytime.
1: Elk tijdstip.
0: You just order.
1: Bestel het maar.
0: How many of you have ever been to a 5-star hotel?
1: Ik weet niet of u wel eens naar een 5-star hotel bent geweest.
0: When you go to a 1-star hotel.
1: Als je naar een 1-star hotel gaat.
0: They tell you.
1: Zeggen ze.
0: Breakfast is served.
1: Ontbijt is geserveerd.
0: From 6.
1: Van 6.
0: To 9.
1: Tot 9.
0: Even when you come 5 minutes. to end.
1: Zelfs als je vijf minuten ervoor komt,
0: we are finished.
1: We zijn al klaar.
0: But in a five star,
1: maar in een vijf sterren,
0: seven star,
1: zeven sterren,
0: anytime,
1: elk tijdstip,
0: you can have what you want.
1: Kun je hebben wat je wil.
0: Even when you want right now breakfast.
1: Zelfs als je nu ontbijt wil,
0: they will make it for you.
1: Zullen ze het voor je maken.
0: Because power speaks.
1: Wat macht spreekt.
0: Power called money speaks.
1: Macht wat geld is spreekt.
0: Even at midnight.
1: Zelfs op middernacht.
0: You can order food.
1: Kun je eten bestellen.
0: But in this lousy hotel.
1: Maar in dit hotel.
0: You will starve to death.
1: Zul je verhongeren.
0: So what determines time?
1: Dus wat bepaalt de timing?
0: And season.
1: En de seizoenen.
0: It's the power.
1: De kracht.
0: That's what Europe needs.
1: Dat is wat Europa nodig heeft.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: Full of power.
1: Vol van kracht.
0: Of the living God.
1: Van de levende God.
0: Then the rest is history.
1: De rest is geschiedenis.
0: You're struggling with that. With visas,
1: heeft moeite met visums.
0: With statuses,
1: met statushouders.
0: You get the power.
1: U krijgt de kracht.
0: The migration officer will come to you.
1: En de meneer van het kantoor komt.
0: And he will say, well.
1: En hij zei,
0: your papers.
1: Jouw papieren.
0: This and this and that.
1: Dit en dat en dat.
0: And before he finishes.
1: En voordat hij afrondt.
0: You say, excuse me, ma'am.
1: Sorry, ma'am.
0: I see.
1: Ik zie.
0: You have a liver disease.
1: Dat je een leverziekte hebt.
0: Your name is so and so.
1: Jouw naam is dit en dit.
0: You have two children.
1: Je hebt twee kinderen.
0: This is what's happening.
1: Dit is wat er aan de hand is.
0: This is where you live.
1: Dit is waar jullie woont.
0: This is your address.
1: Dit is jouw adres.
0: You are saying what?
1: U zegt wat?
0: She will go back and said, who are you?
1: Je gaat terug en zegt, wie ben je eigenlijk?
0: It has happened to me many times.
1: Het is me vaker overkomen.
0: I went somewhere.
1: Ik ging ergens heen.
0: And they said, well.
1: En ze zeiden nou.
0: And I said, I went to American embassy one time.
1: Ik ging naar de Amerikaanse ambassadeur.
0: And that lady was not giving everybody a visa.
1: En die mevrouw gaf niemand een visum.
0: She was. It doesn't matter whether you've been to America.
1: Maar niet uit van Amerika. She was just geweest.
0: No.
1: Nee,
0: I don't know
1: nee.
0: What was wrong
1: ik
0: with her.
1: Ik weet niet wat er mis met haar was.
0: So I went there.
1: Dus ik ging er naartoe.
0: She touched my passport.
1: Ze heeft mijn paspoort aangeraakt.
0: I know you've been to America many times.
1: Ik wil dat je vaak naar Amerika bent geweest.
0: This time around, no.
1: Maar nu, nee.
0: She gave me my passport.
1: Ze gaf mijn paspoort terug.
0: I went.
1: Ik ging terug.
0: I said, Lord.
1: Ik zei, Heer.
0: She touched my passport.
1: Ze heeft mijn paspoort aangeraakt.
0: I'm going back in 3 days.
1: Ik ga terug in 3 dagen.
0: I fire her.
1: Ik ga haar ontslaan.
0: She will not be there
1: ze
0: when I go.
1: Ze gaat er niet meer zijn wanneer ik terugkom.
0: So I went back.
1: Dus ik ging terug.
0: And I arrived.
1: En ik arriveerde.
0: And she was there.
1: En zij was daar.
0: I don't know what happened to her.
1: Ik weet niet wat haar overkomen is.
0: I don't know what happened to her.
1: Ik weet niet wat haar overkomen is.
0: Either she got diarrhea.
1: Of ze diarree had.
0: She took off.
1: Maar ze gingen.
0: And another one came.
1: En iemand anders kwam.
0: And he gave me the visa.
1: En die gaf me de visa.
0: And I left.
1: En ik ging weer weg.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: Hey.
1: Hey.
0: What is lacking on you?
1: Wat tekort komt voor jou?
0: Stop saying.
1: Hou op om te zeggen.
0: They don't like me.
1: Ze vinden me niet
0: aardig. No, you don't have the power.
1: Je hebt de kracht, je ontbreekt kracht.
0: You don't have the power.
1: U heeft de kracht nog niet.
0: There was a man.
1: Er was een man.
0: Who wanted to kill Jesus.
1: Die Jezus wilde vermoorden.
0: In fact, he ordered the killing of all the babies.
1: Hij heeft zelfs
0: and God said,
1: gegeven.
0: Let me take my son to Egypt.
1: Om alle baby's te vermoorden. En God zegt, laat me mijn zoon naar Egypte doen.
0: 6 jaar. The man died.
1: Toen overleed hij.
0: And his brother was in power.
1: En kwam zijn broer
0: that's
1: aan de macht.
0: Jesus came back.
1: Toen kwam Jezus terug.
0: I don't think that man was ready to die.
1: Ik weet niet of
0: I think
1: klaar
0: Herod
1: was, om te
0: was still strong.
1: Ik denk dat hij nog sterk was.
0: We call it elimination by substitution.
1: We noemen het verwijdering door vervanging.
0: You can't stop God's plan.
1: Je kan Gods plan niet stoppen.
0: You people, you must understand the power.
1: De kracht
0: begrijpen. At work in you.
1: Die in u aan het werk is.
0: The Church of Jesus Christ.
1: De kerk van Jezus Christus.
0: Cannot be taken hostage.
1: Kan niet gegijzeld worden.
0: We can't be senior second citizens.
1: We kunnen niet een tweede rangs burger zijn.
0: because no. How do you now get the power?
1: Hoe krijg je de, verkrijg je dan die kracht?
0: How do you get the power?
1: Hoe krijg je de kracht?
0: Jesus said.
1: Jezus zei.
0: Wait in Jerusalem.
1: Wacht in Jeruzalem.
0: So you can't get power anywhere.
1: Dus je kan niet overal maar
0: kracht. Not in Nazareth, not in Capernaum.
1: Niet in Capernaum.
0: You can only get it in Jerusalem.
1: Alleen in Jeruzalem ontvangen.
0: Because Jerusalem is the place of fight.
1: Want Jeruzalem is de.
0: You must engage in the spiritual warfare.
1: You
0: must engage in prayer.
1: You
0: must be at a place where they believe in the power of God.
1: De plek waar ze geloven.

Is here, saints? Is here? Is here? Is here?

0: vuur.
1: Fire.
0: Vuur.
1: Of the Holy Ghost.
0: Van de Heilige Geest.
1: Fire.
0: Vuur.
1: It is heavy here.
0: Het is zwaar.

0: Receive the power of Almighty God.
1: The power.

0: Geest.
1: The Holy Ghost.
0: De Heilige Geest.
1: The Holy Ghost.
0: De Heilige Geest.
1: Show your hands here.
0: Hou je handen vast.
1: Show your hands here.
0: Hou je handen vast.
1: Hallelujah.
0: Hou je handen vast.
1: Shout hallelujah.
0: Schreeuw hallelujah.
1: Seven times.
0: Zeven keer.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Power. Power. Power. Of the Holy Ghost.
0: Van de Heilige Geest.
1: Power.
0: De kracht.
1: Of the Holy Ghost.
0: Van de Heilige Geest.
1: In Jesus' name.
0: In Jesus' name.
1: In Jesus' name.
0: In Jesus' name.
1: Power of the Holy Ghost.
0: Van de Heilige Geest.
1: Pentecostal fire. Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Marasakatala
0: baya bala.
1: Power of the Holy Ghost. Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Holy Ghost fire.
0: Heilige Geest vuur.
1: Pentecostal fire.
0: Pinkste vuur.
1: The baptism of the Holy Ghost.
0: Van de Heilige Geest.
1: The anointing of the Holy Ghost.
0: De zalving van de Heilige Geest.
1: Like it was.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Glory, glory, glory,
0: glory, glory,
1: glory,
0: glory, glory.
1: Total deliverance.
0: Oh, volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Total deliverance.
0: Volledige bevrijding.
1: Touch.
0: Raak aan.
1: This is,
0: dit is
1: the power of God.
0: De kracht van God.
1: This is,
0: ontvang
1: the grace of God.
0: De genade van God.
1: This is,
0: dit is
1: the life of God.
0: Het leven van God.
1: Lord, I pray.
0: Heer, ik bid.
1: No powers of darkness.
0: Geen macht van de duisternis.
1: No demonic power.
0: Geen demonische macht.
1: Will ever hold this boy.
0: Wat deze vorm is.
1: He will serve you, Lord.
0: Hij zal u dienen.
1: He will serve you, Lord.
0: Hij zal u dienen.
1: From today.
0: Vanaf vandaag.
1: He will be obedient.
0: Hij zal gehoorzaam.
1: The spirit of rebellion.
0: De geest van rebellie.
1: That has been growing in him.
0: Dat in hem was gaan groeien.
1: Is over.
0: Is klaar.
1: Is over.
0: Is klaar.
1: Life.
0: Leven.
1: Is coming in your son.
0: Is in je zoon.
1: Healing.
0: Genezing.
1: Wisdom.
0: Wijsheid,
1: knowledge,
0: kennis,
1: in Jesus' name,
0: in Jesus' name,
1: in Jesus' name,
0: in Jesus' name.
1: Glory to God,
0: glory unto Him,
1: glory to God,
0: glory unto Him.
1: Amen,
0: amen.
1: Praise God,
0: praise to Him.
1: Oh, somebody clap your hands to Jesus.
0: Clap your hand for the Heer.
1: The rest of today,
0: vandaag,
1: and tonight,
0: vanavond.
1: Speak in tongues.
0: Spreek in tongen.
1: De rest whether van de the dag. People in the restaurant understand you or not.
0: Spreek de rest van de dag in tongen. Zodat
1: you
0: de mensen
1: keep
0: in de restaurant
1: on speaking in tongues.
0: Deze mensen in tongen spreken. Blijf spreken
1: when
0: in
1: you
0: tongen.
1: Go to order KFC.
0: Als je naar KFC gaat.
1: Of McDonald's.
0: Of McDonald's.
1: Se manda rebo
0: shikaya.
1: The anointing is going to increase.
0: De zalving zal toenemen.
1: On your life.
0: Op uw leven.
1: It's going to increase on you.
0: Het zal toenemen op uw leven.
1: The favor of God.
0: De gunst van God.
1: Is going to increase on you.
0: Zal toenemen op jou.
1: Touch.
0: Raak aan.
1: Use her mightily.
0: Oh, azalf.
1: Feel her, Lord.
0: Voel haar, Heer.
1: Wisdom.
0: Wijsheid.
1: Knowledge.
0: Kennis.
1: Revelation.
0: Openbaring.
1: And the power of God.
0: En de kracht.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: God is going to do great things.
0: God gaat machtige dingen
1: more
0: doen.
1: More than ever before.
0: Meer dan ooit
1: in
0: tevoren.
1: Jesus' mighty name.
0: In Jezus' machtige naam.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oh my God.
0: Oh mijn God.
1: Tonight.
0: Vanavond.
1: Heaven is coming down.
0: De hemel komt naar beneden.
1: To kiss the earth.
0: Om de aarde te kussen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Glory, glory.
0: Glory, glory.
1: My God, we are about to float.
0: We gaan floten.
1: We are about to fly.
0: We gaan drijven. We gaan vliegen.
1: The anointing to change the nation.
0: De zalving om de natie te
1: veranderen. The anointing to transform.
0: De zalving om te transformeren.
1: The anointing to create wealth.
0: De anointing om zalving
1: te
0: verwerven.
1: The anointing to change the land.
0: De zalving om het land te veranderen.
1: Is upon us now.
0: Is op ons nu.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen and amen.
0: Amen and amen.
1: You may be seated.
0: Je mag plaatsnemen.
1: Let's give our offering.
0: You can sit on the ground if you
1: to the plans. Lord.
0: Laten we onze offer aan de Heer geven.
1: There are people here.
0: Er zijn mensen hier.
1: I want you to get me 12 envelopes.
0: Ik wil dat je mij 12 enveloppen geeft. 12 enveloppen.
1: 12 here. Envelopes.
0: Offerkist. 12 enveloppen. De zijkant. Nee. 12 enveloppen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Yes. Bring that pillow. Let her put her head.
0: Bring the cushion. Laat haar hoofd op de kussen doen.
1: In Jesus.
0: In Jesus' name.
1: Yeah, He is with you. There are people here.
0: There's a mention here.
1: 12 of you.
0: 12 van jullie.
1: You're gonna sow a seed in this ministry.
0: Je gaat een zaad zijn
1: here in Netherlands.
0: Hier in Nederland.
1: A seed of 1,000 euros.
0: Een zaad van 1,000 euro.
1: And you're here.
0: En je bent hier.
1: Come and get one.
0: Kom en neem een envelop als in deze.
1: This is a seed to change Europe.
0: Dit is een zaad dat Europa zal veranderen.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam. Een zaad van €1,000.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: We're gonna plant a seed.
0: Je gaat een zaad zaaien.
1: Of €1,000.
0: Van €1,000.
1: I'm going to do the same as well.
0: Je gaat een zaad zaaien. Je neemt de envelop iets voor €1,000.
1: God is going to do wonderful. It begins today.
0: Het begint vandaag.
1: By the Holy Spirit.
0: Door de Heilige Geest.
1: Two more envelopes.
0: Three. Twee enveloppen.
1: Three more.
0: Nog drie van €1,000. Je gaat een zaad van €1,000 zaaien in de bediening hier.
1: Three more envelopes.
0: Breng meer enveloppen. Meer enveloppen.
1: Thank you, Jesus.
0: Meer enveloppen. Waar zijn ze?
1: Two more.
0: Geef ze aan mij. Je gaat een zaad zaaien van €1,000. Nog één envelop van iemand die €1,000 wil zaaien.
1: One more.
0: Nog één persoon.
1: One was mine.
0: Eentje was voor mij.
1: I took it off. God wants us to sow a seed.
0: God wil dat we een zaad zaaien van €1,000.
1: Of €1,000 in this ministry.
0: €1,000 in de bediening.
1: Others will give €100.
0: Anderen zullen €100 geven.
1: Give me some envelopes.
0: Geef me nog meer enveloppen. Osjes, waar zijn de enveloppen? Geef ze aan mij.
1: God bless you.
0: Je gaat €100 geven.
1: You're giving €100.
0: Je geeft hem €100 nu.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Thank you, Jesus.
0: Dank je wel, Jezus.
1: God is going to release blessings to us.
0: De Heer gaat zegen vrijzetten voor
1: favor
0: ons.
1: To us.
0: Gunst aan ons.
1: Anointing to us.
0: Zalving aan ons.
1: Miracles to us.
0: Wonderen voor ons.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen and amen.
0: Amen en amen.
1: Amen and amen.
0: Amen and amen.
1: God is good.
0: God is goed.
1: God is going to release resources.
0: De Heere gaat bronnen vrijzetten.
1: Like you have
0: 100,
1: never.
0: 100.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Come on.
0: Kom, zijn nog meer mensen.
1: €50. 50 euro.
0: 50 euro nu geven als een offer.
1: We are helping the ministry here.
0: We gaan de bediening hier helpen.
1: Here in the Netherlands.
0: Hier in Nederland.
1: Come on, let's sow a seed.
0: Laten we een zaad zaaien.
1: Let's sow a seed. 50 euro.
0: Voor €50.
1: Come up here, get an envelope.
0: Neem een envelop.
1: We're gonna give.
0: We gaan geven.
1: God is gonna do wonderful things.
0: God gaat geweldige dingen doen.
1: And Jesus, if you're giving by line,
0: als je geeft online,
1: the number is on the screen.
0: De nummer is op het scherm of bij de stoel.
1: It's there with you.
0: Ze zijn.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: God is gonna release blessings.
0: God gaat zegen vrijzetten.
1: So get hold of your seed.
0: Neem je zaad.
1: God is gonna bless you mightily.
0: God gaat u rijkelijk zegenen.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen and amen.
0: Amen
1: and
0: amen. Bij uw stoel.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Osjes, help ze met de brieven. Gewoon alles op staat.
1: Everybody get an envelope, sow a seed.
0: Neem een envelop, zaai een zaad.
1: Whether €20,
0: als je €20
1: 10
0: hebt,
1: euros,
0: 10 euro,
1: €1,000,000,
0: als je €1,000,000 hebt.
1: Come on, everybody. After the Holy Ghost has been here,
0: nadat de Heilige Geest hier
1: is, this is the right moment to sow a seed.
0: Dit is de juiste moment. Osje, help ze.
1: This is the time to sow a seed.
0: Flyers, mensen die staan. Dit is de tijd om een zaad te zaaien.
1: And name your seed. And name
0: breng
1: your seed.
0: En breng je zaad.
1: Name your seed.
0: Breng je zaad. Geef je naam aan je zaad.
1: What do you want your seed to do
0: what
1: for you?
0: What do you do that your zaad for you do?
1: So get a seed, get a seed.
0: Neem een zaad.
1: Get a seed.
0: Neem een zaad.
1: The Lord will do great things.
0: De Heere gaat machtige dingen doen.
1: For He has done wonderful
0: things. Hij heeft geweldige dingen gedaan.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus naam.
1: Hallelujah. Whether you're giving online.
0: Als je online geeft.
1: Hallelujah. We love you, Jesus.
0: We houden van jullie online.
1: Well, tonight.
0: Waar vanavond.
1: We're gonna see miracles, signs and wonders.
0: We gaan wonderen zien.
1: And tomorrow,
0: en morgen,
1: tomorrow night,
0: morgen nacht,
1: tomorrow morning, it's gonna be awesome.
0: Het gaat een geweldige tijd worden.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: We serve a mighty God.
0: We dienen een grote God.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Father, in Jesus' name.
0: Vader, in Jezus' naam.
1: We thank you for your mighty breakthrough.
0: We danken u voor uw machtige doorbraak.
1: You are causing your people to give.
0: Oh, u laat uw mensen geven.
1: Now give them a harvest.
0: Nou, geef ze een
1: give their
0: hoofd.
1: Children wisdom.
0: Geef ze een wijsheid.
1: Give them knowledge.
0: Geef ze kennis.
1: Give them revelation.
0: Geef ze openbaring.
1: Give them understanding.
0: Geef ze inzicht.
1: Give them breakthrough.
0: Geef ze doorbraak.
1: Cause them to rise.
0: Laat ze opstaan.
1: Let them become become wealth creators.
0: Reichdom
1: in Jesus' mighty name.
0: In Jesus' machtige naam.
1: And the people said amen.
0: En de mensen zeggen amen.
1: God bless you.
0: God zegen.
1: And God bless you and give you wisdom.
0: God zegen je en geeft je wijsheid.
1: In Jesus' name.
0: In Jesus' naam.
1: Amen and amen.
0: Amen and amen.
1: Okay, you can bring your seed.
0: You bring just that.
1: And put it here. You are awesome, Lord. Oh, you are awesome in this place.

0: You will never be poor again.
1: So nooit arm zijn.
0: You've sown your seed in the Holy Ghost.
1: Je hebt je zaad gezaaid in de Heilige Geest.
0: In this ministry here in Netherlands.
1: In deze bediening hier in Nederland.
0: The Lord will do wonders.
1: De Heer zal wonderen doen.
0: The Lord will do wonders in your life.
1: De Heer zal wonderen doen in je leven.
0: You watch.
1: Je zal zien.
0: What the Lord is about to do.
1: Wat de Heer gaat doen.
0: Ha ha ha. You a global changer.
1: Je bent een globale veranderer.
0: You're going to affect people's lives.
1: Je gaat mensen veranderen.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.

0: werkt even niet meer. So je moet de bovenste gebruiken. Use the top one. The top one is working, but not the down one. Use the top one.
1: Voor als je nog wilde geven, de ideal QR-code die werkte niet. Aan de onderkant, maar de bovenste QR-code die werkt wel. So, only the QR-code above is working. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen! Are you blessed today? Oh, are you blessed today? No. Are you really blessed today? Halleluja! Wow, what an amazing service. Wat een geweldige dienst. We really enjoyed the presence of God. We hebben de aanwezigheid van God, zijn we geweest. En
2: het was fantastisch, de aanwezigheid van God.
1: Amen. En what we said before the service.
2: En wat we van tevoren zeiden.
1: This place is gonna be sweeped
2: deze
1: completely.
2: Deze plek zal gevloerd worden. En het gebeurde.
1: Have expectations for tonight.
2: Een verwachting voor vanavond.
1: More expectations.
2: Meer verwachting.
1: The Netherlands is gonna be changed, amen.
2: Nederland zal veranderd worden, amen.
1: Your life is gonna be changed.
2: Jouw leven zal veranderd worden,
1: your
2: amen.
1: Family is gonna be changed.
2: Jouw familie zal veranderd worden, amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Well, say to your neighbor,
2: zeg
1: tonight,
2: man, vanavond,
1: 7 o'clock.
2: 7 uur.
1: Tonight, 7
2: vanavond,
1: o'clock.
2: Vanavond, 7 uur.
1: Amen.
2: Amen.
1: You are blessed and see you tonight at 7.
2: Je bent gezegend, ik zie je vanavond om 7 uur.

0: ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Weekend Show op Galt Radio. Het is zojuist 5:00 geweest. Dat betekent als je op vrijdag luistert, als je op zaterdag luistert, dan denk je van het is een lang weekend. Ja, en daar heb je ook weer volkomen gelijk in. Het is het derde uur van de Weekend Show. En ik opende dit programma met een plaat die echt een beetje onder je huid gaat zitten, zeg maar. Praise Panda en Run To You. Dat is zo'n plaatje dat al de hele week gewoon in mijn hoofd speelt. Dat heb je wel eens, hè, van die muziek. Ja, dan doe je het goed. Daarna moet ik zeggen, de plaat die je zojuist hoorde, Halvey en Survival. Je hoorde hem zojuist ook voorbij razen. En dat was dan weer een hit, zoals dat dan heet. In dit uur gaan we nog één keer terug naar opwekking. En verderop in het programma spreken we ook nog met Rami Sam. Rami is namelijk de organisator, of tenminste de touwtrekker, de initiatiefnemer, moet ik zeggen, van de Mars voor Jezus, die op 27 juni gaat plaatsvinden in Rotterdam. Ja, de enige echte Rotterdam. En daar gaat hij zo meteen meer over vertellen. Dat gaat hij natuurlijk niet alleen doen, want dat doen heel veel organisaties, kerken aan mee. Dat gaat gewoon één heel groot festijn worden. Ja, dat dus gezegd hebbende, we hebben het ook dit uur.

0: Riley Clemens hoorde je Loved By You in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja. Daarvoor de nieuwe single van Switchfoot, Absolution, hoorde je voorbij razen. Dat is een tipje. Die gaat vast en zeker lekker hoog scoren in de christelijke hitlijsten wereldwijd, zoals dat heet. Zeg, in de afgelopen 2 uur heb ik een aantal keren toch eventjes een terugblik gedaan naar opwekking. Daar liep ik namelijk rond met de microfoon en daar sprak ik zo links en rechts wat mensen aan. En ik vroeg hun wat ze ervan vonden allemaal, wie Jezus voor hen is en of ze nog een speciale boodschap hebben voor de ongelovige luisteraar. Ja, nee, dat klinkt zo naar, hè, als je dat zo zegt. Maar als je Jezus nog niet kent, dan val je wel in die categorie uiteindelijk. Maar ik ga nog één keertje terug naar het terrein van opwekking van vorige week. Want het is tijd voor de laatste persoon die ik daar sprak.
1: Goedemiddag, zou ik iets mogen vragen?
2: Ja?
1: Het is voor op de radio. Het is voor op de radio. Het is maar landelijke radio, dus het valt reuze mee.
2: Ja, waar ben je van dan?
1: God Radio.
2: God, hoe leuk.
1: Ja,
2: leuk, ken ik niet.
1: Nee. Wat is uw indruk van opwekking dit jaar?
2: Ik ben heel blij en heel enthousiast. Heel mooi thema. Ik ben een hele mooie preek vanochtend gehoord. Dus ik ben ontzettend blij en bevoorrecht om hier te mogen zijn.
1: En als ik dan wat persoonlijker mag maken, wie is Jezus voor u?
2: Ja, Jezus is Gods zoon die naar de aarde kwam en stierf voor mij, voor mijn zonde, waardoor ik eeuwig bij God mag horen. Dat is Jezus voor mij en ook mijn voorbeeld.
1: En wanneer werd dat persoonlijk voor u? Wanneer raakte dat echt iets dat u zei van wow, nou kan ik niet anders meer?
2: Nou, ik ben christelijk opgevoed, maar toen ik 17 was, begon ik erg over alles na te denken en met behulp van een predikant gepraat. En toen dacht ik, ja, hier kies ik voor, dit wil ik. Ja.
1: Als er nou mensen zijn, hè, er zijn altijd mensen die luisteren op dit moment en die denken van ja, het is leuk, hè, dat christendom. Maar waarom zou ik voor Jezus kiezen? Wat zou uw antwoord voor hun zijn? Wat maakt het persoonlijk, zo persoonlijk, dat ze zouden moeten zeggen van ja, dit ga ik doen?
2: Ja, het is voor mij eigenlijk allesomvattend. Het is het begin en het eind. Het is steun door mijn hele leven heen. Niet dat dan alles goed gaat, maar wel dat je nooit alleen bent, nooit alleen ervoor staat.
1: En voel je dat dan ook echt?
2: De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat is soms best wel een beetje een strijd. Maar uiteindelijk genoeg momenten dat ik gewoon zeker weet, God is mijn vader, Jezus zijn zoon en ik mag daarbij horen.
1: Want geloof is geen gevoel. Ja, juist. Yes.
2: Nou, geloof is niet... soms voel ik het wel en soms niet.
1: Ja.
2: En ik ben blij met de momenten dat ik het wel voel, maar als ik het niet voel, weet ik dat hij er is en dat ik daarop mag vertrouwen.
1: Hey, hartstikke bedankt.

Megan Woods op je radio met I Believe You. Daarvoor Jeff Dio en We Delight. Dat zijn twee gigantische kanjers van platen in de weekendshow op Galf Radio. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we toch eventjes ruimte maken voor een interview. Want ik ga in gesprek met niemand minder dan Rami Sam, de organisator van de Mars voor Jezus. En als je denkt van, hé, dat heb ik in een ver verleden ooit al eens een keer gehoord. Nou, daar heb je volkomen gelijk in. Het is namelijk niet nieuw. Het was in de jaren 90 echt wel een dingetje, zeg maar. Ja, daar liepen duizenden mensen mee in die marsen. En dat gaat dus helemaal terugkomen. En Rami is daar de touwtrekker van. Dus ja, daar wilde ik toch wel eventjes het fijne van weten, zeg maar. Dat zometeen. Nu eerst Tommy Royal, featuring KB. En dit is Glory Down.

0: hoorde East to West en Still in Love. Daarvoor Tommy Royale featuring KB en Glory Down. Dat alles in de weekendshow op God Radio. In de jaren 90 vonden er regelmatig marsen voor Jezus plaats. En dat tekende toch wel een klein beetje het beeld van christelijk Nederland in die tijd. Die mars voor Jezus gaat helemaal terugkomen. En dat betekent ook dat ik even contact heb gezocht met de organisator. Tenminste, de initiatiefnemer, zo moet ik het zeggen, van het geheel. Rami, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robin.
0: Rami Sam, hè, dat is het volledige naam, eventjes ja. Voor de volledigheid. Hè, laten we dat dan meteen goed doen. Yeah. En jij bent eigenlijk de initiatiefnemer om die Mars voor Jezus dus gewoon weer terug te brengen in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En dan krijg je natuurlijk automatisch de grote vraag, waarom zou je dat doen?
1: Ja, goede vraag. De Heer wil dat. En ik kwam in een aanraking met een broeder. En die zei, wil je een keertje Mars voor Jezus gaan doen? En toen ik dat deed, ik dacht, dat is geweldig. En op een dag riep hij mij en zei, ik wil dat je Mars voor Jezus gaat doen.
0: Maar dat betekent dus dat er al een Mars voor Jezus heeft plaatsgevonden in deze tijd, zeg maar. In de huidige tijd.
1: Dat was meer een gebedswandeling.
0: Een gebedswandeling, oké. Okay. Ja.
1: Ja.
0: En toen had je zoiets van, nou, als dit kan, dan kan het ook groter.
1: Dat kan ook groter. En ik kwam in contact in Amerika. En nadat de Heer mij riep, zeg maar, van ik wil dat je steden in Nederland gaat oppakken. Ik zei, Heer, dingen die ik nodig heb, graag help me daarmee. Geld, mensen, steun, blueprint. En ik kwam in aanraking met Gary Vos, de Mars voor Jezus in Amerika.
0: Ja.
1: In Florida. En hij was degene die mij eigenlijk met iedereen ging contacteren en connecten.
0: Want die Mars voor Jezus was in Nederland brak dat in de jaren 90 pas echt goed door. Hè? En dan hebben we het wel over echt wel over duizenden mensen die de straat op gingen. Hè? Dat was niet klein meer. Dus,
1: nee.
0: Is dat ook wat jij verwacht, dat weer gaat gebeuren?
1: In opbouwend.
0: Ja.
1: En je begint met. We waren met 3 man gestart. Een paar jaar later waren een paar duizend mensen aan de Mars. Dus wij verwachten dit jaar iets meer. En ik denk dat ieder jaar het gaat groeien.
0: Ja, want ik zie op je website, hè, dat is marsvoorjezus.nl. Daar zie ik dat er in 1996 bijvoorbeeld al 10 tot 12 miljoen mensen wereldwijd de deelnamen aan de Mars voor Jezus. Dat is waanzinnig veel.
1: Dat is waanzinnig veel. Ik ben geconnect met alle alliances van de Mars voor Jezus in de wereld.
0: Ja.
1: En wij spreken af dat we op die dag, zeg maar, de Mars voor Jezus gaan doen.
0: Oké. Okay. Dat is dus. Het loopt parallel, zeg maar, aan de rest van de wereld.
1: Aan de rest van de wereld, dat klopt.
0: Zeg, wat is nou zo. Eigenlijk voor veel mensen die horen zoiets en die denken van ja. Dus we gaan eigenlijk gewoon de straat, we maken even een ommetje voor Jezus. Maar dat is niet zozeer wat het precies is, hè?
1: Nou, heel goed dat je dat zegt. Kijk, als je de Jericho kijkt, hè?
0: Ja.
1: Ze gingen om de stad. Wat gebeurt er? God aanwezigheid van binnen. En hij vernietigde eigenlijk alles wat niet van hem is.
0: Ja.
1: Oké? Dus ze gingen 7 maal om de stad heen.
0: Ja,
1: en ze gingen met bezuin. Gejuich, de ark van het verbond liep voorop.
0: Dat is zo, ja.
1: Dus je loopt een rondje om de stad om de aanwezigheid van God binnen te krijgen. Zodat mensen die zelfmoord willen plegen worden tegengehouden door de Heer. Mensen die met scheiding, verkeerde, slechte dingen in het huis, met families. God herstelt dat. God is God van herstel.
0: Maar als ik dan eventjes. Ik geloof alles wat je zegt, hè, natuurlijk. Dus. Want ik bedoel, ik heb het met eigen ogen gezien. Dus ja, dat valt niet meer te ontkennen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik van. Goh, moet Rotterdam zich nou zorgen gaan maken? Hebben we dadelijk. Dat er gebouwen omvervallen? Of.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, je bidt voor de stad, je zegent de stad en je probeert dat het goed gaat met de stad ik sprak met heel veel politieagenten die zeiden, er komt zoveel vreugde als jullie zo'n rondje lopen met vreugde en jullie God aanbidden.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan dat wat verwoest wordt is het koninkrijk van de vijand.
1: Juist, van de duivel.
0: Ja.
1: En God wil mensen vrijzetten.
0: Ja, dan komen we natuurlijk toch bij de onvermijdelijke vraag. Waarom Rotterdam?
1: Waarom Rotterdam?
0: Ja.
1: Ja, een aantal jaar geleden, in 2023, riep de Heer mij en hij zei vijf steden. Een van de stad was Rotterdam.
0: Okay.
1: Dus we hadden vorig jaar, op 21 juni, hadden we ook een Mars voor Jezus. Er waren ongeveer 1000 man aanwezig.
0: Ja.
1: En toen stonden we daar en we dachten, wij willen de echte Mars.
0: Oké. Okay.
1: Groter, krachtiger, meer impactvol. En met wagens waar je kunt aanbidden. En ja. Ik dacht, dit is het. En ik sprak met de leiders, met VOR, PPE, Skin Nederland, andere organisaties, God Radio, de magazine zoals Revive. Hey, we gaan dit in Nederland opzetten.
0: Ja.
1: Wij willen graag dit opzetten, samen met jullie.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik was...
1: Om...
0: Ja, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja, dus toen kwamen we bij elkaar, Rotterdamse leiders. En ik had ze een presentatie gegeven van, vinden jullie dat oké? Ja, we gaan het doen.
0: Dus je zegt in feite dat eigenlijk de Rotterdamse leiders ook meedoen aan het geheel?
1: Zeker. Zeker.
0: Maar dat wordt dan wel gigantisch.
1: Ja, dat zeker. We hebben... Zelfs andere denominaties ook gesproken en bemoedigd. Dus hopelijk dat veel denominaties meedoen.
0: Zeg, stel nou voor, mensen zitten thuis en die denken van ja, ik wil toch iets meer mijn geloof laten zien. En die zeggen, nou ja, dit vind ik een mooi initiatief. Ik voel me daartoe geroepen.
1: Ja,
0: dan krijg je natuurlijk automatisch de vraag van, hoe werkt dat? Moet ik me aanmelden voor zoiets? Stap ik in de auto, ga ik er gewoon naartoe? Of wat is de bedoeling?
1: Stap in de auto, kom met je mooie gezin. En je kerk met bussen, met alles, met de fiets, whatever you like, met de metro.
0: Ja.
1: En kom naar Schouwburg om 12 uur. En op zaterdag 27 juni. En neem je banieren mee, vlaggen, shofars, je mooie t-shirten, je mooie vlaggen. En dan gaan we juichen voor Jezus aan met z'n allen.
0: Maar ik bedoel, als ik op je website kijk, marsvoorjezus.nl, zie ik ook een aanmeldformulier. Waar is die dan voor?
1: Dat zijn voor de kerken, als een gezamenlijke kerk wil komen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen dat aanmelden als ze dat willen.
0: Oké. Okay,
1: dan kunnen we hen contacteren om meer tips en ideeën te geven. En kerken kunnen ook vrijwilligers melden. Of individueel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus we hebben het, even voor de goede orde, we hebben het over 27 juni. Om 12 uur 's middags. En herhaal nog even waar ze zich moeten verzamelen.
1: Op Schouwburgplein.
0: Ja.
1: En daar verzamelt iedereen. Eerst hadden we Centraal Station Rotterdam.
0: Ja.
1: Toen had de politie aangegeven, de plek is veel te druk. Doe maar op Schouwburg. Dus dat hadden we ook verplaatst.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een heel mooi plekje ook. Hè, om te beginnen.
1: Ja.
0: Dus, zaterdag 27 juni dus, om 12 uur 's middags op het Schouwburgplein. Daar begint de Mars voor Jezus en daar gaan we vast en zeker nog meer over horen. Dankjewel, Rami.
1: Jij ook bedankt, Robin. God zegen.

Meteen hoorde je Hell Can't Have Me. Dat alles in de weekendshow op God Radio. Daarvoor I Know A Name van Brandon Lake. En dat deed hij samen natuurlijk met CC Winans. Goed, ja, prachtig gesprek net met Rami. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Graag gewoon met z'n allen gezellig naar die Mars voor Jezus. Naar gezellig is misschien niet het goede woord. Ik denk wel dat het een hele goede manier is om Nederland te laten zien dat Jezus nog steeds leeft, ook in Nederland. Ja, en dat zijn boodschap nog steeds leeft in Nederland. Dus dat, 27 juli. Zorg dat je erbij bent in Rotterdam.

0: Weekend Show. Graag tot dan.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
1: De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.
2: Jezus Christus
3: is the same.
2: Is dezelfde.
3: Yesterday.
2: Gisteren.
3: Today.
2: Vandaag. Oh. Tot in eeuwigheid.
4: Listen. I'll be honest. We tried to do this without you.
5: Pastor Kayanja carries our
4: anointing. I must confess.

0: the sick,
1: als hij de zieken genas,
0: if he saved sinners,
1: als hij de zondaars redt,
0: if he casted out devils,
1: als hij de demonen eruit gedreven
0: this
1: had,
0: week,
1: deze week,
0: he's going to do the same.
1: Gaat hij hetzelfde doen.

0: newfaithnetwork.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship.

0: christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk.

0: vakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

radiozender van Nederland. God Radio.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: levende, vier levende wezens om de.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, Jenna Poynings.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt

0: informatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor

blauwdrukker.nl. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.

0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: got that bonus, Jesus coming soon. We've been told, I got that bonus, Jesus coming soon.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: Abo. So. A more excellent offering. A more excellent offering. Than his brother Cain. And God accepted his offering. Hebrews chapter 11. In Genesis, you can't really see why. Because God said, I've accepted this one. But you couldn't really see why. But in the book of Hebrews 11,

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
1: Iemands leven in elkaar zit.
2: Look at the Bible.
1: Kijk naar de Bijbel.
2: The Bible is brand new.
1: Als de Bijbel goed nieuw is.
2: The life is falling apart.
1: Valt het leven uit elkaar.
2: If the Bible is falling apart.
1: Als de Bijbel uit elkaar
2: valt. The life is okay.
1: Dan is het leven goed.
2: In the sunrise.
1: Zo kunt u het leven
2: Revelation chapter 5.

0: Hallelujah.
1: In other words, they were
0: Pascal. Hallelujah.

0: found it? Job chapter 1.
1: Job hoofdstuk.
0: Ja, kom op, go ahead and read.
1: Yes, er was een man in het land van Oes. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht.

0: the divine thing.
1: Is het niet iets goddelijks?
0: It is human.
1: Het is menselijk.
0: So this is what Europe needs.
1: Dus dit is wat Europa nodig heeft.
0: We need men.
1: We hebben mensen nodig.

0: I was chosen.
1: Ik ben uitverkoren.
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: Tell the person next to you.
1: Kijk naar de persoon naast je.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: People look at Europe. They say Europe is very tough.
1: Europa is moeilijk.
0: No. Nee. If you are called to change Europe,
1: ben om Europa te veranderen.
0: It is easy. This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: This is easy.
1: Dit is makkelijk.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I'm chosen for this.
1: Gekozen, uitverkoren.
0: Oh, come on. I'm chosen for this.
1: Uitverkoren hiervoor.
0: I'm chosen for such a time like this.
1: Yeah.
0: I'm chosen for this.
1: Verkoren voor deze tijd.
0: I'm chosen.
1: Ik ben uitverkoren.

0: grootouders lijken.
1: But beyond your grandparents.
0: Verder dan jouw grootouders.
2: Is Koop christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort als je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
13: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
14: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
15: My name is Janet Boyings with Janet Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, janetboyingsministries.com. And I look forward to seeing you there.
16: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaai Goed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
17: And the dread.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Holy, holy, holy,
4: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Jesus, come the

0: few minutes in the house of the Lord.
1: U mag even gaan zitten in het huis van de Heer.
0: The place that we have transformed to the house of the Lord.
1: Op de plaats die we hebben getransformeerd tot het huis
0: Halleluja.
1: Van de Heer.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: You know, we started on Thursday.
1: Weet je, we zijn op donderdag gestart.
0: And it has been building up.
1: En het is aan het opbouwen.
0: It has been building up.
1: Het is aan het opbouwen.
0: And this morning, man, I'm still thinking
1: ochtend,
0: about what happened this morning.
1: Ik denk er nog aan wat er deze ochtend gebeurd
0: man,
1: is.
0: Man, the power of God was so present.
1: De kracht van God was zo aanwezig.
0: There was electricity in this place.
1: Er was elektriciteit op deze
0: plaats.
1: But I'm
0: telling you, tonight is even going to be better in Jesus' name.
1: Maar ik zeg u, vanavond zal nog beter worden in Jezus' naam.
0: I said tonight is even going to be better in Jesus' name.
1: Vanavond wordt het nog beter in Jezus' naam.
0: Because everything the Lord starts.
1: Want alles wat de Heer start.
0: It always gets better.
1: Het wordt altijd beter.
0: He preserved the best for the last.
1: Hij behoudt het beste voor het laatste.
0: Oh, you're not following me.
1: Oh, je volgt me.
0: You know, when Jesus was in Cana.
1: Weet je, toen Jezus in Cana.
0: In John chapter 2.
1: In Johannes 2.
0: When he was at the wedding.
1: Toen hij bij de bruiloft was.
0: The Bible said.
1: De Bijbel zegt.
0: That the wine was finished.
1: Dat de wijn op was.
0: And they told him.
1: En ze zeiden hem.
0: His mom told him.
1: Ze zeiden hem.
0: His mom told him. He said the wine is finished.
1: Ze zeiden de wijn is op.
0: And he was like, leave me alone.
1: Hij dacht, laat me met
0: rust. It's not yet my time.
1: Want het is mijn tijd nog niet.
0: But then Mary said to the servants.
1: Maar Maria zei tegen de
0: dienaren. Everything he tells you to do, do.
1: Alles wat hij u zegt om te doen. Do it.
0: Everything he tells you to do, do.
1: Alles wat hij zegt om te doen, doe het.
0: That is one of the ingredients of receiving a miracle.
1: Dat is een van de ingrediënten om een
0: wonder te ontvangen. Because you are following the voice of the Lord.
1: Want u volgt de stem van de
0: Heer. And the Bible said.
1: En de Bijbel zegt.
0: He turned the water into wine.
1: Hij keerde het water tot
0: wijn. And then the ceremony master said.
1: En de ceremoniemeester zei.
0: He says, everybody at every party.
1: Hij zei op ieder feestje.
0: At the end of the party, the wine is less.
1: Op het einde van de feest is het wijn beter.
0: The taste of the wine is lesser.
1: De smaak is verminderd.
0: But you have kept the best wine for the last time.
1: Maar heeft de beste wijn voor het laatste moment bewaard.
0: What does that mean?
1: Wat betekent dat?
0: In the word.
1: In het woord.
0: In the world where we live
1: in. In de wereld waar we in leven.
0: They will give you the good thing as first.
1: Geven ze de goede dingen
0: eerst. But when it comes to God.
1: Maar het aankomt op God.
0: You always end better than you started.
1: Dan eindigt u altijd beter dan het begin.
0: That's why it says that the path of the righteous is as a shining light.
1: Dan zegt dat de pad van de rechtvaardige is als een stralend
0: licht. That shines more and more to a perfect day.
1: Dat meer en meer straalt het aan de perfecte
0: dag. I see your light shining more and more and more and more in the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Come, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: See, all the stuff people.

0: But God's anointing, God's presence.
1: Ik zeg altijd Gods aanwezigheid.
0: He does not manifest himself where he is tolerated.
1: Hij manifesteert zichzelf niet waar hij getolereerd
0: is. He manifests himself where he is celebrated.
1: Hij manifesteert zichzelf waar hij gevierd wordt. Sorry.
0: And some people are like, okay, God, if you are here, just come. We'll
1: Sommigen
0: see.
1: Denken, oh, okay, God, als je hier bent, we ontvangen wil.
0: I recently wrote a book.
1: Maar recentelijk heb ik een boek geschreven.
0: It's called Familiarity.
1: Het heet Familiariteit.
0: It's in Dutch, sorry, there's no English version yet.
1: In het Nederlands, het is nog niet in het Engels vertaald.
0: Familiariteit, familiarity.
1: Familiarity, familiariteit.
0: I call it the in Dutch, you say, het sluipende gevaar van ieder gelovige. Okay. Het sluipende gevaar. It's like how do you translate
2: creeping,
0: that?
2: Creeping danger.
0: The danger of every Christian. Familiarity.
1: Familiariteit.
0: Jesus was in Nazareth.
1: Jezus was in Nazareth.
0: He could not do any miracles.
1: En hij kon daar geen wonderen doen.
0: He didn't say he didn't want to.
1: Hij zei niet dat hij niet wilde.
0: He said he could not.
1: Maar hij zei hij kon het niet doen.
0: Why?
1: Waarom?
0: The people were too familiar with him.
1: Omdat de mensen te bekend met hem waren.
0: I pray you're not familiar with the presence of God.
1: Dat u niet bekend
0: bent met God. I pray that you will always celebrate the presence of the Lord.
1: Ik bid dat u de aanwezigheid van de Heer.
0: Come, let us celebrate the presence of the Lord tonight.
1: Laten we de aanwezigheid van de Heer vieren.
0: Let us celebrate the presence of the Lord tonight. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Please let's sit down quickly. Man of God, let's sit down quickly here in the second row. There's still place in the second row here. Let's sit down quickly.
1: Hallelujah.
0: Now I have somebody. He's a man here in the Netherlands.
1: Is iemand hier in Nederland?
0: He's a brother, evangelist Rami.
1: Een evangelist.
0: He organizes the biggest march for Jesus in the Netherlands.
1: Hij organiseert de grootste march voor Jesus in Nederland.
0: Last year he did it in Rotterdam.
1: Vorig jaar was hij in Rotterdam.
0: There were more than 5,000 people marching for Jesus.
1: Er waren meer dan 5,000 mensen marcheren
0: voor Jesus. And this year he's going to do it again. I don't know where. I'm not sure he's standing there already.
1: Dit jaar gaat hij weer.
0: I just want him to come to just share with us just for.
1: Ik wil dat hij komt.
0: You can wait with the flyer for now. But just for 5 minutes, he's going to share with us the march for Jesus that's going to happen.
1: Hij gaat
0: I think
1: de
0: it's this
1: Jezus
0: month.
1: Delen, deze maand.
0: And it's a national march for Jesus.
1: Het is een nationale march
0: but it's going to be in Rotterdam.
1: Het zal in Rotterdam
0: so I'm going to give him to share with us. How many of you ever heard about the how do you call it? Canal Praise Parade. It's like they had boats on the Amsterdam, on the
1: dus
0: canals.
1: De boot op het kanalen
0: this is
1: Amsterdam.
0: The man who has been organizing it.
1: Dit is degene die het organiseert.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's welcome him for just a few minutes as he shares with us about what is going to come and then we'll go back into worship.
1: Hij deelt met ons en daarna gaan we
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: Shalom.
1: Shalom.
3: God is good.
0: He's also he has a Jewish roots, by the way.
1: Hij heeft Joodse wortelen.
3: A Jewish. Amen. Amen. Thank you, Pastor Moses.
1: Dank u, Pastor Moses.
3: Yeah, my dream is to see revival in the Netherlands.
1: Mijn droom is om opwekking te zien in Nederland.
3: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: Do you want revival in the Netherlands?
1: Wilt u opwekking in Nederland?
3: Then we need to march for Jesus.
1: Dan moeten we marchen voor Jezus.
3: Hallelujah. The Lord put it in my heart 4 years ago.
1: 4 jaar geleden heeft de Heer het op mijn hart geplaatst.
3: He said, I want you to march for Jesus.
1: Hij zei, ik wil dat u mars organiseert voor Jezus.
3: And we started with 3 people.
1: En we begonnen met 3 mensen.
3: 2 years later,
1: 2 jaar later,
3: in Amsterdam, more than 700 people marching with us.
1: Meer dan 700 mensen deden mee aan de mars met ons.
3: I said, Lord,
1: ik zei, Heer,
3: it's possible.
1: Het is mogelijk.
3: A year later,
1: een jaar later,
3: In Amsterdam and Rotterdam. More than 4,500 people in 2 cities walked with us.
1: Meer dan 4,000 mensen in 2 steden deden met ons mee.
3: God is able.
1: God is in staat.
3: And God can do it.
1: En God kan het doen.
3: So we spoke with the leaders.
1: Dus we spraken met de leiders.
3: In Rotterdam. And VPA and Skin Netherlands.
1: Skin Nederland.
3: And we said, I told them, we need a bigger march.
1: We hebben een grotere mars nodig.
3: I've been to Paris.
1: Ik ben naar Parijs geweest.
3: 2 times.
1: 2 maal.
3: 70,000 people walked on marching for Jesus.
1: 70,000 mensen deden mee aan de mars voor Jezus.
3: Is it possible in the Netherlands?
1: Is dat niet mogelijk in Nederland? Ja, dat is het.
3: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: So this year.
1: Dus dit jaar.
3: I believe.
1: Geloof ik.
3: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
3: 5,000 people will walk marching for Jesus.
1: Dat 5,000 mensen zullen meedoen aan de mars voor Jezus.
3: One of the testimony the police officer told me.
1: Een van de getuigenissen die de agenten mij vertelde.
3: In Rotterdam.
1: In Rotterdam.
3: He said, I feel peace when you walk, guys.
1: Hij zei, ik voelde vrede toen jullie rondliepen, jongens.
3: I feel really joy when you guys walking and shouting the name of Jesus.
1: Ik voelde ware vreugde toen jullie rondliepen en de naam van Jezus uitriepen.
3: We have the Holy Spirit.
1: Wij hebben de Heilige Geest.
3: When we walk like Gideon.
1: Wanneer we rondlopen.
3: Around the city.
1: Om de stad.
3: God will come.
1: Dat zal goed komen.
3: So I would like to invite you if we can show the banner.
1: Dan kun je het met de benen laten zien.
3: On 27 juni. In Rotterdam.
1: In Rotterdam.
3: 12 o'clock.
1: Om 12 uur.
3: Oh, there is the at 12 o'clock aan Schouwburgplein.
1: Om 12 uur aan het Schouwburgplein.
3: We will start gathering for the March for Jesus.
1: Daar komen we samen voor de March voor Jezus.
3: I would like to invite you.
1: En ik wil u allen uitnodigen.
3: Bring your church.
1: Breng uw kerk.
3: Bring your prayer house.
1: Breng uw gebedshuis mee.
3: Bring your dancers and your worshippers.
1: Breng uw dansers en uw aanbidders
3: mee. And let's rejoice together.
1: En laten we ons samen verheugen.
3: After the March for Jesus.
1: Na de March voor Jezus.
3: At 3 o'clock on Schouwburg.
1: Om 3 uur op Schouwburgplein.
3: We have a big gathering and we will worship and praise and have a wonderful preaching.
1: We zullen een bijeenkomst hebben en we zullen aanbidden en prijzen en een geweldige prediking hebben.
3: Many known Dutch preachers will come preach.
1: Vele bekende Nederlandse predikanten zullen prediken.
3: I will not say the name because it's about Jesus.
1: Ik noem de namen niet, want het gaat om Jezus.
3: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: So come.
1: Dus komt u.
3: And pray.
1: And bid
3: that this will be a revival for Rotterdam.
1: Dat dit een opwekking zal worden voor Rotterdam.
3: Amen.
1: Amen.
3: Thank you. God
1: bless. Dankjewel. God zegen u.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I think it will be a good thing for many of us to be there.
1: Ik denk dat het goed zal zijn voor velen van ons om daar te zijn.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: You know, I've been hearing Pastor Robert preaching the past few days.
1: Ik hoorde Pastor Robert prediken de afgelopen dagen.
0: And one of the things that have stuck to me.
1: En een van de dingen dat ik heb vastgehouden.
0: Is what he said that we are not yet to fit in.
1: Is wat hij zei. Hij zei, het is niet dat we hier zijn om erbij te horen.
0: We are not yet to fit in.
1: We zijn niet hier om erbij te horen.
0: We are yet to flip the coin.
1: We zijn hier om de munt om te draaien.
0: Oh, I don't think you heard what I'm saying.
1: Ik denk niet dat
0: I say we are not yet to fit in. We are yet to flip the coin.
1: Maar om de munt om te draaien.
0: And this is the generation.
1: En dit is de generatie.
0: Because these are the last days.
1: Want dit zijn de laatste
0: we
1: dagen.
0: We are at the end of the end of the end.
1: We zijn aan het einde van het einde van het
0: and
1: einde.
0: And if the prophecies must come to pass.
1: En als de profetieën tot stand moeten komen.
0: Then we must do something.
1: Dan moeten wij
0: you
1: iets
0: know,
1: doen.
0: Yesterday we had meeting with him with a few with the pastors who were here till late in the night.
1: Gisteren hadden we een bijeenkomst met een aantal van de pastoren waren hier tot
0: very
1: laat in de nacht.
0: Very late in the night. And they were sharing things that we can't even talk about on the stage.
1: En hij deelde dingen waar we niet eens over kunnen hebben hier op het podium.
0: Something needs to happen.
1: Er moet iets gebeuren.
0: The time of playing religion is over.
1: De tijd van religie spelen is voorbij.
0: We are here to flip the coin.
1: We zijn hier om de munt om te draaien.
0: You know, there is only one name.
1: Weet er is slechts één naam.
0: By which we can be saved.
1: Waardoor wij gered
0: that
1: kunnen worden.
0: That is the name of Jesus
1: en
0: Christ.
1: En dat is de naam van Jezus Christus.
0: I said there is only one name.
1: Er is slechts één naam.
0: There are not many ways to Rome.
1: Er zijn niet vele.
0: Vele wegen naar Rome.
1: Vele wegen naar Rome.
0: There are not many ways to Rome.
1: Er zijn niet vele wegen naar Rome.
0: There's only one way.
1: Er is slechts
0: Jesus
1: één weg.
0: Said,
1: Jezus zei.
0: I am the way.
1: Ik ben de weg.
0: The truth.
1: De waarheid.
0: And the life.
1: En het leven.
0: No one comes to the Father.
1: Niemand komt tot de Vader.
0: But by me.
1: Dan door mij.
0: No one comes to the
1: Niemand
0: Father.
1: Niemand komt tot de Vader.
0: But by me.
1: Dan door mij.
0: So we must represent, not represent. We must bring Jesus to people.
1: Dus we moeten Jezus naar de mensen brengen.
0: We must show the people who Jesus is.
1: We moeten de mensen laten zien wie Jezus
0: then
1: is.
0: Then they will see
1: en dat zullen ze
0: that
1: zien
0: our God is a living God.
1: Dat onze God een levende
0: because
1: God
0: Jesus is alive.
1: Want Jezus is levend.
0: You know, there's a song that says every other God is deader than dead.
1: Er is een lied dat zegt elke andere God is doder dan dood.
0: Say, every other God is deader than
1: dead. Elke andere God is doder dan
0: say,
1: dood.
0: But Jesus died and he rose again.
1: Maar Jezus is gestorven en hij is weer opgestaan.
0: Oh, you're not happy. You
1: oh,
0: don't know what
1: play.
0: Jesus died and he rose again.
1: Jezus is gestorven en weer opgestaan.
0: The basis of our faith is that the resurrection of Jesus Christ is real.
1: De basis van ons geloof is dat de opstanding van Jezus Christus echt is.
0: Paul said if Jesus is not risen.
1: Paulus zei als Jezus niet zal zijn opgestaan.
0: In 1 Corinthians chapter 15.
1: In 1 Corinthians
0: 15. He says if Jesus is not risen.
1: Hij zei als Jezus niet zal zijn opgestaan.
0: Then our faith is in vain.
1: Dan is ons geloof te vergeefs.
0: We don't believe just in the cross.
1: We geloven niet enkel
0: yes,
1: in het kruis.
0: The cross had to happen.
1: Ja, het kruis moest gebeuren.
0: So that he can stand up again from the grave.
1: Zodat hij kon opstaan uit het graf.
0: The cross showed us.
1: Het kruis laat ons
0: that
1: zien.
0: That he paid for everything.
1: Dat hij bad voor
0: but his resurrection showed us
1: maar onze opstanding laat
0: that
1: zien
0: we are more than conquerors.
1: Dat wij meer zijn dan overwinnaars.
0: I said his resurrection showed us
1: zijn opstanding laat
0: that
1: ons zien
0: we are more than conquerors.
1: Dat we meer zijn dan overwinnaars.
0: And when you are more than a conqueror,
1: en je meer bent dan overwinnaars,
0: nothing can defeat you.
1: Dan kan niks je verslaan.
0: Because you know you have already won the battle.
1: Want je weet heeft de strijd
0: you know,
1: al gewonnen.
0: That song says, hallelujah, you have won the victory. He said you have won the victory.
1: Hij zegt u heeft de overwinning overwonnen.
0: Do we have winners in this house?
1: Hebben we hier winnaars in het huis?
0: See, the time and the day has come.
1: De dag en de tijd is gekomen.
0: That we should not see ourselves as victims.
1: Dat we onszelf niet langer als slachtoffers
0: zien. We are winners in Christ.
1: Maar we zijn winnaars in Christus.
0: We are winners in Christ.
1: We zijn winnaars in
0: Christus. He says, thanks be unto God.
1: Hij zegt gedankt zijn God.
0: Who always causes us to triumph in Christ Jesus.
1: Dat wij triomf hebben in Christus Jezus.
0: He always causes us to triumph.
1: Hij zorgt er altijd voor dat we overwinnen.
0: If you're a winner, shout a hallelujah.
1: Als je winnaar bent, roept u dan hallelujah.
0: No, that's not the hallelujah.
1: Dat is geen halleluja van een winnaar.
0: That's a hallelujah of some of the things. Maybe sometimes
1: dat
0: I'm winning.
1: Een halleluja van iemand die denkt.
0: If you are truly a winner.
1: Als u echt een winnaar bent.
0: If you really believe that you are a winner.
1: Als u echt gelooft dat u winnaar
0: bent. I want you to shout a loud hallelujah.
1: Luid halleluja.
0: Oh, we are getting there. We are getting there. It says in all these things.
1: Er zijn al deze dingen.
0: We are more than conquerors.
1: Zij zijn meer dan overwinnaar.
0: We are not conquerors.
1: We zijn geen overwinnaar.
0: We are not conquerors.
1: We zijn geen overwinnaar.
0: We are more than conquerors.
1: We zijn meer dan overwinnaar.
0: A conqueror is someone.
1: Een overwinnaar is iemand.
0: Oh, can I preach?
1: Kan ik prediken?
0: Papa is going to come and preach.
1: Papa gaat naar mij prediken.
0: But I'm just building up your faith.
1: Maar ik bouw uw geloof op.
0: So that when Papa comes tonight, you receive what you need from the Lord.
1: Wat u nodig heeft van
0: de conqueror is somebody who has fought.
1: Is iemand die gevochten heeft.
0: And now you now have the victory.
1: En die heeft de overwinning.
0: But now you are tired.
1: Maar nu bent u moe.
0: Because you have fought hard.
1: Want u heeft hard gevochten.
0: You fought to the end.
1: Heeft gevochten tot het einde.
0: And now you are a winner.
1: En nu bent u een winnaar.
0: If you look at the boxing games.
1: Weet u, als ik kijk naar de bokswedstrijd.
0: I think there was a boxing match between Rico Verhoeven and
1: er was een bokswedstrijd.
0: And Usyk. Usyk or something. You know, they fought and Usyk won.
1: Ze vochten en de ander won.
0: But he was tired.
1: Maar hij was moe.
0: That's a conqueror.
1: Dat is een overwinnaar.
0: But when you are more than conqueror,
1: wanneer je meer dan overwinnaar bent,
0: you have not even fought, you have not done anything.
1: Dan heeft u niks gedaan.
0: But you already have the belt.
1: Maar heeft de riem.
0: You already have the victory.
1: Heeft de overwinning.
0: You're just sitting.
1: U zit alleen.
0: It's just like God told Moses. Stand still.
1: Sta stil.
0: Exodus chapter 14. Verse 13, it says, stand still and see the salvation of the Lord you're going to see today. Because the Egyptians you have seen today, you will see them no more. You are resting. And God is fighting for you. God is fighting for you. That is more than conqueror. He said, be still and know that I am God.
1: Hij zei, be still and know that I am God.
0: Oh, I don't think you're following me.
1: Hij volgt mij niet.
0: That is more than conqueror.
1: Dat is
0: he said, you be still.
1: Hij zei, be still.
0: You be in peace.
1: Wees in vrede.
0: You don't worry. And know that I am God. Let me fight your battles.
1: Laat mij uw strijd.
0: Then you're more than conqueror. Because you know for sure you have the victory.
1: Want u weet zeker
0: if we have victory, victors today in the house, stand up and shout a hallelujah. Oh, that is not a victory mentality.
1: That is
0: I say, if we have victors today in the house, stand up where you are and shout a
1: hallelujah.
0: It says in all these things.
1: Hij zegt in al deze dingen.
0: We are more than conquerors.
1: Zijn wij meer dan overwinnaars.
0: We are more than conquerors.
1: We zijn meer dan overwinnaars.
0: How do you walk in this victory?
1: Hoe wandelt u in deze overwinning?
0: You know, we have many born again Christians.
1: We hebben vele wederom geboren christenen.
0: We know we have the victory.
1: We weten we hebben de overwinning.
0: But some things are not going the way we want it to go.
1: Maar sommige dingen gaan niet zoals we willen dat het gaat.
0: But it doesn't matter.
1: Maar het maakt niet uit.
0: Because the Bible already says.
1: Want de Bijbel heeft
0: you are more than conqueror.
1: Je bent meer dan
0: so it doesn't matter what happens.
1: Dus maakt niet uit wat
0: at the end you're still standing.
1: Maar u staat nog steeds.
0: The devil might throw something at you. But at the end, you're still standing. He said, the righteous may fall seven times. But the Lord is the one who will lift him up again. I said, though the righteous may fall seven times, he will be lifted up again. I came to prophesy to somebody tonight. The Lord is lifting you up in the name of the Lord Jesus Christ. Ah, the louder your hallelujah, the louder your victory will be. The woman with the issue of blood.
1: De vrouw met de bloedvloeiing.
0: She was down. She was in her most.
1: Ze was in haar meest
0: darkest moment in life.
1: Duistere moment in het leven.
0: 12 good years.
1: 12 jaar.
0: Spent all her money.
1: Ze spendeerde al haar geld.
0: On doctors.
1: Aan artsen.
0: Nothing happened.
1: En er gebeurde niks.
0: But this woman knew what it is to be a conqueror.
1: Maar deze vrouw wist wat het betekent.
0: Or more than a conqueror. She said, if I can only touch the hem of his garment.
1: Ze zei, als ik slechts de rand van zijn kleed kan aanraken.
0: Now people think that just came onto her like that, like just like that.
1: Mensen denken dat het
0: zomaar in haar opkwam. No, she read the book of Malachi.
1: Nee, ze heeft Malachi gelezen.
0: He said, the son of righteousness shall appear with healing in his wings. She had a revelation. She read the Old Testament. A prophecy about Jesus that would come. He said, the son of righteousness shall appear with healing in his wings.
1: So
0: she knew the wings.
1: Is the
0: is the hem of his garment.
1: Dat het de rand van zijn kleed was.
0: She had a revelation.
1: Ze had een openbaring.
0: What does God want to give you tonight?
1: Wat wil God geven vanavond?
0: He wants to give you a revelation.
1: Hij wilt u een openbaring geven.
0: So that from that revelation,
1: zodat vanuit die openbaring,
0: you will receive what you need from him.
1: U zal ontvangen wat u nodig heeft van hem.
0: You know, many people want miracles from God.
1: Vele mensen.
0: Yes, God still does miracles.
1: Ja, God doet
0: and he will keep doing miracles. But he wants to give you revelation.
1: Maar hij wil die openbaring.
0: Because revelation will produce any miracle you need. What you need is a revelation of the word. Once you have that revelation, once you have the insight, you will receive anything you need. Why? Because his healing, his power, his anointing is in his word. He said he sent his word. And he healed them. The word is a healer. Now the word became flesh. And dwelt among us. The word became flesh. He became a man. Today, I pray, as your heart is open, as your heart is open to receive the word of God, as you're hearing the word of God as Pastor Kayenja is preaching, you will receive your miracle already. Because the word is powerful. It says, in him was life. And the life was the light of men. In the word was life. And the life was the light of men. And light shines in the darkness. Light is going to shine today in every situation of your life. In Jesus' mighty name. Are we ready to worship the Lord? I said, are we ready to worship the Lord? Let's just stand up as we go into a second moment of worship. As we go into a moment of worship, just stand up. Let's stand up to your feet. Just lift up your hands to the Lord. Just begin to thank the Lord. Don't be tired. It's a day that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. They shall mount up with wings like eagles. Come, just lift up your hands to the Lord. Come, begin to give the Lord praise. Begin to thank him. Thank him for his goodness. Thank him for his kindness. Thank him for his presence. Thank him that he is a good God. He is a good God. Just give him a rave offering. Give him a rave offering. Just wave your hands to the Lord. Anywhere you are, your home, just wave your hands to the Lord. Say, give him a rave offering. A rave offering. A rave offering. A rave offering.

0: Lord, glorify your name tonight. That is our prayer tonight.
1: Dat is ons gebed vanavond.
0: That you will glorify your name.
1: U naam zal verheerlijken.
0: Glorify your son.
1: Verheerlijk uw zoon.
0: Glorify the gospel we preach.
1: Verheerlijk het woord die wij
0: preken. That it is true.
1: Het is waar.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: And the people said amen.
1: De mensen zeggen amen.
0: Come on. Clap your hands to King of Kings and Lord of Lords.
1: Handen naar de koning, de koning en de Heer, de Heer.
0: Oh, you can do better than that.
1: Je kan beter dan dat doen.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' machtige naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Wave to the person next to you.
1: Zwaai naar de persoon naast jou.
0: Just wave to him and say.
1: Zwaai en zeg.
0: I'm glad you're here today.
1: Ik ben blij dat je hier bent vandaag.
0: You will never be the same again.
1: Je zal niet meer hetzelfde zijn.
0: Amen. You may be seated.
1: Je mag plaats nemen.
0: We welcome all of you, men and women of God.
1: Iedereen, man en vrouw, God.
0: All the way from France.
1: Van de Frankrijk.
0: All the way from Berlin, Germany.
1: Berlijn, Duitsland.
0: All the way from wherever you are coming from.
1: Waar je ook vandaan bent gekomen.
0: Thank you for coming.
1: Dank je wel dat je bent gekomen.
0: You really look like heaven on earth.
1: Het lijkt op de hemel op de aarde.
0: Okay. You look terrible.
1: Oh, je ziet er heel vreselijk uit.
0: God Almighty is here.
1: God Almachtig is hier.
0: To do wonderful things for us.
1: Om geweldige dingen te doen voor ons.
0: Those of you joining us today.
1: Mensen die vandaag zijn gekomen.
0: On Thursday we began talking about.
1: Donderdag begonnen wij te praten over.
0: We began talking about man.
1: We spraken over de mens.
0: Who is man?
1: Wie is de mens?
0: Where did he come from?
1: Waar kwam die vandaan?
0: What did God create him?
1: Waarom heeft God hem geschapen?
0: Why are you here?
1: Waarom bent u hier?
0: What is your purpose?
1: What is your do?
0: He created you in His image.
1: Hij heeft u geschapen in zijn image.
0: Never forget that.
1: Dat moet je nooit vergeten.
0: No matter what you go through.
1: Het maakt niet uit wat er gebeurt.
0: No matter what they do to you.
1: Het maakt niet uit wat ze hebben jou
0: aangedaan. No matter what you do to yourself.
1: Het maakt niet uit wat je jezelf hebt aangedaan.
0: You were made in the image of God.
1: Je bent gemaakt in het beeld van God.
0: You are the image of God.
1: Je bent het beeld van God.
0: You are in the likeness of God.
1: Je bent in de gelijkenis van God.
0: That is your standard.
1: That is your standard.
0: That is the level you ought to live on.
1: Dat is een niveau waar je op moet leven.
0: And yesterday,
1: en gisteren,
0: we talked about the second man.
1: We spraken over de tweede man.
0: Man Adam.
1: Adam.
0: First Adam, second
1: eerste
0: Adam.
1: Adam, tweede Adam.
0: We talked about what he did.
1: We spraken over wat hij deed.
0: That he brought his son.
1: En hij bracht zijn zoon.
0: To redeem you.
1: Om de mens vrij te kopen.
0: He created you.
1: Hij schiep u.
0: Now he redeems you.
1: Nu heeft u vrij gekocht.
0: Today,
1: vandaag,
0: we want to take it deeper than that.
1: We gaan nog dieper dan dat.
0: So turn to your Bibles.
1: Sla je Bijbel open.
0: To the Gospel of John.
1: Naar het Evangelie van Johannes.
0: The Gospel of John, chapter 1.
1: Johannes 1.
0: You're going to see God working on man.
1: Je gaat God zien in mens werk.
0: Because he created you.
1: Want hij heeft de mens geschapen.
0: He created you.
1: Hij heeft u geschapen.
0: Male and female.
1: Mannelijk en vrouwelijk.
0: He created you.
1: Hij schiep u.
0: He placed you here on earth.
1: Hij zette u hier op de aarde.
0: To be like, to be a king.
1: Om een koning te zijn.
0: To be in dominion.
1: Om heerschappij te hebben.
0: To be in charge.
1: Om heerschappij te hebben.
0: Not only just in charge.
1: Niet alleen maar heerschappij hebben.
0: Like a boss.
1: Net zoals een boss.
0: Bossing things around.
1: Je bent gewoon de boss.
0: No,
1: overal.
0: You work with him.
1: Nee, je wandelt met hem.
0: You work with him.
1: Je werkt met hem.
0: You replenish the earth.
1: Je bent de aarde aan het vervullen.
0: You rule, you tame nature.
1: Je hebt heerschappij over natuur.
0: You harness it for your livelihood and for the glory of God.
1: Je verbruikt het voor de glorie van de Heer.
0: God cannot change this world without you.
1: God kan deze wereld niet veranderen zonder u.
0: You are a co-worker with God.
1: U werkt samen met God.
0: He breathed into you the breath of life.
1: Hij heeft in u de levensadem geademd.
0: No matter what the devil does,
1: het maakt niet wat de Satan heeft gedaan.
0: He gave his only begotten son.
1: Hij gaf zijn enige geboren zoon.
0: So that he can buy you back.
1: Zodat hij u terug kan kopen.
0: You are more valuable than you think you are.
1: Meer kostbaar dan je denkt dat je bent.
0: And the quicker you get this,
1: en de sneller dat je dit zou begrijpen,
0: the better.
1: The better. It wordt steeds beter.
0: This is transformational.
1: Dit is transformerend.
0: This is progressional.
1: Dit gaat steeds vooruit.
0: This is moving you to where you're supposed to be.
1: Dit brengt je op een plek waar je moet zijn.
0: When Adam, the first Adam, fell.
1: Toen de eerste Adam viel.
0: He fell short of his level.
1: I fell van zijn standaard.
0: He fell short of his creation.
1: I fell van zijn standaard.
0: Now,
1: nu,
0: Jesus comes to lift us up.
1: Jezus kwam om ons op te heffen.
0: Beyond the dust.
1: Om
0: beyond the levels, beyond the suffering. Now, in John chapter 1, verse 1, it takes us back in the beginning.
1: Het brengt ons terug naar het begin.
0: Picking up a revelation.
1: Hij neemt een openbaring
0: because
1: hier.
0: Now you can't live.
1: Nu kan je niet meer leven.
0: On information alone.
1: Je kan niet alleen maar op informatie leven.
0: Information for man is not enough.
1: Informatie voor de mens is niet genoeg.
0: You need information and revelation.
1: Je hebt informatie maar ook openbaring nodig.
0: Because information,
1: omdat informatie
0: plus revelation
1: plus openbaring
0: brings resurrection.
1: Het brengt opstanding.
0: Informatie plus revelation
1: plus openbaring
0: brings resurrection.
1: Het brengt opstanding.
0: You become alive again.
1: Je wordt weer levend.
0: Remember when he created man from the dust,
1: vanuit de stof,
0: he breathed into him,
1: adem in de
0: and
1: mens,
0: man became a living,
1: and the mens werd een levende,
0: a living creature,
1: een levende wezen.
0: You are alive.
1: Je bent levend.
0: But the fall,
1: maar door de fall,
0: killed us.
1: Dat heeft ons gedood.
0: Then he redeemed us.
1: Nu heeft hij ons vrijgekocht.
0: Now he's going to resurrect us.
1: Nu gaat hij ons opwekken.
0: We are becoming alive again.
1: We worden weer levend opnieuw.
0: Oh, glory to God.
1: Oh, glory aan
0: we are becoming alive again.
1: We worden weer levend opnieuw.
0: That's why,
1: daarom,
0: if your feet is dead,
1: als uw voet dood is,
0: tonight it will be resurrected.
1: Vanavond wordt het weer opgewekt.
0: If your feet is dead,
1: als uw voet dood is,
0: if your eye is dead,
1: als uw ogen dood is,
0: what is going to heal you?
1: Wat gaat u genezen?
0: It's not Robert Kayanja.
1: It's not Robert Kayanja.
0: It's not even the prayer.
1: It's niet zelfs de gebed.
0: It is the resurrection power.
1: Het is de opstandingskracht.
0: It is the resurrection power.
1: Het is de opstandingskracht.
0: We are now at the level.
1: We zijn nu op het niveau
0: of resurrection.
1: Van opstanding.
0: Information is not enough.
1: Informatie is niet genoeg.
0: Revelation is not enough.
1: Openbaring is niet genoeg.
0: You need the resurrection power.
1: Je hebt de opstandingskracht nodig.
0: In John chapter 1 verse 1.
1: Daarom in Johannes 1 vers 1.
0: He takes you back.
1: Hij neemt u terug.
0: He takes you back.
1: Hij neemt u terug.
0: And he said.
1: En hij zegt.
0: In the beginning.
1: In het begin.
0: Because he gives you information.
1: Want hij geeft je informatie.
0: In the beginning.
1: In het begin.
0: Was the word.
1: Was het woord.
0: And the word.
1: En het woord.
0: Was with God.
1: Was bij God.
0: And the word.
1: En het woord.
0: Became God.
1: Was God.
0: He was in the beginning.
1: This was in het begin.
0: With God.
1: In bij God.
0: All things were made through him.
1: Alle dingen zijn door het woord gemaakt.
0: And without him.
1: En zonder dit woord.
0: Nothing was made.
1: Is geen ding gemaakt.
0: That was made.
1: Dat gemaakt is.
0: In him,
1: in het woord,
0: was life.
1: Was het leven.
0: And the life,
1: en het leven,
0: was the light of men.
1: Was het licht van de mensen.
0: And the light shines in the darkness.
1: En het licht schijnt in de duisternis.
0: And the darkness did not comprehend it.
1: En de duisternis heeft het niet begrepen.
0: What is he saying?
1: Wat zegt hij hier?
0: He's giving us information.
1: Hij geeft ons informatie.
0: Now he's going to bring the revelation.
1: Nu brengt hij openbaring.
0: Of what he's talking about.
1: Of waar hij het over heeft.
0: Now, when he made man,
1: toen hij de mens had gemaakt,
0: man was made in the image of God.
1: De mens was gemaakt in zijn
0: we all know Adam,
1: we kennen Adam
0: was with God.
1: Was met God.
0: Because God,
1: want God
0: was naming things.
1: Die gaf namen aan dingen.
0: God could come and visit.
1: God could, kwam.
0: God could come and visit man.
1: God kwam om de mens te bezoeken.
0: So man was not always with God,
1: dus de mens was niet altijd met God.
0: Because God could visit man.
1: Omdat God de mens kon bezoeken.
0: But the word,
1: maar het woord,
0: he say, was with God,
1: zeg, was met God.
0: And the word became God.
1: En het woord was God geworden.
0: So the word,
1: dus het woord,
0: never visited God.
1: Die kwam nooit God bezoeken.
0: It was with God.
1: Het was altijd bij God.
0: It stayed longer.
1: Het bleef langer.
0: Until it became God.
1: Totdat het werd God.
0: That is the difference.
1: Dat is het verschil.
0: That is the difference.
1: Dat is het verschil.
0: The difference.
1: Het verschil
0: is that man
1: is that the mens
0: could have a visit with God.
1: Kon God bezoeken.
0: But the word,
1: maar het woord,
0: could dwell with God.
1: Die kon bij God verblijven.
0: Could live with God.
1: Kon God blijven.
0: Could stay with
1: kon
0: God.
1: Kon bij God verblijven.
0: So it cannot be,
1: dus het kan niet zijn,
0: a casual relationship with God.
1: Het kon niet gewoon een familiaire relatie
0: in order
1: zijn.
0: For you, in order for you,
1: om voor de mens,
0: to move away,
1: om te bewegen weg van
0: to
1: God,
0: move away,
1: om weg te bewegen
0: from image,
1: van dat beeld,
0: to be him,
1: om hem te zijn,
0: you have to stay with him.
1: Je moet bij hem blijven.
0: He has to stay with
1: hij
0: you.
1: Moet bij u blijven.
0: Jesus said, if my word
1: zegt, als mijn woord
0: is in you
1: is in u
0: and
1: is,
0: you are in me,
1: u bent in mij,
0: that's when you ask the Father,
1: dat is wanneer je de Vader vraagt,
0: and he will give you what
1: en
0: you want.
1: Zal u geven wat je nodig hebt.
0: So it's about relationship.
1: Dus het gaat over relaties.
0: It's about relationship.
1: Het gaat over relaties.
0: How long are you with God?
1: Hoe lang bent u met God?
0: That's what makes the difference.
1: Dat is wat het verschil maakt.
0: What makes the difference
1: wat maakt het verschil,
0: is not a casual relationship.
1: Is niet een normale relatie.
0: It is a permanent relationship.
1: Het is een blijvende relatie.
0: It is when you stay longer.
1: Het is wanneer je langer blijft
0: with the Almighty God.
1: Met God.
0: Now follow this child
1: nou,
0: of God.
1: Volg mij eventjes kind van God.
0: So Adam is the image.
1: Dus Adam is het beeld.
0: And the image.
1: En het beeld.
0: Is like a shadow.
1: Is net een schaduw.
0: I have a shadow here.
1: Ik heb een schaduw hier.
0: Of me.
1: Van mij.
0: Because the light is shining
1: want
0: on me.
1: Want het licht schijnt op mij.
0: Those who stay longer.
1: Zij die langer verblijven.
0: Become light.
1: Ze worden het licht.
0: Because the word was with him.
1: Want het woord was met hem.
0: And the word became God.
1: En het woord werd God.
0: Adam was not the light of the world.
1: Adam was niet het licht van de wereld.
0: Adam was the image of God.
1: Was het beeld van God.
0: So as long as God could shine on him,
1: zolang God op hem kon schijnen,
0: Adam was the image.
1: Adam was het beeld.
0: But when Jesus came,
1: maar toen Jezus kwam,
0: he said, "Now,
1: hij zei nu,
0: resurrection has come.
1: Opstanding is gekomen.
0: You are the light of the world.
1: U bent het licht van de wereld."
0: Because
1: omdat,
0: now you are gonna shine.
1: Nu gaat u schijnen.
0: Not on you.
1: Niet op u.
0: You're gonna shine on God.
1: U gaat schijnen op God.
0: That the world will see God.
1: Zodat de wereld God zou zien.
0: You are now the light.
1: U bent nu het licht.
0: Because he has said that the word was the light of men.
1: Zeg, het woord was het licht van het mens.
0: The word which when once you are with God.
1: Als u met God bent.
0: Remember.
1: Onthoud dit.
0: He created you.
1: Hij heeft u geschapen.
0: Into an image.
1: In zijn beeld.
0: But now,
1: maar nu,
0: through Jesus,
1: door Jezus,
0: who is the Word of God,
1: is het woord van God,
0: you are born.
1: U bent nu geboren.
0: A child of

0: Why?
1: Warum?
0: Because God could only visit him in the cool of the day.
1: In the middle of the dark.
0: The relationship he had,
1: the relatie die hij had
0: with God,
1: met God
0: was casual relationship.
1: Was een normale relatie.
0: Was temporal relationship. It was a visiting.
1: Het was een tijdelijke relatie. Het was een bezoek.
0: But the moment Jesus came,
1: maar het moment dat Jezus kwam,
0: the Bible says he dwelt among men.
1: De Bijbel zegt hij verbleef bij de mens.
0: He is now living among us.
1: Nu woonde hij onder ons.
0: Now Jesus is not just visiting.
1: Jezus bezoekt ons niet alleen.
0: He is living in your heart.
1: Hij woont nu in your heart.
0: He is living in my life.
1: Hij woont in mijn leven.
0: He is living in your life.
1: Hij woont in uw leven.
0: Now you become the light.
1: Nu wordt u het licht.
0: Now you shine on God.
1: Nu schijnt u op de Heer.
0: And the world will not see me.
1: De wereld ziet u niet.
0: The world will see God.
1: De wereld ziet God.
0: Oh, come on, somebody.
1: Kom op iemand hier.
0: You are turning.
1: You what?
0: From just being an image.
1: Dat je alleen maar een beeld bent.
0: A statue.
1: En gewoon een beeld.
0: It's just a shadow.
1: Gewoon een schaduw.
0: That there is a person there.
1: Er is iemand. Er is iemand.
0: Like
1: hier.
0: I'm looking at my shadow.
1: Ik kijk naar mijn schaduw.
0: Now I know I'm here.
1: Nu weet ik dat ik hier ben.
0: If you see the shadow moving,
1: you see the shadow bewegen,
0: you know I'm moving.
1: U weet dat ik hier ben.
0: But the shadow is vague.
1: Maar de schaduw is vaag.
0: The shadow is not clear.
1: De schaduw is niet helder.
0: The light,
1: het licht,
0: shines on men.
1: Schijnt op de mens.
0: And men,
1: en de mens,
0: reveal that is a God.
1: Openbaar de God.
0: But now,
1: maar nu,
0: man,
1: mens,
0: is the light.
1: Is nu het licht.
0: You are the light.
1: U bent het licht.
0: That shines on
1: dat
0: God.
1: Schijnt op de Heere.
0: And the world will not see you.
1: De wereld ziet u niet.
0: The world will see God.
1: De wereld ziet God in u.
0: Oh, come on, somebody,
1: oh, come
0: hallelujah.
1: Op hier.
0: That's why.
1: Daarom.
0: From information.
1: Vanaf informatie.
0: To revelation.
1: Naar openbaring.
0: To resurrection.
1: Naar opstanding.
0: Satan. Defeated Adam.
1: Adam verslagen.
0: Because Adam.
1: Omdat Adam.
0: Was not the light.
1: Hij was niet het licht.
0: The relationship he had with God.
1: De relatie die hij had met God.
0: Was casual relationship.
1: Was een normale relatie.
0: When Jesus came.
1: Toen Jezus kwam.
0: The Bible said without him,
1: de Bijbel zegt zonder hem,
0: nothing was made.
1: Niks was gemaakt.
0: So if I get the word,
1: dus als ik het woord heb in mijn leven,
0: because the word, the difference
1: woord,
0: between the word and man,
1: het verschil tussen het woord en de mens,
0: the word was with God,
1: het woord was met God,
0: and the word became,
1: en het woord werd,
0: child of God,
1: kind van God.
0: Now we are not only with God,
1: nu zijn we niet alleen maar met God.
0: God is not only with us,
1: God is niet alleen maar met ons.
0: Listen to this, Emmanuel,
1: Emmanuel,
0: God with us,
1: God met ons,
0: but not only God with us,
1: niet alleen maar God met ons.
0: Now we have God in us.
1: God in ons.
0: Not just God with us,
1: God met
0: but
1: ons.
0: God with us.
1: God, met ons.
0: God in us.
1: God in ons.
0: God in us.
1: God in ons.
0: God in us.
1: God in ons.
0: God in us.
1: God in ons.
0: That's why.
1: Daarom.
0: That's why.
1: Daarom.
0: Man,
1: the mens,
0: made in the image of God,
1: was gemaakt in het beeld van
0: in
1: God,
0: the likeness of God,
1: in de gelijkenis van
0: that's
1: God.
0: Why Satan came and tempted
1: daarom
0: man.
1: Kwam Satan om
0: he
1: Adam
0: said, you
1: te
0: can
1: geleiden.
0: Be like God.
1: He said, you can zoals God zijn.
0: I can't be like God.
1: Ik kan niet zoals God zijn.
0: Because
1: omdat
0: I am in His image.
1: Ik ben in zijn beeld.
0: I'm already.
1: Ik ben al reeds
0: in God.
1: In God.
0: God is shining on me.
1: God schijnt op mij.
0: So man fell
1: dus de mens
0: because he wanted to be like God.
1: Want hij wilde zoals God
0: he wanted, Satan wanted man to short circuit the process.
1: Satan wilde dat de mens de proces zou skippen.
0: The process was man.
1: Het proces was dat mens
0: will be made in the image of God.
1: Is gemaakt in het beeld
0: in
1: van
0: the likeness of God.
1: In de gelijkenis van God.
0: And God will shine on man.
1: God zal op de mens schijnen.
0: And the world will see.
1: En de wereld zal zien.
0: Animals will see man.
1: Dieren zullen de mens zien.
0: Man is in domain.
1: De mens is in
0: man is the leadership.
1: Mens heeft de
0: man is the ruler.
1: Mens heeft de heerschappij.
0: Man is the leader.
1: Mens is de leider.
0: As long as man,
1: so long as the mens,
0: is in the light,
1: is in het licht.
0: As long as man,
1: so long as the mens,
0: is in the light,
1: is in het licht.
0: When the word came,
1: als het toen het woord kwam,
0: the word became the light of men.
1: De woord werd het licht van de
0: mens. Now we can see.
1: Nu kunnen wij zien.
0: We have the light.
1: We hebben het licht
0: of the word
1: van de wereld.
0: And what light of the word?
1: En welk licht van de wereld?
0: We learn.
1: We hebben geleerd.
0: We learn.
1: We hebben geleerd.
0: We learn.
1: We hebben geleerd.
0: In the light of the word.
1: In het licht van de wereld.
0: That is not only.
1: Er is niet alleen.
0: To have the light of God on you.
1: En het is niet alleen het licht van God op ons.
0: The spotlight of God on you.
1: De spotlight van God op ons.
0: No.
1: Nee.
0: You get the spotlight.
1: U heeft het spotlicht.
0: In you.
1: In u.
0: So now you become the light.
1: Nu wordt u het licht.
0: Not just to be in the light.
1: Nu bent u niet alleen
0: but to

0: be the light.
1: Maar u bent het licht.
0: Oh, come on, somebody. Not only to be in the light,
1: in het licht,
0: but to be the light.
1: Maar u bent het licht,
0: which shines on God.
1: Schijnt op God.
0: So your life.
1: Dus uw leven.
0: You are here to throw a spotlight.
1: U bent hier om een spotlicht te werpen.
0: On Jesus.
1: Van Jezus.
0: On the Almighty God.
1: Op de Almachtige God.
0: To let the world know.
1: Om de wereld te laten
0: that
1: weten.
0: God is alive.
1: Dat God is levend.
0: That God is in Netherlands.
1: Dat God in u is.
0: That God is here.
1: Dat God hier is.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Your life.
1: Uw leven.
0: Is going to reveal.
1: Gaat openbaren.
0: God in France.
1: God in France.
0: Your life.
1: Uw leven.
0: Is going to shine.
1: Gaat schijnen.
0: That God is a healer.
1: Dat God is een genezer.
0: That God is a deliverer.
1: Dat God is een verlosser.
0: That God is a life giver.
1: Dat God is een levendgever.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And how do I do it?
1: Hoe doe ik dat?
0: I stay with God.
1: Ik blijf bij de Heer.
0: That's how you become the light.
1: Dat is hoe je het licht wordt.
0: Not only on Sunday.
1: Niet alleen maar op zondag.
0: Not only in revival.
1: Niet alleen maar bij opwekking.
0: Every day.
1: Elke dag.
0: Every second.
1: Elke seconde.
0: Every hour.
1: Elke uur.
0: Every moment.
1: Elke moment.
0: You and God.
1: U en God.
0: You are inseparable.
1: You kunnen niet af.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are the light of the world.
1: Licht van de wereld.
0: Somebody clap your hands
1: to
0: Jesus.
1: Clap your hand for the Heer.
0: Because the Bible said.
1: When the Bible said.
0: In verse 1.
1: In verse 1.
0: And he was the light of the world.
1: And I was het licht van het wereld.
0: And without him.
1: En zonder hem.
0: Nothing was made.
1: Geen ding was gemaakt.
0: In other words. Without you.
1: Zonder u.
0: Nothing will be made.
1: Niks wordt gemaakt.
0: With you.
1: Met u.
0: All things are going to be made.
1: Alles wordt gemaakt.
0: Because you are not alone.
1: Want u bent niet alleen.
0: You are with the Creator.
1: U bent met de Schepper.
0: You are not alone.
1: U bent niet alleen.
0: You are with us. With a wonder working God.
1: U bent met een wonderlijke
0: God. You are not alone.
1: U bent niet alleen.
0: You are not working alone.
1: U werkt niet alleen.
0: You are working with God
1: u
0: Almighty.
1: Werkt met God Almachtig.
0: You are working with Jesus.
1: U werkt met Jezus.
0: Everywhere you go.
1: Overal waar u gaat.
0: You take God. God with you. Everywhere you go, you take God with you. In the hospital, you take God with you. In the schools, you take God with you. Everywhere you go, everywhere you go. Hallelujah, glory to God. You take God with you. You are with Him. Your position has changed.
1: Uw positie is veranderd.
0: You're not just an image of God.
1: Niet alleen maar in het beeld.
0: You're not just in the likeness of God.
1: Niet alleen maar in de gelijkenis.
0: No, you've been bought back.
1: U bent teruggekomen.
0: You've been redeemed.
1: U bent vrijgekomen.
0: You are no longer created.
1: U bent niet alleen maar geschapen.
0: You are now born again.
1: U bent nu opnieuw geboren.
0: You are born a child of God.
1: U bent nu opnieuw geboren.
0: You are born a daughter of God. You are born a son of God.
1: U bent een zoon van God.
0: Oh, stand up and say, I am a son of God.
1: Ik ben een zoon van God.
0: I am a son of God.
1: Ik ben een zoon van God.
0: I am a son of
1: Ik
0: God.
1: Ben een zoon van God.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are a son of God.
1: Ik ben een zoon van God.
0: God is with you.
1: God is met u.
0: Everywhere you go.
1: Overal waar je naartoe gaat.
0: God is no longer taking you.
1: God neemt u mee.
0: You are taking him.
1: Oh, u neemt God nu mee. God neemt u niet meer mee, maar u neemt hem mee.
0: He stays with you.
1: Hij blijft bij u.
0: He's no longer visiting you.
1: Hij bezoekt u niet meer.
0: He stays in you.
1: Hij blijft bij u.
0: In him, in you he lives.
1: In u leeft hij.
0: In you he moves.
1: In u beweegt hij.
0: In you he has his being.
1: In u heeft hij zijn leven.
0: If the people want to know God,
1: als de mensen God willen leren
0: in your country. It's you who shines.
1: Het is u die schijnt.
0: You shine the light on him.
1: U schijnt het licht van hem.
0: Everywhere you go.
1: Overal waar je naartoe gaat.
0: You say you want to see God.
1: Als ze God willen zien.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Here is God.
1: Here is God.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: That's what the Bible said.
1: Daarom zegt de Bijbel.
0: As many as believed on him,
1: zo velen dat in hem hebben
0: geloofd, he gave them power.
1: Hij geeft ze de macht
0: to become sons of God.
1: Om zonen van God genoemd te worden.
0: Child of God,
1: kind van God.
0: Jesus said to Nicodemus.
1: Jezus zei tegen Nicodemus.
0: He said, Nicodemus.
1: Hij zegt Nicodemus.
0: You must be born again.
1: U moet opnieuw geboren worden.
0: Nicodemus could not understand.
1: Nicodemus kon dat niet begrijpen.
0: He said, "Do you go back in the womb of your mother?"
1: Ga je terug mijn moederschoot in?
0: With your old age?
1: Met mijn op mijn oude leeftijd?
0: Look at the person next to you.
1: Kijk naar de persoon naast u.
0: Say, never ask stupid questions.
1: Zeg, vraag geen stomme vragen meer. Stel geen stomme vragen.
0: What a stupid question.
1: Wat een stomme vraag.
0: How How do you go back in the womb of your man?
1: Hoe gaat u terug in die moederschoot van die vrouw?
0: By C-section?
1: Door een keizersnee?
0: Do you know how you entered the first time?
1: Weet u de eerste
0: keer in your womb, the womb of your mother?
1: In de schoot van die moeder?
0: Do you know how tiny you were?
1: Weet u hoe klein u was?
0: When you entered the womb of your mother?
1: Toen u de schoot van die moeder binnenkwam?
0: Now you are an old man.
1: Nu bent u een oude
0: with
1: mens.
0: Only 3 teeth in your mouth.
1: Met alleen maar 3 tanden in je mond.
0: And you want to go back in the womb of your mother? Do you know how tiny the womb of your mother?
1: Weet u hoe klein je moederschoot is?
0: Tell the person next to you, never ask stupid questions.
1: Zeg tegen je buurman, stel geen domme vragen.
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: You are now born into it.
1: U bent nu daarin geboren.
0: In John 3:16.
1: In Johannes 3:16.
0: Just look at the verse there.
1: Laten we kijken naar Johannes 3.
0: It's amazing.
1: Het is een geweldige
0: schrift. John 3:16.
1: Johannes 3:16.
0: John 3:16.
1: Johannes 3:16.
0: Jesus speaks to Nicodemus.
1: Jezus spreekt tegen Nicodemus.
0: En Nicodemus start asking stupid questions.
1: Begon stomme vragen te stellen.
0: Tell the person next to you.
1: Zeg tegen je buurman of je buurvrouw.
0: If you want to be healed,
1: als je genezen wilt worden,
0: tell him, if you want to be healed,
1: als je genezen wilt worden,
0: don't ask stupid questions.
1: Stel geen domme vragen.
0: Don't say God if it's your will.
1: Zeg niet God als het uw wil.
0: Lord, is it your will?
1: God, is it your will?
0: Stupid question.
1: Dat zijn domme vragen.
0: God wants to heal you.
1: God wil u genezen.
0: God, I am a sinner.
1: Ik ben een zonder.
0: Will you save me?
1: Wilt u mij redden?
0: If you want,
1: als u wilt,
0: you can.
1: U kunt het.
0: Stupid question.
1: Dat zijn domme vragen.
0: I don't know.
1: Ik weet niet.
0: Whether miracles are still happen.
1: Of wonderen nog vandaag gebeuren.
0: Do really miracle happen?
1: Zijn er echt wonderen nog vandaag?
0: Stupid question.
1: Dat zijn domme vragen.
0: Let me tell you something.
1: Laat mij iets vertellen.
0: One time.
1: Op een dag.
0: After preaching.
1: Nadat ik had gepredikt.
0: In Miami.
1: In Miami.
0: I was preaching for the Korean church.
1: Ik was aan het prediken voor de Koreaanse kerk.
0: So after lunch they took me to a smorgasbord.
1: Na lunch namen ze mee ergens naartoe naar een restaurant.
0: They took me to a place where you pay once and you eat everything.
1: Ze brachten mij naar all you can eat.
0: Pay once.
1: Je betaalt één keer.
0: Eat everything.
1: En je kan alles eten.
0: So we entered.
1: Dus we komen naar binnen.
0: We got a table.
1: And there was een tafel.
0: You know, when you go with the religious people,
1: als je met religieuze mensen gaat,
0: you'll starve to death.
1: Je gaat uithongeren.
0: Because when they pray for food,
1: want als ze bidden voor de maaltijd,
0: they pray for onions,
1: ze bidden voor de
0: they
1: uien,
0: pray for tomato,
1: ze bidden voor de tomaten,
0: they pray for the hand that
1: ze
0: prepared
1: bidden voor
0: it,
1: alles, de handen die
0: while you are starving.
1: Terwijl je honger hebt.
0: A heavy American lady came.
1: Een zware Amerikaanse vrouw kwam. Best wel groot.
0: She looked around.
1: Ze keek rond.
0: She first surveyed the food.
1: Ze keek eerst alleen maar naar het eten.
0: Singing.
1: Ze zong.
0: Humming.
1: Ze begon te neuren.
0: With a smile.
1: Met een glimlach.
0: Not looking like this Netherland weather. Went around.
1: Ze ging rond.
0: She came and sat near us.
1: Ze kwam en ze zat
0: on another table.
1: Op een andere tafel.
0: By herself.
1: Ze was in haar eentje.
0: So we got up.
1: Dus we stonden op.
0: There was soup.
1: Er was soep.
0: We went for soup.
1: We gingen voor de soep.
0: We went for salad.
1: We gingen voor de salade.
0: And little bread.
1: En een klein beetje brood.
0: And we started eating.
1: En we begonnen te eten.
0: This lady.
1: Deze vrouw
0: brought a plate.
1: Ze kwam met een bord.
0: Only meat.
1: Alleen maar vlees.
0: It was like a pyramid.
1: Het was net een piramide.
0: I thought she was bringing it for the family.
1: Ik dacht ze bracht het voor de familie.
0: No, she started eating.
1: En ze begon te eten alleen.
0: She wiped up the whole plate.
1: Ze heeft de hele bord opgegeten.
0: Meanwhile, we are getting up
1: we nemen,
0: to go.
1: We stonden op om te gaan.
0: To pick up food.
1: Om een beetje eten te nemen.
0: She goes back again.
1: Zij ging terug.
0: She brings another plate of meat.
1: Ze brengt een andere vlees, bord met vlees.
0: Pyramid.
1: Een piramide.
0: She's clearing it.
1: Ze maakt het af.
0: I said, I've never seen an eating machine like this, but anyway.
1: Ik heb nooit een eetmachine zoals deze vrouw gezien.
0: This is America.
1: Dit is Amerika.
0: For us, we are bringing little stuff.
1: Voor ons, we brachten kleine dingen.
0: We are pretending to eat.
1: We doen alsof we aan het eten zijn.
0: She goes the third time.
1: Ze ging de derde keer.
0: She brings the pyramid.
1: Ze brengt een piramide.
0: By now I'm laughing.
1: Maar nu ben ik aan het lachen.
0: I'm cracking inside of me.
1: Ik ben binnen helemaal gebroken.
0: But I have to hold the laughter.
1: Maar ik moet het lachen binnenhouden.
0: And she came to me.
1: En ze kwam naar mij.
0: She said, "What are you laughing
1: at?" Ze zegt, waarom ben je daar aan het lachen?
0: I said, "Mom."
1: Ik zeg, mama.
0: I'm not laughing at you.
1: Ik ben niet aan het lachen.
0: I'm just the joy of the Lord.
1: Het is gewoon de vreugde
0: van
1: de
0: Heer. She said, "No, you are laughing at me."
1: Je lacht mij uit.
0: Ze zei, oh, you're a believer.
1: Ze zei, oh, je bent een gelovige.
0: The joy of the Lord.
1: De vreugde van de Heere.
0: I was laughing.
1: Ik was aan het lachen.
0: Ze zei, don't laugh at my plate.
1: Ze zegt, lach mijn bord niet uit.
0: This is how I move my mountains.
1: Dit is hoe ik mijn berg verzet.
0: I said, oh my God.
1: Ik zeg, oh mijn Heer.
0: Didn't you know that we are supposed to move mountains?
1: En weet je dat we bergen moeten verzetten?
0: This is how I move my mountain.
1: Dit is hoe ik mijn berg verzet.
0: From that day onward.
1: Sinds die dag.
0: I learned how to eat a buffet.
1: Ik leerde hoe ik een buffet moet eten.
0: Don't go for things you have at home.
1: Ga niet voor dingen die je thuis al hebt.
0: Salad, soup. You can get those.
1: Dat kan je gewoon thuis eten.
0: You go straight to the meat.
1: Je gaat gelijk naar het vlees.
0: And you don't have to ask permission.
1: En leer om toestemming te vragen.
0: Jesus paid for your life once.
1: Jezus heeft alles al betaald voor u.
0: You go and get everything you need.
1: U gaat om alles te ontvangen wat u nodig hebt.
0: Don't follow this British system.
1: Volg niet de religieuze systeem.
0: You start with salad.
1: Je begint
0: you start
1: salade.
0: With soup.
1: Je gaat soep.
0: And little bread.
1: En een klein beetje brood.
0: Go and have your pyramids.
1: Ga voor je piramide.
0: Barbecue, chicken,
1: barbecue,
0: beef,
1: kip,
0: pork,
1: rund,
0: everything,
1: varkensvlees, alles.
0: Wild animal, whatever you need to
1: what
0: eat.
1: Wat jij wilt, alles wat jij wilt, wilde dieren.
0: If they laugh, they laugh.
1: Als ze je uitlachen, dan is het maar zo.
0: You pay once.
1: Je betaalt maar één keer.
0: And you eat as many as you
1: je
0: want.
1: Je eet zoveel als je wilt.
0: Jesus paid for your sins.
1: Jesus is for your zonde.
0: You can have all you need in Jesus' name.
1: Alles wat je nodig hebt in
0: you can have your miracle. You can have your joy. You can have the Holy Spirit. You can have the power. You can have joy. You can have miracles. Somebody say amen.
1: Amen.
0: Don't let people
1: laat mensen niet
0: tell you,
1: tegen je zeggen.
0: This is how you eat.
1: Dit is hoe je moet eten.
0: This is how you behave.
1: Dit is hoe je moet gedragen.
0: Do you know why you go to the restaurant?
1: Weet je waarom je naar het restaurant gaat?
0: And they first feed you with water.
1: En ze geven jou eerst water.
0: Huh?
1: Weet je waarom ze je eerst water geven?
0: I never understood.
1: Ik heb het nooit begrepen.
0: They say, what do you want?
1: Ze zeggen, wat wilt u?
0: You say, orange juice.
1: Ze zeggen, ik wil sinaasappelsap.
0: And then they fill the glass full of ice.
1: En ze zetten in de glas zoveel ijs.
0: You ask them for a Coke.
1: Je vraagt om een cola.
0: They first fill it with ice.
1: Ze geven eerst heel veel ijs in het in de glas.
0: Then they put in little Coke.
1: En dan geven ze een klein beetje cola.
0: No, don't put your ice in my Coke. I want the whole glass.
1: Zet geen ijs in mijn glas. Ik wil het hele glas met cola.
0: Why do these religious people water down the gospel?
1: Ze willen het evangelie verwateren. Water bij de wijn.
0: You go to this restaurant.
1: Je gaat naar een restaurant.
0: You order fish.
1: Je bestelt vis.
0: Salmon, beef.
1: Zalm, rund.
0: You know what they serve you first?
1: Weet je wat ze eerst geven aan u?
0: What are the starters?
1: Wat zijn de starters? Voorgerechten.
0: Because the starter is cheap.
1: Want de voorgerecht is goedkoop.
0: So they just give you bread, a whole basket.
1: Geef gewoon een hele mand vol met brood.
0: And you feel yourself.
1: En je voelt jezelf met brood.
0: So that they can bring the salmon this small.
1: Zodat ze de salm klein, de kleine zalm kan geven.
0: I didn't come here to eat bread.
1: Ik kom hier niet om brood te eten.
0: I can buy it from a supermarket.
1: Ik kan brood uit de supermarkt halen.
0: What brought me here?
1: Wat mij hier heeft gebracht?
0: Is the protein.
1: Is de proteïne.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: What brings us in the kingdom of God?
1: Wat brengt ons in het koninkrijk
0: van God? The power of God.
1: De kracht van God.
0: The anointing of God.
1: De zalving van God.
0: We are not here.
1: We zijn hier niet.
0: To give you a poem.
1: Om u een poëet te geven.
0: We are not here.
1: We zijn hier niet.
0: To give you a story.
1: Om u een verhaal.
0: We are here.
1: We zijn hier.
0: To give you.
1: Om u.
0: The power.
1: De kracht.
0: Of the Holy Ghost.
1: Van de Heilige Geest.
0: That's what brings you in a church.
1: Dat is wat u in de kerk heeft gebracht.
0: Don't give me Socrates.
1: Kom niet met Socrates.
0: I'm not interested in Socrates.
1: Ik ben niet geïnteresseerd in Socrates.
0: I want the power of God.
1: Ik wil de kracht.
0: I want the power of
1: Ik wil de kracht van God.
0: That's what brought me in church.
1: Dat is wat mij in de kerk heeft gebracht.
0: I want the power of God.
1: Ik wil de kracht.
0: I want healing.
1: Ik wil genezen.
0: I want to turn from an image.
1: Ik wil veranderen van het beeld.
0: To the light.
1: Naar het licht.
0: I want to shine on Jesus.
1: Ik wil schijnen op Jezus.
0: I want the whole world to know Jesus.
1: Ik wil dat de hele wereld Jezus kent.
0: I don't just want to be created.
1: Ik wil niet alleen maar geschapen zijn.
0: I want to be born.
1: Ik wil geboren worden.
0: When you are born royal.
1: Als je geboren wordt in het koninklijke familie.
0: You are royal.
1: Dan bent u koninkrijk.
0: When you are born in the family.
1: Als je geboren bent in de familie.
0: You are born in the family.
1: U bent geboren in het familie.
0: And that's the greatest miracle.
1: En dat is de grootste wonder.
0: John 3.
1: Johannes 3.
0: 16.
1: 16.
0: Oh, John 3. Johannes Let's start 3. With 3.
1: Laten we vanaf
0: Jesus 3. Answered and said unto Nicodemus.
1: En Jezus antwoordde en zei tegen hem.
0: Most surely I say unto you.
1: Voorwaar, ik zeg u.
0: Unless one is born again.
1: Als iemand niet opnieuw geboren wordt.
0: He cannot see the kingdom of God.
1: Kan hij het koninkrijk van God niet zien.
0: Unless you are born.
1: Tenzij dat je geboren bent.
0: You cannot see.
1: Je kunt het niet zien.
0: So we are born to see.
1: We zijn geboren om te zien.
0: How do we see?
1: Hoe kunnen wij zien?
0: When we shine on Jesus.
1: Als wij schijnen op Jezus.
0: We will see him do miracles.
1: We zullen hem zien wonderen doen.
0: We will see him save the people.
1: We zullen hem zien de mensen redden.
0: We will see him.
1: We zullen hem zien.
0: We are now beyond revelation.
1: We zijn nu voorbij openbaring.
0: We are now resurrected with him.
1: We zijn nu opgestaan met hem.
0: Lift your hand and said, I want to see.
1: Hef je hand en zeg, ik wil hem zien.
0: I want to see.
1: Ik wil hem zien.
0: Say, I am born to see.
1: Zeg, ik ben geboren om
0: say it again.
1: Te zien. Zeg het opnieuw.
0: Say, I'm born again to see.
1: Ik ben opnieuw geboren om
0: oh,
1: te
0: you
1: zien.
0: Are going to see the power of Jesus.
1: Te zien de kracht van Jezus.
0: You're going to see the power of Jesus.
1: Kracht van Jezus zien.
0: You're going to see the love of Jesus.
1: Je gaat de liefde van Jezus zien.
0: You're going to experience it.
1: Je gaat het ervaren.
0: You're going to walk in it.
1: Je gaat erin wandelen.
0: Glory, hallelujah.
1: Glory, hallelujah.
0: Then he said,
1: toen zei hij,
0: Nicodemus said unto him,
1: Nicodemus zei tegen hem,
0: how can a man be born?
1: Hoe kan een mens geboren worden?
0: When he's old,
1: als hij oud is.
0: Can he enter a second time into his mother's womb
1: in de buik van zijn moeder
0: and be born?
1: En geboren worden?
0: Stupid question.
1: Domme vraag.
0: Stupid question.
1: Domme vraag.
0: Tell the person next to you.
1: Zeg tegen je buurman.
0: I hate stupidity.
1: Ik haat stomheid en domheid.
0: I can tolerate ignorance.
1: Ik kan onwetendheid tolereren.
0: But I hate stupidity.
1: Ik haat domheid. Stomheid.
0: Look in your hands.
1: Kijk in je handen.
0: Look in your hands.
1: Kijk naar je handen.
0: You have the keys.
1: U heeft de sleutel.
0: Of the kingdom of God.
1: Van het koninkrijk van God.
0: You have the keys.
1: U heeft de sleutels.
0: You can bind.
1: U kunt binden.
0: And you can loose.
1: En u kunt ontbinden.
0: Tell the person next to you, where is your keys?
1: Zeg tegen je buurman, waar is je sleutel?
0: Why are you locked outside?
1: Waarom bent u nog buiten?
0: You have the keys.
1: U heeft de sleutel.
0: Nobody can lock you out.
1: Niemand kan je buiten afsluiten.
0: You can open any time.
1: U kunt alles openen.
0: Oh hallelujah, we hallelujah. Open Netherlands.
1: We openen Nederland.
0: We open up Netherlands.
1: We openen Nederland.
0: We have the keys.
1: We hebben de sleutel.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Keys to life.
1: De sleutel van
0: keys to salvation.
1: Sleutel van
0: keys to miracles. Keys to joy. Keys to power.
1: Sleutel van de kracht.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Stupid questions.
1: Stomme vragen.
0: Verse 5.
1: Vers 5.
0: Jesus answered, most assuredly I say unto you, unless one is born of water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Raise your hand.
1: Hef je handen.
0: Say, I am born to see.
1: Zeg, ik ben geboren om te zien.
0: And I'm born to enter.
1: Ik ben geboren om binnen te gaan.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We are born to see.
1: We zijn geboren om te zien.
0: And we are born to enter.
1: We zijn geboren om binnen te gaan.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are born again to see.
1: Ik ben opnieuw geboren om
0: and
1: te zien.
0: Born again to enter.
1: En ik ben opnieuw geboren om binnen
0: we are no longer just created.
1: We zijn niet meer alleen geschapen.
0: We are now born in the family.
1: We zijn nu geboren in de familie.
0: We are the light of the world.
1: We zijn het licht van de wereld.
0: We become like what the word is.
1: We worden zoals de wereld is.
0: So there will be no revival in Netherlands.
1: Als wij zoals de wereld zijn, dan zou er geen opwekking zijn.
0: Without you.
1: Zonder u.
0: No revival in France.
1: Er zal geen opwekking
0: no revival
1: zijn.
0: In Europe.
1: Geen opwekking in Europa.
0: Without you.
1: Zonder u.
0: You are the light of the world.
1: U bent het licht van de wereld.
0: But it all begins.
1: Maar het begint met.
0: Not with casual relationship.
1: Niet met een normale relatie.
0: You only have God on Easter and Christmas.
1: U hebt alleen maar God met Pasen en Kerst.
0: And the rest of the year,
1: en de rest van het jaar,
0: you live like a devil.
1: Je leeft als een duivel.
0: The more you are with him,
1: de meer dat je met hem bent,
0: the more he will shine through you.
1: Hoe meer hij zou op je schijnen.
0: The more you stay with him,
1: hoe meer dat u bij hem verblijft,
0: the more powerful you become.
1: Des te meer dat u krachtig zal worden.
0: The more wise you become.
1: Des te meer dat u wijzer
0: wordt. The more intelligent you become.
1: U wordt meer intelligent.
0: The more healthy you become.
1: U wordt meer gezond.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Lift your hand.
1: Hef je handen.
0: Say, I want more of you.
1: Zeg, ik wil meer van u.
0: I want more of you.
1: Ik wil meer van u.
0: I want more of you.
1: Ik wil meer van u.
0: I want more of you.
1: Ik wil meer van u.
0: You in my life.
1: U in mijn leven.
0: You in my mind.
1: U in mijn gedachten.
0: I want to live with you.
1: Ik wil leven met u.
0: I want you to stay with you.
1: Ik wil bij u blijven.
0: Please stay with me.
1: Alsjeblieft blijf bij mij.
0: Stay with me.
1: Blijf bij mij.
0: Stay right here.
1: Blijf hier.
0: Right here with me.
1: Hier met mij.
0: Precious Holy Spirit,
1: oh, Heilige Geest,
0: stay here with me.
1: Blijf hier met mij.
0: My body,
1: mijn lichaam,
0: is your house.
1: Is uw huis.
0: My body,
1: mijn lichaam,
0: my mind,
1: mijn gedachten.
0: My body is
1: mijn
0: yours.
1: Lichaam is van u.
0: Come and take over.
1: Kom en neem over.
0: Jesus,
1: Jesus,
0: take over.
1: Neem over.
0: Come on, say it seven
1: zeg
0: times.
1: Het zeven keer. Jesus,
0: Jesus,
1: Jesus,
0: take over.
1: Neem over. Zeven keer, Jezus, neem over. Jezus, neem over. Jezus, neem over. Jezus, neem over. Jezus, neem over. Jezus, neem over.
0: Come on, come on, come on, be clear.

0: Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, we are hungry and thirsty within. Restore us, O Father. Revive us again. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place.
1: There are people here.
2: Here.
1: You need a miracle from God.
2: Je hebt een wonder van de Heer nodig.
1: Your eye is blind.
2: Je ogen is blind.
1: Come here.
2: Kom hier.
1: Your problem with your leg.
2: Je hebt problemen met je benen.
1: Come here.
2: Kom hier naar voren.
1: You are deaf in your ear.
2: Je bent doof in je oor.
1: Come here.
2: Kom naar voren.
1: Someone here.
2: Iemand hier.
1: You get dizzy and you fall.
2: Je wordt duizelig en je valt.
1: You lose your balance and fall.
2: Je verliest je balans en je valt.
1: Come here.
2: Kom hier.
1: Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Now touch where your condition is.
2: Now raak waar de pijn is. Raak aan waar de pijn is.
1: Sister, what's wrong with your eyes?
2: Zuster, wat is er met uw ogen? Raak je ogen aan.
1: And that lady, what's wrong with her eye?
2: Dame daarachter, wat is er met die ogen? Zuster, wat is er met die ogen?
3: I don't see very good. Op one egg, eye. 40%. But op ander 80.
2: I can't see very good with one eye. I only have 80.
3: 40%.
2: I only see 40%.
3: Yeah, but under 80.
2: I can see 40% with one eye and 80% with the other eye.
1: So yeah. Touch your eyes.
2: So raak je ogen aan.
1: And your lady, what's wrong with your eyes?
2: Sister, what is er met je ogen? Sister, what is er met je ogen?
4: Ik heb glaucoom.
2: It's like glaucoma.
4: En cataract. En my eyes are getting better. Worse and worse. About 50-60% is my sight. And because I wanted to go for a cataract operation, but because of the glaucoma, they don't think that it is possible. So they think it will just.
2: Ze denken dat het steeds slechter wordt.
4: Yes, but I know the report of the Lord. And that is a different report.
1: Touch your eyes.
2: Leg je hand op je ogen.
1: Touch where your condition is.
2: Zet je hand op de plek waar de pijn is.
1: There are people here.
2: Er zijn mensen hier.
1: You're a child of God.
2: Je bent een kind van God.
1: But spirits.
2: Maar geesten.
1: Torment you.
2: Zijn u aan het tormenteren.
1: They attack you at night.
2: Ze follow you on in the nacht.
1: They molest you.
2: Ze zijn nu aan het molesteren in de nacht.
1: You wake up.
2: Je wordt wakker.
1: Fighting demons in your bed.
2: Met demonen aan het vechten op je bed.
1: Nightmares.
2: Slechte dromen.
1: Omnipotent Father, just come here.
2: Kom naar voren.
1: Thou art well. come in this place. Holy Spirit, somebody you hear, you dream funny dreams. You dream when you are in the jungle, animals chasing you.
2: Je droomt dat je in een jungle bent en dieren komen achter je aan.
1: Fighting people you don't know.
2: Je bent aan het vechten met mensen in de dromen die je niet kent.
1: God is here to set you free.
2: God is hier om je vrij te zetten.
1: Jesus did not come.
2: Jezus is niet gekomen.
1: Just let you starve and suffer.
2: Om u te laten lijden. Jezus kwam niet zodat
1: hij came to set you free.
2: Hij kwam om u vrij te zetten.
1: He came to set you free.
2: Hij kwam om u vrij te zetten.
1: And he came to live in you.
2: Hij kwam om in u te wonen.
1: Now touch where your condition is.
2: Leg je hand op de.
1: Those of you with funny dreams,
2: als je grappige dromen hebt,
1: put your hands on your head.
2: Leg je hand op je hoofd.
1: All of us, let's stand up.
2: Laten we allemaal opstaan in de zaal.
1: And let's call upon the name of Jesus.
2: Laten we de naam van de Heer aanroepen.
1: 21 times.
2: 21 keer.
1: But on the 21 time,
2: 21ste keer,
1: the power of God will come upon you.
2: Kracht van God zal over je heen.
1: Jesus will fill you.
2: Jezus zal je vullen.
1: Your disease will leave.
2: Je ziekte zal weggaan.
1: Your condition will be no more.
2: De situatie zal niet meer zijn.
1: Touch where your condition is.
2: Leg je hand op de plek waar je de pijn hebt.
1: And say Jesus.
2: En zeg Jezus.
1: 21 times.
2: 21 keer. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus.
1: Every demon of barrenness,
2: Jezus.
1: Every demon of sickness,
2: Jezus.
1: Every demon of bad dreams,
2: Jezus.
1: Every demon of blindness,
2: Jezus.
1: Every sickness,
2: Jezus.
1: Every spirit,
2: elke geest.
1: Every bondage,
2: elke gebondenheid.
1: Every fear,
2: elke vrees.
1: Every infirmity,
2: elke ziekte.
1: Every blindness,
2: elke blindheid.
1: Every deafness,
2: elke doofheid.
1: Bad dreams,
2: oh slechte dromen.
1: You bad dreams,
2: oh jij slechte dromen.
1: Get out. Get out. You sickness.
2: Oh, ziekte.
1: You autism.
2: Oh, you autism.
1: You fear.
2: Oh, you vrees.
1: Get out.
2: Uit.
1: Get out.
2: Uit.
1: Get out.
2: Uit.
1: Get out.
2: Uit.
1: In Jesus' name.
2: In Jesus' name.
1: Come on, say Jesus seven more times.
2: Jesus, save you here.

0: Hello, my sister.
1: Hello, sister.
0: Something. Hi. How are you?
1: Hoe gaat het?
2: Better.
0: Better. What happened to you?
1: What is er met u gebeurd?
2: For a long time, I have really depression.
1: For a long time,
2: I heard voices and I had really nightmares.
0: Yeah.
1: Depressed.
2: It was torturing me on the point that I didn't want to live anymore.
0: Yeah.
1: It was my aan het kwaad.
2: But still, I wanted to go to church.
1: Maar nog steeds wilde ik naar de kerk gaan.
2: He saved my life.
1: Hij heeft mijn leven
2: gered. Than I deserve.
0: Amen. Praise the Lord.
2: And now I'm free.
1: Nu ben ik vrij.
0: And God is going to fill you with the Holy Spirit.
1: En God gaat u vullen met de Heilige Geest.
0: And He's going to use you mightily.
1: Hij gaat u gebruiken machtig.
0: You a victor.
1: Je bent een overwinner.
0: You a fighter.
1: Je bent een vechter.
0: You a winner.
1: Je bent een winner.
0: You an overcomer.
1: Je bent een overwinner.
0: Oh, God is going to make your life joyful.
1: De Heer gaat je leven beter maken.
0: In Jesus' name.
1: In Jesus' name.
0: And now.

0: For me, it's like a spiritual battle. I've been having a lot of spiritual battles.
1: Een geestelijke strijd.
0: And the Holy Spirit told me I was not coming to this crusade.
1: Zei dat ik moest
0: komen.
1: But
0: the Holy Spirit gave me a vision, and I was telling you this problem to you directly. And he told me to speak to you about my problem. And in this dream, I was telling you that there is a demon that comes to sleep with me.
1: And
0: you will pray for me, and it will come. And never come back. That's why I'm here.
2: Touch your stomach.
1: Raak je mag aan.
2: Both hands.
1: Twee handen.
2: Say, leave me.
1: Zeg, laat mij met rust.
2: Leave me.
1: Zeg, verlaat mij.
2: I never come back again.
1: Kom niet meer terug.
2: Leave me.
1: Verlaat mij.
2: I'm a child of God.
1: Ik ben een kind van God.
2: I am born again.
1: Ik ben opnieuw geboren.
2: Born to win.
1: Geboren om te winnen.
2: Born to see Jesus.
1: Geboren om Jezus te zien.
2: And born to enter.
1: En geboren om binnen te
2: gaan. Fire.
1: Vuur.
2: There it goes.
1: Daar gaat het.
2: It will never bother you again.
1: Kom niet meer terug.
2: Go.
1: Weg.
2: Leave her.
1: Verlaat haar.
2: Leave her.
1: Verlaat haar.
2: Leave her.
1: Verlaat haar.
2: All of you.
1: Alles.
2: Be destroyed.
1: Wees vernietigd.
2: In Jesus' name.
1: In Jesus' naam.
2: If the Son of God sets you free.
1: Als er iemand God die vrij heeft gemaakt.
2: You are free indeed.
1: Je bent vrij.
2: Oh, somebody clap your hands to Jesus.
1: Clap your hand for the
2: you
1: ear.
2: People check on what God has done for you.
1: Check yourself.
2: Check on what God has done
1: check
2: for
1: yourself.
2: You.
1: Check for what you hear.
2: Come here. Put your hands on your head.
1: Leg je hand op je hoofd.
2: Woo, my God.
1: Oh, mijn God.
2: In Jesus' name.
1: In Jesus' naam.
2: Touch.
1: Raak aan.
2: He touched me. He touched me. This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: Put your hands on your head.
1: Leg je hand op je hoofd.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: This is your people put your hands on your head.
1: Mensen, leg je hand op
2: say,
1: je
2: this
1: hoofd.
2: Is my day.
1: Say, dit is mijn dag.
2: For a miracle.
1: For a wonder.
2: For a deliverance.
1: For een bevrijding.
2: This is my day.
1: Dit is mijn dag.
2: Everything that has been standing
1: alles
2: in your way.
1: Wat op je weg staat.
2: Is leaving you.
1: Het verlaat je.
2: Is breaking.
1: Het is verbroken.
2: Is being destroyed.
1: Het wordt vernietigd.
2: This is your day. Oh, somebody, yeah, that is your day, young man. That is your day. That is your day. That is your day, young lady. That is your day. This is your day. I say, this is your day. For a deliverance. Barasakata rabashite. This is your day. This is my day. This is my day. Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: This is your day.
1: This is
2: your day. For a miracle. For breakthrough. This is your day. Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: This is your day. For your deliverance.
1: For
2: your life. For your joy. Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: This is your day. This is your day. This is your day. Young girl, this is your day. No more pain. No more suffering. How are you?
1: Hoe gaat het? I'm okay.
2: What do you want the Lord to do for you?
1: Wat wilt u dat God voor je zal doen?
3: Dat mijn
1: spreek gewoon Nederlands.
3: En dat mijn buikpijn weggaat.
1: I have stomach ache for a long time. I want it to go.
2: Okay, put here.
1: Leg je hand op je mond.
2: Say Jesus.
1: Zeg Jezus.
2: Come into me.
1: Kom in mij.
3: Kom in mij.
2: Set me free.
1: Zet mij vrij.
3: Zet mij vrij.
2: Stomach pain.
1: Buikpijn.
3: Buikpijn.
2: Leave.
1: Verlaat mij.
3: Verlaat mij.
2: Now.
1: Nu.
3: Nu.
2: Never come back again.
1: En kom niet meer terug.
3: En kom niet meer terug.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: For a miracle.
1: For a wonder.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: People lift up your hand and just laugh.
1: Heb je handen tot de Heer. Begin te lachen.
2: Just laugh.
1: Begin gewoon te lachen.
2: Somebody just laugh.
1: Iemand begint te lachen.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: For a miracle.
1: For a wonder.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: This is your day.
1: Dit is uw dag.
2: Say Jesus is in me.
1: Zeg Jezus is in mij.
2: God is in me.
1: God is in mij.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: By the way, Tomorrow is our last day.
4: Morgen is onze laatste dag.
2: So don't miss it.
4: You moet het niet missen.
2: We'll start at 6.
4: We beginnen om 6 uur.
2: Evening.
4: In de avond.
2: Because in the morning we are here.
4: In de ochtend zijn we
2: but
4: hier.
2: But 6 in the evening.
4: Maar in de avond is 6 uur, niet 7 uur.
2: Bring your in-laws.
4: Breng uw schoonfamilie.
2: Your outlaws. Bring everybody.
4: Bring iedereen.
2: Bring your dogs.
4: Bring your honden.
2: And bring your enemies.
4: Bring your vijanden.
2: Bring everybody.
4: Bring iedereen.
2: God is going to fill you with the power.
4: De Heer gaat u vullen met de kracht.
2: Not only the power,
4: niet alleen de kracht,
2: but God is going to give you the anointing.
4: Maar God gaat u de zalving geven.
2: To create wealth.
4: Om rijkdom te verwerven.
2: The anointing.
4: De zalving.
2: To create wealth.
4: Om rijkdom te verwerven.
2: How many of you are renting?
4: Hoeveel mensen zijn je huis aan het huren? Je huurt een huis.
2: You don't have a house of your own.
4: Je hebt niet een huis gekocht. Je
2: you are renting. Put up your hand.
4: Laat me aan je hand zien als je huis huurt.
2: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
2: Come tomorrow.
4: Kom morgen.
2: By this time next year.
4: Bij deze tijd volgend jaar.
2: You'll be having your own house.
4: Je zal je eigen huis hebben.
2: God is going to supply your needs.
4: De Heer gaat in al uw noden voorzien.
2: Bring someone who's struggling.
4: Bring iemand die aan het
2: struggelen. Someone who needs hope.
4: Iemand die hoop nodig.
2: Someone who needs an answer.
4: Iemand die een antwoord.
2: Someone who needs a miracle.
4: Iemand die een wonder nodig heeft.
2: Bring them tomorrow.
4: Breng ze morgen.
2: Oh, God is going to do wonderful things with you.
4: God gaat grote dingen voor je doen.
2: Today is your day.
4: Vandaag is je dag.
2: For a miracle.
4: Voor een wonder.
2: You may be seated.
4: Je mag plaats nemen.
2: Under this anointing.
4: In deze zalving.
2: We want to give.
4: We willen geven.
2: We want to give to the Lord.
4: We willen geven aan de Heer.
2: There are those who pledged this morning.
4: Er zijn mensen die vanochtend een belofte hebben gedaan.
2: There are those who did not were not here.
4: Er zijn mensen die hier niet waren vanochtend.
2: But you have a seed to give to the Lord.
4: Je hebt een zaad om de Heer te geven.
2: You know, when we give specific seeds,
4: weet u, als wij specifieke
2: we
4: zaad,
2: get specific results.
4: We krijgen specifieke resultaten.
2: I am a farmer.
4: Ik ben een boer.
2: I wish that I can show you what we are farming.
4: Ik hoopte dat ze konden laten zien de heuvels.
2: I am a farmer.
4: Ik ben een boer. De boerderij.
2: And I farm not only 2 acres.
4: Ik heb niet alleen maar 2
2: hectare. Not 100 acres.
4: Ik heb 100 hectare aan land.
2: 4,000 acres.
4: Ik heb 4,000 hectare aan land.
2: 4,000 acres.
4: Ik heb 4,000 hectare aan land.
2: 4,000, yeah. That's the maize.
4: Dat zijn de maizen.
2: Oh, the picture is this way.
4: Is hier also.
2: Can you turn around?
4: Is also, no, is hier, papa. Is hier. Is hier en is there.
2: Oh, okay. So, you plant one seed.
4: Je plant één zaad
2: of maize.
4: Van mais.
2: And you get sacks.
4: En je krijgt zakken. Een andere Jackie.
2: I have to harvest with combined harvesters.
4: Ik moet eigenlijk een bepaalde tool gebruiken om te kunnen oogsten.
2: You plant little seed.
4: Je plant een kleine zaad.
2: But they grow.
4: Maar ze groeien.
2: Of course, I also raise cattle.
4: En ook heb ik runden.
2: I raise cattle.
4: Ik heb runden, vee. Eigenlijk
2: you know,
4: vee. Ik ben een veehouder.
2: I don't believe in poverty.
4: Ik geloof niet in armoede.
2: But I believe in work.
4: Maar ik geloof in werken.
2: I believe in work.
4: Ik geloof in werken.
2: And God will multiply. You
4: en
2: start
4: God
2: with small.
4: Je begint met klein.
2: Then God will multiply.
4: En God zal vermenigvuldigen.
2: God will create wealth for you.
4: God zal rijkdom voor u creëren.
2: That anointing.
4: De zalving.
2: Those are sheep.
4: Dat zijn mijn schapen.
2: Abraham had cattle.
4: Had vee.
2: Sheep.
4: Schapen.
2: And goat.
4: En geiten.
2: God never wanted you to be poor.
4: God wil niet dat u arm bent.
2: I have learned how to.
4: Ik heb geleerd.
5: use a seed to multiply.
4: Hoe ik een zaad kan gebruiken om te vermenigvuldigen.
5: Those are mangoes.
4: Dat zijn mijn mango's.
5: That's why I pity you.
4: Daarom vind ik het jammer voor u.
5: When I test your mangoes.
4: Als ik uw mango eet.
5: They taste like medicine.
4: Ze proeven als medicijnen.
5: I don't know where you get them.
4: Als medicijnen. Ik weet niet waar je het vandaan heeft.
5: I don't know where you get that stuff.
4: Ik weet niet waar je dat vandaan hebt.
5: Those are pears.
4: Dat zijn mijn peren.
5: Guava.
4: Guava, avocado, guava, peren.
5: So I don't have to drink this chemical stuff.
4: Ik hoef niet deze chemicale dingen te drinken of te eten.
5: Let me tell you something.
4: Laat me iets vertellen.
5: The anointing breaks yokes.
4: De zalving verbreekt juk.
5: The anointing breaks yokes.
4: De zalving verbreekt juk.
5: God never wanted you to suffer.
4: God wilde niet dat u zou lijden.
5: God never wanted you to suffer.
4: God wilde niet dat u zou lijden.
5: So there is an anointing.
4: Dus er is een zalving.
5: Tomorrow night.
4: Morgenavond.
5: I wish they can show you Karamoja. Karamoja is massive.
4: Karamoja, dat is de ene met de boerderij en een grote weiland. Karamoja.
5: Fields and fields of food.
4: Velden en velden, Jackie, Karamoja.
5: And people said, how can you be a pastor and you do that? Yeah.
4: En mensen zeggen, hoe kunt u een pastor zijn en je doet zo?
5: It's called the anointing of wealth creation.
4: Het is de zalving om vermogen te verwerven.
5: There are those people.
4: Er zijn deze mensen.
5: They had a problem with the mindset.
4: Ze hadden problemen met de mindset.
5: They were dying.
4: Ze waren aan het sterven.
5: They were dying.
4: Ze waren aan het sterven.
5: They had no food.
4: Ze hadden geen voedsel.
5: They were starving.
4: Ze waren aan het sterven.
5: Yet they had the soil.
4: En toch hadden ze grond.
5: So we went there.
4: Dus we gingen naar Karamoja.
5: We helped them.
4: We hielpen ze.
5: We planted for them.
4: We planten voor hun.
5: So God, you use seeds.
4: God gebruikt zaden.
5: Now those seeds.
4: En deze zaden.
5: You put them in the ground.
4: We zetten het op de grond.
5: They grow.
4: En ze groeien op.
5: And they bring a harvest.
4: En ze brengen oogst.
5: And you have to bring in, you know, the birds came to eat our food.
4: De vogels kwamen om de oogst te verteren.
5: All the way from Netherlands.
4: De vogels kwamen helemaal uit Nederland.
5: Because you starve birds here. Want I saw many birds here
4: starving. Je bent vogels aan het afstaan. Hij is honger.
5: So they came to Africa to eat.
4: Ze komen naar Afrika om te eten.
5: And so we produce food.
4: Zo we hadden eten geproduceerd.
5: We till it.
4: We hadden ze gemaakt.
5: We clean it and then we make food.
4: En we maken er het hele voedsel van.
5: Then we give it away.
4: En we geven ze gratis weg.
5: We give it away.
4: We geven ze gratis weg.
5: We give it away.
4: We geven ze gratis weg.
5: People of God.
4: Kinderen van God.
5: There is an anointing.
4: Er is een zalving.
5: There is an anointing.
4: Er is een zalving.
5: And it's in the power of the seed.
4: En het is in de kracht van de zaad.
5: Right now.
4: Nu.
5: You may be just trying to get a house.
4: Misschien probeert u om een huis te krijgen.
5: But God is going to give you the anointing.
4: Maar God gaat u een zalving geven.
5: To create wealth.
4: Om rijkdom te verwerven.
5: And you're gonna create wealth.
4: En u gaat rijkdom verwerven.
5: Amen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Amen.
5: So today,
4: dus vandaag,
5: plant seeds.
4: Plant een zaad.
5: Or tomorrow, come with a powerful seed.
4: Of morgen, kom met een krachtige zaad.
5: That will change your life.
4: Dat uw leven zult veranderen.
5: In Jesus' name.
4: In Jezus' naam.
5: Amen.
4: Amen.
5: You're about to become the head and not the tail.
4: U wordt het hoofd en niet het staart.
5: So bring your seed.
4: Kom, breng je zaad. Je kunt geven.
5: Father, I thank you.
4: Vader, ik dank u.
5: If you are giving by online,
4: als je online geeft,
5: the number is there.
4: Je hebt nummer en bij je stoelen zijn
5: use that.
4: Flyers met de nummers.
5: Use that.
4: The
5: your life will not be the same again.
4: Je leven zal niet meer hetzelfde zijn.
5: God will prosper you.
4: God gaat u.
5: God will increase you.
4: God gaat u doen toenemen.
5: God will add to you.
4: God gaat toevoegen.
5: God will favor you.
4: God gaat u gunst geven.
5: God is. You're gonna be the light.
4: Je gaat het licht zijn.
5: Ever since we went to Karamoja,
4: sinds we naar Karamoja zijn
5: we
4: geweest,
5: have become a light in Uganda.
4: We zijn nu de licht in Uganda.
5: A light in agriculture.
4: Licht in het landbouw.
5: A light in where we've never been or had authority before.
4: De
5: that's what I'm talking about.
4: Dat is waar ik het over heb.
5: The light is not just light.
4: De licht is niet alleen
5: no,
4: maar
5: what
4: spotje.
5: You do will speak.
4: niet alleen maar praten.
5: What you do, how you do it will speak.
4: Wat je doet zal spreken.
5: So bring your seed, please.
4: Kom, breng je zaad als je
5: bring your seed.
4: Breng je zaad.
5: Your 100 euro. Your 1000 euro.
4: Euro.
5: Your 20 euro.
4: Your 20 euro.
5: Your 10,000 euro.
4: Euro.
5: This is a good soil.
4: Dit is een goede grond.
5: Apostle Moses and his wife are good soil.
4: Pastor Moses en zijn vrouw zijn een goede grond.
5: Sow the seed.
4: Kom, breng je zaad.
5: That will change your life.
4: Je leven zal veranderen.
5: Sow your seed.
4: Zaai je zaad.
5: Those who pledged yes this
4: zij
5: morning.
4: Een gelofte vanochtend
5: and even
4: gedaan.
5: Today.
4: En zelfs vandaag.
5: Just plant your seed.
4: Plant je zaad.
5: The Lord will prosper you.
4: De Heer zal je voorspoedig doen.
5: The Lord will prosper you.
4: De Heer zal je doen.
5: And tomorrow carry a strong seed.
4: En morgen brengt een grote zaad. Een
5: carry strong seed.
4: Breng een sterke zaad.
5: Carry a strong seed.
4: Breng een sterke zaad.
5: You'll see what the Lord will do for you.
4: Je zal zien wat de Heer zal doen voor u.
5: I live off the seed.
4: Ik leef bij de zaad.
5: Wheat is seed.
4: De wheat is een zaad.
5: Meat is a seed.
4: Vlees is een zaad.
5: Seed.
4: Is een zaad.
5: Seed.
4: Is een zaad.
5: You plant your seed.
4: Plant je zaad.
5: You plant your seed.
4: Plant je zaad.
5: Hallelujah.
4: Hallelujah.
5: Hallelujah.
4: Hallelujah.
5: Just lift your hand and just smile.
4: Have your hand to the Heer and
5: if you're here, you never given your life to Jesus.
4: Als je hier bent, je hebt nooit je leven aan Jezus
5: and you
4: gegeven.
5: Want to know to give your life
4: en
5: to
4: je
5: Jesus.
4: Je moet je leven aan Jezus geven.
5: Come here, let me pray for you.
4: Kom hier en ik zal voor je bidden.
5: Or you are renewing your life.
4: Of je wilt opnieuw je leven toewijden aan Jezus.
5: You now realize.
4: Je weet nu.
5: Your body is the temple of the Holy Spirit.
4: Je lichaam is het tempel van de Heilige Geest.
5: We are here in the morning. What time?
4: We zijn hier morgen om 10:00.
5: 10:00.
4: 10:00.
5: 10:00 here.
4: 10:00 here.
5: You wake up in the morning.
4: Je wordt wakker in de ochtend.
5: You go around jogging.
4: Je gaat even joggen.
5: Until you reach here.
4: Totdat je hier bent.
5: Ah, you are welcome.
4: Je bent welkom.
5: 3 months ago, yeah?
6: You
5: saw me in the vision.
6: I saw you anoint my head with oil. That's why I come in. I'm son of Major One.
5: What are you doing tomorrow?
4: What do you morgen?
6: I'm here.
5: Okay, tomorrow night.
4: Morgen night.
6: Morning and night.
5: Yeah, I'm gonna bring the oil.
4: Ik ga de olie brengen.
5: And I'll anoint you.
6: Amen.
5: And God will use you.
4: En God
6: amen.
4: Je gebruiken.
5: God will do great things.
4: God
6: amen.
4: Grote dingen doen.
5: He will use you.
4: God gaat u gebruiken.
6: Thank you, Father. Thank you, Father.
5: There's things.
4: Dingen.
5: He has to break.
4: Die hij moet verbreken.
5: But also there are things.
4: Er zijn dingen.
5: He has to give you a breakthrough.
4: Dat hij u een doorbraak moet geven voor.
5: There are doors he has to open.
4: Er zijn deuren die moet openen.
5: There is a place.
4: Er is een plek.
5: Where he wants to reveal his glory.
4: Waar hij zijn glorie wil laten zien.
5: Through you.
4: Door u.
5: So he wants to do great things.
4: Dus hij wil grote
5: so
4: dingen.
5: Be here tomorrow.
4: Dus wees hier morgen.
5: He will amaze you.
4: Het zal je verbazen.
5: Amen.
4: Hallelujah.
5: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
5: So people of God.
4: Your kinderen van God.
5: Let me tell something.
4: Laat me u iets vertellen.
5: There is more to Jesus.
4: Er is meer aan Jezus.
5: Than what we've been told.
4: Dan alleen wat ons is verteld.
5: And he's going to do great things.
4: En hij gaat grote dingen doen.
5: Amen.
4: Amen.
5: Amen. Lift
4: amen.
5: Your hand.
4: Hef je handen tot de Heer.
5: Say hallelujah.
4: Zeg hallelujah.
5: Hallelujah.
4: Zeg hallelujah.
5: 7 times.
4: Zeg hallelujah 7 keer. Hallelujah. Worship team. Hallelujah, hallelujah. Shout a hallelujah. Somebody shout a hallelujah. Come shout a hallelujah. Hallelujah. Morgen. Tomorrow in the morning we're starting at 10:00.
7: Morgenochtend starten we om 10:00.
4: 10:00.
7: Om 10:00.
4: And in the evening.
7: En in de avond.
4: It's no longer 7:00.
7: Is het niet langer om 7:00?
4: In the evening.
7: In de avond.
4: It will be 6:00.
7: Zijn we hier om 6:00?
4: Make sure you are here tomorrow.
7: Dus zorg ervoor dat je hier morgen bent.
4: Because God is going to do mighty things.
7: Want God gaat machtige dingen doen.
4: In the name of the Lord Jesus Christ.
7: In de naam van de Heer Jezus Christus.
4: Hallelujah.
7: Hallelujah.
4: Hallelujah.
7: Hallelujah.
4: You can take us in one. That's a worship song, a praise song. And then we could just close.
7: Brengen ze lofprijzen en brengen ze sluiten. Vader, ik bid voor de kinderen, zijn gezegend.
4: They are anointed.
7: Ze zijn gezalfd.
4: They are highly favored.
7: Ze zijn hoog verheven.
4: As they go home,
7: hoe ze naar huis gaan.
4: As they go home,
7: hoe ze naar huis gaan.
4: They will carry the blessings with them.
7: Zullen de zegen met zich meedragen.
4: In the name of the Lord
7: in
4: Jesus
7: de naam
4: Christ.
7: Van de Heer Jezus Christus.
4: Everything that has been imparted today,
7: alles dat vandaag geïmporteerd
4: in Jesus name,
7: is. In Jezus naam.
4: It will remain.
7: Het zal blijven
4: May the
7: zijn.
4: Grace of our Lord Jesus Christ,
7: laat de genade van de Heer Jezus Christus.
4: The love of God,
7: de liefde van God.
4: And the sweet fellowship of the Holy Spirit.
7: En de aangenaam gemeenschap van de Geest.
4: Rest and abide with us.
7: Bij ons blijven.
4: Now and forevermore.
7: Nu en voor eeuwig.
4: Amen and amen.
7: Amen and amen.
4: Surely goodness and mercy.
7: Voor zeker goedheid en
4: ervaring.
7: Zal u volgen.
4: It shall follow you.
7: Het zal u volgen.
4: All the days of your
7: al
4: life.
7: De dagen van
4: and
7: uw leven.
4: And you shall dwell in the house of the Lord.
7: En u zal verblijven in het huis van de Heer. Voor eeuwig en eeuwig.
4: Amen.
7: Amen.
4: Amen.
7: Amen.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.